0: bij luisteren.
1: Het is 2:00. Goedenacht. VRT Nieuws met Joppe Matijn. In de Gazastrook zijn de voorbije dag zeker 18 mensen om het leven gekomen bij aanvallen van het Israëlische leger. Dat is het hoogste aantal op één dag in weken. Bij de slachtoffers zijn ook verscheidene kinderen. De luchtaanvallen werden uitgevoerd zonder waarschuwing of evacuatiebevel en er werden vooral woongebouwen en appartementsblokken geviseerd. De aanvallen komen er enkele dagen nadat de Amerikaanse president Trump sprak over een historische overeenkomst in de onderhandelingen tussen Hamas en Israël. In totaal zijn er sinds het staakt het vuren dat vorig jaar in oktober al inging zeker 1230 Palestijnen gedood. Het Israëlische leger bezet ook een steeds groter deel van de Gazastrook, meer dan 60% intussen. Bij aanvallen van het Russische leger op de Oekraïnse stad Zaporizhia zijn de voorbije dag zeker 2 mensen om het leven gekomen. 31 anderen raakten gewond. Bij de aanval werden glijbommen gebruikt. Die zouden ook verschillende appartementsgebouwen in de stad hebben geraakt. Ook Gerson, Kharkiv en de Dnipropetrovsk werden aangevallen. Ook daar zouden enkele dodelijke slachtoffers zijn gevallen. Het Oekraïnse leger voerde op zijn beurt ook aanvallen uit op verschillende regio's in Rusland. Daarbij zouden in totaal zeker 9 mensen om het leven zijn gekomen. In Frankrijk mogen de inwoners van 2 dorpen in het departement Gironde weer naar huis. Ze werden 2 weken geleden geëvacueerd vanwege de hevige bosbranden daar. Die branden zijn intussen onder controle en dus wordt de ontruiming opgeheven. In 1 van de 2 dorpen blijft nog wel de ontmijningsdienst van het Franse leger aanwezig, omdat er in het dorp bommen uit de Tweede Wereldoorlog zijn gevonden die door de bosbrand mogelijk beschadigd zijn. In de Gironde werden in totaal 23 dorpen ontruimd vanwege de branden. En de Kennedy-tunnel voor fietsers en voetgangers in Antwerpen is de voorbije avond weer opengesteld voor de gebruikers. In de tunnel was er een waterlek ontstaan, waardoor die de voorbije dag moest afgesloten worden. Het lek is intussen gedicht, maar er blijven nog wel problemen met de liften, zegt Stefanie Nagels van de dienst Wegen en Verkeer.
2: We hebben de tunnelkoker daarnet terug kunnen openen voor de fietsers, voor de voetgangers die er passeren. De lift op Rechterhoever die blijft momenteel wel nog even uit dienst. Dat komt omdat het lek zich situeerde eerder aan de kant van Rechterhoever en het water sijpelde ook langs de liftschacht deels naar beneden. En dat is momenteel nog een klein beetje het geval. En zolang dat die liftschacht, dat daar water doorkomt, ja, dan kunnen we die lift niet in dienst nemen.
1: En dan nog het weer. Het blijft droog vannacht bij temperaturen tot 22 graden. Na de ochtend zonnig weer en temperaturen dan tot 36 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: Radio 1.
0: Alles begint bij luisteren.

Ik zoek de weg in mijn eigen rommel. Soms zie ik het niet meer zo goed voor me. We sorteren en we schommelen. Strikken glad en we verfrommelen. We vloeken, god.

ziet. Er zit schoonheid in iets kiezers of in je slechtste fantasie. Ach, de schoonheid van verlangens en de schoonheid van bedrog. Of als je voor iets liegt en je moet je wringen in een bocht. Zelf je allerduurste woorden in kostuum schieten tekort. En je weet niet meer wat zeggen en je beseft dat de waarheid echt won. En dan sta je daar met je voeten tussen de rommel en tussen alles wat je in je leven al hebt laten slingeren

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 3:00, goedenacht. VRT Nieuws met Joppe Matijn. In de Gazastrook zijn de voorbije dag zeker 18 mensen om het leven gekomen bij aanvallen van het Israëlische leger. Dat is het hoogste aantal op één dag in weken. Bij de slachtoffers zijn ook verscheidene kinderen. De luchtaanvallen werden uitgevoerd zonder waarschuwing of evacuatiebevel. En er werden vooral woongebouwen en appartementsblokken geviseerd. De aanvallen komen er enkele dagen nadat de Amerikaanse president Trump sprak over een historische overeenkomst in de onderhandelingen tussen Hamas en Israël. In totaal zijn er sinds het staakt het vuur dat vorig jaar in oktober al inging zeker 1230 Palestijnen gedood. Het Israëlische leger bezet ook een steeds groter deel van de Gazastrook, meer dan 60% intussen. De Amerikaanse president Trump zegt dat er de komende dag nieuwe onderhandelingen met Iran zullen beginnen over een staakt het vuren. Het voorbije weekend besloot Trump nog om een geplande aanval op Iran af te blazen op vraag van Iran zelf en enkele landen in het Midden-Oosten. Die landen zouden dat gevraagd hebben omdat de krijtlijnen van een akkoord zouden zijn overeengekomen, beweert Trump.
3: The reason they asked is I think there's a deal. There's a deal on Hormuz, and then there will be a deal on the nuclear, or you might call it the denuclearization of Iran. I call it the denuclearization of Iran. So we're holding it. We'll just see. We're also asked by Iran, very strongly actually. They said we'd like to make a deal.
2: Iran zelf heeft nog niet gereageerd. Het is ook niet de eerste keer dat Trump zegt dat de VS en Iran met elkaar spreken en dat een akkoord dichtbij is, maar vaak draait dat dan uit op niets en gaan de aanvallen gewoon door. En bij aanvallen van het Russische leger op de Oekraïnse stad Zaporizhia zijn de voorbije dag zeker 2 mensen om het leven gekomen, 31 anderen raakten gewond. Bij de aanval werden glijbommen gebruikt. Die zouden ook verschillende appartementsgebouwen in de stad hebben geraakt. Ook Gerson, Kharkiv en het Dnipropetrovsk werden aangevallen. Ook daar zouden enkele dodelijke slachtoffers zijn gevallen. Het Oekraïnse leger voerde op zijn beurt ook aanvallen uit op verschillende regio's in Rusland. Daarbij zouden in totaal zeker 9 mensen gedood zijn. En dan nog het weer. Het blijft droog vannacht bij temperaturen tot 22 graden. Na de ochtend zonnig weer en temperaturen dan tot 36 graden. Meer op vrtnieuws.be.
1: Radio 1.
0: Alles begint bij luisteren.

0: begint bij luisteren.
1: Het is 4:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Matijn. In de Gazastrook zijn gisteren zeker 18 mensen om het leven gekomen bij aanvallen van het Israëlische leger. Dat is het hoogste aantal op één dag in weken. Bij de slachtoffers zijn ook verscheidene kinderen. De luchtaanvallen werden uitgevoerd zonder waarschuwing of evacuatiebevel en er werden ook vooral woongebouwen en appartementsblokken geviseerd. De aanvallen komen er enkele dagen nadat de Amerikaanse president Trump sprak over een historische overeenkomst in de onderhandelingen tussen Hamas en Israël. In totaal zijn er sinds het staakt het vuren dat vorig jaar in oktober al inging zeker 1230 Palestijnen gedood. Het Israëlische leger bezet ook een steeds groter deel van de Gazastrook, meer dan 60% intussen. De Amerikaanse president Trump zegt dat er de komende dag nieuwe onderhandelingen met Iran zullen beginnen over een staakt het vuren. Het voorbije weekend besloot Trump nog om een geplande aanval op Iran af te blazen op vraag van Iran zelf en enkele landen in het Midden-Oosten. Die landen zouden dat gevraagd hebben omdat de krijtlijnen van een akkoord zouden zijn overeengekomen, beweert Trump.
2: The reason they asked is I think there's a deal. There's a deal on Hormuz, and then there will be a deal on the nuclear, or you might call it the denuclearization of Iran. I call it the denuclearization of Iran. So we're holding it. We'll just see. We're also asked by Iran, very strongly actually. They said we'd like to make a deal.
1: Iran zelf heeft nog niet gereageerd. Het is ook niet de eerste keer dat Trump zegt dat de VS en Iran met elkaar spreken en dat een akkoord dichtbij is. Maar vaak draait dat dan uit op niets en gaan de aanvallen gewoon door. Het noordoosten van Egypte is getroffen door een aardbeving. Die had een kracht van 5,4. Het epicentrum van de aardbeving lag nabij de havenstad Suez. Maar de schok werd ook gevoeld in de hoofdstad Cairo. Voorlopig zijn er geen meldingen van slachtoffers of schade. Sterke aardbevingen komen niet vaak voor in Egypte. Een van de meest dodelijke gebeurde in 1992. Toen kwamen meer dan 500 mensen om het leven. En de Italiaanse marine heeft een schip geënterd dat deel zou uitmaken van de zogenoemde Russische schaduwvloot. Met die schepen probeert Rusland de sancties en embargo's te omzeilen om zo de oorlog in Oekraïne te financieren. Het gaat om een olietanker die op weg was van Benin naar Turkije. Er is een onderzoek geopend. En dan nog het weer. Het blijft droog bij temperaturen tot 22 graden. Na de ochtend zonnig weer en temperaturen dan tot 36. Graden. Meer op 14nieuws.be.
3: Alles begint bij luisteren.
0: Radio 1.

sexy. Doem, to doem. Veel te ver van huis. Doem, to doem. Huilend in een taxi. Doem, to doem.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 5:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Betty van Rompuy. De Amerikaanse president Trump zegt dat er vandaag opnieuw onderhandeld wordt met Iran over een staakt het vuren. Eergisteren was Trump nog van plan om een grootscheepse aanval op Iran uit te voeren, maar die zou zijn afgeblazen op verzoek van Iran en enkele landen in het Midden-Oosten. Want de krijtlijnen voor een akkoord zouden vastliggen. Trump spreekt van een akkoord om de straat van Hormuz weer open te stellen voor olie- en gastankers, en er zou ook een akkoord in de maak zijn over het kernprogramma van Iran.
3: Is het deal in Hormuz? And then there will be a deal on the nuclear, or you might call it the denuclearization of Iran. So we're holding it. We're also asked by Iran, very strongly actually, they said we'd like to make a deal.
2: Het is niet de eerste keer dat Trump zegt dat er opnieuw overleg komt tussen de VS en Iran, maar dat draait meestal op niets uit. De regering van Marokko heeft gisteravond voor het eerst gereageerd op de massale oversteek van migranten via de zee van Marokko naar het Spaanse Ceuta. De minister van Binnenlandse Zaken zegt dat er veel foutieve informatie verspreid is over de rol van zijn land. Marokko zou de grenscontroles even hebben versoepeld, maar volgens de Marokkaanse minister hebben mensensmokkelaars foute dingen verspreid via sociale media, waardoor tienduizenden mensen de oversteek waagden. Zeker 72 mensen kwamen daarbij om het leven, vooral door verdrinking. Morgen wordt de crisis in Ceuta besproken door de Europese ministers van Binnenlandse Zaken. In Antwerpen is de Kennedy-tunnel voor fietsers en voetgangers onder de Schelde sinds gisteravond weer open. Gisterochtend was er een waterlek ontstaan, waardoor de tunnel moest

0: afgesloten worden. Dat lek is nu gedicht, maar er is nog een probleem met een van de liften, zegt Stefanie Nagels van de dienst Wegen en Verkeer.
1: We hebben de tunnelkoker terug kunnen openen voor de fietsers, voor de voetgangers. De lift op Richterhoever, die blijft wel nog even uit dienst. Dat komt omdat het lek zich situeerde eerder aan de kant van Richterhoever en het water sijpelde ook langs de liftschacht deels naar beneden. En zolang dat die liftschacht, dat daar water doorkomt, ja, dan kunnen we die lift niet in dienst nemen.
0: De nieuwe Spider-Man-film heeft in zijn openingsweekend wereldwijd $928 miljoen opgeleverd. Dat is het op één na meest succesvolle openingsweekend ooit. Alleen de film Avengers Endgame deed het in 2019 nog beter met alles samen $1,2 miljard. Het weer. We krijgen een tropisch warme dag met veel zon en temperaturen tot 36 graden. Aan zee is dat 26 graden. Na de middag kan het hier en daar onweren. Meer op 14nieuws.be.
2: Alles begint bij luisteren.
3: Radio 1.

0: begint bij luisteren.
1: Het is 6:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. 89% van de bedrijven in ons land is al aangesloten op Peppol. Dat is het platform waarmee ze digitale facturen moeten versturen, meldt de overheidsdienst Financiën. Het systeem is verplicht sinds begin dit jaar. En de eerste maanden was het voor veel bedrijven moeilijk om hun oude software te koppelen aan Peppol. Maar intussen werkt het systeem op de meeste plekken goed, zegt Ludo van den Bossen van de beroepsvereniging van boekhouders.
2: Tegen april hadden, laten we zeggen, het gros van alle softwarehuizen hun systemen aangepast dat het gemakkelijker was om Peppol te lanceren en de facturen binnen te krijgen. Iedereen heeft daar zijn steentje bijgedragen tot een goed resultaat. Maar er zijn uitzonderingen. Hè? Mensen van 80 en 75 jaar die nog een activiteit hebben. Ja, en die willen niet veranderen. Hè? Het was goed vroeger en moet nu ook maar goed blijven.
1: De fietsers- en voetgangerstunnel naast de Kennedy-tunnel in Antwerpen is weer open. Gisterochtend was er een waterlek ontstaan waardoor de tunnel dicht moest. Dat lek is nu gedicht, maar er is nog een probleem met een van de liften, zegt Stefanie Nagels van Wegen en Verkeer.
3: We hebben de tunnelkoker terug kunnen openen voor de fietsers, voor de voetgangers. De liftoprichterhoever die blijft wel nog even uit dienst. Dat komt omdat het lek zich situeerde eerder aan de kant van de rechteroever. En het water sijpelde ook langs de liftschacht deels naar beneden. En zolang dat die liftschacht, dat daar water doorkomt, ja, dan kunnen we die lift niet in dienst nemen.
1: De Amerikaanse president Trump zegt dat er vandaag opnieuw onderhandelingen zijn met Iran over een staakt het vuren. Eergisteren was Trump nog van plan om een grootscheepse aanval op Iran uit te voeren, maar die zou zijn afgeblazen op verzoek van Iran en enkele landen in het Midden-Oosten. Het is niet de eerste keer dat Trump zegt dat er opnieuw overleg komt tussen de VS en Iran. In de Amerikaanse staat Washington aan de grens met Canada zijn nu al 60.000 mensen geëvacueerd voor verschillende bosbranden. Die hebben al 100.000 hectare verwoest. De branden woeden onder meer in en rond de stad Spokane, in het oosten van de staat. Daar zijn al minstens 600 gebouwen in vlammen opgegaan. En de regering van Marokko heeft voor het eerst gereageerd op de massale oversteek van migranten van Marokko naar het Spaanse Ceuta. Marokko zou de grenscontroles even hebben versoepeld. Maar volgens de Marokkaanse minister van Binnenlandse Zaken hebben mensensmokkelaars verkeerde dingen verspreid via sociale media, waardoor tienduizenden mensen de oversteek hebben gewaagd. Zeker 72 mensen kwamen daarbij om. Morgen wordt de crisis in Ceuta besproken door de Europese ministers van Binnenlandse Zaken. Het weer, erg warm, lokaal tot 37 graden. Eerst zonnig in de loop van de dag, meer hoge wolken met al enkele onweersbuien in het oosten en het zuiden. Ook vanavond en volgende nacht plaatselijk regen of onweer. Morgen nog 31 graden en onweerachtig. Meer op vrtnieuws.be.
4: Radio 1. De Ochtend.
5: Met Lode Roels en Sanne Baak.
4: Maandag 3 augustus, het is nog heel vroeg in de ochtend, maar toch fijn dat u Radio 1 alweer gevonden hebt. Goedemorgen en welkom.

0: Het werd de grootste hit van Mary Wells, bereikte nummer 1 positie in 1964. My Guy was dat. Mijn compagnon de Roet vanochtend en de hele week trouwens is Sanne Baak. Goedemorgen Sanne.
1: Goedemorgen Lola.
0: Je hebt op dit vroege uur de kranten al doorgenomen. Waarmee openen de kranten?
1: Met de hitte, alweer. Groente en fruit zijn kleiner en duurder door de droogte. Dat is de kop in het nieuwsblad. 2 op de 3 aangevraagde trajectcontroles worden afgekeurd. Dat weet het laatste nieuws. En er zijn ook toekomstplannen van de federale regering in het nieuws. Jan Bon wil Belgisch spaargeld wakker schudden. Dat schrijft de Morgen. En een verzekering opzeggen moet je in 3 klikken kunnen. Daarmee opent het Belang van Limburg. Vooraan in de Standaard. De Belgische economie groeide het voorbije jaar het traagst van heel de economie. En Gazet van Antwerpen opent dan weer met de uitbreiding van McDonald's. Die botst op protest 3 vergunningen geweigerd in 1 maand.
0: Meer details over die krantenverhalen hoort u in het of na het nieuws van 6:30. Zo is het. Dit is het zesde metaal, Ploegsteert.
2: Als voor de korst dat je hier die dag in Ploegsteert weer te boren. Lange voor dat jaar kreeg heb u bijna uit al afgescoren. Nidde over het stuur van uw driewieler gebogen. Je was nog kind.

wie of wat of voor. Uw enigste verklaringen, misschien zet ik gewoon zo in mijn koor. Was weer wereldnieuws.

0: blijft betoverend mooi. Het zesde metaal en ploegsteert. Ook deze zomer gaat Joris Vergeijlen in de ochtend op zoek naar verdwenen toeristische plekken. Plaatsen die ooit veel bezoekers hebben gelokt, maar vandaag verdwenen zijn. En soms, heel soms, komen sommige van die verdwenen trekpleisters ook weer terug. En dat is misschien ook wel het geval voor Kosmos. Kosmos was ooit een bruisend vakantiedomein op de flanken van de Rode Berg in Heuveland in West-Vlaanderen. Je kon er overnachten, eten, zwemmen en zelfs dansen. En Joris had een afspraak met de nieuwe eigenaars.
1: Er wordt gewerkt op de top van de Rode Berg in Heuveland. En er komen toch wel wat mensen kijken naar de werf.
2: Kosmos, dat is toch heel gekend in de streek hier. Hè?
3: In de jaren stelletjes, dat we toen hier, dat was een hotel, een restaurant, waar we af en toe kwamen. En beneden was er een grote zwemkom.
4: Als ik klein was, kwam ik hier zwemmen met mijn ouders. En dat was hier, ja, dat was hier de max. Hè.
3: Dat waren de gouden tijden. Hè.
5: En hier stond er een toren. Hier een grote toren. Ik kan hier op de toren lopen. En toen al, ja, in de verte kijken.
6: Samen al verdwenen. Faillissement.

0: Cosmos, dat was iets speciaals. Hè. Dat was onze plek. Als we mochten weggaan, was dat de Cosmos.
1: De stem die je nu hoort, dat is Nicole Nevejans.
0: Ik was de laatste die weggegaan. Ja, ik ben de laatste.
1: Zij heeft hier jarenlang gewerkt, tot het allerlaatste moment.
0: De parking, dat stond altijd vol. Het restaurant, het café, voor pannenkoeken te eten. Ik heb pannenkoeken gebakken. Veel pannenkoeken gebakken de zondag. Ja. Veel mensen. Veel Fransen ook. Ik heb hier 15 jaar gewerkt. 15 jaar. Van 91. Totdat ze gesloten was. Ik heb nog komen kijken. En traantjes gelaten erbij. Ja. Ja, het was helemaal kapot, verloederd. Was. Maar het komt terug, hè. Maar niet meer voor mij.
2: Het is jaren verloederd geweest en nu, ja. Je bent erop te trekken, hè.
3: Zeg, trek wel iets aan met die stripjes hoor, hè.
4: Is goed, hè, de stripjes.
1: Het zwembad is er niet meer. Veel is afgebroken, maar het hoofdgebouw bleef staan. Een thuis voor duiven en urban explorers. Nu wordt het zorgvuldig gerestaureerd door Hendrik Daam en zijn vrouw Nathalie Lermit.
5: Omdat er sprake was in de pers dat ze het erfgoed gingen declasseren en Nathalie stond er op haar achterste poten, zegt ze, over my dead body. Toen is een bal aan het trollen gegaan.
6: Ik voel mij een klein beetje een stukje toch, de redder van de kosmos. Klinkt al heel groot, dus dat dromen zit daar dan misschien een beetje in. Laten we zeggen, het was 11:55. Het blijft wel een constante... kopbreker, laten we het zo zeggen, bij momenten.
7: Het heeft 20 jaar leeggestaan. Maar nu, sinds dat de bouwwerf begonnen is en de restauratie, gaat het heel snel eigenlijk. We staan hier nu aan de voorkant van de Cosmos. En al wat je ziet aan de voorkant is beschermmonumenten. Een wit torengebouw, minutieus hersteld geweest. Die letters die op dat gebouw hangen, Cosmos-letters. Minutieus hersteld. Kijk, je ziet ze daar hinter helemaal van bovenop bezig. Met een klein borsteltje, dingetjes retoucheren. Dus heel die voorkant is... beschermd monument. En binnen is dat een beetje anders. Eigenlijk zonder dat je het vooraan merkt, is het volume van de kosmos 3 tot 4 keer groter geworden. Omdat we vooral achteraan en onder het gebouw en in de grond verder gebouwd hebben. Wat dan nu zien.
1: Een statige nieuwe trap, plek voor een restaurant, exporuimtes, een rooftop bar, maar toch ook hier en daar nog altijd wat graffiti.
5: Die graffiti en dat verval is ook een deel van heel die kosmosgeschiedenis. Dus op sommige plekjes gaan we er naar refereren. Blijven er een paar graffiti's staan van dat 20 jaar verval.
1: Het zicht vanuit de vernieuwde kosmos is echt bijzonder.
5: Links zie je Duinkerken liggen. En als je helemaal naar rechts kijkt, zie je de torens van Brugge en zelfs een toren van Katzand staan. Dus dat wil zeggen dat dat eigenlijk de enige plek is in België waar je kan kijken van Frankrijk tot in Nederland en daartussen heel die Belgische kust ziet. Je ziet echt alles. En aan de andere kant zie je dan al die prachtige heuvels van Heuveland en Frankrijk liggen. En we denken te kunnen de deuren open doen al mei 27.
8: Volgend jaar in mei gaat het hier terug open.
5: Deel 1. Hè? We gaan het doen in fase. Het belangrijkste is nu dat we het beschermd monument perfect restaureren. En daar die deuren kunnen open in mei volgend jaar.
1: En de buurtbewoners die nu al eens komen piepen, die zien het goed komen.
9: Dat is de kosmos dat ik nog in mijn achterhoofd had van als ik klein was. Ik zie dat terug voor mij zo, wat dat hier allemaal gebeurt en al die activiteiten hier rond.
10: We herleven als het ware eigenlijk terug.
11: Ja, de redder van de kosmos, zegt een van de nieuwe eigenaars. Dat vind ik een heel mooie omschrijving. Reportage was dat van Joris Vergeylen.

0: Nieuwe single van de Amerikaanse singer-songwriter Olivia Rodrigo. The Cure was dat, 6:09. De Amerikaanse president Trump ziet dan toch af van wat hij aangekondigd had als de grootste aanval sinds de Tweede Wereldoorlog. Aanval op Iran bedoelde hij. Dit weekend hadden de Amerikaanse ambassades in het Midden-Oosten nog gewaarschuwd dat er een mogelijke escalatie zat aan te komen. Maar zover komt het dus niet, voorlopig niet, moet ik zeggen. In de plaats daarvan gaan de VS en Iran straks zelfs opnieuw aan de onderhandelingstafel, horen wij. Goedemorgen, Steven de Kranen.
1: Goedemorgen.
0: Steven, jij bent voor even onze correspondent in de VS. Jij vervangt Thomas de Graven daar voor een maand. Ja, het is niet de eerste keer dat Trump natuurlijk van zijn plan afwijkt, hè. Waarom heeft hij nu deze aanval uitgesteld?
1: Wel, zelf zegt president Trump dat hij het doet op vraag van Iran en ook van de belangrijke bondgenoten van Amerika in de regio, Saoedi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten en Qatar, omdat er contouren zijn van een mogelijk akkoord. Maar het is vooral, denk ik, de tussenkomst van de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman die doorslaggevend was, want die heeft gebeld met Amerikaanse president Trump en die heeft echt aangedrongen om die aanval uit te stellen, omdat hij ook vreest natuurlijk voor tegenaanvallen van Iran. En die regio staat al in vuur en vlam al maanden. En Saudi-Arabië wil dat het sowieso kalmer wordt. Speelt ook mee natuurlijk binnenlandse politiek in Amerika. Het is hier vakantie. Heel veel Amerikanen rijden heel veel met de auto. En voor hen zijn het ongewoon hoge benzineprijzen. En dat speelt ook mee. Bij een verdere escalatie zou die prijzen opnieuw stijgen. Dus met andere woorden, op dit moment had de Amerikaanse president Trump er weinig baat bij om er zeer hard in te vliegen.
0: Ja, zeer hard in te vliegen, zeg je. De dreigementen waren inderdaad stevig. Ging die aanval echt zo groot zijn?
1: Dat zei hij toch. Hij sprak inderdaad over de grootste aanval sinds de Tweede Wereldoorlog. Er waren plannen in de maak om dus olieraffinaderijen aan te vallen, maar ook elektriciteitscentrales. Dus met andere woorden, de dreiging die een paar maanden geleden al gemaakt was om Iran van de aardbodem weg te vegen. Het was zo uitstelbaar in de bewoording van de bedreiging, maar toch zou een heel aanval worden. Vandaar ook de oproep aan alle Amerikanen in die regio om zich klaar te houden om te evacueren.
0: Ja, er komt geen aanval. Er zou zelfs opnieuw onderhandeld worden met Iran, horen wij. Dat zei Donald Trump gisteravond ook zelf. Is dat echt zo en wat mogen we daar dan van verwachten?
1: Wel, dat is moeilijk om nu al in te schatten. Wat er wel is, en dat is nu net bevestigd, is dat er toch contact is tussen de minister van Buitenlandse Zaken van Iran met de buitenlandminister van Saoedi-Arabië en ook met de legerchef van Pakistan. Dus met andere woorden, bemiddelaars zijn weer aan het proberen om alles wat vlot te trekken. Maar Iran zelf had tot een paar uur geleden gezegd dat het eerder opnieuw een zoveelste psychologische operatie was van de Amerikaanse president, omdat hij vast zat. Wat er wel is dat er sowieso gesprekken waren tussen Oman en Iran. En die twee landen, ja, die beheren in feite een beetje zelf die straat van Hormuz, maar Iran heeft daar nu controle over, sluit die af. En er zijn nu gesprekken tussen dat andere land, Oman, dat natuurlijk wil dat die straat opnieuw open is, ook voor hun eigen economische welvaart. En dat speelt natuurlijk ook in de kaart van Amerikanen. Als Oman een akkoord met Iran kan afsluiten, dan begint misschien toch een klein beetje de hoop te leven dat er iets kan bewegen in die regio.
0: Ja, je gaf daarnet een aantal redenen, hè, waarom er niet zou aangevallen worden. Een van de dingen die dit weekend plots naar boven kwamen, waren berichten over wapentekorten in de Verenigde Staten. Kan dat ook een rol gespeeld hebben?
1: Wel, volgens de Amerikaanse krant de New York Times wel. Het is inderdaad zo dat er minder munitie is dan natuurlijk van voor de aanval op Iran. Er is heel veel verbruikt aan munitie. In minder dan 40 dagen tijd hebben ze 13.000 doelen in Iran bestookt, Amerikanen. 1700 projectielen hebben ze ook onderschept. En dat betekent dat bijvoorbeeld, ik zeg maar iets, die Patriot-raketten, die heel belangrijk zijn, dat die met een derde zijn verminderd. En dat is natuurlijk wel iets. En een Amerikaanse bevelhebber van de Europese strijdkrachten van die regio heeft gezegd van ik merk dat wij problemen hebben om strategisch alles te kunnen bolwerken. Als wij Israël willen beschermen tegen invallende raketten, dan moeten wij toch beginnen nadenken hoe wij al onze marineschepen moeten plaatsen. Plus er zijn er ook een paar in onderhoud. Dat betekent dat eigenlijk strategisch Amerika zeker op dat gebied moet nadenken of ze wel voldoende slagkracht hebben om overal ter wereld wereld nog kunnen in te spelen. En of ze hun eigen veiligheid niet in gevaar brengen als ze alles op die Iraanse oorlog zetten.
2: Ja,
1: de
2: precies.
1: Amerikaanse minister van Defensie heeft ook gezegd, ja, we moeten nieuwe munitie maken. We hebben kritieke tekorten en voor $87 miljard moet er nu extra gemaakt worden. Dat is natuurlijk heel veel en dat moet dringend gebeuren.
0: Ja, en als je weet dat het Amerikaanse leger zich graag profileert als het grootste en het machtigste leger ter wereld, dan zijn zo'n berichten of zo'n feiten ook niet goed voor de geloofwaardigheid, kan ik me inbeelden.
1: Ja, en iedereen in Amerika heeft het hier stilaan over dat Iran kan winnen door niet te verliezen. Dus door heel geduldig dat spel te spelen, ook die politieke agenda die in Amerika begint te spelen, die midterms in november, waardoor de Amerikaanse president Trump een beetje zenuwachtig zou kunnen worden. Heel veel stemmen die zeggen, maak er nu eens komaf mee, ga in augustus hard van stapel lopen, zodanig dat je voor eens en voor altijd het probleem Iran oplost. Maar natuurlijk, zo werkt het niet. En als dan blijkt dat er inderdaad tekorten zijn van munitie, dat een opperbevelhebber van het Amerikaanse leger in Europa al begint te morren, dan is de zorg een beetje dat andere rivalen zoals China natuurlijk wel nu kijken en zeggen van ja, stel dat wij een aanval zouden plannen op Taiwan.

Taiwan. Zijn de Amerikanen dan nog wel in staat om daar de Taiwanese te beschermen? Misschien niet. Dus met andere woorden, het is echt een groot spel, geopolitiek spel, dat niet alleen Iran in de ban houdt, maar heel de

0: play and yellow staat de Schengenzone onder druk. Het vrij verkeer van personen binnen Europese landen. Sinds de migratiecrisis in de Spaanse enclave Ceuta is daar discussie over. Daarover gaat het na 6:30.
1: VRT Radio 1.
2: De ochtend.
0: En nu is het 6:30. Sanne Baak, wat zit er in het nieuws vanochtend?
3: Wel, de Amerikaanse president Trump zegt dat er vandaag opnieuw onderhandelingen komen met Iran over een staakt het vuren. Eergisteren was Trump nog van plan om een grootscheepse aanval op Iran uit te voeren, maar die zou zijn afgeblazen op verzoek van Iran en enkele landen in het Midden-Oosten. Nu, het is niet de eerste keer dat Trump zegt dat er opnieuw overleg komt. In de Amerikaanse staat Washington, aan de grens met Canada, zijn nu al 60.000 mensen geëvacueerd door verschillende bosbranden. Die hebben al 100.000 hectare verwoest. De branden woeden onder meer in en rond de stad Spokane in het oosten van de staat. Daar zijn al minstens 600 gebouwen in vlammen opgegaan. 89% van de bedrijven in ons land is al aangesloten op Peppol, het platform waarmee ze digitale facturen moeten versturen. Het systeem is verplicht sinds begin dit jaar. De eerste maanden was het voor veel bedrijven moeilijk om hun oude software te koppelen aan Peppol. Maar intussen werkt het systeem op de meeste plekken goed, zeggen de boekhouders.
0: Dan ook het weer.
3: Dat is erg warm vandaar, hè? Lokaal tot 37 graden. Eerst zonnig, in de loop van de dag meer hoge wolken met al enkele onweersbuien in het oosten en het zuiden. En ook vanavond en volgende nacht plaatselijk regen of onweer. Morgen nog 31 graden en onweerachtig. En vanaf woensdag geleidelijk minder warm.
0: Dankjewel.
1: Radio 1.
2: De ochtend.
1: Met Lode Roels en Sanne Baak.

0: Te herkennen uit 1000, natuurlijk Buena Vista Social Club en Chan Chan. In het nieuws, zo net is het nog eens bevestigd, lokaal wordt het tot 37 graden vandaag. En dat heeft ook gevolgen, Sanne, voor groente en fruit. Dat zet het nieuwsblad vooraan. Hè?
1: Ja, de aanhoudende droogte en hitte zorgen voor een rampjaar vergelijkbaar met 1976. Dat is de onheilspellende kop bovenaan het artikel. Bijvoorbeeld tomaten, komkommers en prijs zullen een stuk duurder worden door de droogte, want er zal veel minder opbrengst zijn. Telers kunnen enkel afwachten en hopen op veel regen, maar voor sommige groenten, zoals witloof, blijft het groeiproces sowieso verstoord. En ook in de vee-industrie vrezen ze of er voldoende veevoeder zal zijn, nu de weide zal kaal zijn en de maïsplanten verbranden en verschrompelen in het veld.
0: Federaal minister van Financiën Jan Bon wil ons spaargeld wakker schudden. Dat plan, dacht ik, staat in de morgen.
1: Jan Bon wil dat meer Belgen de weg naar de beurs vinden, want nu hebben de Belgen samen zo'n 300 miljard euro op hun spaarboekje staan. Tegen het najaar wil hij voorstellen uitwerken. En daarbij denkt hij aan een groeirekening. Het is een voorstel dat werkgeversorganisatie VOCA eerder al lanceerde. Naar Zweeds model, in plaats van een belastingtarief van 30% op dividenden en meerwaarde bij de verkoop van hun aandelen te betalen, betalen Zweden jaarlijks belasting op de waarde van die groeirekening. En dat is dit jaar zo'n 1% met een vrijstelling tot bijna 28.000 euro. Moeten de gevolgen voor de begroting bij ons wel nog eerst berekend worden en mag de fiscale jungle ook niet nog groter worden? En niet alleen uw spaargeld moet naar de beurs, ook meer bedrijven zouden dat moeten doen. Bijvoorbeeld met een nieuwe hub voor bedrijven die interesse hebben in een beursgang. Want nu ontbreekt het aan een duidelijke strategie vanuit de overheid om ondernemingen te helpen de weg naar die beurs te vinden. Aldus Jan Bon.
0: Oké, je hebt nog een federaal politiek idee mee, zeg maar dan in het belang van Limburg.
1: Ja, vanaf volgend jaar zou je met een paar tikken op je smartphone je verzekering moeten kunnen opzeggen en overstappen naar een andere maatschappij. Want de huidige procedure is te complex. Je moet bijvoorbeeld rekening houden met een opzegdatum, met een aangetekend schrijven, terwijl je met een overstap honderden euro's zou kunnen besparen. Dat zegt toch minister van Consumentenbescherming Rob Beenders in de krant. En nog nieuw, wie een nieuwe polis afsluit, kan vragen dat de nieuwe verzekeraar automatisch de oude opzegt. Dat moet vermijden dat je dubbel verzekerd bent, want studies schatten dat enkele honderdduizend Belgen onbewust een overlappende dekking hebben, vooral voor hospitalisatie, reisbijstand, rechtsbijstand en pechverhelpingsverzekeringen.
0: En dan naar het laatste nieuws. 2 op de 3 aangevraagde trajectcontroles op gewestwegen worden afgekeurd, staat daar. Gemeenten vragen dat niet zomaar, maar uit bezorgdheid.
1: Ja, als je als gemeente een trajectcontrole wil op een gewestweg, dan moet je een aanvraag indienen. En dat gebeurde amper 15 keer deze legislatuur. En dan werden nog 10 van die 15 aanvragen afgekeurd. Trajectcontroles worden bijvoorbeeld enkel goedgekeurd op gewestwegen met veel of met ernstige verkeersongevallen of daar waar structureel te snel wordt gereden. Vlaams parlementslid Anne Christiaans van CD&V, die de gegevens opvroeg, vindt die focus op cijfers wat te eenzijdig. De lokaal bestuur die zo'n aanvraag doet, kijkt ook naar een drukke schoolomgeving of naar gevaarlijke situaties waar het geregeld net wel goed afloopt. En ze vraagt meer vertrouwen in die aanvragen van lokale besturen.
0: En dan wil je eindigen met de standaard. En daar trokken ze voor een zomerreeks naar een Waals bedrijf. Dat vind ik persoonlijk iets heel nuttigs doet, namelijk kurksmaak uit wijn houden.
1: Ja, ontkurk je deze zomerse dagen een rosé of witte wijn, dan heb je 1 kans op de 7 dat de kurk uit het bedrijf Vin Vention komt. Niet ver van Luik ligt dat. Dat was uit frustratie dat ondernemer Gert Noël te vaak een slecht geworden wijn ontkurkte, dat de Belgische ondernemer in de jaren 90 op zoek ging naar een stop die wel een constante kwaliteit kon garanderen. En hij ontwikkelde zo de eerste synthetische kurk. En nu bij Vin Vention rollen nog zo'n 60 verschillende types kurk van de band. Er is zelfs een gamma op basis van suikerriet of van gerecycleerd plastic afval uit zee. Maar het is geen gemakkelijke markt, want ondanks de groei van de wereldbevolking wordt nog maar evenveel wijn gedronken als 60 jaar geleden.
0: Sanne, dankjewel. Radio 1.

0: Het is nieuwe muziek van Roosbeef. Binnensmonds was dat. Op de E40 richting Brussel vertraagt u 15 minuten op dit ogenblik tussen Sterrebeek en Kraaijnem. Daar wordt gewerkt en in die file is bij Stevenswoluwe een ongeval gebeurd op de middenrijstrook. Hou daar rekening mee. De migratiecrisis in de Spaanse enclave Ceuta zindert nog na. Vorige week kwamen daar onverwacht tienduizenden migranten aan vanuit Marokko. De meeste van hen zijn intussen wel teruggekeerd, maar niet iedereen is terug naar Marokko gegaan. Nu, wat zijn de gevolgen voor Europa, wat daar gebeurd is? Daarover komen de bevoegde Europese ministers morgen samen voor een spoedzitting. Italië wil alvast Spanje uit de Schengenzone schorsen en gaat ook grenscontroles invoeren voor alle scheepvaart en vliegverkeer vanuit Spanje. Ja, en ook Frankrijk en Duitsland hebben ondertussen aangekondigd dat ze die grenscontroles zullen opvoeren. Kunnen we over praten met Francesca van Bellegem bij ons, Kamerlid voor Vlaams Belang. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Bellegem. Moet ons land ook voor u zo'n maatregelen nemen?
1: Wij zeggen eigenlijk al jaren, al maanden, dat dit land grenscontroles moet invoeren om illegale migratie tegen te gaan. Dat wil zeggen dat je ook illegale migranten moet gaan weren aan uw buitengrenzen, zoals Duitsland doet. Bij hen zie je dat er daardoor het aantal asielaanvragen significant gedaald is. Hier is dat niet meer dan de logica zelf. Want vorige maand is het aantal asielaanvragen met 20% gestegen. Dus die daling die erin zat, die is nu opnieuw aan het stijgen. Als we zo verder doen, hebben we opnieuw 25.000 asielaanvragen. En dan hebben we die Spaanse migratiecrisis er nog niet eens bij gerekend.
0: Maar vreest u dan dat er een toestroom zal komen door wat er gebeurd is in Ceuta?
1: Wel, we zien dat het Spaanse lakse migratiebeleid ervoor zorgt dat de EU weer aantrekkelijker wordt voor illegale migranten. En we zien ook al langer dat Spanje en België op één lijn zitten qua migratiestandpunten. Alle landen in de Europese Unie zijn bijvoorbeeld voorstander van een terugkeerverordening om illegale migranten makkelijker te kunnen terugsturen. Maar Spanje en België zijn daartegen, dus wij zitten op één lijn. Daarmee geef je aan alle migranten in de hele wereld het signaal: kom maar naar Spanje, kom maar naar België, want wij zitten op één lijn.
0: Ja, en wie is het dan om dat te beslissen, die grenscontroles of het veranderen van die Schengenzone?
1: Dat is een nationale bevoegdheid. Laat me helder stellen, in Duitsland doen ze dat al maanden. Je hebt die uitzondering op de Schengenregels om grenscontroles te kunnen invoeren. Dit land kan dus perfect daartoe beslissen, maar ze willen niet. Er is onlangs die brief geweest van die 22 lidstaten van de Europese Unie, waarin dat ze stellen van wij moeten de Europese buitengrenzen beter beschermen. Wat heeft België gedaan? Een addendum bij die brief toegevoegd, waarin dat ze letterlijk zeggen: wij gaan die Schengenregels niet veranderen. Ja. En we gaan ook het Spaanse migratiebeleid niet gaan veroordelen. Dat wil dus zeggen dat dit land geen grenscontroles wil invoeren. Ja. Wij willen geen strenger migratiebeleid.
0: Ja, u krijgt bijval van MR-voorzitter Georges Boucher. Die riep gisteren op om Spanje te schorsen uit de Schengenzone en ook om die grenscontroles in te voeren. Natuurlijk, hij mag dat zeggen. De regering zit daarover niet op één lijn. Hè?
1: Nee, het standpunt van de regering is heel duidelijk. En ik heb de tweet van Boucher ook bij. Daarin roept hij letterlijk op om te handelen naar een Deens model. En ik moest eigenlijk toch wel even lachen toen als ik dat las. Want Vlaams Belang pleit al jaar en dag voor een Deens model van asiel en migratie. Dat wil zeggen dat de Europese Unie niet mag beslissen op vlak van asiel en migratie, maar dat dat nationale bevoegdheid is. Hier pleit hij daar ook voor. Ja. Maar ik pleit daar al maanden voor, al jaren voor. En als ik dat deed, dan verklaarden ze mij voor zot. Dus dan vonden ze

0: dat dat niet mogelijk was.
1: Maar dat nu is door de regering en door experts ook al als onrealistisch bestempeld, hè, geloof ik.
0: Ja, maar in de politiek is iets altijd realistisch totdat je het bereikt hebt. Je moet hard op tafel durven kloppen. Denemarken heeft toen ook die opt-out van die Europese asiel- en migratieregels bekomen. Hier zien we dat er nu politiek een groter draagvlak voor is. Ja. Maar ik zal wedden, eens dat de politieke crisis in Ceuta vergeten is, en Boucher die crisis vergeten is, dan zal hij dat Deens model ook weer vergeten. En Vlaams Belang blijft duidelijk altijd op dezelfde lijn zitten. Maar als er crisissen zijn, ja, dan durft men al eens veranderen van mening.
1: Laten we eens even inzoomen op dat veranderen of schorsen van landen uit de Schengenzone. Kan dat zo? Maar een land uit de Schengenzone zetten is bijvoorbeeld niet mogelijk. Dat zei professor Europees Recht aan de UGent, Peter van Elzewegen ook bijvoorbeeld.
0: Ja, wat wel mogelijk is, is grenscontroles invoeren in tijden van nood. En dat is wat men eigenlijk moet doen. Dat is ook wat dat Italië doet. Zij voeren grenscontroles in, omdat ze zich beroepen op de noodsituatie.
1: Dat maar is dit dan een noodsituatie wat u betreft?
0: Wel, kijk, ik vind dat we al langer in een noodsituatie zitten. We zagen bijvoorbeeld vorig jaar 670.000 asielaanvragen in de hele Europese Unie. Het jaar daarvoor 1 miljoen. Dat wil dus zeggen, de meeste van die migranten die zijn op illegale wijze naar de Europese Unie gekomen. We zitten al jaren in die noodsituatie. Maar nu, omdat het visueel zichtbaar is, zoals de invasie van migranten in de Spaanse enclaves, roept men de noodsituatie uit. Ja. Nee, we zitten er al veel langer. Ja.
1: Het aantal illegale migranten dat naar Europa komt is in jaren niet meer zo laag geweest, zeggen cijfers nogthans.
0: Wel, we zien nu terug opnieuw, dus zoals ik zei, sinds kort die stijging van het aantal asielaanvragen. Dus dat is altijd iets fluctuerend, maar we zien dat het opnieuw aan het stijgen is. En dat zal ook zo blijven. Ja. En zeker als dit land zich zo laks zal opstellen, zullen er disproportioneel veel migranten naar dit land komen in vergelijking met andere landen.
1: Moeten we de crisis wat er nu gebeurt in Ceuta ook niet in perspectief plaatsen? Want in de praktijk is het voor die mensen die naar daar gekomen zijn toch niet zo simpel om naar het Europese vasteland te komen. Ceuta heeft een speciale status binnen Schengen, is ook fysiek afgesneden van dat Spaanse vasteland. Dus de vrees van sommigen dat die mensen ook echt in Europa zullen terechtkomen, is die gegrond?
0: Wel, dat vind ik toch een bijzondere opmerking. Als ze illegaal daar de grens kunnen oversteken aan de enclaves, dan kunnen ze ook illegaal verder doorreizen in de Europese Unie. Dus zij doen alles al op illegale wijze. En dat doen de meeste asielzoekers. De meeste migranten doen dat op illegale wijze. En je zag ook na de bestorming dat ze daar massaal de stad gingen vernielen, dat ze daar winkels gingen plunderen. Dat zijn de mensen die we binnenhalen. En als zij daar in die enclave roepen, ik wil asiel, dan mogen ze niet meer zomaar uitzetten. Dus we zien dat keer op keer. Dat is gewoon
1: maar in de
0: systematisch gegeven.
1: Is zowat iedereen teruggekeerd? Is bijna iedereen teruggekeerd? Waarover spreken we hier dan eigenlijk nog?
0: Ik weet niet of u de beelden van gisteravond gezien heeft, maar er zijn wel degelijk nog heel veel migranten daar ter plaatse. Het officiële aantal van die 48.000 die teruggekeerd zou zijn, dat is ineens niet bevestigd. Dus volgens mij zijn er veel migranten door de mazen van het net geglipt. Ja. En dat is natuurlijk niet het enige probleem. Je ziet aan heel onze Europese buitengrenzen superveel illegale grensoverschrijdingen. Dat is waarnaar men moet kijken. Ja. Men vergeet telkens het grotere probleem.
1: Ja. En dus de situatie nogthans lijkt zich te normaliseren. Ook Spanje zegt dat. De meeste mensen zijn teruggekeerd. En diegenen die er wel nog zijn, die lijken toch ook te beseffen dat het niet zo makkelijk zal zijn.
0: Wel, voor twee landen is de situatie zogezegd genormaliseerd. Voor Sanchez, dat het meest linkse migratiebeleid voert. En blijkbaar dus ook voor dit land, onder druk van vooruit, onder druk van Conor Rousseau, die grote vriendjes is met Sanchez. Voor alle andere landen in de Europese Unie, zij vinden wel dat er nog een noodsituatie is. En daarom is er ook op Europees niveau dat overleg morgen. Het is natuurlijk telkens zo dat als er een bepaalde crisis is, dan doen ze forse uitspraken op vlak van asiel en migratie. Maar als er beslissingen genomen moeten worden, maakt men telkens opnieuw een compromis dat niet voor de veranderingen in de realiteit zorgt. Wij pleiten voor grenscontroles en wij pleiten ook voor een duidelijke asielstop. Ja. Wij hebben al genoeg asielzoekers opgevangen.
1: Ja. Vraagt u heel concreet nu op korte termijn actie van de regering? Of wat vraagt u concreet?
0: Ja, dus wij vragen vragen die grenscontroles en de asielstop. Maar wij hebben ook gevraagd dat de Commissie Binnenlandse Zaken vervroegd samenkomt. Ik heb gezocht naar uitspraken van de minister van Asiel en Migratie over deze crisis hier. En ik heb amper iets gevonden, behalve één klein schraal Facebook-postje. Okay. En wij willen dus dat de regering zich duidelijk uitspreekt naar wat dat ze gaan verantwoorden. Allee, wat dat ze gaan, welk standpunt ze gaan verkondigen morgen. Maar wij horen niks. En tot op heden heb ik ook nog altijd niks gehoord van de Kamervoorzitter of dat ze de Commissie Binnenlandse Zaken en Buitenlandse Zaken zullen samenroepen.
1: Oké, dat is in elk geval een vraag van u en uw partij, dat die Commissie Binnenlandse Zaken daarover samenkomt. Dank u wel om het even te komen toelichten, Francesca van Belgen van Vlaams Belang. Straks praten we over de aanpak van die migratiecrisis, ook nog met Johan van Overtveld, Europees Parlementslid voor N-VA. Dank u wel.
0: Met plezier.

0: The Boss, Bruce Springsteen en Brilliant Disguise. Het is tijd voor wat sport.
1: De ochtend.
0: Want Sanna, tot nu toe wordt de ronde van Frankrijk bij de vrouwen door één iemand gedomineerd. En dat is de Nederlandse Lorena Wiebes.
2: Ja, ze is de enige ritwinnares na het openingsweekend. Zaterdag hield ze alle klassementsfavorieten af in een pittige finale. En gisteren won ze met overmacht een traditionele massasprint. Al verliep de aanloop naar die sprint niet zoals gepland. Eenzame vluchtster Janne Marcus geraakte pas in de slotkilometer ingehaald. Vooral dankzij sterk werk van het team van Wiebes. En daar is ze dankbaar voor.
3: Het was sowieso een hele zware etappe, omdat dat middenstuk natuurlijk met die heuvelzone, dat was best wel zwaar. En uiteindelijk hebben we er ook voor gekozen om in de chase ook Lotte te zetten, omdat we iedereen nodig hadden. Want die meiden waren al lang aan het achtervolgen en het was sowieso een zware dag ook met de hitte. Dus we hadden iedereen nodig vandaag. En zelfs Anna die haar steentje heeft bijgedragen, ondanks dat ze ook natuurlijk voor een goed klassement gaat. Dus dat laat wel zien wat voor team we ook zijn.
2: Ja, Anna, dat gaat dan om kopvrouw Anna van der Breggen. En Lotte, dat is natuurlijk Lotte Kopecky. Zij moest normaal Wiebes lanceren in de sprint, maar het geweer werd van schouder veranderd en Kopecky moest helpen om het gat dicht te rijden. Broodnodig gaf Kopecky gisteravond zelf toe bij Maarten van Gramberen en Marijn de Vries in Allez les Femmes.
4: Het was nodig ook. Nienke en Micha en Anna hadden voordien al echt geprobeerd om het gat zo klein mogelijk te maken. Maar op het einde dan voelde we gewoon van twee, drie is niet genoeg. En was vanuit de auto van verander van rol en probeer om het gat nog zo klein mogelijk te maken. En dan weet je ook wel dat Lorena in de sprint haar eigen weg kan vinden.
2: Ja. De prestatie van Kopecky gisteren was, vergeleken met die van in de eerste etappe, wel hoopvol. Zoals bij Maarten en Marijn ook heel eerlijk over haar vorm.
4: Ik denk niet dat ik de allerbeste Kopecky ben die er al geweest is. Maar ik denk wel dat ik deze week nog mooie dingen kan laten zien.
5: Heb je een etappe aangeduid dan? Dat je zegt, deze week kan ik mooie dingen laten zien?
4: Ja, maar dat ga ik niet zeggen. Nee.
5: Dan weet de concurrentie dat ook.
4: Voilà.
0: Ja, we hebben het laatste nog niet gezien, denk ik, van Kopecky. Straks dus die derde etappe met veel zware hellingen, heb ik me laten vertellen, vanaf 4 uur hier bij ons op Radio 1 te volgen of op VRT 1 natuurlijk. En wie tot voor kort het wereldkampioenschap motocross domineerde, dat was onze landgenoot Lucas Koenen, tot hij in de Lappenmand terechtkwam. En dat was op een slecht moment ook, want er was dit weekend de Grote Prijs van Vlaanderen.
2: Ja, in Lommel is die een echte thuismatch kon het worden voor Lucas Koenen. Maar hij was er enkel aanwezig als toeschouwer, want hij sukkelt al een tijdje met een blessure aan zijn bovenbeen en het geraakt maar niet opgelost. Ondertussen is hij ook WK-leider af. De Nederlander Jeffrey Herlings pakte de eindzege in Lommel en loopt weer wat uit op Koenen. Koenen zelf, die houdt geen rekening meer met de wereldtitel.
6: Nee, helemaal niet. Ik wil nu gewoon naar mijn gezondheid denken voordat ik weer ga rijden. Ik wil gewoon het probleem oplossen. En ik heb een mooi seizoen gehad. Ik heb me geamuseerd. We hebben mooie dingen getoond. En we hebben toch getoond dat we heel sterk waren.
2: Ja, en in een klasse lager was er ook geen succes voor tweelingbroer Sascha Koenen. Hij eindigde 6e in zijn thuis Grote Prijs en blijft 2e in de algemene eindstand. Een ontgoocheling, vond hij zelf.
6: Een beetje teleurgesteld, want we kwamen hier om te winnen. Op Home GP, zou je zeggen. Maar we waren niet helemaal in vorm. Ik heb een sleutelbeenbreuk gehad 2,5 week geleden. Dus ik was niet 100%, maar ik was er toch klaar voor, zou je zeggen, om proberen te winnen, maar ik was gewoon niet op mijn goede niveau en toch was het leuk om voor de fans te rijden en zo voor de Home GP, zou je zeggen.
0: Ondertussen is het bijna 7 uur. De hitte hindert niet alleen de mens, maar ook de natuur. Na 7 uur gaan we praten over de gevolgen van de hitte voor bijvoorbeeld dieren en planten. Tot zo.
7: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
8: 7 uur, een goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksen. Na 7 maanden werken bijna 9 op de 10 bedrijven met het digitale facturensysteem Peppol. In de VS woeden zware bosbranden aan de grens met Canada. En Marokko heeft voor het eerst gereageerd op de gebeurtenissen in Ceuta. 89% van de bedrijven in ons land is al aangeslopen op het platform Peppol, waarmee ze digitale facturen moeten versturen. De federale overheidsdienst Financiën spreekt van een succes. Het systeem is verplicht sinds begin dit jaar en na wat kinderziektes werkt het op de meeste plekken goed. En zelfstandigen zien nu ook de voordelen in vergelijking met de papieren facturen, zegt Ludo van den Bossen van de beroepsvereniging van boekhouders.
9: Daar winnen zij dus veel tijd mee. Ik ga misschien een beetje overdrijven. Dat vloog vroeger allemaal in een kartonnen doos of in een schoendoos. En dan ging die zelfstandig met die doos naar zijn boekhouder of zijn accountant. Voilà, hier zijn mijn facturen, lost het op. Nu is de boekhouder of de accountant bijna zeker dat hij alle documenten heeft. In het begin hebben veel accountants nog altijd dubbel gecheckt of dan de gegevens juist waren en dergelijke. Maar daar hoor ik vandaag niet veel klachten meer over.
8: De zelfstandigen die het verplichte systeem na 7 maanden nog niet gebruiken, hebben voorlopig geen boete gekregen. De overheidsdienst Financiën gaat nog met hen in gesprek. In Antwerpen is de fietsers- en voetgangerstunnel naast de Kennedy-tunnel weer open. Gisterochtend was er een waterlek ontstaan, waardoor de tunnel afgesloten werd. Dat lek is nu gedicht, maar er is nog wel een probleem met een van de liften, zegt Stefanie Nagels van Wegen en Verkeer.
10: We hebben de tunnelkoker terug kunnen openen voor de fietsers, voor de voetgangers. De lift op rechterhoever die blijft wel nog even uit dienst. Dat komt omdat het lek zich situeerde eerder aan de kant van de rechteroever. En het water sijpelde ook langs de liftschacht deels naar beneden. En zolang dat die liftschacht, dat daar water doorkomt, ja, dan kunnen we die lift niet in dienst nemen.
8: In de Amerikaanse staat Washington, aan de grens met Canada, zijn nu al 60.000 mensen geëvacueerd voor verschillende bosbranden. En die hebben in totaal minstens 100.000 hectare verwoest. De branden woeden onder meer in en rond de stad Spokane, in het oosten van de staat. Daar zijn al zeker 600 gebouwen in vlammen opgegaan. In het weekend had de gouverneur de noodtoestand uitgeroepen en president Trump om federale hulp gevraagd. Die komt er ook, zegt de burgemeester van Spokane, want dit is de ergste brand van heel het land.
11: It is the top fire in our nation. That means they are going to give us the resources that we need here on the ground.
8: Slachtoffers zijn er nog niet gemeld, maar veel branden zijn nog niet onder controle. En de overheid in de staat Washington heeft het hoogste waarschuwingsniveau afgekondigd. De Amerikaanse president Trump zegt dat er vandaag opnieuw onderhandeld wordt met Iran over een staakt het vuren. Eergisteren was Trump nog van plan om een grootscheepse aanval uit te voeren op Iran, maar die zou zijn afgeblazen op verzoek van Iran en enkele landen in het Midden-Oosten, want de krijtlijnen voor een akkoord zouden vastliggen. Trump heeft het over de heropening van de straat van Hormuz en over het kernprogramma van Iran. Die gesprekken zijn nog niet echt concreet, zegt Steven de Kranen vanuit de Amerikaanse hoofdstad Washington.
12: Wel, dat is moeilijk om nu al in te schatten. Wat er wel is, en dat is nu net bevestigd, is dat er toch contact is tussen de minister van Buitenlandse Zaken van Iran met de buitenlandminister van Saoedi-Arabië en ook met de legerchef van Pakistan. Dus met andere woorden, bemiddelaars zijn weer aan het proberen om alles wat vlot te trekken. Maar Iran zelf had een paar uur geleden gezegd dat het eerder opnieuw een zoveelste psychologische operatie was van de Amerikaanse president, omdat hij vast zat.
8: Na de aankondiging van de onderhandelingen is de prijs van ruwe olie opnieuw gezakt tot minder dan $83 voor een vat Brent olie. De regering van Marokko heeft gisteravond voor het eerst gereageerd op de massale oversteek van migranten vanuit Marokko naar Ceuta, dat is Spaans grondgebied. De Marokkaanse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de migranten misleid zijn door berichten van mensensmokkelaars op sociale media. Tienduizenden waagden de oversteek, de meeste zijn intussen teruggekeerd naar Marokko. En in Ceuta zelf is een vluchtelingenkamp, maar dat zit helemaal vol, zag Mieke Strings.
13: Het enige opvangcentrum voor migranten en vluchtelingen in Ceuta is overvol. Talloze mensen kamperen op de heuvelen rond. Enkele mannen schoppen verveeld tegen een bal. Een man uit Tsjaad zegt dat de Marokkaanse grenswacht de grens had opengezet, maar niet voor zwarten.
14: Ze hebben ouvert la porte pour la population et nous le blanc on nous rejette.
13: Hij moest zwemmen. Ook een Senegalese vrouw deed dat, maar sindsdien heeft ze nauwelijks eten gekregen, zegt ze.
15: Depuis qu'on est venu ici, on n'a pas mangé. Il y a malade comme ça, tu as vu? On nous a pas soigné.
13: Zieken worden niet verzorgd, volgens haar. Er is hier niets, zegt ook een Marokkaanse man. Maar hij is bang om elders eten te gaan zoeken.
16: Hier l'armée qui sont gaan tourner avec des armes.
13: Maar hij hoopt nog altijd dat hij er heel huids uitraakt. Dat de Spanjaarden over hun hart zullen strijken.
16: Nee, on est là maintenant. On attendons jusqu'à les Espagnols vont faire un plaisir avec nous. Parce qu'on est dans la galère maintenant.
13: Want nu zitten we dik in de penarie, zegt hij.
8: nieuwe Spider-Man-film heeft in zijn openingsweekend wereldwijd $928 miljoen opgeleverd. Dat is het op één na meest succesvolle openingsweekend voor een film ooit. Alleen The Avengers Endgame deed het in 2019 nog beter met $1,2 miljard. Het weer erg warm, lokaal tot 37 graden. Eerst ook zonnig, in de loop van de dag meer hoge wolken met al enkele onweersbuien in het oosten en het zuiden. Ook vanavond en volgende nacht plaatselijk regen of onweer. Morgen nog 31 graden en onweerachtig vanaf woensdag geleidelijk minder warm. Vooraan in het nieuws, de meeste bedrijven versturen hun facturen nu online via het platform Peppol. Dat is al verplicht sinds begin dit jaar. Na enkele kinderziektes lijkt alles ook vlot te verlopen. Meer op vrtnieuws.be.
7: Radio 1. De ochtend. Met Lode Roels en Sanne Baak.
0: Ja, en de zon zal zijn stempel dus drukken op deze eerste maandag van augustus. En de hitte die daarmee gepaard gaat, heeft gevolgen voor de natuur ook. Daar wil ik het zo meteen met u over hebben. Dit is De Ochtend. Goedemorgen.

0: Uit 1979, Dave Edmonds en Girls Talk. Ik heb van waar ik zit zicht op de skyline van Brussel en ik zie dat de zon al helemaal van de partij is. Het wordt een heel warme dag weer. Je hoorde het net in het nieuws, hè? Maximum temperaturen verwacht tot 37 graden. En in een groot deel van het land is zelfs code oranje van kracht wat die hitte betreft. Bij code oranje raadt het KMI aan om verkoeling te zoeken in koelere ruimtes, om de warmte wat buiten te houden. En ja, wij als mensen kunnen dat wel doen, maar wie dat niet kan, zijn natuurlijk de dieren en de planten. Jurie Kortes aan de lijn van Natuurpunt. Meneer Kortes, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Over die gevolgen voor dieren en planten wil ik het even hebben met u, hè, van die hitte. Laat ik beginnen met het water, want welke gevolgen heeft die hitte voor waterdieren bijvoorbeeld?
1: Ja, de voorbije dagen zijn er zo wel wat berichten gekomen van grote vissterfte bijvoorbeeld op bepaalde locaties. En dat heeft voor een groot deel ook weer te maken met hitte. Vooral ja, als het zo heel warm wordt, dan als dat water warm wordt, dan kan er minder zuurstof opgelost worden. Dus hoe kouder, hoe zuurstofrijker. Dus dat is al een probleem. En een tweede is ook dat onze waterpartijen, net als heel de natuur, dat dat redelijk stikstofrijk is, ook fosfaatrijk. En dat er dus algenbloei optreedt. Dat zijn kleine zweefalgjes. Dus dat wordt een soort van, ja, laten we zeggen, erwtensoep. Zo een groene, ondoorzichtbare massa. En die verbruiken heel veel zuurstof 's nachts. Overdag maken die wel zuurstof als de zon schijnt, maar dan krijg je enorm grote schommelingen. Dus dan krijg je van die zuurstofdips tegen de vroege ochtend. En ja, vissen verbruiken ook bij warm weer meer zuurstof. Dus dan komen ze daardoor in de problemen. Dus dat is al één van die dingetjes die zo spelen met dat warme weer.
0: De Vlaamse Milieumaatschappij, hoorden we gisteren, krijgt opvallend veel meldingen binnen van blauwalg bijvoorbeeld. We weten dat gevaarlijk is voor mensen, maar is dat ook zo voor dieren?
1: Ja, zeker ook voor dieren die gaan drinken bijvoorbeeld ook. Hè. Dus dat is ook weer een van die gevolgen. Je ziet dat ook wel elk jaar als het warmer wordt in de zomer. Maar nu is dat extreem vroeg en ook heel veel. Overal en grote aantallen blauwalgen. Ja. Dus dat is een gevolg dan. Zuurstofarme omstandigheden en dan veel warmte daarbij. Dan krijg je die blauwalgen, dat eigenlijk een soort van bacteriën zijn. Het zijn niet echt algen. Maar vanaf het moment dat die afbreken, dan komen er gifstoffen vrij. En dan krijg je inderdaad ook problemen voor, ja, stel je voor dat je hond gaat zwemmen, van het water drinkt, dan kan je er ook problemen van krijgen. Dat is niet rampzalig. Nee. Maar
0: we spreken nu over waterdieren. Wat met waterplanten? Hebben zij last van die extreme temperaturen?
1: Goh, de temperatuur op zich is niet, maar het zijn allemaal kettingreacties. Dus wat ik bijvoorbeeld zelf heel makkelijk zie, ik woon in de buurt van zo'n kanaaltje, dat is dat daar in het vroege voorjaar heel veel waterplanten staan. Die staan in de volledige waterkolom, dus die wortelen beneden en die wapperen dan in het water tot bijna bovenaan.

0: Maar vanaf het moment dat je dus die ondoorzichtbaarheid krijgt, hoor, die algjes die zweven, dan hebben die planten ook minder water en sterven die dus ook af in de loop van die periode. Dus het zijn vooral ook kettingreacties. En daar staan we vaak heel weinig bij stil, dat er als er iets gebeurt in de natuur, zoals bijvoorbeeld hier nu die extreme hitte, dat daar dan ja, altijd gevolgreacties opkomen. Het zijn kettingen die in gang komen.
1: Zo is dat. Ik wil mij verplaatsen van het water naar het land, want ook op het land is die hitte natuurlijk heel goed te voelen. Welke gevolgen voor de natuur vallen u bijvoorbeeld deze zomer op land?
0: Ja, wat mij extreem hard opvalt is dat heel veel bomen zeggen, we stoppen ermee voor dit jaar. Zelfs berken bijvoorbeeld, beuken die vroegtijdig hun blaadjes laten vallen, die opdrogen, naar beneden vallen. En ook daar zie je dan kettingreacties, want die bladeren die worden dan gegeten door rupsen, die rupsen worden gegeten door vogels. En zo gaat dat natuurlijk weer een heel stuk verder. En wat dat je vooral ook dingen merkt, dat zijn op plekken waar het al extreem is. Bijvoorbeeld droge heidegebieden. Daar leven dieren die wel aangepast zijn aan de droogte, maar zij leven, laten we zeggen, al echt op het randje. Ja. En zij kunnen dus ook nogal gemakkelijk van dat randje afgeduwd worden als het echt extreem is. En aangezien we al heel versnipperde populaties hebben, ik zeg maar bijvoorbeeld van heivlinders of kommavlinders, zijn typische soorten van heidegebieden, die droge omstandigheden wel aankunnen, maar als het dan te wordt, ja, dan verdwijnen zij en kunnen zij ook lokaal uitsterven of zelfs op landelijk niveau daardoor.
1: Ja, welke dieren hebben vooral last van die warme temperaturen nu?
0: Ik denk dat veel dieren last hebben. Vlinders, of veel insecten, je zou dan denken, die houden toch van warmte. Ja. Maar hun optimale temperatuur zit tussen 32 en 34 graden. En die halen ze gemakkelijk, ook wanneer het 20 graden buiten is, door in de zon te gaan zitten. Maar als de luchttemperatuur al naar 37 gaat, ja, dan komen zij ook in de problemen. We hebben dat in het verleden ook nogal gezien. Bijvoorbeeld de kleine vos, dat is een soort die in de hete zomer van 2003 enorme klappen heeft gekregen. Dat had dan onder andere te maken met het feit dat de planten waar dat die van eten, die rupsen van eten, dat zijn brandnetels, gewoon allemaal verwelkte, verdroogde. En dat is nog altijd tot op de dag van vandaag niet hersteld, die populaties. Dus we zijn meer dan 20 jaar later en je ziet daar nog altijd de gevolgen van.
1: Ja, dat was inderdaad mijn slotvraag, want we zeggen wel eens van ja goed, dit is nefast voor de natuur en de natuur gaat kapot, maar herstelt de natuur zich makkelijk van die gevolgen van die hitte of zijn dat echt blijvende gevolgen?
0: Er kunnen blijvende gevolgen voor sommige soorten zijn, maar anderzijds zien we ook dat soorten die beter zijn aangepast aan hitte, dat die de laatste jaren maar echt massaal uitbreiden naar het noorden. Je zou bijna kunnen zeggen klimaatvluchtelingen, maar zij vluchten niet zozeer van het zuiden. Nee, zij zien hun kans gewoon om naar het noorden op te schuiven. Dus je ziet heel veel beweging in die natuur, heel veel insecten rond wilde bijen bijvoorbeeld zien we elk jaar nieuwe soorten opduiken die vanuit het zuiden komen. En dat lijkt op zich wel goed nieuws, want je denkt, er is gewoon verandering van de wacht. Maar de soorten die het wat koeler hebben, die worden aan de noordkant er eigenlijk gewoon vanaf geduwd. Dus die verdwijnen op een iets grotere schaal, zie je dat soorten van iets koelere omstandigheden, dat die het gewoon niet trekken en dat die ook niet ook kunnen opschuiven naar het noorden. Dus die verdwijnen dan helemaal. Dus
1: en ook hier, dat is een gevolg van die kettingreactie waarover het daarnet al ging. De gevolgen van die hitte, van die extreme temperaturen vandaag weer tot 37 graden. Dus inderdaad, Jurie Kortus van Natuurpunt. Hartelijk dank voor het gesprek. Op de E40 richting Brussel vertraagt u door wegenwerken een half uur tussen Everberg en Kraaijnum. En in die file zijn bij Sint-Stevens-Woluwe twee rijstroken versperd door een ongeval. Maak daar ook een reddingstrook, alsjeblieft.
2: Radio 1. Alles begint bij luisteren.

0: Desiree en Feel So High. Wij zijn fan van goede podcasts en heb ik misschien een interessante tip voor u. Want vanaf vandaag kan je luisteren naar een nieuwe podcast. Spot On heet die, Sanne.
1: Ja, en in Spot On komen telkens drie bekende Vlamingen samen om te praten met elkaar over identiteit en liefde. Onder andere ons nieuwsanker Wim de Vilder, zanger Christophe en ook oud-politicus Jan Peumans doen mee. Opvallend, het is een podcast van VRT, DPG, Play en Mediahuis. Dus het is de eerste keer dat die vier grote Vlaamse mediahuizen samenwerken aan zo'n project.
0: Dat is mooi.
1: En ze lanceren de podcast naar aanleiding van de Antwerp Pride die komende zaterdag plaatsvindt. Het thema van die Pride is fearless, vrij vertaald zonder angst. En dat is ook iets wat centraal staat in de podcast. Nu, een van de deelnemers is Jérôme Plattenbos, jonge acteur uit de Ketnet-serie Like Me. En hij vond het belangrijk om deel te nemen omdat hij vindt dat er niet genoeg wordt stilgestaan bij het feit dat er nog steeds geweld plaatsvindt ten aanzien van leden van de LGBTQIA+ gemeenschap.
2: Ik vond het ook heel fijn dat ze mij daarvoor hebben gevraagd, omdat ik vind het heel belangrijk om nog altijd aan te kaarten dat er nog steeds wel LGBTQ+ geweld bestaat. En mensen kunnen dat soms echt vergeten, dat dat nog steeds een ding is. En dat is jammer, want het gebeurt nog steeds. En dan vind ik dat wel fijn dat ik het op die manier kan vertellen.
0: Ja, belangrijke boodschap om mee te geven, inderdaad. Hoe zit zo'n aflevering van de podcast in elkaar?
1: Wel, de deelnemers weten van tevoren niet met wie ze aan tafel gaan zitten en ontdekken dat samen in het begin van de podcast. Het gesprek start in een donkere ruimte en de deelnemers bespreken daar een paar verkennende vragen, bijvoorbeeld over hoe fearless ze zijn, en dan gaat na een tijdje het licht aan. In de aflevering met Jérôme Plattenbos schuiven actrice Daphne Achten en radiomaker Dries Leenaerts aan, en bij hen klonk dat begin van de podcast zo.
3: Hoe fearless ben je? Op een schaal van 1 tot 10.
2: Door de week gewoon als mezelf ben ik een 6, 7, 7. En als ik ga optreden, een 10 op 10.
3: Een 10?
2: Zelf 20 op 10, ja.
3: Wow.
4: Oké, dus nu weet wat dat je een artiest bent.
2: Ja.
3: Kan het zijn dat jij heel goed kan zingen?
2: Dat kan misschien wel kloppen.
4: Oh, like me! Ah,
3: yes!
4: Yes!
2: Ja.
4: Heel goed.
3: Ah, super.
4: Leuk!
3: Ja.
4: Ik voel een sing-along aankomen.
2: Ja. Dat kan gebeuren. Dat kan geregeld worden.
1: Plattenbos hoopt dat de podcast steun kan bieden aan mensen die dat nodig hebben.
2: Ik denk dat het gewoon een heel goed initiatief is van de makers om zo'n podcast te maken. En dat ik het eigenlijk wel heel fijn vind dat heel veel mensen van verschillende perspectieven hun verhaal kunnen delen in zo'n podcast. En dat mensen daar hopelijk een voorbeeld in kunnen nemen of er steun uit kunnen halen.
1: Alle vierde afleveringen van de podcast Spot On zijn te bekijken en te beluisteren bij VRT Max.
0: Dat is weer een mooie tip om de week mee te beginnen. Dankjewel.
5: Radio 1.
0: De Rolling
6: Alles
0: Stones
6: begint bij luisteren.
0: Blijven ook na meer dan 60 jaar actief nieuwe muziek maken. Dit is de nieuwe single van hun, de Rolling Stones. En dit met Jealous Lover om 7 minuten voor 7:30. Goedemorgen, welkom bij Radio 1 in de ochtend.

Nieuw dus van de Rolling Stones. Jealous Lover. Bosbranden teisteren Griekenland. Gisteren kwamen twee bemanningsleden van blushelikopters nog om het leven bij een crash. En de branden veroorzaken intussen ook heel veel schade. We gaan naar onze correspondent in het land na 7:30 voor een stand van zaken. Eerst Wendy en Lisa nog eens tot aan het nieuws met Waterfall.

0: was de allereerste single voor hun en een grootste wapenfeit, als ik me niet vergis. Wendy en Lisa en Waterfall.
1: Deze zomer hopt, weet ik veel, van het ene onderwerp naar het andere.
2: Hop.
1: Tattoos.
2: En hop.
1: Digitale verandering.
2: Hoppa.
1: De synthesizer.
2: Hoppakee.
1: Plastische chirurgie.
2: Hop.
1: Belgische wijnen.
2: Hoppa.
1: Propaganda. 30 jaar Dutroux. Weet ik veel met Kobe Ilse.
2: Altijd en overal met je mee als podcast op VRT Max.
1: En elke weekdag van 12 tot 1.
2: Yes.
1: Op Radio 1. VRT Radio 1.
3: De ochtend.
0: Half acht gepasseerd intussen. Sanne Baak, wat zijn de belangrijkste punten uit het nieuws vanochtend?
4: In de Amerikaanse staat Washington aan de grens met Canada zijn nu al 60.000 mensen geëvacueerd voor verschillende bosbranden. Die hebben al 100.000 hectare verwoest. In de stad Spokane, in het oosten van de staat, zijn al minstens 600 gebouwen in vlammen opgegaan. De Amerikaanse president Trump zegt dat er vandaag opnieuw onderhandelingen komen met Iran over een staakt het vuren. Eergisteren was Trump nog van plan om een grootscheepse aanval op Iran uit te voeren, maar die zou zijn afgeblazen op verzoek van Iran en enkele landen in het Midden-Oosten. Collega Steven de Kranen is in de VS en schat in wat we van die onderhandelingen mogen verwachten.
5: Dat is moeilijk om nu al in te schatten. Wat er wel is, en dat is nu net bevestigd, is dat er toch contact is tussen de minister van Buitenlandse Zaken van Iran met de buitenlandminister van Saoedi-Arabië en ook met de legerchef van Pakistan. Dus met andere woorden, bemiddelaars zijn weer aan het proberen om alles wat vlot te trekken. Maar Iran zelf had een paar uur geleden gezegd dat het eerder opnieuw een zoveelste psychologische operatie was van de Amerikaanse president, omdat hij vast zat.
4: De regering van Marokko heeft gisteravond voor het eerst gereageerd op de massale oversteek van migranten van Marokko naar Ceuta, Spaans grondgebied. De Marokkaanse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de migranten misleid zijn door berichten van mensensmokkelaars op sociale media. Tienduizenden waagden de oversteek, de meeste zijn intussen teruggekeerd. En 9 op de 10 bedrijven in ons land versturen hun facturen nu digitaal via het platform Peppol. Dat is verplicht sinds begin dit jaar, maar de eerste maanden hadden veel bedrijven moeite om hun oude software te koppelen aan Peppol. Intussen werkt het systeem op de meeste plaatsen goed, zeggen de boekhouders.
0: Sabine, goedemorgen.
6: Goedemorgen.
0: De zon schittert al boven Brussel, zie ik, en zal zich laten voelen vandaag, heb ik begrepen ook, hè?
6: Ja, het wordt snikheet, dus het is nu nog het moment om nog wat koelere lucht binnen te laten. Want in de loop van de dag gaan die temperaturen naar tropische waarden en krijgen we ook wat meer wolken. Eerst is het nog zeer zonnig en dan stilaan zien we wat hoge sluierwolken opdagen vanaf het zuiden. En dan tegen de late namiddag of avond kan in het oosten en het zuiden van het land hier en daar een onweer losbreken. Ondertussen wordt het puffen en zweten. Temperaturen tussen 32 en 36 graden, lokaal 37 graden. Aan de kust blijft het wel draaglijker met 24 of 25 graden.

0: In het westen waait die wind zwak tot matig uit noord tot noordwest. In het oosten uit zuid tot zuidoostelijke richting. Vanavond en vannacht blijft het eerst onweerachtig. Lokale regen- of onweersbuien die van over Frankrijk komen. Vooral in het zuidoosten van het land. En die kunnen daar fel uithalen met rukwinden en hagel. Het wordt een zwoele nacht. Het koelt langzaam af naar minima tussen 18 en 23 graden. Ook morgen wordt het warm, wat minder heet dan vandaag. Maar toch nog tropische maxima in het Vlaamse binnenland tot 31 of lokaal 32 graden. Aan de kust alweer wat draaglijker met 25 graden. En hier en daar, als er nog weer losbreekt, kan dat fel zijn met rukwinden en hagel. En dan vanaf woensdag wordt het stilaan minder heet, nog tot 28 graden op woensdag. En hier en daar kan er een bui vallen, lokale buien zeker niet overal. En tussendoor krijgen we toch ook nog behoorlijk wat zon bij normale temperaturen vanaf donderdag tot zo'n 24 graden.
1: Maar eerst nog puffen vandaag inderdaad. Sabine, dankjewel.
2: Radio 1. De Ochtend. Met Lode Roels en Sanne Baak.

0: De groep rond zangeres Ronnie Spector, The Ronettes en Be My Baby. In Griekenland zijn gisteren dus twee bemanningsleden van twee blushelikopters om het leven gekomen bij een crash. De helikopters botsten tegen elkaar tijdens hun vlucht en ze werden ingezet om een natuurbrand in West-Attica te bestrijden. Dat ligt ten westen van de Griekse hoofdstad Athene. Bruno Tersago aan de lijn, onze correspondent in Griekenland. Bruno, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Lode.
0: Eerst even over dat ongeval nog. Hoe is dat kunnen gebeuren precies?
1: Wel, we weten het nog steeds niet. De politie doet nu een onderzoek naar de oorzaak van die botsing. Maar als je naar de beelden kijkt, dan krijg je toch het gevoel dat er slechte coördinatie was. En nu moet je weten dat die twee helikopters waren geleased door de Griekse brandweer. Wat betekent dat er geen Griekse piloten aan de stuurknuppel zaten. Elke piloot had in elke helikopter een Griekse coördinator die wellicht dan voor de coördinatie moet zorgen en ook moet coördineren met het centrale gezag, zeg maar, daar. En blijkbaar is daar wat fout gegaan.
0: Ja, en vier bemanningsleden waren er in totaal. Twee hebben het inderdaad niet overleefd, hè?
1: Ja, dus de Deense piloot van één helikopter met de Griekse coördinator, die hebben het niet overleefd. De bemanning van de andere helikopter wel. En die zijn momenteel nog in het ziekenhuis, maar het gaat...

0: Tamelijk goed eigenlijk met hen.
1: Ja, en die helikopters werden ingezet om die brand inderdaad nabij de Griekse hoofdstad Athene te bestrijden. Hoe gaat dat ondertussen met die brand? Is die onder controle?
0: Nee, de brand is nog steeds niet onder controle. De omvang van de brand is gelukkig wat kleiner, maar die omvang is enorm. Het is echt een oppervlakte op een bepaald moment bijna zo groot als heel Athene. Sinds het ochtendkriek eigenlijk is men beginnen blussen met blushelikopters, met blusvliegtuigen. Dat ging de vorige dagen heel moeilijk, omdat er een hele stevige wind stond. En daardoor konden die blusvliegtuigen gewoon niet uitrukken. Ook tijdens de nacht kunnen ze niet blussen, want je kunt niet zien waar je water moet scheppen, je kunt niet zien waar je water moet gooien. En vandaag is er een enorme rookontwikkeling. Dat zal het werk van die blusvliegtuigen en blushelikopters wel nog een stuk bemoeilijken.
1: Dat maakt het inderdaad niet makkelijk. Op. Er zijn wel wat branden in Griekenland. Hè? Hoe zit het met de situatie in de rest van het land?
0: Wel ja, ik zei vorige week nog dat het eigenlijk relatief goed is gegaan in Griekenland deze zomer. Maar ja, sinds vorige week zijn er verschrikkelijk veel grote branden uitgebroken. We hadden er eentje in Kreta. Die is ondertussen onder controle. De oorzaak daarvan zou zijn verouderde elektriciteitsinfrastructuur. Dus bovenleidingen van de elektriciteit waar gensters en vonken zijn uitgesprongen. Nee. Een tweede grote brand hadden we op het eiland Paros. En die is uitgebroken op de vuilnisbelt van het eiland, die eigenlijk overvol is, omdat die niet is gebouwd op het enorme aantal toeristen dat het eiland te verwerken krijgt. En dan hebben we de derde hele grote brand hier in Attica, die begonnen is in Viotia, Beotia noemden wij dat in het Oud-Grieks, en die is overgeslagen in de provincie Attica. En de oorzaak daarvan zou zijn dat werklieden die geprobeerd hebben om de windmolens die daar worden gebouwd op het elektriciteitsnet aan te sluiten, dat daarbij bij hun werkzaamheden dat twee kabels elkaar hebben geraakt, waardoor ook vonken zijn ontstaan. Ja. En dat zou de oorzaak van deze brand zijn geweest.
1: Die zou dan mogelijk veroorzaakt zijn door menselijke interventie, zal ik het dan maar noemen. Nu, elke zomer wordt Griekenland, net als vele andere Europese landen, toch geconfronteerd met die bosbranden. Dat is dit jaar niet anders. Zijn ze dit jaar wat beter voorbereid dan andere jaren, ook met de klimaatverandering en zo?
0: Wel, je zou dat kunnen zeggen. Eerder dit jaar, op eind juni, heeft Griekenland nog 4 satellieten gelanceerd met AI aan boord, waardoor de branden beter kunnen worden gemonitord en waardoor er kan worden voorspeld in welke richting een brand zou gaan. Maar je ziet toch dat eigenlijk het grootste probleem nog altijd is preventie. En daar schort het heel erg in Griekenland al jaren. De brandweer is eigenlijk ondergefinancierd. En tijdens de winter zou je eigenlijk brandgangen moeten graven in die bossen, in die uitgestrekte bossen waar nu die branden woeden. En dat gebeurt niet, waardoor de brandweer zelf, van zodra er geen blusvliegtuigen kunnen worden ingezet, waardoor de brandweer eigenlijk moeilijk ter plaatse kan komen om een brand goed te controleren.
1: Ja, oké. Over de bosbranden in Griekenland en de gevolgen, dankjewel Bruno Terzaghe, onze correspondent in Griekenland. Op de E40 richting Brussel zijn er vertragingen door werkzaamheden. 15 minuten tussen Everberg en Krainum. En op de buitenring rond Brussel 10 minuten extra momenteel van Dilbeek tot Anderlecht-Zuid.
2: Radio 1.

Vrouwtje Veenstra heet ze voluit, vrouwtje. En jaar na jaar staat de Schengenzone onder druk. Sinds de migratiecrisis in de Spaanse enclave Ceuta is daar discussie over. We gaan het er zo meteen over hebben.

0: sure know how to throw a party.
1: Well, it's over.

0: uit Australië komen ze, de Avalanches en Every Single Weekend. De massale intocht van migranten in Ceuta, de Spaanse enclave, zet de discussie over de aanpak van migratie in Europa nog eens op scherp. Morgen is er daarover een spoedconferentie met de Europese ministers van Binnenlandse Zaken.
1: Ja, zaterdag kwam er die open brief, ondertekend door 22 Europese regeringsleiders, om te waarschuwen voor ongecontroleerde en massale grensoverschrijdingen. Bijna 50.000 mensen zijn vorige week de Spaanse enclave binnengekomen via Marokko. Al zeker 72 zijn daarbij omgekomen. De meeste mensen zijn ondertussen teruggekeerd. En het was onder andere de Italiaanse premier Meloni die het voortouw nam voor die open brief. Zij wil Spanje uit de Schengenzone schorsen en voert ook strengere grenscontroles in, net als Frankrijk en Duitsland trouwens. Morgen komt hierover dus een spoedzitting. De open brief werd voor ons land mee ondertekend door de premier. Het is minister van Asiel en Migratie Annelien van Bos-Zuid die voor ons land de zitting zal bijwonen. Maar niet iedereen in de regering zou op dezelfde lijn zitten. Voor MR-voorzitter Boucher is het wel duidelijk. Hij vroeg gisteren ook een schorsing of gedeeltelijke schorsing van Spanje uit de Schengenzone. Francesca van Bellegem, Kamerlid voor Vlaams Belang, was hier vanmorgen bij ons al te gast. En zij klacht aan dat veel politici enkel harde taal spreken wanneer er een crisis is.
2: Het is natuurlijk telkens zo dat als er een bepaalde crisis is, dan doen ze forse uitspraken.

0: vaak op vlak van asiel en migratie. Maar als er beslissingen genomen moeten worden, maakt men telkens opnieuw een compromis dat niet voor de veranderingen in de realiteit zorgt. Wij pleiten voor grenscontroles en wij pleiten ook voor een duidelijke asielstop. Wij hebben al genoeg asielzoekers opgevangen.
1: Ik heb intussen een andere politicus aan de lijn. Johan van Overtveld, Europees parlementslid voor N-VA. Goedemorgen, meneer van Overtveld.
2: Goedemorgen.
1: U hebt het misschien gehoord, hè? Vlaams Belang pleiten hier vanochtend voor om Spanje uit de Schengenzone te schorsen. Vindt u dat een goed idee?
2: Omdat de Schengenzone heel belangrijk is voor de interne markt van de EU. En omdat het ook een beetje de kar voor het paard spannen is. Waar gaat het om? Dat met name Spanje, de regering van meneer Sanchez, een migratiebeleid voert dat meer en meer haaks begint te staan op wat een grote meerderheid van de EU-lidstaten wil. Er is daarnet verwezen naar de brief van de 22 landen, waarin inderdaad gevraagd wordt om veel strengere bewaking van de buitengrenzen en ook veel snellere terugkeer van illegale immigranten. Meneer Sanchez voert een migratiebeleid dat daar, zoals ik al zei, haaks op staat. Hij voert een massale regularisatie door, wat natuurlijk een enorme aantrekkingskracht heeft op mensen die geïnteresseerd zijn, laat het mij zo uitdrukken, om naar de EU te komen. En dan leidt dat tot reacties, zoals onder meer van mevrouw Meloni, die ik wel begrijp, maar die ik langs de andere kant ook wat betreur, omdat, en zo kom ik terug op mijn initieel punt, die Schengenzone, het vrij verkeer van personen, bijzonder belangrijk is voor de interne markt, die dan op haar beurt bijzonder belangrijk is voor onze welvaart.
1: Ja, ik wil even zo meteen terugkomen op wat u zegt over Spanje, maar laten we even inzoomen op Schengen inderdaad. Ik hoor ook zeggen, dit is een noodsituatie, dan moet je en kan je ingrijpen. Dus kan je bijvoorbeeld Spanje toch legaal ook even uit die Schengenzone weren. Maar dat is geen goed idee.
2: Wel, ik begrijp die reactie van mevrouw Meloni en ook trouwens van de Deense en de Zweedse regering bijvoorbeeld. En 22 andere, en 19 andere landen samen, dus 22, die toch wel aan de alarmbellen trekken. Maar ik zou het ten zeerste betreuren moest men die weg opgaan. Net omwille van het argument dat ik u al twee keer gegeven heb. Je begint aan iets waarvan je het einde niet weet. En de vraag is natuurlijk hoe snel je dit op een efficiënte manier kan doen. Want ik hoor dat mensen praten over een gedeeltelijke uitsluiting van Spanje. Ja, dat klinkt in mijn oren zo een beetje als half zwanger zijn. Dat is ook iets dat moeilijk haalbaar is.
1: Nu, het idee krijgt wel steun van MR-voorzitter Boucher bijvoorbeeld. Die vraagt ook zo'n schorsing, gedeeltelijke schorsing. Uw partij zit samen in een regering met hen, maar niet op één lijn blijkbaar dan.
2: Wel, het lijkt me niet onlogisch of zelfs vrij normaal dat er binnen een coalitie over zulk een moeilijk en delicaat probleem discussie ontstaat. Het zal moeten blijken welk compromis er uit de bus komt binnen de regering. Maar nogmaals, meneer Boucher pleit voor een gedeeltelijke uitsluiting van Spanje. Ja. Ik vraag me echt af hoe je zoiets moet gaan doen.
1: Maar wat moet er dan wel gebeuren?
2: Nog los van het principiële bezwaar.
1: Wat kan je nu heel concreet doen om bijvoorbeeld inderdaad de mensen die brief geschreven hebben tegemoet te komen?
2: Wel, ik denk dat je vooral de regering Sanchez moet aanspreken op haar verantwoordelijkheid, die in deze, ondanks het gespartel van premier Sanchez, toch verpletterend is. Deze regering is trouwens op meerdere punten een beetje van het paadje aan het geraken in Europa. En dat zij dus haar migratiebeleid, zoals het in een democratie hoort, mede afstemt op wat een nu toch wel heel grote meerderheid binnen de EU verwacht van dat migratiebeleid.
1: U verwijst ook naar de Spaanse regularisatieregeling. Nu goed, die is op 30 juni beëindigd. Hoe is er dan een rechtstreeks verband tussen wat er nu gebeurd is en iets dat al beëindigd is, dat niet meer van kracht is in Spanje?
2: Wel, ik denk dat je niet mag onderschatten hoe een dergelijke operatie impact heeft op degenen die zich geroepen voelen om naar de EU te komen. Want het is een regularisatie, dat leert de geschiedenis, is natuurlijk iets wat je doet en waarvan de meesten dan wel geloven dat je dat in de toekomst opnieuw zal herhalen. En ik denk dat dit al een heel belangrijk signaal zou zijn, moest de Spaanse regering heel duidelijk stellen dat het deze keer was en gedaan.
1: Ja. Maar ook dat hoor ik niet van meneer Sanchez. Is het ook niet heel makkelijk om Spanje nu als zondebok aan te wijzen? Dit lijkt toch een samenloop van omstandigheden te zijn. Ik hoor iets over mensensmokkelaars die foute informatie gegeven hebben via sociale media. Ook de grenzen de grenscontrole die op die dag niet wat minder bemand zou zijn. Ja, dit kan elk land toch gebeuren aan de buitengrenzen niet. En is ook al gebeurd in het verleden.

0: Het regularisatiebeleid heeft een enorme aantrekkingskracht. Twee, er zijn meer en meer signalen dat al flink wat uren, sommigen spreken over 48 uur, vooraleer de dijkbreuk plaatsvond, de inlichtingendiensten van Spanje de regering gewaarschuwd hebben dat er iets ernstig op til was. Er is geen actie ondernomen. Dus, sorry, de verantwoordelijkheid van de regering Sanchez in deze is zeer aanzienlijk.
1: Ja. Overschatten we ook de impact niet, want Spanje en andere landen zeggen ook, het is nu wel onder controle. Het grootste deel van die mensen is ook gewoon teruggekeerd en die hier wel nog zijn, ja, die geraken ook fysiek niet zomaar aan de overkant van het water op het Europese vasteland, toch?
0: Het zou een heel krachtig signaal zijn om inderdaad ervoor te zorgen dat dit een eenmalige gebeurtenis was. Door als de vijf landen die de brief van de 22 niet mee ondertekend hebben, dat toch zouden doen. Spanje is daarbij, Frankrijk is daarbij. Het samenbrengen van de 27 landen onder de noemer van die brief, dat zou een krachtig signaal zijn om te voorkomen dat we in de toekomst opnieuw dit soort van zeer dramatische calamiteiten zouden krijgen.
1: Nu, morgen is er dus dat spoedoverleg van de Europese ministers van Binnenlandse Zaken. Voor ons land zal uw partijgenoot Annelien van Bossuyt aanschuiven. Wat moet zij daar op tafel leggen?
0: Wel, ik kan natuurlijk niet voor haar praten. Zij moet rekening houden met de discussie binnen de regering en zij zal dat ook doen. Dus ik kan daar niet op vooraf lopen, maar het zou toch wel bijzonder nuttig zijn, denk ik, moest de regering Sanchez op haar verantwoordelijkheid gewezen worden in deze gebeurtenis.
1: Ja, maar is dit ook niet vooral een Europees probleem dat je samen moet aanpakken en niet alleen Spanje met de vinger wijzen?
0: Er is nu een krachtig signaal van 22 landen op 27, dit is toch een zelden geziene meerderheid in Europa, die allemaal hetzelfde zeggen over het migratiebeleid waar een land als Spanje zich niet bij aansluit. Ik denk dat het heel duidelijk is waar het probleem ligt en dat probleem ligt in Madrid.
1: Ja, en komt er binnen de regering een eensgezind standpunt? Want daar lijken de visies inderdaad toch ook wel verschillend te zijn, hè?
0: Zoals steeds in België is dit een coalitieregering en dat betekent dat de partijen over een aantal onderwerpen en thema's het niet altijd 100% eens zijn. Dat is normaal, dat hoort bij de Belgische democratie. Dat is blijkbaar nu ook het geval. En wie ben ik om te gaan anticiperen op hoe die discussie binnen de regering de komende uren zich zal voltrekken?
1: Europees parlementslid voor N-VA, Johan van Overtveld, over wat er gebeurd is in Ceuta en de gevolgen ook voor de Schengenzone. Dank u wel voor het gesprek. Take it back.

0: hebben we nog een reportage trouwens vanuit Ceuta, die Spaanse enclave waar de afgelopen dagen tienduizenden Marokkanen naartoe gingen. Nelly Furtado was dit en Man Eater. Het is bijna 8 uur, bijna tijd voor het nieuws. Zometeen met Gert van Boksel. Tot zo.
1: Vanavond op VRT1.
2: Weet wat er gebeurt met het voedsel dat nog in die gigantische maag zit van zo'n dode potvis? Een gigantische postmortale bloeding.
1: Op VRT1 is het jaar van de ontplofte potvis in de jaren 90 voor tieners. Op VRT Canvas barst de oorlog los in 1776 American Independence. En op VRT Max vind je nu het volledige nieuwe seizoen van Eye Catchers. Alvast veel kijkplezier.
3: Een sappig tussendoortje delen, dat kan tellen.
4: Het zal wel zijn. It takes two to mango, hè?
3: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op mango's. Dat is maar €1,89 voor 2 stuks. Lidl, dat kan tellen.
5: Het pijnlijk moment hier voor een jongen. Ai, ai, ai, ai, ai.
3: Gebeurt hier. En het
5: feestje voor Mercedes en Kimi Antonelli. Opnieuw, opnieuw, opnieuw.
3: Gebeurt hier. Maar ook het
6: eerste doelpunt van Yuri Tielemans voor Man United. Ho-ho!
3: Gebeurt hier. Wat er ook gebeurt, het gebeurt hier. Play Sports. Ontdek het meest complete sportaanbod op telenet.be/playsports.
7: Het zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
8: VRT Radio 1.
9: Alles begint bij luisteren. Het is 8 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Het wordt makkelijker om een verzekering op te zeggen. Bijna 9 op de 10 bedrijven werken intussen met het digitale facturensysteem Peppol. En in de VS woeden zware bosbranden aan de grens met Canada. Vanaf volgend voorjaar moet het makkelijker worden om een verzekering op te zeggen of om over te stappen naar een andere verzekeraar. Dat schrijft het Belang van Limburg. Een aangetekende brief zal niet meer nodig zijn. Je moet dan in enkele muisklikken een verzekering kunnen stopzetten, zegt minister van Consumentenbescherming Rob Beenders.
10: Wat er gaat gebeuren is dat elke verzekeringsmaatschappij op hun website, in je digitaal platform, via 1 knop duidelijk moet maken wanneer loopt je verzekering af, hoe kan je die stopzetten. En je kan eigenlijk in 3 kliks je verzekering opzeggen. Of je kan aan de verzekeringsmakelaar vragen om eigenlijk de opzeg zelf te regelen, zodat je het zelf niet moet doen, waardoor het veel makkelijker wordt om over te schakelen.
9: Elk jaar verandert maar 5-10% van de Belgen van verzekering. 89% van de bedrijven in ons land is intussen aangesloten op Peppol. Dat is het platform waarmee ze digitale facturen moeten versturen. De federale overheidsdienst Financiën spreekt van een succes. Het systeem is verplicht sinds begin dit jaar. In het begin doken soms nog softwareproblemen op. Die zijn nu grotendeels van de baan, zegt Financiën. Nog maar weinig mensen zijn nog niet overgeschakeld, zegt Ludo van den Bossen van de beroepsvereniging van boekhouders.
11: Dat zijn ouderen, mensen van 80 en 75 jaar die nog een activiteit hebben. En die willen niet veranderen. Het was goed vroeger en moet nu ook maar goed blijven. En anderzijds heel jonge zelfstandigen, maar die eigenlijk niet echt ook een goede opleiding gehad hebben van economie, laten we het zo stellen. Maar dat zijn dan meestal bijberoepers die toch proberen een extra frank te verdienen.
9: De zelfstandigen die het verplichte systeem na 7 maanden nog niet gebruiken, hebben voorlopig geen boete gekregen. De overheidsdienst Financiën gaat nog met hen in gesprek. Op de E40 van Leuven naar Brussel zijn werken begonnen aan het viaduct van Krainem. Er komen 12 nieuwe brugvoegen en een nieuwe asfaltlaag. Het verkeer moet sinds vanmorgen over 2 in plaats van over 3 rijstroken. En dat veroorzaakt hinder. In Sterbeek, net voor de werken, gebeurde vanmorgen al een ongeval. 2 rijstroken waren daar een tijd lang versperd. In de Amerikaanse staat Washington, aan de grens met Canada, zijn nu al 60.000 mensen geëvacueerd voor verschillende bosbranden. Er komt hulp nu van de federale regering om het vuur te bestrijden. Katrien van der Schoot keek naar de beelden.
12: Een brandweerman in de stad Spokane loopt van huis tot huis. Een wanhoopspoging om de straat te beschermen tegen het oprukkende vuur. Hier staat een vuilnisbak in brand. Verderop is een hele woning niet meer te redden. Sinds het weekend zijn al 600 gebouwen verwoest aan de rand van Spokane. En dit is nog maar één van de 15 branden in het oosten van de staat Washington. De gouverneur heeft een noodtoestand uitgeroepen en president Trump om federale hulp gevraagd. Die komt er ook, zegt de burgemeester van Spokane, want dit is de ergste brand van het hele land.
13: It is the top fire in our nation. That means they are going to give us the resources that we need here on the ground.
12: Er zijn nog geen slachtoffers gemeld, maar heel wat branden zijn nog niet onder controle.
9: De Amerikaanse president Trump zegt dat er vandaag opnieuw onderhandelingen komen met Iran over een staakt het vuren. Eergisteren was Trump nog van plan om een grootscheepse aanval uit te voeren op Iran, maar die zou zijn afgeblazen op verzoek van Iran en enkele landen in het Midden-Oosten. Want de krijtlijnen voor een akkoord zouden vastliggen. Trump spreekt over de heropening van de straat van Hormuz en over het kernprogramma van Iran. Die gesprekken zijn nog niet echt concreet, zegt Steven de Kranen vanuit de Amerikaanse hoofdstad Washington.
14: Wel, dat is moeilijk om nu al in te schatten. Wat er wel is, en dat is nu net bevestigd, is dat er toch contact is tussen de minister van Buitenlandse Zaken van Iran met de buitenlandminister van Saudi-Arabië en ook met de legerchef van Pakistan. Dus met andere woorden, bemiddelaars zijn weer aan het proberen om alles wat vlot te trekken. Maar Iran zelf had een paar uur geleden gezegd dat het eerder opnieuw een zoveelste psychologische operatie was van de Amerikaanse president, omdat hij vast zat.
9: Na de aankondiging van de onderhandelingen is de olieprijs opnieuw gezakt. Brentolie kost nu minder dan $83 per vat. De regering van Marokko heeft voor het eerst gereageerd op de massale oversteek van migranten van Marokko naar Ceuta. Spaans grondgebied is dat. Marokko zou de grenscontroles even hebben versoepeld. Maar volgens de Marokkaanse minister van Binnenlandse Zaken hebben mensensmokkelaars verkeerde dingen verspreid via sociale media en hebben daardoor tienduizenden mensen de oversteek gewaagd. Zeker 72 van hen zijn daarbij omgekomen, vooral door verdrinking. Morgen wordt de crisis in Ceuta besproken door de Europese ministers van Binnenlandse Zaken. En de nieuwe Spider-Man-film heeft in zijn openingsweekend wereldwijd $928 miljoen opgeleverd. Het op één na meest succesvolle openingsweekend ooit is dat. Alleen de film Avengers Endgame deed het in 2019 nog beter met $1,2 miljard. Het weer erg warm, lokaal tot 37 graden. Eerst ook zonnig, in de loop van de dag meer hoge wolken met al enkele onweersbuien in het oosten en het zuiden. Ook vanavond en volgende nacht plaatselijk regen of onweer. Morgen nog 31 graden en onweerachtig. Vanaf woensdag wordt het geleidelijk minder warm. Vooraan in het nieuws, vanaf volgend jaar moet het makkelijker worden om een verzekering op te zeggen of om te veranderen van verzekeraar. Een aangetekende brief is dan niet meer nodig. Enkele muisklikken zullen volstaan. Meer op vrtnieuws.be.
8: Radio 1.
1: De Ochtend.
8: Met Lode Roels en Sanne Baak.
0: En zometeen in gesprek met de consul-generaal in Brazilië en de situatie in Ceuta na de massale instroom van Marokkaanse burgers die naar Europa willen. Goedemorgen.

0: Tom Helze en Sun in Her Eyes. Ja, dat ze haar zonnebril dan maar opzet, want het wordt zonnig en warm vandaag.
1: Radio 1.
2: De ochtend.
0: Het is 3 augustus vandaag, dat is het midden van de zomervakantie, kunnen we echt wel zeggen. En dat is een goed moment, dachten wij hier bij de ochtend, om eens te gaan praten met mensen die meestal achter de schermen werken, die niet zo op het voorplan staan. En diplomaten horen zeker tot die categorie. Want vorige week konden we spreken met een diplomaat die werkte in de ambassade van Kinshasa in Congo. En vandaag gaan we naar een heel andere kant van de wereld, naar Zuid-Amerika, heel concreet naar Brazilië. Daar heb ik Valentine Monge aan de lijn. Goedemorgen. Mevrouw Monge, goeie avond voor u.
3: Ja, goedemorgen.
0: U bent consul-generaal in São Paulo en dat is meteen een goed moment, denk ik, om eens uit te leggen wat een consul-generaal precies doet. Want een ambassade, goed, dat kennen de meeste mensen wel, maar wat is een consulaat-generaal eigenlijk?
3: Dus het is eigenlijk hetzelfde als een ambassade, maar we zijn met 2 verschillen. We zijn nooit in een hoofdstad gelegen en dus we zijn ook niet verantwoordelijk voor de relaties tussen de Belgische regering en de federale regering van het land waar we zijn. Maar voor de rest doen we politiek, economisch en consulair werk. En waarom hebben we consulaten-generalen? Omdat er in verschillende grote landen de economische actoren en ook de politieke actoren niet alleen in de hoofdstad zijn. En dus wij moeten ook aanwezig zijn waar het eigenlijk gebeurt. Ja. En in Brazilië bijvoorbeeld is São Paulo de economische en financiële hoofdstad. En hier moeten we dus zijn.
0: En daarom is er daar een consulaat-generaal. U zegt wij doen consulair werk. Wat houdt dat dan precies in? Kan u eens een paar voorbeelden geven?
3: Ja, dus consulair werk is heel concreet het gemeentehuis voor de Belgen. Al de Belgen die hier in Brazilië wonen. We geven ook visa's aan de Brazilianen die in België willen studeren. En we zijn er ook als Belgische toeristen of anderen hier in de problemen komen.
0: Oh ja.
3: Maar ja, en naast het consulair werk doen wij ook economisch werk. Dus dat is echt de steun aan de Belgische ondernemingen die er al zijn of die hier willen komen. Dat doen we samen met onze regio's. En dan nog een belangrijk deel van onze taken zijn de partnerschappen met Brazilië uitbouwen en versterken. Op verschillende vlakken, bijvoorbeeld hernieuwbare energieën, maar ook veiligheid. Brazilië is een transitland voor drugs bijvoorbeeld. Dus dat zijn heel belangrijke thema's waarop we samen hier met de Braziliaanse autoriteiten samenwerken. Ja.
0: En u bent dus consul-generaal, zoals dat dan heet. Hoe ziet een dag er voor u uit, een gemiddelde dag? Kan u dat eens beschrijven?
3: Ja, dus we beginnen met het team om eens te bekijken, want we hebben hier een hele grote juridictie, dus zone waarvoor we verantwoordelijk zijn. Dus we beginnen de dag samen met het team om te kijken, is er iets ergens gebeurd? Zijn er dringende dossiers? Moeten we iets bespreken? En dan ga ik vaak verder naar een bezoek naar een Belgische onderneming. En dan organiseren wij hier op de residentie ook ontmoetingen met Braziliaanse experts. En daar nodig ik graag mijn collega's van andere consulaten erbij. Mm. En dan gaat het s'avonds ook nog verder, s'avonds of in de namiddag, naar uitnodigingen van de overheid hier of de federaties of de Belgische gemeenschap, bijvoorbeeld onze handelskamer.
0: Ja, toch heel veel netwerken en contacten onderhouden ook, hè, als ik dat zo hoor. U doet dit werk dus in São Paulo. U zegt daarnet, ja, die stad is zo belangrijk. Dus hebben we daar een consulaat-generaal. São Paulo, dat is niet alleen een stad, dat is ook een deelstaat in Brazilië. Wat moeten we ons bij die plek voorstellen? Is dat te vergelijken met de rest van het land?
3: Nee, dat is echt het economische hart van Brazilië. Brazilië is een continenteel land. Hè. Dat is groter dan de EU, geografisch. Dus er zijn heel veel Braziliërs. En São Paulo, dat is eigenlijk groot als het Verenigd Koninkrijk. Hè, met de bevolking van Spanje. En qua bruto binnenlands product zijn ze heel dicht bij België. Dus een derde van de Braziliaanse economie klopt hier.

0: Dus het is een de belangrijkste taken voor ons zijn echt om al die opportuniteiten, die economische opportuniteiten hierop te volgen.
1: Maar als ik u begrijp, is die stad en de regio niet echt representatief voor de rest van Brazilië. Hoe ligt het land erbij dan? Wat voor een land is Brazilië in het algemeen vandaag?
0: Brazilië, dus het zuiden van Brazilië, is heel ontwikkeld. Het noorden van Brazilië heeft bepaalde streken die ook heel ontwikkeld zijn, maar het is algemeen een land die nog heel veel ongelijkheden kent, met ook verschillende geografische omstandigheden, omdat dat land zo groot is. Het is groter dan 4000 kilometer van noord tot zuid. En dus wij bekijken staat per staat wat de opportuniteiten zijn en waar wij samen eigenlijk kunnen werken. We zijn natuurlijk niet actief in heel Brazilië.
1: Nee, dat snap ik.
0: Dat is te groot.
1: Het zijn hoe dan ook woelige geopolitieke tijden. Men zegt wel eens dat de wereld er helemaal anders bij ligt dan een paar jaar geleden. Merk je dat ook in Brazilië?
0: Ja, dat merken we sterk. Dus Brazilië is op zoek naar betrouwbare partners. Brazilië is een land waarmee we eigenlijk veel delen. Want die zien ook de wereld zoals België in de zin dat zij ook inzien dat de grote uitdagingen voor ons, dat wij die samen moeten oplossen. Dat één land alleen daar geen oplossing voor heeft. En dus het is wel een stevige partner, bijvoorbeeld tegen klimaatveranderingen of voor het respect van mensenrechten. En we zien echt dat ze op zoek zijn naar nieuwe partners of dat ze de partnerschappen willen verdiepen. En dat is nog meer visibel nu in de handelstromen. Dus Brazilië heeft hoge tarieven vanuit de VS gekregen. En dus die zijn op zoek naar nieuwe partners. En dat is voor ons een echte opportuniteit. Want Brazilië is een land die gebouwd is op immigratie. En dus die kijken met veel interesse en positieve wil naar Europa en naar België.
1: Ja, dat kan ik me inbeelden dat netwerken en contacten ook met ons land net dan heel belangrijk zijn. Het is een belangrijk jaar ook voor Brazilië, want dit najaar zijn er verkiezingen. En zo net nog heeft de huidige president Lula da Silva bekendgemaakt dat hij zich kandidaat stelt. Heeft dat een grote impact, die verkiezingen, op u of jullie werk?
0: Tot nu toe nog niet. Wij gaan nu wel in een fase komen waar we dan geen contacten meer hebben met politici, omdat ze echt in campagne zijn. En daar als diplomaat moeten wij het natuurlijk van een beetje verder uit bekijken, analyseren en zien wat de impact kan zijn. Maar tot nu toe nog niet te veel en hebben we echt verder kunnen werken.
1: Oké, u gaat zo meteen slapen, want het is avond bij u. Morgen een nieuwe dag. Wat staat er op het programma? Kan u al een tipje van de sluier lichten hoe uw dag er zal uitzien?
0: Morgen hebben we gesprekken rond veiligheid in de streek. We doen regelmatig terug analyses van de veiligheidssituatie hier. Ik heb ook een gesprek met een nieuwe onderneming, Belgische onderneming, die hier sinds een paar maanden actief is. En we gaan ook zeker verder een beetje genieten van het feit dat het in België een beetje rustiger is.
1: Zo is dat.
0: Om ons hier verder te kunnen verdiepen rond de verkiezingen. Hè, die belangrijk zijn.
1: Die en dus daarom
0: hebben we tijd nodig om dat allemaal goed te begrijpen.
1: Dan wens ik u daar veel succes mee. Prettige dag voor u, consul-generaal in São Paulo, Valentine Mangé. Dank u wel voor het gesprek.
0: Hartelijk dank.
1: Op de buitenring rond Brussel is het een kwartier extra. Van Dilbeek tot Anderlecht Zuid. Het gaat traag richting Brussel op de E40. 10 minuten erbij tussen Everberg en Kraaijnum door wegenwerken. Op de E19 10 minuten aanschuiven van Rums tot Mechelen Noord. Ook daar wordt er gewerkt. En in Antwerpen is op de Mechelse brug richting Mechelen een ongeval gebeurd op de linkerrijstrook. Dit is Phoebe Bridgers.

0: Het is nieuw van de Amerikaanse zangeres Phoebe Bridgers, Lost Boys.
1: De ochtend.
0: En ook deze zomer gaat Joris Vergeijlen in de ochtend op zoek naar verdwenen toeristische plekken. Plekken die ooit veel bezoekers lokten, maar die vandaag verdwenen zijn. Maar soms, heel soms, komen van die verdwenen trekpleisters ook weer terug. Na vele jaren verwaarlozing lijkt de kosmos bijna klaar voor een tweede leven. Kosmos, dat was een plek boven op de Rode Berg in Heuveland in West-Vlaanderen. Je kon er overnachten, eten, zwemmen en zelfs dansen. Joris had een afspraak met de nieuwe eigenaars.
2: Er wordt gewerkt op de top van de Rode Berg in Heuveland. En er komen toch wel wat mensen kijken naar de werf.
3: Kosmos, dat is toch heel gekend in de streekje, hè?
4: In de jaren stelletjes, dat we toen hier, dat was een hotel, een restaurant, waar we af en toe kwamen. En beneden was er een grote zwemkom.
5: Als ik klein was, kwam ik hier zwemmen met mijn ouders. En dat was hier, ja, dat was hier de max, hè.
4: Dat waren de gouden tijden, hè.
6: En hier stond er een toren. Hier een grote toren. Ik kan hier op de toren lopen en toen al, ja, in de verte kijken. Het
7: is allemaal verdwenen. Faillissement.
6: De kosmos, dat was iets speciaals, hè. Dat was onze plek. Als we mochten weggaan, was dat de kosmos.
2: De stem die je nu hoort, dat is Nicole Nevejans.
6: Ik was de laatste die weggegaan. Ja, ik ben de laatste.
2: Zij heeft hier jarenlang gewerkt, tot het allerlaatste moment.
6: De parking, dat stond altijd vol. Het restaurant, het café, voor pannenkoeken te eten. Ik heb pannenkoeken gebakken. Veel pannenkoeken gebakken de zondag. Ja. Veel mensen. Veel Fransen ook. Ik heb hier 15 jaar gewerkt. 15 jaar. Van 91. Totdat ze sloten worden. Ik heb nog komen kijken. En traantjes gelaten erbij. Ja. Ja, het was helemaal kapot, verloederd. Was. Maar het komt terug, hè. Maar niet meer voor mij.
7: Het is jaren verloederd geweest en nu, ja. Je bent erop te trekken, hè.
8: Zeg, trek wel iets aan met die stripjes, hoor.
3: Is goed, hè, de stripjes.
2: Het zwembad is er niet meer. Veel is afgebroken, maar het hoofdgebouw bleef staan. Een thuis voor duiven en urban explorers. Nu wordt het zorgvuldig gerestaureerd door Hendrik Daam en zijn vrouw Nathalie Lermit.
3: Omdat er sprake was in de pers dat ze het erfgoed gingen declasseren en Nathalie stond er op haar achterste poten, zegt ze, over my dead body. Toen is een bal aan het trollen gegaan.
9: Ik voel mij een klein beetje een stukje toch, de redder van de kosmos. Klinkt al heel groot, dus dat dromen zit daar dan misschien een beetje in. Laten we zeggen, het was 11:55. Het blijft wel een constante kopbreker, laten we het zo zeggen, bij momenten.
3: Het heeft 20 jaar leeggestaan. Maar nu, sinds dat de bouwwerf begonnen is en de restauratie, gaat het heel snel eigenlijk. We staan hier nu aan de voorkant van de kosmos. En al wat je ziet aan de voorkant is beschermmonumenten. Een wit torengebouw, minutieus hersteld geweest. Die letters die op dat gebouw hangen, kosmosletters, minutieus hersteld. Kijk, die zijn daarachter helemaal van bovenop bezig met een klein borsteltje, dingetjes retoucheren. Dus heel die voorkant is beschermd monument en binnen is dat een beetje anders. Eigenlijk zonder dat je het vooraan merkt, is het volume van de kosmos 3 tot 4 keer groter geworden. Omdat we vooral achteraan en onder het gebouw en in de grond verder gebouwd hebben. Wat dan nu zien.
2: Een statige nieuwe trap, plek voor een restaurant, exporuimtes, een rooftop bar, maar toch ook hier en daar nog altijd wat graffiti.
3: Die graffiti en dat verval is ook een deel van heel die kosmosgeschiedenis. Dus op sommige plekjes gaan we er naar refereren. Blijven er een paar graffiti's staan van dat 20 jaar verval.
2: Het zicht vanuit de vernieuwde kosmos is echt bijzonder.
3: Links zie je Duinkerken liggen. En als je helemaal naar rechts kijkt, zie je de torens van Brugge en zelfs een toren van Katzand staan. Dus dat wil zeggen dat dat eigenlijk de enige plek is in België waar je kan kijken van Frankrijk tot in Nederland. En daartussen heel die Belgische kust ziet. Je ziet echt alles. En aan de andere kant zie je dan al die prachtige heuvels van Heuveland en Frankrijk liggen. En we denken te kunnen de deuren open doen al mei 27.
10: Volgend jaar in mei gaat het hier terug open.
3: Deel 1. Hè? We gaan het doen in fase. Het belangrijkste is nu dat we het beschermd monument perfect restaureren. En daar die deuren kunnen openen in mei volgend jaar.
2: En de buurtbewoners, die nu al eens komen piepen, die zien het goed komen.
5: Dat is de Kosmos dat ik nog in mijn achterhoofd had van als ik klein was. Ik zie dat terug voor mij zo, wat dat hier allemaal gebeurt en al die activiteiten hier rond.
4: We herleven als het ware eigenlijk terug.
0: Ja, Kosmos, ooit een bruisend vakantiedomein op de flanken van de Rode Berg in Heuveland. En nu op weg naar een tweede leven, hoor ik in die reportage van Joris Vergeijlen.

0: nummer werd in 1973 uitgebracht als titelsong voor de James Bond film Live and Let Die Wings, was dat.
1: Begin jouw grote projecten bij Bricoplanet. Op 1 en 3 augustus krijg je 20% korting op alles. Bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plusleden. Enkel bij Bricoplanet met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
2: VRT Radio 1.
3: De ochtend.
0: 8:30 intussen de hoofdpunten uit het nieuws vanochtend. Sanne Baak.
4: Vanaf volgend voorjaar moet het makkelijker worden om een verzekering op te zeggen of om over te stappen naar een andere verzekeraar. Dat is afgesproken in de federale regering. Een aangetekende brief zal niet meer nodig zijn. Je moet dan in enkele klikken een verzekering kunnen stopzetten. 9 op de 10 bedrijven in ons land versturen hun facturen nu digitaal via het platform Peppol. Dat is verplicht sinds begin dit jaar, maar de eerste maanden hadden veel bedrijven moeite om hun oude software te koppelen aan Peppol. Intussen werkt het systeem op de meeste plekken goed, zeggen de boekhouders. In de Amerikaanse staat Washington, aan de grens met Canada, zijn nu al 60.000 mensen geëvacueerd voor verschillende bosbranden. Die hebben al 100.000 hectare verwoest. De branden woeden onder meer in en rond de stad Spokane in het oosten van de staat. Daar zijn al minstens 600 gebouwen in vlammen opgegaan.
0: Sabine, goedemorgen.
5: Goedemorgen, Lodo.
0: Voilà, daar zijn we. Er komt alweer een snikhete dag aan, toch?
5: Echt wel, het wordt puffen en zweten. De temperaturen gaan ferm de hoogte in. In de loop van de dag halen we maxima in binnenland van 32 tot 36 graden. Misschien lokaal een 37 graden. Als je het wat draaglijker wilt, dan kun je richting kust. Want daar blijft het kwik steken rond 24 of 25 graden. Daar hoort ook veel zon bij. Deze ochtend nog niet al te veel wolken. Stilaan komen er wat meer hoge wolken vanaf het zuiden. En dan in de late namiddag of avond kan er een onweer losbreken in het oosten of het zuiden van het land. Zal zeker niet overal zijn. En ondertussen waait het zwak tot matig uit noord tot noordwest in het westen van het land en uit zuid of zuidoostelijke richting in het oosten van het land. Vanavond en vannacht is het onweerachtig. Lokaal kunnen er regen- en onweersbuien over het land schuiven van over Frankrijk. En vooral in het zuidoosten van het land. En vooral daar kunnen ze ook hevig zijn met felle windstoten en met hagel. Het wordt een zwoele nacht, want het koelt maar langzaam af naar minima tussen 18 en 23 graden. Ook morgen wordt het warm en onweerachtig. Iets minder warm dan vandaag, maar toch nog tropische maxima tot 31, lokaal 32 graden. Alweer aan zee koeler met 25 graden. En dus alweer ook kans op onweer hier en daar met windstoten en hagel. En dan voor woensdag hebben we al die temperaturen die toch onder die 30 graden blijven, tot 27 of 28 graden, met misschien nog een paar lokale buien. De dagen daarna wordt de kans op een bui klein, geregeld toch wel behoorlijk wat zon en koeler, normale temperaturen voor de tijd van het jaar tot 24 graden.
0: Sabine, dankjewel.
2: Radio 1.
3: De ochtend.
2: Met Lode Roels en Sanne Baak.

0: Het eenmansproject van Erik de Jong, Spinvis en Voor ik vergeet. De hogere temperaturen hebben ook gevolgen voor groente en fruit. Die worden kleiner, slechter en duurder. Hoe dat precies zit, zoeken we uit nog voor 9 uur.
1: Radio 1.
0: Eerst gaan we naar de Spaanse enclave Ceuta. Daar is het nu opnieuw relatief rustig, kunnen we zeggen. Vorige week kwamen daar onverwachts tienduizenden migranten toe vanuit Marokko. De meeste van hen zijn intussen wel teruggekeerd. Maar niet iedereen heeft dat gedaan. En onze verslaggever in Ceuta, Mieke Strings, kon spreken met verschillende migranten die wachten tot ze binnen kunnen in het opvangcentrum.
2: Op het strand aan de voet van een heuvel zitten alleen maar migranten. Veel Sub-Saharaanse Afrikanen, maar ook Noord-Afrikanen. Verschillende migranten nemen een douche. Sommigen vullen ook hun waterfles met douchewater. De grens was open toen ik hier aankwam, zegt een Algerijnse man.
3: Tout était ouvert. Pour les mamans, pour les bébés, pour tout le monde. Tout était ouvert.
2: Het waren bijna allemaal Marokkanen daar, zegt hij.
3: 99% c'était eux.
2: Een man uit Zuid-Soedan bevestigt.
4: They often dig it for us. Yeah. They allowed us to come here.
2: Ook aan Spaanse kant was de grens open, zegt hij. Hij had het al vaak geprobeerd en de Spanjaarden stuurden hem altijd terug. Maar hij denkt dat ze nu begrepen dat het niet tegen te houden was.
4: I try a lot. You know, sometimes you cross the Moroccan border. When you reach the Spain border, then they can you send you back. So I think they know what is going on.
2: Maar nu zijn ze de Marokkanen aan het terugsturen, zegt hij.
4: But now they start to send Moroccan people back. And we don't know what is going to happen now.
2: Hij is 24 en is al 4 jaar geleden uit Sudan vertrokken via Libië.
4: I was in Libya.
2: Hij is er gemarteld.
4: They beat you in the morning and evening. You have to call your family then to send money.
2: Hij moest los geld betalen om zich vrij te kopen. Maar ook hier in Ceuta is het leven hard, zegt de Marokkaanse man.
5: No tengo comida, no tengo bebida, solo agua del duche.
2: Er is geen eten of drinken. We kunnen alleen het water van de douche drinken. Maar hij wil absoluut verder. Zijn vader woont in Spanje en is ziek.
5: Mijn vader is not in his saluda bien in Spanje.
2: Hij heeft hem al 18 jaar niet gezien. Dat is bijna zijn hele leven. Boven op de heuvel is het enige opvangcentrum voor migranten en vluchtelingen in Ceuta. Een bonte groep mannen schopt wat tegen een bal. Eén man op kousenvoeten zelfs. Het opvangcentrum is sinds de grote toestroom uit zijn voegen gebarsten. Tientallen mensen kamperen noodgedwongen buiten. Man uit Tjaad is samen met een groep van 18 van Marokko naar Ceuta gezwommen.
6: Ze hebben de poort voor de Marokkanen te komen, maar de blanken refuseren, we frappen, we pranen op telefoon.
2: Marokkanen mochten gewoon doorlopen door de grenspoort, zegt hij, maar wij zwarten niet. Ze sloegen ons, namen onze telefoon af en dus moesten we wel via de zee. Het leven in Marokko is te hard, zegt hij. Je moet er 10 uur werken en daarvoor krijg je 10 euro. Tegen het opvangcentrum aangeschurkt zitten alle vrouwen samen, ongeacht hun huidskleur. Het is een vorm van bescherming tegen het overwicht van mannen hier. Een Senegalese vrouw kwam ook over zee naar hier.
7: On a passé par la mer avec beaucoup de personnes et avec beaucoup de fatigue.
2: Ook zij zegt dat zwarte mensen werden tegengehouden.
7: Ils interdisaient les Sénégalais d'entrer. Ils ne voulaient pas que les Sénégalais viennent ici.
2: Het is hier ellendig, zegt ze.
7: On se n'est pas lavé, on n'a pas mangé, on ne boit pas. Vraiment, les conditions ne sont pas favorables.
2: Dat bevestigt ook een Marokkaanse jongeman, 27 is hij.
8: Il y a des cigarettes, mais il y a pas de rien à manger.
2: Er zijn sigaretten, zegt hij, maar geen eten. Maar hij is bang om naar de winkel te gaan, omdat het leger Marokkaanse migranten zoekt om ze weer naar Marokko te brengen.
8: Il y a l'armée qui sont en train de tourner avec des armes. Ze zijn frappés les gens, ze zijn gaan casser les gens.
2: Maar hij wil wel niet terug naar Marokko. Hij heeft een dochter van 2 jaar in België, in Brussel.
8: Mais moi j'ai un petite fille là et je peux pas sortir parce que j'ai besoin de rentrer en Belgique à notre port.
2: Maar hij heeft geen papieren. Dit was mijn eerste poging om terug te keren, zegt hij. Maar zeker niet de laatste.
8: On va essayer, on va essayer. Même on va mourir, y a pas de problème. Parce que en Afrique c'est difficile pour vivre.
0: De situatie in Ceuta-reportage was dat van onze verslaggever daar ter plaatse, Mieke Strings. Ik haal er even Samira Jadir bij, onze correspondente in Marokko, voor het Marokkaanse perspectief, kunnen we zeggen. Samira, goedemorgen ook voor jou.
9: Goedemorgen.
0: De Marokkaanse regering heeft voor het eerst nu gereageerd, zag ik, op die massale toestroom van immigranten richting Ceuta. Wat hebben zij precies gezegd?
9: Ja, volgens hen is de crisis veroorzaakt door desinformatie op sociale media. En de bemoeienis van criminele netwerken die zich bezighouden met mensensmokkel. En een verkeerde interpretatie van Spaanse gerechtelijke uitspraken die de kans op een asielaanvraag makkelijker zou maken. Nou, ook kwamen ze met hun eigen cijfers. Volgens de Marokkaanse overheid zijn ongeveer 40.000 mensen de grens bij Ceuta overgestoken en zijn er aan de Marokkaanse zijde 11 doden gevallen. Maar ze geven wel aan dat het aantal waarschijnlijk hoger ligt.
0: Ja, want er waren geruchten dat de Marokkaanse overheid dit zelf zou hebben georganiseerd, hè, om druk te zetten op Spanje en de Europese Unie. Dat drukken ze met deze verklaring nu wel de kop in, blijkbaar.
9: Nou, uit de verklaring van de Marokkaanse overheid van gisteren blijkt dat Rabat vooral wil uitstralen dat de gebeurtenissen niet opzettelijk waren. Maar momenteel blijven de geruchten hardnekkig. Wat zeker is, is dat er in Marokko een soort massahysterie ontstond toen er woensdag dus geruchten rondgingen dat de grens bij Ceuta open was. En dat mensen uit het hele land lieten alles uit hun handen vallen en vertrokken direct naar de grenspost.
0: Ja, en hoe zien zij de rol van Spanje dan precies? Kan je dat nog eens zeggen?
9: Nou, de Marokkaanse overheid heeft daar eigenlijk niet zoveel over gezegd. Behalve dat de samenwerking met Spanje goed verliep.
0: Oh ja. Aanvaarden de Marokkanen die uitleg ook van de overheid? Wat hoor je daar ter plaatse?
9: Nou, een deel van de Marokkanen is vooral verontwaardigd dat er zo laat een reactie kwam van de overheid. Dat er niet bijvoorbeeld een nationale rouwdag is afgekondigd. Voor de mensen die tijdens de oversteek zijn overleden. En dat structurele problemen niet worden opgelost, zoals jeugdwerkloosheid. Dus ze geven hoe dan ook de Marokkaanse overheid de schuld. Of het wel of niet doelbewust zou zijn geweest, feit is dat tienduizenden Marokkanen het land willen verlaten en dat dus in de kern niets wordt gedaan. De bevolking wil oplossingen zien.
0: Ja, precies. En we hoorden het daarnet nog in die reportage van Mieke vanuit Ceuta. Ja, veel Marokkanen zien de levensomstandigheden in eigen land niet meer zitten en willen echt weg uit het land, hè?
9: Ja, heel veel mensen willen inderdaad weg. Ze zien geen toekomstperspectief. Er werd net ook in de reportage gezegd over de lonen in Marokko. Veel jongeren die wij hier hebben gesproken, die terug zijn gekeerd, die zeggen ook van wij werken de hele dag voor heel weinig salaris. En volgens ons is dat gewoon beter geregeld in Europa. Het feit is dat Marokko is een lage lonenland. Dat maakt het ook aantrekkelijk voor Europese bedrijven om hier zich te vestigen. Juist vanwege die lage lonen. Maar veel jongeren zeggen, daar kunnen wij gewoon niet van rondkomen.
0: Nee, dat zijn geen goede levensomstandigheden. Even terug heel concreet naar het terrein. Want jij bent op dit ogenblik, heb ik mij laten vertellen, vergeef me als ik het fout uitspreek hoor, maar je bent in Fidek, in de buurt van Ceuta. Wat merk je daar van wat er zich heeft afgespeeld in die enclave?
9: Ja, momenteel, het is echt heel bizar eigenlijk om het mee te maken. Want ik was er vorige week ook en toen was het vol met mensen. Maar en nu is het in Fidek weer heel erg rustig. En daar zijn de inwoners hier toch ook wel blij mee. De restaurants en winkels zijn hier weer open. Nou, afgelopen week was het uiteraard dus chaos. Het dorp is ongeveer even groot als Ceuta. En dus ook niet berekend op een toestroom van tienduizenden mensen. Nee. Wat wel opvallend is, is in hotels en restaurants, waar veel eigenaren eigenlijk een beetje over klagen, is dat ze nu met minder mensen moeten werken. Veel hebben hun werk toen vorige week verlaten en zijn toen naar de grens gegaan.
0: Ja. Heb je daar inderdaad kunnen spreken met mensen die zelf de oversteek hebben gemaakt, of familieleden die bijvoorbeeld toch op zoek zijn naar mensen die dat gedaan hebben?
9: Ja, we hebben met heel veel mensen die terug waren gekeerd gesproken. Maar wat betreft wat we nu ook heel zien, zeg maar, bij de grenspost. En deze mensen worden dan wel toegelaten door de Marokkaanse overheid. Is omdat ze op zoek zijn naar familieleden die nog vermist worden. Ja. Zo sprak ik bijvoorbeeld een 60-jarige man die op zoek was naar zijn zoon Younes. Hij was ook hals over kop vertrokken naar Ceuta. En zijn vrienden vertelden aan zijn vader dat ze hem op zee moesten achterlaten. Dus de man kwam naar de grenspost om meer informatie te krijgen. En eigenlijk hoorden wij tientallen van dit soort verhalen.
0: Precies, verhalen van mensen die dus de oversteek hebben geprobeerd. Samira Jadir, correspondent in Marokko. Dankjewel voor het Marokkaanse perspectief. Op de E313 richting Antwerpen is het meer dan een half uur file rijden van Massenhoven tot Rans. Dat komt door een aanrijding op de linkerrijstrook. Daardoor ook 10 minuten erbij op de E34 richting Antwerpen vanaf Oelegem. In Antwerpen is op de Mechelse brug richting Mechelen een ongeval gebeurd op de linkerrijstrook. En het gaat vanochtend ook traag richting Brussel. Op de E19, kwartiertje aanschuiven ongeveer van Kontich tot Mechelen-Noord. Daar wordt gewerkt.

0: The Doors en Touch Me. Het is 9:10 op dit ogenblik. En het is, even kijken, in Brussel 22 graden op dit ogenblik. En dat is nog maar het begin, want het wordt opnieuw puffen en blazen vandaag. Het wordt een heel warme dag. En dat is natuurlijk niet voor het eerst deze zomer. Vandaag temperaturen tot 37 graden lokaal. We hadden eerder in de ochtend al een gesprek met Joeri Kortus van Natuurpunt over de gevolgen van die hitte voor de natuur. Te beluisteren, te herbeluisteren via VRT Max, als u dat interesseert. Maar ook de fruit- en de groenteoogst komt in de problemen door die extreme temperaturen. Dat lazen we in het nieuwsblad vanochtend. Groente en fruit worden kleiner, slechter en duurder ook, is te lezen. Dirk de Klerk aan de lijn. Meneer de Klerk, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: U bent voorzitter van de Raad van Bestuur van Reoveiling Roeselaren. Een internationale versmarkt is dat voor groente en fruit. En u bent, heb ik me laten vertellen, ook zelf teler van krulandijvie. En heel concreet, uw oogst bijvoorbeeld, wordt die ook getroffen door de hitte?
1: Ja, we zijn echt ook een beetje, laten we zeggen, het slachtoffer van deze enorme hitte en droogte. De planten krijgen stress en die gaan veel vroeger in schot dan normaal, waardoor dat ze niet meer geoogst kunnen worden of op heel laag gewicht.
0: Ja, en wat betekent dat voor de oogst? Is die dan helemaal verloren of verliest u de helft of hoe moet ik dat dan zien?
1: Maar ik denk dat wij op bepaalde momenten toch echt wel 75% niet meer kunnen snijden hebben, niet meer kunnen oogsten hebben. Maar het is wij niet alleen. Het is in verschillende teelten dat we het voorkomen. Vooral in open lucht, omdat het daar natuurlijk nog meest gevoelig is aan deze hitte en aan de droogte. Broccoli, bloemkool, prei, laten we zeggen, die zijn allemaal kleiner. Die hebben ook hittestress. Die gaan soms ook kapot tijdens de teelt. Waardoor dat de aanvoer toch wel minder is voor de telers. Terwijl dat ze toch wel wat inspanningen moeten doen om enorm veel te berekenen, laten we zo zeggen.
0: Ja, 75% van de oogst die verloren kan gaan, hoor ik u zeggen. Dat is gigantisch. Kan je daar als teler iets tegen doen?
1: Heel weinig eigenlijk. Hopen dat het weer eens omslaat, laten we zeggen. Maar ik denk dat de vooruitzichten op korte termijn niet positief zijn natuurlijk.
0: Nee, en het is al heel lang natuurlijk extreem warm. Ik denk bijvoorbeeld aan sproeien. Ik zie toch boeren ook op sommige velden sproeien, watersproeien. Haalt dat iets uit?
1: Ja, dat haalt zeker iets uit en dat doen wij ook. Maar laten we zeggen, in een normale zomer dan moet je 1 à 2 keer in de week je velden sproeien. Dit jaar moet je eigenlijk bijna dagelijks je velden sproeien. Terwijl dat natuurlijk dan in de problemen komt, dat je dat niet allemaal op hetzelfde moment kunt doen. En dat ook de voorraden, laten we zeggen, de wateropslag en de vergunningen voor de bufferbekkens. Ja, die bufferbekkens zijn er wel, maar die komen leeg te staan. Hè. Dus de zomer is super warm en droog, maar het duurt voor ons wel iets te lang. Waardoor dat de voorraden opraken. Hè.
0: Ja, dat is frustrerend en ook heel erg voor uw inkomsten, voor uw broodwinning natuurlijk allemaal. Hè.
1: Ja, inderdaad. We kunnen dat ook niet meer direct rechtzetten. Allee, wij verwachten wel door de schaars dat er wat prijsstijgingen zouden zijn. Maar ik denk dat ik al mijn collega's zouden liever kunnen, laten we zeggen, zoals normaal 80-90% oogsten aan normale prijzen. Dan dat we misschien de helft of een derde kunnen oogsten aan dubbele prijzen. Want dan dat snijdt je nog in je veld. Maar langs de andere kant, de natuur blijft baas. Hè. Dus en daar moeten we leren mee leven, hoe moeilijk dat ook is. Maar het vergt veel inspanningen ook.
0: Ja, dat is zo. Groente en fruit, want dat is dan het gevolg, hè, worden kleiner, slechter en duurder. Ja, welke producten hebben daar dan het meest last van? Welke groente en fruit zijn de meest vatbaar voor extreme temperaturen?
1: Ik denk dat het is cru om te zeggen, maar bijna alles heeft er last van. Bijvoorbeeld tomaten. Doordat het constant gigantische hoge temperaturen in de serre zijn, worden de tomaten vroeger rijp. Dus die zijn kleiner van formaat. Juist hetzelfde bij aardbeien. In plaats van dat we echt grote, mooie aardbeien hebben, de telers eigenlijk te veel kleinere aardbeien. Waardoor dat ze dan ook daar een kleinere prijs voor krijgen. Het is eigenlijk een beetje het en-en-en-verhaal deze zomer, laat het ons zo zeggen.
0: Ja. U zegt, er is schaarste, dat is het gevolg natuurlijk. Zitten we ook met tekorten? Gaan we binnenkort de barbecues moeten doen zonder tomaten en komkommers bijvoorbeeld? Of hoe zit dat?
1: Nee, zover zie ik het wel niet komen. Ik bedoel, onze telers, die doen wel de

0: gigantische inspanningen. Allee, voor mezelf ook. We zijn om 3:30 deze nacht begonnen met te berekenen, omdat we de warmte en de wind wat we voor zijn. Maar het is ik niet alleen. Allee, al mijn collega's doen dit. Wij proberen echt wel met ons samen zoveel mogelijk producten nog te kunnen leveren. En we gaan verder blijven leveren. Maar er zal misschien iets minder in het schap liggen dan voorheen. En het is ook zo dat is niet enkel in Vlaanderen, dat weer. Dus ik denk ook dat de omliggende landen daarmee gepaard gaan. Ik denk dat de invoer beperkter zal zijn, dat de uitvoer misschien wat meer vraag gaat zijn, maar ja. Allee,
1: nee, dit is een Europees probleem. De barbecue komt niet in gevaar, hoor ik u zeggen.
0: De barbecue komt niet in gevaar. Nee.
1: Dat is op zich goed nieuws. Anderzijds, wat er nog in de rekken zal liggen, zal ook wel duurder worden. Dat is ook een duidelijke waarschuwing richting consument, denk ik toch, hè?
0: Ah, dat is geen waarschuwing. Het is gewoon een fenomeen van vraag en aanbod. Als wij maar 50% of soms nog meer van het aanbod kunnen leveren, dan zal het wel normaal zijn dat de prijs hoger zal zijn voor de consument.
1: Ja, zo is dat. Dat is inderdaad hoe het werkt. Dirk de Klerk, voorzitter van de Raad van Bestuur bij Reo Veiling Roeselare en ook teler van Krul aan Dijvi. Ik wens u veel succes nog met de oogst en de temperaturen. Goedemorgen nog.
0: Dankjewel, dag.

0: Jones en Tragedy, het gesprek over de oogst van onder meer de krulandijvie, is te herbeluisteren via VRT Max, net zoals veel van de dingen die we hier de afgelopen 3 uur hebben gedaan. Hou het cool genoeg vandaag, zou ik zeggen, op deze warme dag opnieuw. Zometeen is er hier op Radio 1. Voilà, L'été met Ilse Liebens. Prettige dag nog, blijf bij Radio 1.
1: Je hebt vakanties zonder Ketnet.
2: Hoe lang nog?
3: Papa, ik heb honger.
2: Verveel me.
1: En je hebt vakanties met Ketnet.
4: Dit wordt echt geweldig.
5: Als in Veros.
6: Dus ja, het is simpel, hè? Pak Ketnet mee op vakantie.
7: Natuurlijk.
6: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
3: Mama, mag ik op de hotspot?
8: VRT Max. Maak elk moment de max.
9: Kom in nieuwe badkamer passen bij Stijlaarts en u krijgt 2026 euro korting en een Magnum fles champagne cadeau. Stijlaarts, renoveert uw badkamer.
10: Hallo kus, het is uw rechteroor hier.
11: En hier uw linkeroor.
10: Zeg, ik denk dat jij wat blefitis hebt.
11: Wat blief?
10: Zie je het wel?
11: Oh, amai, dat is ampetant.
10: Maar rap opgelost met een hoortoestel van Hans.
11: En een tweede toestel krijg je nu aan halve prijs.
10: Wat?
11: Aan halve prijs.
10: Allee, ga eens horen bij Hans anders.
11: Wat blief?
10: Bij Hans.
11: Ja, ja, het kan anders.
8: VRT Radio 1.
12: Alles begint bij luisteren.
13: Het is 9 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Vanaf volgend voorjaar moet het makkelijker worden om een verzekering op te zeggen of om over te stappen naar een andere verzekeraar. Dat is afgesproken in de federale regering, schrijft het Belang van Limburg. Een aangetekende brief zal niet meer nodig zijn om een verzekering stop te zetten. Dat moet online in enkele muisklikken kunnen lukken. Nu hebben veel mensen een overbodige verzekering, zegt federaal minister van Consumentenbescherming Rob Beenders.
14: Het is inderdaad zo dat heel veel mensen met een verzekering zitten of soms ook dubbel verzekerd zijn. Ze hebben bijvoorbeeld een gezondheidsverzekering via het werk, maar hebben dan zelf nog een extra verzekering bij een mutualiteit. En ze vinden het dan een heel gedoe om dat op te zeggen. Ze weten niet hoe dat moet. Ja, we gaan dat gewoon makkelijker maken, zodat je eigenlijk in 3 kliks ook je abonnement kan stopzetten via een verzekering. En ik denk dat dat gewoon veel makkelijker en eerlijker is.
13: Een kinderboerderij in Braschaat is wel degelijk de bron van een besmetting met de stekbacterie bij verschillende kinderen. Zij werd enkele weken geleden uit voorzorg gesloten nadat enkele kinderen met zware nierproblemen in het ziekenhuis beland waren. De overheid heeft mest van dieren op de kinderboerderij onderzocht en daar is de bacterie in teruggevonden, zegt Joris Monus van het departement Zorg.
15: Niet alle kinderen zijn rechtstreeks op die boerderij geweest. Van sommige kinderen zien we contact via tussenpersonen, via familieleden. Van een aantal andere kinderen weten we nog niet exact hoe zij het contact met die dieren hebben opgelopen. Maar ook bij die kinderen zien we een genetische overeenkomst met de bacterie. Dus ook zij moeten via een aantal tussenpersonen eventueel toch een contact gehad hebben met de boerderij, met de dieren daar.
13: De kinderboerderij in Braschaat heeft intussen maatregelen genomen en mag morgen weer opengaan. In Marokko komt er kritiek op de overheid na de massale oversteek van migranten naar Ceuta. Tienduizenden mensen probeerden vorige week onder meer via de zee om dat Spaanse stadje aan de kust te bereiken. Voor zeker ruim 70 van hen is dat fataal afgelopen. De Marokkaanse regering schoof de verantwoordelijkheid gisteravond door naar mensensmokkelaars die migranten met verkeerde informatie zouden aangespoord hebben om de oversteek te maken. Maar veel Marokkanen kijken nu ook naar de overheid, zegt correspondente Samira Shadir.
16: Een deel van de Marokkanen is vooral verontwaardigd dat er zo laat een reactie kwam van de overheid. Dat er niet bijvoorbeeld een nationale rouwdag is afgekondigd voor de mensen die tijdens de oversteek zijn overleden. En dat structurele problemen niet worden opgelost, zoals jeugdwerkloosheid. Dus ze geven hoe dan ook de Marokkaanse overheid de schuld.
13: Het weer erg warm, lokaal tot 37 graden. Eerst zonnig, in de loop van de dag meer wolken en al enkele onweersbuien in het oosten en het zuiden. Vanavond en volgende nacht krijgen we dan plaatselijk regen of onweer. Morgen is het nog 31 graden en onweerachtig. Vanaf woensdag geleidelijk minder warm. Meer op vrtnieuws.be.
12: Radio 1.
8: Voilà l'été.
12: Met Ilse Liebens.
17: Adjo more, adjo more, adjo more, adjo more.
7: Voilà l'été, voilà la chaleur. Goeie moed aan iedereen die straks met die 37 graden geconfronteerd wordt. Welk weer het was in de zomer van 1981 kan ik je niet vertellen, maar wel wat er toen op de radio te horen was. Dit is Odyssey and Going Back to My...

45 jaar geleden dat dit nummer de zomer kleurde. Odyssey en Going Back to My Roots. En dit is muziek die voor ons hier bij Radio 1 althans toch hoort bij de zomer van 2026. We gaan naar Alagoas, aan de oostkust van Brazilië. Denk aan pastelkleurige, mooie koloniale huizen. Denk aan de zandstranden. En denk vanaf nu ook aan deze man, aan Bruno Berli. Mooi ochtendelijk nummer. Dit is Manhã.

Richard Hawley die staat er straks samen met een van zijn beste vrienden John Grant op het podium van het OLT Rivierenhof in Antwerpen voor een bijzonder concert. Want ze brengen vanavond een ode aan countryzangeres Patsy Cline. Zeer benieuwd naar hoe dat gaat klinken. Zo klonk hij in de zomer van 2005. Richard Hawley met The Ocean. We geven je deze zomer graag wat podcasttips. Dat heb je misschien al gehoord in de ochtend. Voor onderweg, voor in de tuin, voor tijdens het klussen. Je kan er alle kanten mee uit. Mocht je nog op

zoek zijn naar een podcast die muziek en geschiedenis en puur vakmanschap samenbrengt, dan raad ik jou aan Fela Kuti, Fear No Man. Dat is het verhaal natuurlijk van de Afrobeat, maar ook dat van Nigeria en van het verzet van Fela Kuti tegen onrecht en corruptie. En voor hem ook het verzet van zijn moeder, was me dat een intrigerende vrouw. Ik kende dat verhaal eigenlijk niet en ik ben er echt door gefascineerd geraakt. Dit is de man in kwestie, Fela Kuti, Water Nugget Enemy.

En zo werden we even getransporteerd naar Lagos in de zomer van 1975 met Fela Kuti en Water No Get Enemy. Het is bijna 20:20 geworden. Opletten, als je onderweg bent op de E313 richting Antwerpen, sta je 1 uur in de file van Herentals West tot Ranst. Dat komt door een aanrijding op de linkerrijstrook, maak een reddingstrook. Daardoor ook een kwartier extra op de E14.

0: 34 richting Antwerpen vanaf Oelegem. In Antwerpen is op de Mechelse brug richting Mechelen een ongeval gebeurd op de linker rijstrook. Het gaat langzaam naar Brussel op de E19. Er komen 10 minuten bij van Kontich tot Mechelen-Noord, want daar wordt gewerkt. En op de E17 richting Kortrijk is in Beervelde de linker rijstrook dicht door een kettingbotsing. Er staat 20 minuten file vanaf Kalken.
1: Ik steek mijn tenen in het zeewater. En niet alleen die van mij. Hé, Els, voorzichtig. Els Dottermans. Kijk, dobbert al op de golven. Tom Lannema heeft net zijn zwembroek ingepakt. En jonge theatermaker Armin Molle. Mooi, Armin. Die heeft net een blauwe schelp gevonden. En ik zie nog veel schoon theatervolk.
2: Bent van Looy presenteert De Beer op het Strand.
1: Een beer op het strand?
2: Een gloednieuw Radio 1-programma op Theater aan Zee in Oostende. Elke middag live van 12 tot 1 op VRT Canvas en Radio 1. Samen met Sabam en de auteurs.
3: Radio 1, voilà l'été.

0: Met twee voeten in het hier en nu, de zomer van 2026. Met Rye en Fatal en daarvoor Crystal Waters. Met die monsterhit van haar, waarmee ze 35 jaar geleden helemaal bovenaan stond in de hitlijsten. De zomer van 1991. En die Crystal Waters die maakt nog altijd muziek. Treedt nog altijd op ook met symfonisch orkest. Tegenwoordig heeft haar eigen radioshow en ook haar eigen label. En haar geluid is ook bezig aan een film over de geschiedenis van House. Zeer benieuwd naar Crystal Waters' Gypsy Woman. En dit is Nina Simone.
1: Breaking rocks out here on the chain gang. Breaking rocks and serving my time.

Rembert dus met en Herman Celis, zoals ze klonken in de zomer van 1985. Belpop klassieker buiten categorie 2 Belgen. En Lena en daarvoor Nina Simone met Work Song, een nummer uit de zomer van 1961. Daarstraks zaten we al even in Lagos, in Nigeria, met Fela Kuti natuurlijk. En daar liggen ook de roots van deze zangeres van Arya Star, die onlangs wel is verhuisd van Lagos naar New York. En die steden die hebben volgens haar veel weg van elkaar. Er is ze met haar meest recente Tornado.

0: Dit is de band van Andy Platt, die man die ook bij Young Gun Silver Fox speelt. Daar maakt hij ook al dit soort perfecte poppareltjes, perfecte zonnige muziek ook. Dus mocht niet ontbreken vandaag, toch? Mama's Gun en Joy, daarvoor Ricky Nelson. Muziek uit de zomer van 1961. Hello, Mary Lou. Het is ondertussen ruim 20:10 geworden. Als je onderweg bent, even opletten, want op de E17 richting Kortrijk is in Beervelde de linkerrijstrook dicht. Dat komt door een kettingbotsing. Er staat 40 minuten file vanaf Kalken. Op de binnenring rond Brussel is bij Zaventem de rechterrijstrook dicht door een aanrijding. Op de E313 richting Antwerpen nog 20 minuten file rijden van Herentals-West tot Ranst na een eerder ongeval. En tenslotte in Antwerpen is op de Mechelse brug richting Mechelen een ongeval gebeurd op de linkerrijstrook.
1: Radio 1.
2: Voilà l'été.

Als ik het internet mag geloven, dan is deze man op dit moment vakantie aan het houden op zijn jacht in Nice, Elton John. Hier samen met Kiki D, met Don't Go Breaking My Heart uit die andere hele hete zomer, namelijk die van 1976. Na het nieuws van 10 uur is hier de zomer van Hakim Shattar. Jawel, Evert Venema die is ook terug van weg geweest. Hij presenteert. Hakim Shattar is tv-maker en dj natuurlijk en ook een groot muziekliefhebber. En hij is dus de gast na het nieuws van 10 uur. We gaan het hebben dan over samples. Dat is sowieso, daar kunnen we heel veel kanten mee uit. Als je nu al denkt aan een fijne muzikale suggestie, een sample ja, die op een geniale muziek of manier gebruikt is in een bepaald ander nummer, of misschien zijn er wel songs waarvan heel veel mensen wij misschien zelfs ook niet weten dat dat een sample is die wordt gebruikt. Laat alles maar de vrije loop en laat je muzikale suggesties vooral komen via de app van Radio 1 of via het Radio 1-kanaal op VRT Max. Samples in de zomer van Hakim Shattar straks.

Mauro Pavlovsky en Maintained Love van op zijn meest recente platen. Op die plaat hoor je bands als Hall & Oates doorschemeren. Niet toevallig, want Mauro is grote fan. En ze wilden graag ook die yacht-rock feel in het album. Daarom zijn ze ook gaan aankloppen bij Brian Dune, die een tijd lang de drummer was van Hall & Oates. En hij is dus te horen op de nieuwe plaat van Mauro. Dit is Hall & Oates en Private Eyes

Hall & Oates, zoals ze klonken in de zomer van 1981 met Private Eyes. En 10 zomers later werd dit nummer van Vanessa Paradis nog heel veel gedraaid op de radio. Ze was toen een jaar of 19, 20. Daar is ze met Tandem

0: Vandaag moet je vooral achteraan gaan zitten en de voorste wat extra laten duwen. Dat is gewoon gratis advies. Vanessa Paradis uit de zomer van 91 in Tandem. Blijf bij Radio 1. Na het nieuws van 10 is de zomer van Hakim Shatter.
1: Antwerpen hult zich in de kleuren van de regenboog tijdens de Antwerp Pride. In de nieuwe podcast Spot On hebben we het over liefde, identiteit en ondanks de angst toch jezelf durven zijn.
2: Fuck you allemaal.
1: Met Dina Terzago en Wim de Vilder.
3: Dat is het moment waarop ik denk dat ik het meest mezelf kon zijn. I wanted to fit in, hè.
1: Maar ook Dries Leenaerts en Siska Schoeters.
4: Ik heb nog nooit mijn meisje gekust.
1: Beluister de podcast Spot On nu op VRT Max.
5: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij? Door deze zomer hoorcontroles aan te bieden aan iedereen die twijfelt aan zijn gehoor. Onze audiologen checken gratis en volledig vrijblijvend je oren. En jij? Jij krijgt meteen je resultaat en persoonlijk advies mee naar huis. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
6: Begin jouw grote projecten bij Bricoplanet. Op 1 en 3 augustus krijg je 20% korting op alles. Bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plusleden. Enkel bij Bricoplanet met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
7: Een sappig tussendoortje delen. Dat kan tellen.
8: Het zal wel zijn. It takes two to...

0: Mango, hè?
1: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die je kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op mango's. Dat is maar €1,89 voor 2 stuks. Lidl, dat kan tellen.
2: VRT Radio 1.
3: Alles begint bij luisteren.
4: Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. De voorbije 2 jaar zijn 2 op de 3 aanvragen voor een trajectcontrole op een gewestweg afgewezen. Dat schrijft het laatste nieuws op basis van cijfers die Vlaams parlementslid Anne Christiaans van CD&V opvroeg. Gemeenten die een trajectcontrole willen installeren op gewestwegen moeten dat aanvragen bij het agentschap Wegen en Verkeer. De voorbije 2 jaar zijn er maar 15 aanvragen geweest en 2 op de 3 zijn dan nog eens afgekeurd. Dat gebeurt op basis van objectieve criteria, zegt Erik Sklep van Wegen en Verkeer.
5: De eerste is van, is er daar een ongevalsproblematiek? Dus daarvoor ga ik kijken naar de ongevalsstatistiek over de laatste 3 jaar. En de tweede is, als er ongevallen gebeuren, zijn die dan te wijten aan snelheid? En daarvoor gaan we kijken naar de gemiddelde snelheid. Ligt die te hoog en gebeuren er ongevallen, dan kan zo'n aanvraag positief worden beoordeeld.
4: Veel ondernemers vinden dat de overstap naar het digitale facturatiesysteem Peppol niet zo vlot is verlopen. Dat blijkt uit een bevraging van zelfstandige organisatie Unizo. Sinds begin dit jaar zijn bedrijven en zelfstandigen verplicht om hun facturen online te versturen, via Peppol. Volgens de overheidsdienst Financiën doen nu bijna 9 op de 10 bedrijven dat. Maar de overstap heeft veel technische problemen veroorzaakt en de beloofde tijdswinst voor ondernemers is er nog niet, zegt Joran Keulenbroek van Unizo.
6: Het systeem functioneert technisch wel perfect, maar de beloofde efficiëntiewinsten, ja, die zijn er gewoon nog niet. Voor heel wat bedrijven, ja, die hadden daar wel op gerekend, want ze hebben kosten moeten maken en ze hebben een inspanning moeten doen. Maar ja, dat rendeert nog niet en dat is wel spijtig. Nog eens, dat zal wel verbeteren in de toekomst. Maar ja, heel wat leden van ons zijn een dik half jaar na de invoering toch een pak minder positief dan gedacht.
4: Vanaf volgend voorjaar moet het makkelijker worden om een verzekering op te zeggen of om over te stappen naar een andere verzekeraar. Dat is afgesproken in de federale regering. Een aangetekende brief zal niet meer nodig zijn om een verzekering stop te zetten. Dat moet dan online in enkele klikken lukken. Nu wisselen maar weinig mensen van verzekeraar, zegt federaal minister van Consumentenbescherming Rob Beenders.
7: We zien dat in België slechts 5-10% per jaar verandert van verzekering. Dat betekent dat heel wat mensen vast blijven zitten bij hun huidige verzekering. Soms is dat goed, soms is dat niet goed. Omdat ze niet weten dat wanneer ze vergelijken, soms honderden euro's per jaar kunnen uitsparen. Omdat heel wat mensen dat ook omslachtig vinden om te veranderen van verzekering, ja, blijven ze gewoon zitten. En we willen eigenlijk zorgen dat mensen meer gaan vergelijken en ook veel makkelijker kunnen opzeggen.
4: In Iran zijn 2 mannen geëxecuteerd die veroordeeld waren voor spionage voor Israël. Volgens de Iraanse staatstv hadden de mannen gevoelige informatie over militaire sites doorgegeven aan de Israëlische inlichtingendienst Mossad. Net vandaag zouden nieuwe onderhandelingen beginnen tussen de VS en Iran. Zo kondigde althans president Trump gisteren aan. Maar Iran heeft zo pas aangekondigd dat er geen plan is om de komende dagen een delegatie te ontvangen of om zelf onderhandelaars te sturen. Erg warm, lokaal tot 37 graden vandaag. Eerst zonnig, in de loop van de dag meer hoge wolken en al enkele onweersbuien in het oosten en het zuiden. Vanavond en volgende nacht dan plaatselijke regen of onweer. Morgen nog 31 graden en onweerachtig. Vanaf woensdag wordt het stilaan minder warm. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Radio 1.
3: De zomer 2026.
2: Met Evert Venema.
8: Hey, hallo. De eerste zomer van in augustus is van Hakim Shattar. Je kan hem kennen van Gij Weet op VRT Max. Hij wordt een van de ambassadeurs van de warmste week. En Hakim Shattar is toevallig ook de broer van deze Faisal Shattar.

0: Voor ze officieel Glinsal werden, brachten Faisal en Glins samen dit Sometime Alone uit. Faisal heet voluit Faisal Shattar. Hij groeide op met drie broers Shattar, die allemaal iets met entertainment doen. De oudste, Hakim Shattar, kennen we ondertussen bijna zo goed als Faisal. Zeker na vanmorgen.
1: De zomer van 2026.
0: Want Hakim Shattar bepaalt de komende twee uur wat je hoort en waarover we praten op Radio 1. Goedemorgen, Hakim.
2: Goedemorgen.
0: Ben jij de oudste van de vier broers?
2: Ik ben de oudste, ja.
0: Jullie doen alle vier iets met entertainment, zei ik. Dat is opvallend. Hoe komt dat, denk je?
2: Ik denk deels door onze vader, die ook een entertainment was, is. Hij was vroeger in de 70s ook een DJ. Dat was ook heel anders dan de dag van vandaag. Toen was dat ook zo... Ja, dat was gewoon met lichtgevende dansvloeren en een beetje MC ertussendoor. En echt zo, ja, de 70s, hè. En hij heeft ook in theater gespeeld en zo. Dus ik denk dat we dat van hem een beetje hebben meegepikt. En
0: jullie zijn droom aan het waarmaken.
2: Ja, voilà. Hij vindt het wel heel leuk om te zien hoe wij het doen. Elk in onze eigen branche, zeg maar. Maar de hoofddoel van ons alle vier, denk ik, is mensen entertainen. Of dat nu met muziek is, of met tv, of theater, of whatever. Het is voor ons belangrijk dat we humor en entertainment in het leven brengen.
0: Je bent een van de ambassadeurs van de warmste weken dit jaar. Thema, ja. Een veilig warm thuis voor iedereen. Als ik je zo hoor, dan hadden jullie dat wel.
2: Ja, zeker. Dat was ook voor ons heel belangrijk. Dat we een warme nest hadden waar we terecht konden. Als je zo ergens op een plek bent waar je je niet echt welkom voelt of niet echt thuis voelt of zo, hadden we wel altijd een safe haven bij ons thuis.
0: Waar voelde je je niet welkom?
2: Er waren veel plekken vroeger. Ik denk, wij werden zo in een hoekje gestopt in onze wijk. Als de mensen met een andere achtergrond. En als ik dan op school ging of zo, dan waren wij ook een van de weinigen van mensen met een migratieachtergrond. Dat is de dag van vandaag gelukkig wel anders als je naar scholen gaat. Maar toen waren wij wel zo wat de buitenbeentjes. Hoewel wij ons zo niet voelden, werden we zo wel aangekeken of zo.
0: Kan je ouders begrijpen die er niet in slagen om zo'n warm, veilig thuis te creëren?
2: Ja, elke situatie is natuurlijk anders. Ik kan ook niet kijken binnenin de huizen, dus ik weet ook niet wat de situatie altijd is. Maar ik zou het moeilijk hebben moest ik mijn kinderen geen warme thuis kunnen geven of zo. Ik denk dat ik toch een beetje empathisch ben als ik zo kijk. Dus voor mij is dat wel belangrijk, zeker nu dat ik zelf kinderen heb ook, alles is nu in functie van hen.
0: Maar soms hebben mensen al hun energie nodig gewoon om overeind te blijven.
2: Het is daarmee, dus daarom weet je ook niet wat er in de mens schuilt, wat er gaande is. Maar daarom proberen wij ook juist die mensen te helpen, misschien door middelen te reiken die dat zij misschien niet hebben of niet kunnen. Dus dan proberen we ook te helpen waar nodig.
0: Ik zie al een berichtje binnenkomen in onze app Hakim Shattar met een Radio 1 vraag. Waar moeten wij Hakim van kennen, behalve van dat warmste week ambassadeurschap, vooral van Gij Weet op VRT?
2: Ja, nu zijn we met Gij Weet bezig inderdaad. Ik heb hier al een lang verleden bij de VRT. Ik ben hier begonnen als promo-jongen. En ik heb dan heel lang bij de radio gewerkt, bij Studio Brussel. Zowel achter de schermen als een eigen programma gehad. En dan heb ik zowel verschillende programma's gemaakt achter de schermen. En het is pas de laatste jaren dat ik zo af en toe een keer verschijn met een eigen format of ergens te gast ben in een of andere show.
0: Bijvoorbeeld in Gij Weet dat jij presenteert. Ja. Voor wie maken jullie dat, voor jongeren?
2: Het is bedoeld voor jongeren, inderdaad. Ik denk als de mensen, zoals mijn vader of misschien jij, ernaar kijkt, zou je misschien een beetje je wenkbrauwen fronsen van oeh, wat is dit? Dan weten we, oké, we zitten goed, want het is echt wel gemaakt voor en door jongeren eigenlijk ook. We krijgen ook heel veel input van de jongeren. En we willen eigenlijk ook heel veel mensen bereiken die niet per se lineair, of de jongeren die niet per se lineair tv kijken, of ook niet te veel tv kijken, om ze juist een soort platform te geven van kijk, wij zijn veel meer dan dat. Misschien ook een soort springplank voor talent te ontdekken of zo. Zo zie ik dat persoonlijk toch. Omdat ik ook vind dat er heel veel talent is, heel veel jongeren zijn die talentvol zijn en zeker in de media iets kunnen betekenen. Dus dan is dat wel een mooie incubator, zeg maar, om daar jongeren een kans te geven.
0: Dient het ook om mensen zoals ik mee te laten zijn met wat jongeren bezighoudt en hoe ze praten? Of ben ik aan het spioneren als ik mee?
2: Nee, ik denk het wel. We hebben sommige mensen die dan zo eens kijken vanuit de VRT, die dan een andere leeftijdscategorie zijn, die vinden het ook wel interessant om te bekijken van, zo zien jongeren deze bepaalde nieuwsfeiten of zo. Want we spreken eigenlijk alles van onnozel filmpjes tot nieuwsfeiten die viraal zijn gegaan, maar eigenlijk vanuit een ander perspectief. Vaak als VRT Nieuws of Nieuws of zo, die brengen hetzelfde nieuws op een andere manier. Maar wij bespreken dat nog eens in de studio met publiek, dus echt met jongeren zelf, hoe dat zij daarin staan, hoe dat zij daar naar kijken. En dat is vaak ook wel verrassend. En dat vind ik wel interessant. Zelfs voor mij, want ik ben ook al ouder dan de meesten die daar in de studio zitten. Dus dat is wel altijd cool om te zien van, zo ziet jij dit feit en zo zien mijn ouders die dingen. En dat maakt het wel interessant.
0: Het is een druk programma met veel visual effects.
2: Het is daarmee dat ik het zo uitdruk als mensen naar willen kijken. Dat een soort, het is heel snel gemonteerd, heel druk, heel veel effecten, heel veel. Maar we merken wel dat werkt of zo. Ze zeggen ook altijd van, alles moet snel tegenwoordig en vluchtig gaan. Dat hoeft voor mij niet altijd, maar ik merk wel dat de jongeren dat wel willen. Dus dan moeten we ook gewoon geven wat ze willen.
0: Ja, je bent of was ook DJ, producer, manager, boeker, contentmaker achter de schermen. Een heleboel. We gaan er allemaal over praten vanmorgen. Maar eerst de reden dat je hier bent, Hakim Shattar. Je wil een ochtend in het teken van samples. Waarom?
2: Ja. Omdat ik muziek, we zijn er allemaal mee bezig. Rechtstreeks of onrechtstreeks. Iedereen luistert naar muziek, iedereen is ermee bezig. Ik zelf ook als DJ zijnde. En wat mij opvalt in muziek, de dag van vandaag ook, is gewoon dat er heel veel samples worden gebruikt. En dat gaat al decennia mee. En ik vond dat wel misschien een leuk onderwerp om dat hier met de Radio 1-luisteraar even te bespreken. Omdat elke generatie heeft zo zijn eigen klassieker. En de dag van vandaag is die klassieker misschien al een nieuw jasje gestoken. En de huidige generatie weet daar misschien niet van dat dat eigenlijk al een oud nummer is.
0: Een tribute aan de sample als kunstvorm.
2: Ja.
0: Ja, want er wordt wel eens gezegd, ze kunnen geen nieuw nummer meer bedenken.
2: Nee, ik zeg dat soms zelf ook nog eens. Van als er een nummer uitkomt, een popnummer is dat vaak, dan hoort je zo'n sample en denk van, is alles nu op? Hebben we nu niks meer nieuws dat we kunnen maken? Maar het blijkt toch niet zo, maar het valt wel op dat er toch heel veel dingen zijn die gerecycleerd worden.
0: Wat valt er allemaal onder het begrip sample hacking?
2: Heel kort uitgelegd, sample is eigenlijk een stukje van een oud nummer gebruiken en herwerken in een nieuw nummer. Dat is eigenlijk de korte versie. Dus het kan bijvoorbeeld een drumlijn zijn, of een gitaar, of een zanglijn, of het pianostukje van een oud nummer uit de jaren 70, dat je dan eigenlijk als een soort intro of ergens in het midden gebruikt in een nieuw nummer.
0: Zelfs een geluidseffect?
2: Ja, een soort geluidseffect. En dat is dan eigenlijk de essentie van een sample. Dat gebruik je dan in het nieuwe nummer. En natuurlijk moet je dat dan wel met de

0: composer van het oude nummer even bespreken, maar dat wordt niet altijd gedaan. Maar bon, dus dat, eigenlijk, dat is de definitie van een sample. En dat is eigenlijk begonnen in de jaren 70, begin jaren 80, door een hip-hop scene, waar je DJ's had als Kool Herc, die toen dat hij de drum breaks draaide en mixte met andere nummers, merkte hij dat het publiek daar ook wel een beetje wild op ging. En dat zijn eigenlijk de beginjaren van sampling.
1: Laat je vanmorgen verbazen en verbaas ons met nummers waarvan weinig luisteraars doorhebben dat ze voortgedreven worden door samples uit oude songs. Hakim Shattar filtert wat binnenkomt in de Radio 1-app en via het Radio 1-kanaal op VRT Max. We luisteren natuurlijk elke keer ook naar de oorsprong van de sample die we gaan horen. Hakim, jij begint vandaag met een sample uit Straight to Hell van The Clash. En dat is dit fragment.

0: herken het al, denk ik. Zeg maar, waar komt het
1: vandaan? Dat is van een Clash. En ik had eigenlijk pas laat door dat dat eigenlijk al een sample was. Dus ik ken het van MIA, Paper Planes. En het is pas na opzoekwerk, later, jaren later, ik dacht van... Tja, dat is gesampled. Ah, oké, dat had ik niet door. En daar viel het mij op van, ah, oké. Er zijn dus veel meer dingen. Ay, alles
0: was je teleurgesteld?
1: Ik was niet per se teleurgesteld, want dit is wel een goed voorbeeld. MIA heeft het nummer echt immens populair gemaakt. Ik denk zelfs populairder dan The Clash. Dat ziet je ook nu de dag van vandaag aan de streamingcijfers en zo. En The Clash, die hebben ook hun credits gekregen. Maar zij heeft het nummer eigenlijk... Een goede sample is als je een nummer echt nog beter maakt dan het originele. En dat is in dit geval wel gelukt.

0: MIA en Paper Planes met een stevige dosis Straight to Hell van The Clash. Je zei het daarnet al, Hakim. De eerste keer dat je het door hebt, kan zo'n sample ook een beetje een desillusie zijn.
1: Ja.
0: En waarom zouden we niet zo mogen reageren?
1: Goh, ik weet het eigenlijk niet. Ik vind het gewoon interessant
0: Het zit nog te veel in ons hoofd dat de muzikant alles zelf moet bedenken.
1: Ja, misschien wel. Soms, je zou kunnen zeggen van de muzikant heeft geen inspiratie en gaat dan gewoon snel iets stelen tussen aanhalingstekens van een ander nummer, maar eigenlijk is het niet zo. Hij creëert eigenlijk iets nieuws. Hij maakt iets nieuws en steekt er zijn eigen input, zijn eigen creativiteit in. En dat moet, ik ben wel echt voorstander van sampling. Anders zouden we denk ik de dag van vandaag niet zo ver gestaan hebben. Zowel in de hip-hop als in de pop, als in de dancemuziek. Dat leeft ook wel echt van sampling. Dus dat, je moet het niet zien dat het gewoon klakkeloos stelen is.
0: Dus niet meer dat soort reacties in de app. Want de discussie is eigenlijk al lang gevoerd.
1: Ja.
0: Het is van eind jaren 70, begin jaren 80. Het is gewoon
1: zeker.
0: Deel van de muziek.
1: Ja, ja.
0: De sample Paper Planes, dat we net hoorden, is trouwens ook zelf nog eens gesampled. Door wie en in welk nummer?
1: Door Jay-Z, Swagger Like Us.
0: En dat gaat dan zo.

0: Er wordt dus ook dubbel en driedubbel gesampled?
1: Ja, er zijn er heel veel artiesten die daar ook heel goed in zijn. Om maar snel een naam te noemen, David Guetta bijvoorbeeld is een goed voorbeeld van iemand die sampled en hersampled. Die brengt een nummer van 10 jaar geleden, brengt hij dit jaar nog eens uit. Dus die passeert 2 keer langs de kassa, omdat hij zijn eigen nummer van 10, 15 jaar geleden nog eens opnieuw sampled.
0: Slim eigenlijk.
1: Dus dat is super slim, ja.
0: Doorprik zoveel mogelijke sampleballonnetjes. Zet er in de app van Radio 1 of via het Radio 1 kanaal. Op VRT Max zeker ook bij in welk nummer we de sample moeten gaan zoeken. Want Hakim Shattar wil leren en laten horen ook waar de mosterd werd gehaald. Op de E17 van Antwerpen naar Gent is in Beervelde de weg vrijgemaakt. Het is nog 40 minuten file rijden vanaf Lokeren. Op de binnenring rond Brussel is bij Zaventem de rechte rijstrook dicht door een ongeval. Op de E313 naar Antwerpen een kwartier erbij van voor Massenhoven. En in Antwerpen is op de Mechelsebrug de linker rijstrook versperd richting Mechelen door een ongeval.
2: Radio 1.
0: Goedemorgen, Laurens Leurs.
3: Goedemorgen, Evert.
0: Je mag ook goedemorgen, Hakim, zeggen.
3: Dag Hakim,
1: hallo,
3: uit Limburg natuurlijk.
1: Ja, zeker.
3: En wij komen daar ook vandaan, dus dat schept een band.
1: Sowieso. Ja.
0: Ik heb net tegen Hakim al gezegd, Laurens kennen we van de Romans, groep uit de jaren 80.
3: Ja, klopt. En hè? Nog altijd vandaag sporadisch actief.
0: Ja. Hebben jullie ooit gesampled met de Romans?
3: We hebben ooit 1 sample gebruikt bij een single Space Girl. En daar zat een drumloop in, maar dat was niet van een bekend nummer. Dat kwam eigenlijk van zo'n loop cd met allemaal ritmische tracks. Maar die waren kwamen niet uit een oorspronkelijk nummer, zal ik zeggen.
0: Oké, zijn de Romans ooit zelf gesampled?
3: Niet dat ik weet, wel gecoverd, maar gesampled, dat zou mij heel aangenaam verrassen, maar ik denk niet dat dat gebeurd is.
0: Laat dit een uitnodiging zijn.
3: Voilà.
0: Oké. Wat wil je zelf horen en welke samples gaan we daarin ontdekken?
3: Ja, ik had eerlijk gezegd niet verwacht dat jullie mij gingen bellen, want ik heb een vrij harde gekozen. Locking Down a Barrel of a Gun van de Beastie Boys, van hun ongelooflijke sample LP Pulse Boutique. Ja. Die eerste van de Beastie Boys was een heel oorspronkelijke, heel ritmische plaat, waar eigenlijk bijna of heel weinig samples gebruikt werden. Maar dan hebben ze echt wel een gigantische stap gemaakt. Die Pulse Boutique, die is vergeven van de samples. En ik denk ook dat ze de plaat al heel lang klaar hadden. En dat ze dan een heel bataljon juristen erop gezet hebben. En dat dat meer dan een jaar geduurd heeft, denk ik. Hier dat alle samples min of meer gecleared waren. Of juridisch gecheckt.
0: Jij was blij met Beastie Boys, hè, Hakim?
1: Ja, dat is eigenlijk een goed voorbeeld van een hiphopgroep die wel de gebruik van sampling echt goed toepassen ook. En daar weer iets volledig anders van maken.
0: Ja.
3: Dat klopt. Ja, ja.
0: Wat maakt hun samples uniek, Laurens?
3: Ja, dat is namelijk dat zij ook heel out of the box durven samplen.
1: Ja.
3: De meeste samples komen uit heel die funk, soul, rhythm and blues bibliotheek, zal ik zeggen. En zij durven daar eigenlijk ook gebruik van maken. Looking Down a Barrel of a Gun maakt bijvoorbeeld gebruik van de samples van Incredible Bongo Band, dus dat is het ritme. Maar voor de melodie maken ze gebruik van hardrock elementen. En zij durven ook heel erg breed samplen. Dus niet alleen uit de danssector, om het heel breed te benoemen, maar ook uit heel onverwachte hoeken. En dat is hier ook bijvoorbeeld het geval. Dus enerzijds heb je de ritmetrack van Incredible Bongo Band, maar anderzijds heb je een heel obscure, een behoorlijk obscure hardrockgroep Mountain, begin jaren 70, die hun Mississippi Queen gitaarlijn zien gesampled worden door de Beastie Boys.
0: Moeten samples voor jou altijd obscuur zijn, Laurens?
3: Niet noodzakelijk, maar het is wel heel fijn, want hier was ik dus heel aangenaam verrast dat ik dat pas achteraf vernam van Mountain. Ja, maar wacht eens even, dat heb ik in mijn kast staan. Dus dan ga je herkent het niet altijd onmiddellijk, maar als je dan die plaat blijkt te bezitten en je beluistert dan dat oorspronkelijk nummer, ja, dan kan dat soms heel verrassend zijn. En dat is net het creatieve aan dat samplen, dat het oorspronkelijke bijna onherkenbaar in een andere context gestopt wordt, waardoor het heel plezant is om zowel de sample als het origineel te ontdekken of te herontdekken in dit geval.
0: We gaan eens luisteren, Laurens, naar de twee dingen die jij noemde. Incredible Bongo Band komt uit 1973 en dat klinkt zo. Daar zijn ze dus het ritme gaan halen. En dan zit er ook in, zei jij, Mountain, iets uit jouw platenkast met Mississippi Queen. En als je die twee door de mixer haalt, dan krijg je dus een nummer van Beastie Boys waarvan jij dacht dat gaat Radio 1 nooit draaien.
3: Ja, het is heel fijn dat dat kan. Hè.
0: Waarom heb je het dan ingestuurd, Laurens, als je denkt dat we je niet goed kiezen?
3: Ja, af en toe moet je tegen de grenzen aanduwen. Want ik heb wel veel van die hele fijne voorbeelden. Maar deze, die heeft mij destijds in 1989 zo aangenaam verrast. De Beastie Boys, Pols Boutique voornamelijk. Dat ik eens mijn kans gewaagd heb. En kijk, het is gelukt.
0: Laurens, zet je schouder er even tegen. Hakim doet het ook en ik ook. En dan duwen we even tegen die grens van Radio 1. Bedankt, hè.
3: Dag. Dankjewel.
1: Yo.

0: Beastie Boys en Looking Down the Barrel of a Gun. Floris Dalemans had ooit een rubriek in Classic Stories op Radio 1 met als titel The Sample Temple. Daarin deed hij elke week één keer wat wij hier 2 uur lang van plan zijn. De bron van een bekende sample onderzoeken. Bouw mee aan de Sample Temple van Hakim Shattar in de Radio 1-app of via het Radio 1-kanaal op VRT Max. Sandrijn beter. Van der Vurst deed dat. Sandrijn, goedemorgen ook in naam van Hakim Shattar.
1: Ja, goedemorgen. Hallo.
0: Hallo Sandrijn, welk nummer was het voor jou dat je wilde horen?
1: Wel, ik heb Summers hier van Magnus gestuurd, omdat ik Magnus, ja, dat liedje van Summers hier is echt wel zo'n zomers smooth op 2. liedje. En dat bestaat natuurlijk al van begin 2000, maar ik had zo een paar jaar geleden zo'n keer een jazzlijst opgezet en plots hoorde ik Donald Byrd, Christo Redentor. En dat liedje, dat was eigenlijk de sample dus dat eigenlijk in het liedje van Summers hier zit. En ja, ik had dat eigenlijk nog nooit niet bij nagedacht, maar blijkbaar was dat toch trompetist Donald Byrd dat eigenlijk in het liedje Summers hier van Magnus zit. En ja, die combinatie van Tom Barman zijn stem daar dan en het elektronische daarmee gecombineerd, dat vond ik wel eigenlijk, ja, ik vind dat wel een fantastisch nummer.
0: Als we het gewoon eventjes in die versie van Donald Byrd laten horen, dan gaan de mensen meteen zeggen ja.
1: Ja, inderdaad. Zo.

0: Donald Byrd is trouwens een trompetist, hè?
1: Ja, ja, inderdaad, een jazz trompetist, Amerikaan.
0: Is de rest van het nummer ook goed?
1: Ja, zeker, zeker. Ik heb er, ja, het is zeker echt een goed nummer.
0: Ja, om te ontdekken toch ook wel.
1: Ja, het was zo echt zo van, aha.
0: Ik krijg altijd een enorm zomers gevoel als ik dit hoor.
2: Ik vind het ook interessant eigenlijk, wat jij ook zegt van, ik heb dat nu net gehoord, toevallig bij een jazzplaat en zo. Dat is ook een beetje sampling. Je ontdekt eigenlijk ook nummers die je dan al dan niet eerst of niet eerst hebt gehoord. Mm-hmm. Sommige generaties denken van, ah ja, Magnus, oké, okay, leuk, Summer's Here. Maar dan zegt je ineens van, hey, maar dat was eigenlijk een jazznummer, een trompetist, die dat eerst heeft gespeeld. En dat vind ik ook wel cool daaraan, dat je dan zo het originele nummer even ontdekt, even beseft, even beluistert, eventueel de vergelijking maakt, maar dat je wel de twee nummers apprecieert op elk zijn manier of zo.
0: Het opent deuren naar andere muziek.
1: Ja, ja, zeker.
0: Dat
1: zeker.
0: Was bij jou ook zo. Heb je dat repertoire van Donald Byrd daarna ook echt... ben je dat gaan onderzoeken, Sandrijn?
1: Ja, ik heb er echt wel naar geluisterd. Het was zo een, denk ik, zo'n jazzmoment periode. Dat kwam ook een beetje door te luisteren naar Robin Verheyen, dus saxofonistje.
0: Met wie Tom Baarman ook veel samenwerken.
1: Ja, met Tom Baarman ook optreedt. En dan zit het afspeellijstje zo. En dan kom je van het hop. En inderdaad, je hopt van het ene naar het andere. En als op ontdekking gaan. En dat vind ik wel leuk. Door allerlei soorten muziek ontdekken.
0: Er staat een hittegolfnummer klaar van Magnus. Wat ga jij doen om de dag door te komen, Sandrijn?
1: Momenteel ga ik vandaag naar mijn zoon zijn tennismatch kijken. Dus dat is altijd spannend. Supporteren voor mijn zoon.
0: Hij gaat goed zweten vandaag, denk ik. Sandrijn, we gaan luisteren.
1: Ja.
0: Nou, Magnus.
1: Inderdaad. Oké, super.
2: Bye-bye.
1: Dank u wel. Dag.

0: Donald Byrd, jazz-trompetist, die kan je dus ontdekken achter deze Summer's Here van Magnus Na, deze zomer van Hakim Shattar, zal je achter elk nummer dat je hoort geheime samples vermoeden. En vaak zal je nog gelijk hebben ook. Welke sample maakt het meeste indruk op jou? Zet hem met het nummer waaruit de sample geplukt werd in de Radio 1-app of in het Radio 1-kanaal op VRT Max.
1: De zomer van 2026.
0: Hakim Shattar is mijn gast, een van de gezichten van Gij Weet op VRT Max en ondertussen ook een gezicht dat in andere programma's opduikt. Hakim deed bijvoorbeeld mee aan de expeditie Patagonië.
2: Ja.
0: En er is iemand die zei, is dat niet die ene van Celebrity Masterchef?
2: Ah ja, ja, ja, ook.
0: Dat is die, ja.
2: Vice-kampioen, ja, dat mag ik toch wel zeggen.
0: Verslagen door
2: Linde Merkpoel.
0: Spelbederver,
2: ja, ja, ja.
0: Linde Merkpoel. Hij DJ'de ook met zijn broer Faisal Shattar op Tomorrowland, Pukkelpop en Rock Werchter. Maar Hakim, jij werkt net zo lief achter de schermen, heb je hier ook al wel even gezegd.
2: Ja.
0: Is dat echt waar?
2: Dat ik hier achter de schermen werk? Of?
0: Nee, maar dat je dat liever doet.
2: Ah, ja, ja, ja, ja, eigenlijk.
0: Shine.
2: In het begin meer dan nu. Nu de laatste jaren, ja, kom ik ook wel meer op tv of op de radio. Dus uiteraard vind ik dat leuk. Maar voor mij was het maakproces vond ik het leukste. Van een programma of een radioshow of zo. Ik vond het altijd interessant om zoiets in elkaar te boksen. En dan het resultaat ervan te zien. Dat was voor mij zo, dat gaf me het meeste energie. En het is doorheen de jaren. Ze hebben het een paar keer al eens gevraagd. Van, zouden we iets doen voor de schermen? En ik heb altijd zo wat de boot afgehouden. En de laatste jaren had ik zoiets van, ja, eigenlijk waarom niet? Ik werk nu al zo lang achter de schermen, misschien moet ik het toch eens proberen of zo. Dus dan is dat zo wat gradueel meer en meer gekomen. Maar nog altijd wil ik wel in heel het proces aanwezig zijn.
0: Betrokken blijven.
2: Ja, ik wil niet de presentator of host zijn van iets waar ik gewoon toekom, de kaartjes krijg en dan aflees en terug weg ben. Ik ben niet dat type persoon. Iedereen mag dat zijn, hoe of wat dat hij wil. Maar ik ben het persoon dat graag betrokken wil zijn van A tot Z.
0: En het genot zit voor jou ook echt in het maken?
2: Ja, in het maken met het team vooral. Want je maakt het ook niet alleen. Er zijn heel veel formats waar dat je eigenlijk met een hele ploeg samenwerkt. En jij zet dan ja, wel het gezicht. Maar er is wel een heel team achter u. En het is met dat team samenwerken dat voor mij het leukste is om het, ja, het kind te maken, zeg maar.
0: Geeft dat ook een goede balans? Zo een paar keer shinen en dan weer eventjes achter.
2: Ja, dat houdt u denk ik wel met de voetjes op de grond. Je blijft er nuchter in. En voor mij is het ook niet belangrijk om bekend te zijn. Voor mij is het belangrijk om entertainment te maken. En de mensen gelukkig te zien worden van iets luchtig op tv of iets of gewoon iets om te lachen of zo. Dat is voor mij echt wel de rode draad. Het moet echt wel entertainment zijn of zo. En ik voel me daar ook echt in thuis om met humor en comedy. En ik denk dat je ook wel, hoop ik toch dat je aan de collega's hier mocht vragen met wie dat ik samenwerk, hoe dat ik ben in de omgang. Dat is voor, je merkt ook wel, ik vind ook wel dat belangrijk is ook om je team tevreden te houden. En dat niet alleen maar werken moet zijn of zo.
0: Ik heb hier vanmorgen al omhelst zien worden, dus ik denk dat het wel goed zit.
2: Ik hoop het, ja. Alleszins, ik vind het wel altijd leuk om ook wel die banden ook te onderhouden. Ook al, ik heb hier een paar jaar even niet gezeten, omdat ik dan bij een ander productiehuis of zo zat. Maar er was wel altijd contact met het moederhuis, zeg maar. Dus ik vind dat heel belangrijk om die banden ook wel te onderhouden. Dat zijn de OG-mensen, de mensen met wie je het eerst in contact zit gekomen. De mensen die je het eerst een job hebben gegeven, die ik het meest dankbaar ben. En die ik ook natuurlijk ook wel, die contact ook wel wil onderhouden.
0: Het moederhuis, dat ga ik onthouden, ja. die benaming voor de VRT. Lady Gaga staat klaar met Pokerface.
2: Ja, dat is ook een leuke. Pokerface, eigenlijk, dat begint eigenlijk heel met een bekende melodie, namelijk Mama. En dat is heel catchy, dat is echt een popnummer. De jeugd gaat dat ook wel heel leuk vinden als die intro begint. Dan zijn ze volle bak mee aan het zingen. En dan heb je een andere generatie die zegt, ja, maar wacht eens. Nee, dit is gebruikt. Dit is een sample van Boney M. Ma Baker. Dat dacht ik dus ook. En dan,
0: uit de jaren 70.
2: Ja, uit de jaren 70, inderdaad. En dan zei mijn vader van, nee, volgens mij heb ik dat nogal eens gehoord van een Arabisch nummer. Ik zeg, maar dat kan niet. Boney M, mama, waar ga je dat nu horen? Mijn vader was, hij zei van, nee, ik ben er zeker van, zoek het toch nog maar eens op. Dus ik ben beginnen zoeken. En blijkt nu, dat er nog een nummer is van Mohamed Hanesh, Sidi Mansour, dat die sample daarvan komt. En dat vond ik wel heel interessant, van oké, kijk, zo zie je maar dat het toch nooit echt stopt of zo. Of dat er toch altijd een andere generatie is, of in dit geval mijn vader, die zo zegt van nee, maar zoek het toch nog maar eens op, want er is nog altijd, hij is nog eens gesampled van een ander nummer uit de 70s.
0: Vaders hebben altijd gelijk.
2: Eigenlijk wel, ja.
0: Dus Ma Baker van Boney M kan je hierin herkennen.
2: Je hoort het al, hè?
0: Ja. Grappig, hè?
2: Ja, goed, hè?
0: Mohamed Hanesh heet hij. Zoek hem maar een keer op. Het nummer heet Sidi Mansour. Dat herkennen wij natuurlijk hierin. En Dima Baker.
2: Ja, de grap is eigenlijk trouwens dat Lady Gaga met Pokerface, dat ze zegt dat dat dus niet van hen is. Hè? Dus dat is niet gesampled. Nee, ik heb het zelf bedacht en zelf zo geschreven. Dus dat is zo ook zo weer een eeuwigdurende discussie. Ja. Uiteraard met rechten. Hè? Want als je het toegeeft, ja, dan ga je dat moeten betalen. En er writing credits en zo. Dus ze heeft het heel lang ontkend van nee, het is niet gesampled van Ma Baker. Maar het is wel duidelijk gesampled van Ma Baker. Dat gaat meteen horen.
0: En dat houdt ze nog altijd vol?
2: Dat houdt ze nog altijd vol, ja.
0: Oké, stem ja, nee. Heeft dit iets te maken met Ma Baker?

0: he's gonna make it right.
1: I van Iels Mark Everett voor de burgerlijke stand over het huis van zijn ex Susan in Susan's House. Die werd doorgestuurd in het Radio 1 kanaal op VRT Max. Want de fundamenten van dat huis, dat pianootje dat je hoorde, Hakim, dat werd gelegd door Gladys Knight en de Pips.

0: nummer heet Love Finds Its Own Way. Gladys Knight en de Pups dus, uit de jaren 70. De intro is veel bekender dan dat nummer zelf. En dat komt dus door Susan's House van Eels. Een sample die E. van Eels trouwens beloonde. Met meer dan waartoe hij verplicht was. Want hij deelde de auteursrechten van
1: dat is cool.
0: Susan's House. Dat is mooi, hè?
2: Alles begint bij luisteren.
3: Radio 1.
0: Nick Mertens is aan de lijn. Goedemorgen, Nick.
4: Hey, goedemorgen. Dag Evert, dag Hakim.
1: Hey, goedemorgen.
0: Jij wil Freak Like Me laten horen van Sugar Babes. Welke sample zit daarin, Nick?
4: Daar zit een sample in van de geweldige Gary Newman, Our Friends Electric.
0: Oké. Dit weekend nog op de Lokerse Feesten?
4: Zo ongeveer 12 uur geleden.
0: Was je daar?
4: Ik was daar. Ik was daar zeker.
0: Was hij goed?
4: Gary Newman is eigenlijk altijd schitterend. Maar ik moet bekennen, ik heb er maar een flart van zijn optreden gezien. Want ik heb hem de laatste jaren een paar keer al live bezig gezien. En ik heb dan de keuze gemaakt, ga kijken naar de 68-jarige Gary Newman. Waarvan de kans groot is dat ik hem de komende jaren wel nog eens kan zien. Of ga ik toch maar gaan kijken naar de 71-jarige Steven Malinder van Cabaret Voltaire.
0: Ja.
4: En ik heb... eigenlijk wel de juiste keuze gemaakt. Want Gary Newman was top, maar Cabaret Voltaire was nog topper.
0: Ja. Hoe oud ben je zelf, Nick?
4: Ik ben 60.
0: Dus bijna generatiegenoot hè, van die mensen die je noemde. Iets eronder.
4: Het was gisteren een dagje generatiegenoten, ook op het podium. Gavin Friday, die 66 is. Human League, 70, als ik me niet vergis. Phil Oakey.
0: Ja.
4: Mark Almond van Softcell, ook 69. Dus ja, het was inderdaad de geriatrische dag gisteren.
0: New Wave dag noemen wij dat, geen geriatrische dag. Tube voilà, Army met dit nummer. Dat kennen we natuurlijk allemaal. En dat vinden we dus terug bij Sugar Babes, hè?
4: Ja. Dus begin jaren 2000 had je zo de... Eind jaren 1990, begin jaren 2000 had je zo die golf met die clean boysbands en girlsbands. Take That en Pussycat Dolls en Spice Girls en dergelijke. En dan was er opeens zo'n groepje met drie poppemiekjes, als ik het zo mag zeggen. Zeker niet pejoratief bedoeld. Die dan uiteindelijk toch een nummer brachten dat heel straf was, vond ik. Zo'n beetje ook in het rijtje van de All Saints. Waarvan dacht ik een van de zangeressen getrouwd is met de Oasis-zanger. Of
0: Liam Gallagher, ja, klopt. Ja,
4: voilà, altijd, inderdaad. Denk ik. Ja, en ik vond dat eigenlijk wel een heel straf nummer. Ik heb dat dan eens gaan opzoeken. En dan bleek dat het toch eigenlijk geen origineel nummer was. Dus dat dat de versie van de Sugar Babes een cover was van een nummer dat het jaar ervoor uitgebracht was onder de groepsnaam Girls on Top. Dat bleek een Engelse producer te zijn die dat nummer samengesteld had met de muziek van Gary Newman. En dan een nummer van een zekere Adinda Howard uit 1995.
0: Doe maar.
4: Die, maar dat heeft niet veel potten gebroken. En dan is het jaar nadien hebben de Sugar Babes dat uitgebracht. En dat bleek dan een eerste hit te zijn in de rijtje van een aantal hits die ze toch gemaakt hebben.
0: Ja, en daar zit dus die sample in van Gary Newman. We gaan meteen luisteren. Wat we ook geleerd hebben van jou is dat je het woord poppemiekes kunt gebruiken zonder dat je dat pejoratief bedoelt.
4: Altijd positief.

0: Sugar Babes met Freak Like Me en stukje Tubeway Army van Gary Numan. We moeten naar jouw laatste. Die komt van Kanye West, Hakim.
1: Ja.
0: Stronger, wat horen we daarin?
1: Je gaat het meteen horen. Stronger, bij de begintune al. Daar komt het uit Daft Punk. Harder, better, faster, stronger.
0: Ja.
1: Maar Daft Punk heeft dat destijds ook gesampled van Edwin Birdsong, Cola Bottle. En dat gaat je ook meteen horen. Dus die melodie is zo vrijwel hetzelfde gebleven. Alleen Kanye heeft er weer iets helemaal anders van gemaakt. En dat vind ik zo cool aan sampling. Dat je zelfs van dat, zo'n iconisch nummer, van Daft Punk in dit geval, van onze generatie dan, dat je daar toch nog iets straf van kunt maken in een andere genre, en meer het hip-hop segment, dat je daar weer volledig iets anders van kunt maken. En dat vind ik super cool.
0: Oké, eerst even die Edwin Birdsong.
1: Kijk, je hoort het al meteen eigenlijk, hè?
0: Ja.
1: Er is niet veel aan gedaan, maar Daft Punk, legendarisch, die hebben daar iets sterker gemaakt, iets meer melodie in, iets meer elektronischer gemaakt.
0: Dit is Daft Punk. Het is vooral dat effectje, ja, waardoor je het herkent. Ja. En dat gaan we dus terug horen bij Kanye.
1: Bij Kanye, je gaat dat meteen horen en dat is fantastisch gedaan.

0: Als eresaluut naar Daft Punk stak Kanye West in de video bij Stronger twee figuren in de kenmerkende robot-outfit van Daft Punk. En het is wel niet echt een sample, maar de zin Harder, Better, Faster, Stronger komt van de jaren 70 tv-serie The Six Million Dollar Man, de man van 6 miljoen, waarin een neergestorte piloot met bionische technologie gerepareerd wordt en zo superkrachten krijgt. Die reeks begon met de woorden We can rebuild him better. Stronger, faster. We gaan door na het nieuws van 11 uur met Hakim Shattar en samples harder, beter, sterker en sneller.
1: Shh, luister. De natuur ontwaakt. En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider en luider tot. Het seizoen is begonnen.
2: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: VRT Radio 1.
4: Alles begint bij luisteren.
5: 11 uur, een goedemorgen. VRT Nieuws met Gert van Boksel. Gemeenten die op gewestwegen een trajectcontrole willen invoeren, krijgen daar vaak geen toestemming voor van het agentschap Wegen en Verkeer. De voorbije 2 jaar zijn 2 op de 3 aanvragen afgewezen. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Anne Christiaans heeft opgevraagd bij de bevoegde minister Annick de Ridder. Wegen en Verkeer gaat altijd na of er veel ongevallen door overdreven snelheid gebeuren voor ze op een bepaalde plek een trajectcontrole goedkeuren. Maar die cijfers zeggen niet alles, zegt Christiaans.
6: Trajectcontroles zijn er in kader van verkeersveiligheid en zijn er niet om de gemeentekas te spekken. Dat is heel erg duidelijk. Langs de andere kant, het zijn natuurlijk net die lokale besturen, die burgemeesters, die weten welke plekken in hun gemeente er veel te snel gereden wordt, waar er onveilige situaties daardoor ontstaan. Denk door het feit dat er weinig aanvragen gebeuren, dat die aanvragen wel degelijk op locaties zijn in functie van de verkeersveiligheid.
5: In Marokko komt er kritiek op de overheid na de massale oversteek van migranten naar Ceuta. Tienduizenden mensen probeerden vorige week onder meer via de zee het Spaanse stadje aan de kust te bereiken. Voor zeker ruim 70 van hen is dat fataal afgelopen. De lokale overheid in Ceuta heeft het zelfs over 88 doden. De Marokkaanse regering schoof de verantwoordelijkheid gisteravond door naar mensensmokkelaars die migranten met foutieve informatie zouden hebben aangespoord om de oversteek te maken. Maar veel Marokkanen kijken nu ook naar de eigen overheid, zegt correspondente Samira Jadir.
7: Een deel van de Marokkanen is vooral verontwaardigd dat er zo laat een reactie kwam van de overheid. Dat er niet bijvoorbeeld een nationale rouwdag is afgekondigd voor de mensen die tijdens de oversteek zijn overleden. En dat structurele problemen niet worden opgelost, zoals jeugdwerkloosheid. Dus ze geven hoe dan ook de Marokkaanse overheid de schuld.
5: Sport. Tadej Pogacar gaat de Ronde van Spanje rijden. Die begint over 3 weken. Pogacar won een week geleden zijn 5e Ronde van Frankrijk. De Ronde van Spanje won hij nog niet. En hij stond nog maar 1 keer op het programma trouwens van Pogacar in 2019. Toen werd hij 3e. Erg warm is het vandaag. Lokaal kan het 37 graden worden. Eerst nog zonnig in de loop van de dag, meer hoge wolken en al enkele onweersbuien in het oosten en het zuiden. Ook vanavond en volgende nacht plaatselijk wat regen of onweer. Morgen nog 31 graden en onweerachtig. En vanaf woensdag wordt het geleidelijk minder heet. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Radio 1.
8: De zomer 2026.
3: Met Evert Venema.

0: ligt niet op mijn weg. Dus als het gebeurt, dan gebeurt het.
1: Ja, ja. Maar dat denk ik niet, af en toe op na.
0: Nou, ik vind het een groot avontuur.
1: Maar wat voor avontuur, wat denk je dan dat het gaat worden?
0: Je gaat voor nou, het gebeurt dan. Hoe het gebeurt, dat weet je niet.
1: Dus... Maar wat fantaseer je daar wel eens over? Wat het dan zou kunnen zijn?
0: Nee, ik ben daarmee opgehouden. Ik ben gewoon benieuwd.
2: Als je ook een gesprek kan samplen, dan samplede de Nederlandse rapper Sef hier aan het einde van zijn hit De Leven. Een gesprek van Paul de Leeuw met Ramses Shaffi.
3: De zomer van 2026.
2: Een bejaarde Ramses Shaffi die zei dat hij wel benieuwd was naar de dood. Ondertussen weet hij hoe het is, de dood. Mm-hmm. Jij koos de tekst van De Leven van Sef om voor te lezen in Winteruur op Canvaszak.
4: Ja.
2: Shatar. Omdat je ook nadenkt over de dood, was dat de reden?
4: Omdat ik nadenk over alles eigenlijk. Ik ben wel een kleine overthinker eigenlijk. Ik kan over veel dingen eigenlijk iets groot maken in mijn hoofd. En dat is ook over de leven of over de dood. En daar denk ik soms wel eens over na. En voor mij is het belangrijk ook om, zeker nu, ook met de kinderen en zo, dat ik wel ten volle geniet van het leven, want dat kan ook altijd zomaar gedaan zijn.
2: En ik weet dat dit de leven is en ik weet niet of het nog lang duurt, maar zolang het er nog even is, geniet ik ervan elke dag.
4: Ja.
2: Ben je nog elke dag verbaasd dat je dit leven leidt?
4: Zeker. Zowel met de kleine dingen als met de grote dingen die ik heb bereikt voor mezelf dan. Ik heb bijvoorbeeld nooit van mijn leven gedacht dat ik ooit een huis ging kunnen kopen. Dat was ook niet mijn ambitie of zo. Ik was goed zoals ik was, maar nu dat ik een huis heb... elke dag als ik in de tuin zit, dan ben ik zo naar mijn gevel aan het kijken en denk van, oh my, dit is van ons of zo.
2: Ja.
4: Allee, dit is nu nog van de bank, maar het is wel, ik sta er wel bij stil. Als je vroeger zo niet veel had, dan wilt je zo ineens, ik heb een fase gehad zo in mijn jeugd dat ik zo alles wou hebben van het moment dat ik mijn eerste loon kreeg. Dan wou ik alle dure en chique dingen, omdat je dat vroeger niet had. Dus ik heb even zo'n inhaalmanoeuvre gedaan met de chique auto's en de dure kleren en wat is het allemaal. Dat is nu gelukkig wel wat weggeëpt en dat zit nu op de spaarrekening van de kindjes. Maar ik geniet ervan, van zowel de kleine dingen als de materialistische dingen als de mensen. Dus zoveel mogelijk genieten.
2: Ja, je hebt twee kinderen, dat heb je al een paar keer gezegd, met Jolien Roets van Q Music.
4: Klopt.
2: Die zijn al een beetje bekend, want Jolien praat met andere bekende moeders over hen in de podcast De Moeties.
4: Ja, klopt, ja.
2: Idris en Mina heten ze.
4: Ja.
2: Mooie namen. Ze zijn 5 en 3. Hoe anders gaan zij opgroeien dan jij, denk je?
4: Ik probeer altijd een 2.0 te zijn van mijn ouders. Ik zeg niet dat ze het slecht hebben gedaan of zo, totaal niet. Maar dat was gewoon anders, dat kun je niet vergelijken. Zij hebben gewoon het beste gemaakt met de middelen die ze hadden. En ik heb nu gewoon meer middelen. En ik heb bijvoorbeeld een huis gekocht en zo. Terwijl wij vroeger in een sociale woonwijk woonden. Dat moesten huren en wat is het allemaal, alles wat erbij komt kijken. Dus wij hebben wel een andere setting nu. En ik probeer ze nu eigenlijk de luxe te geven waarvan ik vind dat ze daar verdienen. Maar natuurlijk ook wel de awareness te creëren van oké, je kunt niet alles zomaar krijgen of zo.
2: Het is niet vanzelfsprekend.
4: Niet is vanzelfsprekend. Dus dat probeer ik ook wel die mooie middenmaat erin te houden van dingen zomaar krijgen of dingen...

0: eisen of zo. Dat, ik wil niet dat ze zo verwende kindjes worden of zo, in tegendeel. Ja. Dus dat is zo voor mij ook nog zoekende, als vader zijnde. En waar de mooie middenmaat is of zo.
1: Het blijft zoeken, hoor.
0: Iedereen zegt dat tegen mij, van ja, maar je gaat altijd blijven zoeken. Je gaat altijd vader zijn of zo. Ja.
1: Film je kinderen evenveel als jouw vader jullie vroeger filmde?
0: Ja, mega. Ja. Dat is ook iets wat ik vroeger... Ja, mijn vader die zette op de hoek van de kamer een camera. En dat was toen nog meer echt zo van die videocassettes dat je erin stak. En dan duwt hij op rek en dan bleef dat urenlang filmen. Dus we hebben urenlang beeldmateriaal. En de dag van vandaag is het allemaal digitaal. Dus op mijn smartphone heb ik heel veel videobeelden en foto's van mijn kinderen. Op elk moment van de dag. En het is op termijn... Het is wel de bedoeling. Ik heb nog een oude videocassette gevonden. Een recorder liever. Die ik terug aan de praat wil krijgen. Om dat echt te gebruiken. Zo die vintage beelden op te nemen van mijn kinderen. Ik denk dat dat wel leuk kan zijn voor in de toekomst. Dat ze heel veel beeldmateriaal... Want Julien heeft dat bijvoorbeeld niet. Zij hebben wel veel foto's, maar heel weinig videobeelden, bewegend beeld. Natuurlijk, de dag van vandaag met AI kun je alles doen, maar dat is toch niet hetzelfde als het echte. Dus ik wil dat wel... ik wil niks missen van de kinderen zelf. Dus ik wil die herinneringen ook koesteren.
1: Het is nog wat vroeg, maar houden ze van muziek, denk je, de kinderen?
0: Ja, enorm. Ja, het is eigenlijk niet vroeg. Als je ze van kinds af aan eigenlijk al introduceert tot muziek en elke dag, bijvoorbeeld elke ochtend, staat sowieso de radio op. S'avonds is het een mooie mix tussen muziek luisteren en af en toe een keer tv kijken of zo. Dus dat is echt wel... proberen we echt wel in hun leven te steken. En ook zo alles. Het is niet zo dat wij ons eigen favoriete genre doorpushen of zo. We luisteren echt door naar alles. Omdat ik ze gewoon ook wel introduceren tot die wereld van dit is muziek. Het is niet per se van dit is hip-hop of dit is dance of dit is pop. Dat is gewoon dit is muziek. En dat kan van muziek zijn uit mijn roots, hè, de Marokkaanse roots, tot de platte popmuziek van nu. Gewoon zoveel mogelijk muziek.
1: Rihanna staat klaar.
0: Ja.
1: Vanwege een sample, maar die heeft ook iets te maken met je dochter. Jij en Jolien hebben haar, toen ze nog in de buik zat, aangekondigd, zoals Rihanna.
0: Ja.
1: Beschrijf de foto zelf eens.
0: We vonden het leuk eigenlijk. We zagen Rihanna destijds, toen dat ze de zwangerschap aankondigde, had ze een fotoshoot gedaan met haar man A$AP Rocky. En dat was zo onder een brug, zo'n winterse sfeer. En dan het buikje stond zo mooi, met een krale ketting rond de buik. En wat is het allemaal, zo heel mooi paars jas, broek. Mooie outfits. En wij dachten gewoon van... misschien moeten we exact dezelfde shoot doen. En dat hebben we dan gedaan. Ook onder een brug, winterse sfeer. En dat is wel goed gelukt, denk ik. Ik denk dat dat nog op ons Instagram staat, als je de vergelijking wilt zien. Maar dat was wel zo'n toffe gimmick om als aankondiging te gebruiken.
1: Om bij Rihanna te raken, moeten we eerst even passeren langs een aantal anderen. We gaan eerst even naar Rihanna, een fragment van Rihanna luisteren.
0: Ja.
1: Hier gaat het om, dat zit ergens aan het einde, denk ik.

0: boterham.
1: Bekende Mondegreen mensen denken dat die appelsap...
0: Ja, dat is juist. Ja.
1: Zingt. Dat komt natuurlijk van Michael Jackson. En Michael Jackson, die kennen we. Wannabe Startin' Something. Ja. En daar wilde jij nog iets aan toevoegen?
0: Ja, dat is eigenlijk ook nog gesampled. Of althans, er is een hele discussie rond geweest van Manu Dibango. Soul Makossa had uitgebracht. En daarin de befaamde zin, wacht ik even voorlezen. Mamako, mamasa, makoma, kosa.
1: Okay.
0: Maar dat klinkt niet hetzelfde als mamase, mamasa, mamakusa. Maar ja. Hij vond dus van wel. Dus hij heeft gezegd van, nee, Michael Jackson heeft het dus van mij gestolen. Er is een hele juridische kwestie rond geweest. Uiteindelijk zijn ze gesetteld. Dus heeft hij de writing credits meegekregen. Fast forward een tijd later dat Rihanna Don't Stop the Music uitbrengt. Is hij terug naar de rechtbank gestapt en heeft gezegd, Michael Jackson heeft dat gesampled van mij. Rihanna gebruikt dat nu opnieuw. Dus ik wil ook mijn credits krijgen. Maar die zaak heeft hij verloren.
1: Tegen Michael Jackson heeft hij...
0: Ze hebben gesetteld. Hij heeft niet per se gewonnen, maar ze hebben wel gesetteld omdat die discussie wel even aansleepte. Maar dat is eigenlijk door die specifieke zin, niet per se om de sample of zo, maar het ging echt om de zin van, je hebt dat klakkeloos van mij gestolen, maar het was niet daar, want het was het verschil tussen Mama C, Mama Sa, Mama Kusa, of Mama Ko, Mama Sa. Dus dat is echt zo één lettergreep te veel of zo. Maar daardoor heeft hij toch wel zijn geld gekregen.
1: Dit is Manu Dibango. Mama Ko, Mama Sa, Mama Ko, Mama Ko, Sa.

0: Ik stel me dan die rechters voor die daar naar luisteren.
1: Ja, nee, ik zie dat ook al voor mij. Dat is even zo stilte in de rechtbank, even luisteren. Maar je hoort wel de gelijkenis, maar dat is niet per se dat de melodie of zo gestolen is. Het ging echt puur om die zin van, ja maar nee, de zin is van mij. Hè. Waarin dat het team van Michael heeft gezegd van, maar het klopt niet. Maar destijds, ja, Michael was ook wel enorm populair, dus enorm veel geld. Dus ze hebben gewoon gezegd, weet je wat, we gaan settelen, dan zijn we er vanaf.
0: Ja. We gaan luisteren naar Rihanna, die dus niets moet betalen aan Mahmoud Dibango, maar wel aan Michael.
1: Wel aan Michael, ja.

0: zou toch in beroep gaan als ik Manu Dibango was.
1: Ja, je hoort het, hè.
0: Het is toch heel duidelijk, Rihanna. Ja. Met dus Won't Be Starting Something en ook dat stukje van Manu Dibango dat daarin zit. Heel wat luisteraars die ook doorsturen dat ze jou ook kennen van... Win-win, chef AI.
1: Ah, ja.
0: Dat ben je daar? Jij maakt dingen klaar en je gehoorzaamt blindelings AI.
1: Eigenlijk is de bedoeling dat ik echt niks van mijn eigen expertise doe, maar echt luister en de stappen volg van AI. En wat ik daar vooral merkte, is dat AI, want ik heb er al een paar weken gedaan, dat die heel snel bijleert. Dus de eerste recepten die ik kreeg, waren de stappen omgekeerd, klopte helemaal niet, verhoudingen klopten niet, nooit kruiding. En als ik daarop commentaar gaf, heeft AI zichzelf aangepast, zichzelf ook meer geleerd, meer info vergaard doorheen het internet. En de laatste recepten waren bijna allemaal spot-on, dus dat is echt wel angstaanjagend eigenlijk, dus hoe goed dat is.
0: Kunt toch de juiste prompts in te geven, kun je daar echt een soort chef-kok van maken?
1: Ja, eigenlijk wel, maar AI leert ook heel veel. Hè. Het wereldwijde web schuimt die af om alle info te vergaren en u daar info over te geven. Al dan niet valse informatie, maar daarin moet je natuurlijk ook wel nuchter genoeg zijn om te kijken van, misschien klopt het niet helemaal, ik zal toch een beetje dit doen of een beetje dat doen. Maar dit was voor ons echt een test om te kijken van, wat is de input van AI en hoe kunnen wij daarmee leven of daarmee omgaan liever? Omdat dat de dag van vandaag bijna ondenkbaar is dat niet gebruikt wordt.
0: Ben jij een AI-adept in je eigen leven?
1: Ja, eigenlijk wel. Ik gebruik dat bijvoorbeeld voor mijn muziek uit te sorteren. Heb ik daar een tool voor die eigenlijk, als je meer dan 10.000 tracks hebt op een USB-stick of zo, is er wel een makkelijke tool die alles kan sorteren per key, per BPM, per genre en zo, die dan een eerste analyse maakt en dan ga ik er manueel nog eens over per playlist om te zien, klopt het wel of klopt het niet, want er is een klein percentage dat niet altijd klopt. Of met technologie, met uw lampen te bedienen en zo, dat ook allemaal via AI is en dat die zich aanpast aan uw gedrag en zo, dat die dat een beetje leert en dat die dan kijkt van oké, hij is op dat moment van de dag het meeste thuis, dan zet ik de verwarming aan of af of de lichten aan of af. Dus ik ben er wel fan van om daar gebruik van te maken. Ik ben niet per se tegen AI, maar je moet er alleen wel een beetje voorzichtig mee zijn. Want bijvoorbeeld AI en muziek wordt de dag van vandaag ook heel veel gebruikt en heel veel toegepast. Tot zelfs volledige AI-songs. Hè. Een tijdje geleden ging het nummer van Stromae viraal terug, omdat er een andere soort een AI-versie van hem werd gebruikt. Dus daar ben ik niet per se één op één fan van dat een volledig AI-nummer is gecomposeerd. Ik heb wel niks tegen het feit dat er artiesten of producer AI toepassen in een bestaand nummer. Dat het pakweg 90% door de artiest gemaakt is en dat hij dan 10 of 5% gebruikt heeft met de behulp van AI. Daar heb ik op zich niks op tegen.
0: Want eigenlijk is het, kan je het ook een vorm van samplen noemen, dat je aan...
1: Eigenlijk
0: AI
1: wel.
0: Vraagt, maak mij een nummer ongeveer, zoals dat.
1: Maar dat is de easy way of zo. En natuurlijk, zijt je dan een producer? Naar mijn mening niet per se. Maar als een volwaardige producer zegt van oké, ik heb hier nu een nummer, die is 95% klaar, alleen de vocal of de vocalist, ik weet nog niet wie dat ik daarop moet zetten, de juiste stem of zo, maar je wilt het wel overal gaan pluggen bij bepaalde co-producers of bij het label of bij radiozenders, dat je daar dan een AI voice op plakt en zegt van kijk, dit is al een soort placeholder, beluister het eens en wat vind je ervan, wat vind je niet goed of wel goed, of zou ik daar toch een mannelijke stem op zetten, dat kun je wel sneller doen nu, de dag van vandaag, dan dat je dan iemand moet boeken om dat even in te zingen en te doen. Dus,
0: het moet een tool zijn.
1: Het moet een tool zijn. En dat is bij alles, wat nu met muziek is of met creative design of met, zelfs met radio maken, dat is ook. Hè. Allee, uw stem, op termijn willen ze dat ook klonen en daar ook een eigen radiozender of show van maken zonder gebruik van uw stem. Of met gebruik van uw stem, maar zonder u als persoon. Dus, als je erover nadenkt, is dat ook eng of zo. En dat is ook niet leuk, denk ik, want dat uiteindelijk verlies jij je job daardoor. En oké, ze zeggen dan, maar we hebben nu nog nodig achter het schermen om te coördineren, maar dan is dat toch niet leuk. Dan vind je radio maken toch niet meer leuk.
0: Nee.
1: Dus je moet er echt voorzichtig... Ik vind toch dat er meer een guideline moet zijn van hoe gaan we die AI toepassen de dag van vandaag, want het gaat alleen maar straffer en zotter en groter worden.
0: Jouw Marokkaanse kookboek, want dat heb je ook geschreven.
1: Ja.
0: Ras El Hakim is volledig zonder AI tot stand gekomen.
1: Zonder AI tot stand te komen. Dat is eigenlijk een boekje dat ik al had. Een handschriftboekje van vroeger al. Waarin dat ik recepten een beetje opschreef van mijn moeder van thuis uit. Omdat als je alleen gaat wonen, ja, dan moet je ook alles zelf doen. Dus ik had zo de recepten opgeschreven die ik het lekkerst vond. En die mama altijd maakte. En daar een beetje mijn eigenheid in gestoken. Dus niet alles is één op één juist qua verhoudingen. Als mijn moeder het boek leest, zegt ze ook altijd van ja, maar dat klopt niet helemaal, dat is zo. En dan zeg ik, ja, maar dit is mijn boek. Ja. Dit is mijn manier, dit is mijn visie op een bepaald gerecht. Dus dat is niet zo het traditionele van mijn moeder of zo. Het zit er wel in, maar zo, ik heb er ook al heel veel eigenheid in gestopt.
0: Een voorbeeldje dat ik zelf lekker vind, voor we naar Tom Windels gaan, die al een hele tijd aan de lijn hangt om zijn verhaal te vertellen. Een munthee, een recept voor munthee. Ik prop altijd gewoon zoveel mogelijk blaadjes in heet water. Ja. Dat is het eigenlijk.
1: Ja, dat is ook altijd de fout die heel veel brasserieën of restaurants maken. Als je een munthee bestelt en ze komen toe met een zakje thee van een bepaald merk en daar een verse munttakje in en zo wat suiker ernaast. Dat is voor mij al een red flag, om het zo te zeggen. Dat is niet de traditionele munthee die je moet proeven. Als je echt munthee wilt, moet je echt wel naar een naar Marokko gaan, als je naar Marokko kunt gaan, naar een Marokkaans theehuisje, die zijn er ook wel in Brussel of Antwerpen, om daar eens een echte thee te proeven, of mijn boek te kopen en daar pagina, ik denk 5 of 6 te lezen, waarin dat er uitgelegd is hoe dat je het maakt en van waar dat het komt.
0: Kan jij zo'n munthee uitgieten, zo van 1,5 liter?
1: Ja, dat moet. Je moet dat oefenen, dat is een kunst. Maar dat is ook niet, los van dat het een show-element is, dat heeft dat ook wel zijn nut, want je steekt echt wel lucht in de thee. En dat is de bedoeling daarvan. En het is een beetje poschen, hè, wie dat het hoogste kan.
0: Ja, ik stel voor dat we naar Tom Windels gaan.
2: Alles begint bij luisteren.
3: Radio 1.
0: Sorry voor het wachten, Tom.
4: Geen probleem hoor. Ik ben in vakantie.
0: Het liep hier een beetje uit. Drink je ook graag munthee?
4: Dat mag zeker en vast. Dat is zeker geen enkel probleem.
0: Oké. Okay. Welk nummer wil je horen waarin gesampled wordt, Tom?
4: Oh, ik had zoiets elke morgen als ik naar uw programma luisterde van, ja, daar ken ik geen nummer voor. En vanmorgen had ik zoiets van, ah, eindelijk eens iets voor mij. En dat was het liedje Come With Me van de film Godzilla, Bracht op Puff Daddy.
0: Mm-hmm.
4: Die gesampled is van Kashmir van Led Zeppelin.
0: Ja.
4: Maar ik had evengoed ook Rage Against the Machine met Wake Up kunnen kiezen.
0: Okay.
4: Ik denk dat het een sample is die wel meer gebruikt wordt in de muziek in de jaren 90.
0: Ja. Dus je had nooit herkenbaar een idee bij een thema, behalve vanmorgen had je ineens 2 ideeën.
4: Wel, het is hetzelfde idee. Het is dezelfde sample die erin voorkomt.
0: Ah.
4: Dus in de jaren 90, een beetje de grunge-periode van elke jongere van mijn leeftijd.
0: Mm.
4: En dan ga je op zoek naar een bepaalde muziekgenre, kom je bij Led Zeppelin terecht.
0: Ja.
4: En hoor je Kashmir en dan is er een automatische verwijzing naar de film Godzilla.
0: Ja.
4: Die toen in de bioscoop was, wat heel herkenbaar is.
0: Oké, een goede sample, hè?
1: Ja, leuk. Maar jij zet dus Tom, je hebt het in de cinema of als je de film zag, dan ontdekt van hé.
4: Nee, omgekeerd. Helemaal omgekeerd.
1: Ah, oké.
4: Okay. Ik heb de film gezien. Ik ben eind jaren 90 zo wat op zoek gegaan naar wat oudere muziek uit de jaren 70. Eind jaren 70. Dan ben ik gebotst op Led Zeppelin, die ik al kende van de meest kende liedjes die ze toen gemaakt hebben. En dan ben ik eens in de platencollectie van mijn pa gedoken, die heel veel platen heeft, maar ook heel veel Led Zeppelin-platen. En dan merkte ik dat er daar inderdaad ook een Kashmir-song op stond, die sample zo herkenbaar bracht.
1: Ja.
4: Of omgekeerd, die Puff Daddy die de sample zo herkenbaar bracht, dat de reflectie naar de film zeer sterk werd.
1: Ah, oké. Okay.
0: Want jouw vader was DJ, net als Hakim, hè?
1: Ja.
4: Klopt. Heb ik nooit meegemaakt.
0: Ja. Wat was zijn DJ-naam? Nee, nee.
4: Dat weet ik niet. Dat weet ik tot. Dat moet ik even vragen. Ik denk gewoon DJ Willy.
0: DJ Willy.
1: Ja, vaak maar was dat gewoon een naam. Hè.
4: Ja, dat weet ik niet meer 100%. Maar blijkbaar was hij een zeer gekende DJ in de streek van Mullebeke en omstreken. Dus regionaal gebonden.
0: Ik vind hem goed hoor, DJ Willy.
4: Ja, leuke naam.
0: Okay. Tom, we gaan eventjes luisteren naar waar jouw sample vandaan komt, namelijk van Led Zeppelin. Je snapt ook dat dit voor Godzilla gebruikt wordt. Hè? Het is echt zoiets waar je ziet een monster komen. Hè?
4: Ja, tuurlijk.
0: Okay. Hakim, fan van Puff Daddy of eerder fan van Led Zeppelin?
1: Een beetje van beiden eigenlijk. Led Zeppelin ook leren kennen door mijn vader. Puff Daddy, P. Diddy of whatever naam je mocht noemen. Heb ik doorheen mijn jeugd dan beter leren kennen. En dan in de club zien ook wel alomtegenwoordig.
0: Oké, okay, met dank aan de platencollectie van DJ Willy gaan we luisteren naar Puff Daddy en zijn sample van Led Zeppelin. Dag Tom.
1: Bye bye.
4: Dag.

0: Puff Daddy en Jimmy Page met Come With Me. Een duidelijke sample van Kashmir van Led Zeppelin. Van welke sample heeft volgens jou niemand ooit het origineel gehoord? Hakim Shattar daagt je uit om hem zo eentje aan te leveren in de Radio 1-app of via het Radio 1-kanaal op VRT Max. Kwam uit de film Godzilla. Die is niet op de weg, maar er is wel van alles anders mis. Naar Brussel, 10 minuten extra op D40 tussen Sterrebeek en Krainem doorwerken. Ook op de buitenring rond Brussel tussen Sint-Stevens-Woluwe en Machelen. Op de E313 naar Antwerpen, 20 minuten erbij vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring, 10 minuten. Richting Gent tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. En richting Nederland tussen Linkeroever en Deurne. Richting kust zijn er op de E40 filegolven tussen Erpenmeren en Drongen.
1: Radio 1. De zomer van 2026.
0: Daarnet hadden we een Tom. We hebben een nieuwe Tom. Deze Tom heet Tom Leenders. Even kennismaken. Dag Tom.
2: Hey, hallo, dag Evert.
3: Hey.
0: Hey Tom. Jij neemt ons mee naar de periode dat jij Erasmus deed in Italië. Vertel.
2: Ja, eind jaren 90 zat ik in Venetië op Erasmus. En het was ook nog de prille periode van het internet. En ik herinner me dat ik toen op een dag gaan chatten was met mijn vriendin toen. Chatten gebeurde toen in super oldschool digitale manier. Dus niet zoals nu. En uiteraard miste ik haar ook wel. En ik liep heel verdrietig terug naar huis. En onderweg werd ik binnengeroepen door een paar Italiaanse vrienden. En ik herinner me van die middag dat we heel de tijd naar korte stukjes aan het herbeluisteren waren van jazzplaten. En zo telkens een paar noten van Miles of zo. En dan, hoe doet hij dat? Hoe doet hij dat?

0: En als ik het nummer dat ik nu heb doorgestuurd hoor, dat begint precies ook zo. Ik dacht dat het een sample was, waarbij ze even zo op rewind klikken om het telkens opnieuw te horen. En dat brengt me terug naar dat moment van, ja, een zomerse mooie dag, maar toch droevig en troost vinden bij muziek. En
1: omdat jullie ook de hele tijd kleine stukjes rewinden.
0: Ja, zo even iets horen en dan ze speelde zelf ook trompet en dan even proberen en dan nog eens en zo. Ja, heel kleine stukjes er echt van genieten als kleine snoepjes. En dat vind ik nu ook bij dat nummer gehoord, die eerste noten. En zo, dat is zo lekker en dat is zo, zo mooi dat je zo, nog eens. En ja, ik vind dat, ja, dat brengt altijd een glimlach op mijn gezicht.
1: Perfecte omschrijving van een goede sample, hè, Hakim.
2: Zeker.
1: Snoepjes.
2: Ja, snoepjes. Maar ook als je een glimlach op je gezicht krijgt, ook zoiets dat je daar een herinnering aan linkt en zo. Ja, dat is het doel van muziek uiteraard, maar ook de sampling. Ja, dat doet je wel verder denken.
1: Ja. Jij had ons eerst doorgestuurd dat het een sample was van Maceo Parker, beroemde jazzmuzikant, Tom. En wij dachten van, we laten hem in de waan en we gaan hem verrassen. Maar ondertussen heb je zelf ook verder onderzocht. Vertel verder.
0: Ja, dus ik dacht dat het dus, ja, zoals de drie mannen van De La Soul zouden doen, dus dat op een plaat hadden gevonden. En ik zag ze echt letterlijk op hun sample machine of op hun cd-speler zo erop inzoomen. Maar dan uw collega zei van, maar ik vind hem niet terug in de sample-lijst. En dus er zit wel een heel goede sample onder van Lou Rawls, die een zwoele beat of groove maakt. En daar gaat dan niet in eerste instantie een rap solo overheen, zoals we bij heel veel, zoals bij het vorige nummer. Maar komt die hele coole funk jazzy trompet van Maceo Parker overheen, die daar echt zo heel mooi in meegeleidt. Dus, ja. Dus als een soort, ja.
1: Oké, we gaan naar I Be Blown van De La Soul, featuring Maceo Parker. Maar eerst dus even luisteren bij Lou Rawls, want dat is de meest herkenbare sample. Er zijn er nog meer, maar dit is de meest herkenbare.

0: You've Made Me So Very Happy. Dat is volgens mij ook nog gewoon een cover van een nummer van Blood, Sweat and Tears. Mm. Dat ook zo heet. Zo kun je eindeloos verder gaan. Hè. Eddie Harris en Earl Klug worden er ook in gesampled. Maar vooral die gaan we herkennen. Die Lou Rolls die we net hoorden met die cover van You've Made Me So Very Happy. In het nummer I Be Blown van De La Soul en featuring Maceo Parker. Jij dacht dat die Maceo Parker die in het begin hoort, dat dat dus een sample was. Maar het is hem gewoon zelf, hè? Tom?
1: Ja, ja. Okay. Dat is super gaaf. Ja.
0: Goed, gaan we je eventjes terug meenemen naar Italië, naar die droeve wandeling. Is alles goed gekomen?
1: Ja, helemaal. Ja. En ik heb er veel mooie muziek mee leren kennen, dus okay. Ja, mooie herinnering.
0: Hier gaan we, dag.
2: Bye-bye. I am Maceo. I be blowing the soul out of this horn.

Nederland.

0: I Be Blowing van De La Soul met Maceo Parker en met een sample van Lou Rolls. You've Made Me So Very Happy. Toch ook even het zeer complete whosampled.com hier vermelden, waar je bijna zeker alle samples terugvindt die je vanmorgen hoort. En anders kan je daar aanvullen met wat je hier gehoord of voorgesteld hebt. Ons kan je nog altijd bereiken in de Radio 1-app of via het Radio 1-kanaal op VRT Max om zelf een sample voor te stellen aan mijn gast Hakim Shattar. Respect Hakim, dat je tijd hebt gemaakt voor de zomer van 2026, want jij zit in de laatste lijn richting twee mega-events. Eerst nu zaterdag on the beach.
1: Ja, klopt.
0: In Zeebrugge met David Guetta.
1: Ja.
0: Ik had verwacht dat je die in je sample-lijstje zou gezet hebben.
1: Ja, uiteraard. Die heeft honderden samples. Maar ik dacht, ik ga toch een beetje dieper graven naar de samples waarmee ik bijvoorbeeld opgegroeid ben. Of die ik dan van mijn vader heb meegekregen of zo. Maar ja, dat is, ik vind dat wel ook een interessante artiest. Want ik noem het artiest, want mensen zeggen veel, maar dat is gewoon een DJ. Maar je moet niet vergeten dat David Guetta ook al over de 50 is. En dat die gast ook voor heel veel generaties iets betekend heeft. Die is ook al heel lang DJ. En dat is niet zomaar op knopjes duwen. Tout court, voor DJ's tout court. Dat is echt iemand die ook in de clubscene heeft gestaan en die zelfs moest draaien waar dat hij alleen maar de voeten van de mensen kon zien, waar dat de DJ eigenlijk totaal nog niet prominent in beeld moest staan. Dus hij heeft ook wel alles moeten leren. Hij heeft ook met vinyl gespeeld. Hij heeft, dat is echt iemand die zijn strepen verdiend heeft.
0: En alles overleeft.
1: Alles overleeft. En ik ben naar een concert gaan kijken, naar voorbereiding voor het concert van volgende week in Zeebrugge, of deze week liever, dat hij eigenlijk alle generaties aanspreekt. Als ik daartoe kwam, ik zag mensen van 50 jaar oud, ik zag kindjes van 16 jaar oud, ik zag mezelf dan, de 30ers, de 20ers, alle generaties waren daar aanwezig. En dat vond ik echt wel straf als DJ zijnde om daar te staan voor, 40.000 man. Dus dat is wel, dat is niet niks.
0: Ja, het weekend daarna ook ja. In Zeebrugge, het elektronische dancefestival Weekend Dance.
1: Ja.
0: Hoeveel mensen verwachten jullie daar? Want daar zit je achter de schermen ook.
1: Ja, daar ben ik ook wel bij betrokken. Ik denk dat we daar ook wel. Ik weet eigenlijk niet exact over heel het weekend hoeveel we er verwachten. Maar er zijn wel ettelijke duizenden mensen dat wij gaan zien toekomen. Met prachtig weer. Dat is het voordeel van een beachfestival. En je weet van oké, het gaat goed weer worden. Dan kan het alleen maar goed zijn. Hè?
0: Het thema is transparantie. De bezoekers moeten transparante kledij aantrekken.
1: Ja, we moeten het niet te letterlijk nemen. Het is vooral een soort een guideline dat we meegeven. We merken ieder jaar, we werken wel met een thema. En we geven dan zo wat ideeën, moodboards mee op Pinterest en zo. En we merken wel dat festivalgangers er echt wel mee bezig zijn om zich zo om op te kleden en het thematisch te maken. Maar we zetten wel altijd als ondertoon ook wel come as you are. Dus je hoeft niet per se iets speciaals te kopen om er in te passen of zo. Ik doe dat ook niet. Ik kom daartoe in een jeansbroek en een witte t-shirt en dat is ook goed, snap je? Je moet je wel vooral amuseren.
0: Het is een suggestie voor wie
1: zit. Het is een suggestie, ja.
0: Ik zie iets van 100 namen op dat affiche verspreid over 3 dagen. Wat een organisatie.
1: Ja, uiteraard. Een festival sowieso komt veel bij kijken. Hè. De namen, we zijn eigenlijk nu ook al bezig voor 2027, 2028. Zeker voor de grotere namen. Zoals ik eerder al zei, de DJ de dag van vandaag, dat zijn bijna rocksterren. Hè. Die hebben ook een hele volle agenda. Die hebben hun eigen shows, eigen tours. Daar moet je dus nu al in gang schieten om al plannen te maken voor de komende jaren. Van hoe ziet jullie planning eruit? En als je zeker een topartiest wilt en je wilt daar zo mee uitpakken, dan moet je daar nu al mee bezig zijn.
0: Heb je een stressje zo kort?
1: Ik heb gezonde stress. Ik kijk er heel erg naar uit, want we werken daar uiteindelijk dan ook weer bijna 11 maanden aan om tot zoiets te komen. Dus nu is het zover en je merkt zo de gezonde spanning. We hebben deze week nog een team barbecue en dat is zo wat traditioneel ook om zo echt zo te starten van oké, we zijn er. Het is nu een volle opbouw en daar kijk ik ook altijd naar uit, altijd als ik daartoe kom om al die stalen constructies te zien. Ik vind dat we in ons land, het festivallandschap is, we zijn verzadigd van festivals, maar allemaal van hoge kwaliteit. En ons kleine landje steekt toch wel bovenuit, denk ik.
0: Hierover zijn. Ja. We gaan naar de eerste Belgische sampler in jouw lijstje nu. Meteen ook een van de populairste Belgische artiesten op de planeet.
1: Ja.
0: Waarom vind jij Distinct zo goed, behalve vanwege zijn succes?
1: Distinct is ook wel iemand die heel lang bezig is. Een Antwerpenaar. Die eigenlijk het wereldwijd gemaakt heeft door gewoon in zijn moedertaal te zingen en te rappen. En dat is Marokkaans, Arabisch. En die is enorm populair daarmee geworden. Want hij was eigenlijk eerst in het Nederlands begonnen. met te zingen. Maar heeft dan ineens die switch gemaakt en is er heel snel mee gegroeid. En wereldwijd grote zalen uitverkocht. Ik denk dat hij eergisteren of zo nog in Londen heeft gespeeld voor 60.000 man. Dus dat is immens groot dat hij is geworden, gewoon door in de moedertaal te spreken. En dat vind ik ook wel cool, ook bijvoorbeeld met Spaanstalige artiesten, zoals een Bad Bunny bijvoorbeeld, dat is Spaanstalig. Niet iedereen kan Spaans, maar toch staat er 50.000 man in Koning Boudewijn staat mee te zingen. Om maar te zeggen wat een artiest kan betekenen voor veel mensen muzikaal. En die heeft eigenlijk een sample gebruikt van Sean Paul. Ook een bekende artiest, Temperature. En dat was eigenlijk een rhythm. En een rhythm, dat wordt heel veel in de dancehall en reggae scene gebruikt, is dat eigenlijk één melodie wordt gebruikt en daar zingen of rappen daar dan een 10-20-tal artiesten over. In dit geval dancehall artiesten. Sean Paul was een dancehall artiest die het ook wel gemaakt heeft in de pop scene. En ja, jaren later, dag van vandaag, heeft Tisting zoiets gehad van hey, die rhythm, Diwali rhythm heet dat trouwens. Dat klinkt wel catchy, klinkt leuk. Ik wil er ook iets mee doen. En zo geschieden.
0: De rhythm komt hier uit. Well, I'm on the way, the time cool. I wanna be keeping you warm. I got the right temperature for shelter you from the storm. A Temperature 2007 van Sean Paul. En dat gebruikt Distinct op deze manier.

0: Daar mogen we trots op zijn. Distinct wereldwijd succes en komt uit België met een sample van Sean Paul.
1: Radio 1.
0: En dan gaan we naar Sanne. Dag Sanne.
2: Hey, hallo.
0: Hallo, wat ben je aan het doen, Sanne?
2: Middag bijna. Ik ben aan het voorbereiden voor een jobje, een decor voor een filmpje voor een nieuw tv-programma.
0: Oké, okay, voor welk programma?
2: Wacht, zo heet het nu weer. Vroeger was het beter. Het is een sketchprogramma.
0: Oké, okay, en het komt op de zender Play, hè?
2: Ja.
0: En wat ben jij precies aan het doen daar?
2: Ik doe nu enkel voor dat sketchje een tent, een Romeinse tent moet ik zoeken. En daar eigenlijk de decorstukken voor verzamelen.
3: Maar is het requisiteur dan? Of,
2: Ja, ah. Ik set decorator of ja, requisiteur, ja, dus ja. Aankleden van de sets.
0: Fijne job als je opstaat en vandaag ga ik een Romeinse tent zoeken.
2: Ja, dat is wel leuk. Weet altijd wat, iets anders ja, ook.
3: Ik vind dat grappig. Ik vind dat mijn vader ook requisiteur moet worden, want die heeft ook echt heel veel ja, rommel in de garage. En die zegt altijd, dat kan van pas komen. Nee, dat kan eens van pas komen.
2: Maar dat kan hij soms ook wel zo'n beetje vervloeken. Dat ze zoveel...
3: Verzamelwoede.
0: Hakim stuurt je zo meteen het telefoonnummer van zijn vader. Misschien heeft hij een Romeinse tent.
2: Ja, altijd goed. Ja.
0: Zeg, jij wil Eminem My Name Is laten horen. En welke sample zit daarin, Sanne?
2: Ja, dat is van Safri Sifr Labi. Is het, ja. Van
0: Labi Sifr.
2: Ja, Labi Sifr. Ja. I got the... dat zit daar ergens midden in het nummer, komt dat ineens naar boven. Dat is okay. Zo, ja. Toen ik dat hoorde de eerste keer, dat is echt... Ja, dat is zo'n ontdekking altijd, vind ik. Dat zorgt er dan zo altijd voor een... Ah, dat nummer wordt ineens veel interessanter of zo op een manier. En dat van Eminem komt dan ook weer zo eens terug naar boven. Voilà.
0: We gaan eens even luisteren naar die Labi Sifr.
3: Ah ja, voilà.
0: Wow.
3: Hoort het, hè. Dat is zot, hè.
0: Ja.
3: En heb jij dat nummer dan ontdekt? Of heb je het van Eminem...
2: Ik heb dit ontdekt. Ja, ik ken uiteraard Eminem al heel lang. En dan, dit is zo, gehoord op een radio of zo. En dat is dan ineens zo, wow.
3: Ja.
2: Ja, dat is... Ja, ik vind dat dan direct zo heel cool.
3: Dat is
2: ook,
3: cool, hè.
2: Ik luister heel veel muziek in de auto ook. Om naar mijn werk te gaan. Altijd ver rijden en...
0: Ja.
2: Ik luister niet veel podcasts, wat dat tegenwoordig zo... Iets is, maar veel meer muziek. Echt naar de radio en liedjes. En ja, ik vind dat altijd heel tof als je zoiets ontdekt.
0: De Radio 1 app of het Radio 1 kanaal op VRT Max als iemand een Romeinse tent heeft liggen voor Sanne.
2: Ja. Canvas, doeken.
0: Naar Eminem en My Name Is. Bedankt, Sanne.
3: Bye-bye.

0: Zijn naam is Eminem en haalde het melodietje hiervan dus niet bij zichzelf, maar bij Labyscifre. We hebben nog eentje van jou klaarstaan, Hakim Shattar. We laten even luisteren waar het vandaan komt. Dit zijn Madonna en Britney Spears, die denk ik elkaar ook nog kussen bij dit nummer.
1: Ja, klopt. Legendarische kus.
0: Waar wil jij daarmee naartoe?
1: Als je goed geluisterd hebt, dan ga je daar Justice in herkennen. Het Franse duo die met hun bekende nummer Dance eigenlijk viraal zijn gegaan. En daar hoor je het eigenlijk meteen al. Want wat je hoorde van Madonna was zo wat meer op het einde van de song. En zij hebben daar eigenlijk hun refrein van gemaakt, Justice.
0: Oké. Heel veel suggesties trouwens. Excuus aan iedereen die we niet kunnen. Dat is dan voor deel 2, zei je.
1: Deel 2 moet er komen dan. Hè. Er zijn inderdaad heel veel suggesties binnengekomen. Waarvoor dank. Was heel leuk.
0: Dit is Justice.

0: Isolde Lazoen stuurde net ook een goede door, zegt ze. We kunnen hem niet meer laten horen, maar ik kan hem zelf onderzoeken. Gnarls Barkley blijkbaar komt uit een Italiaans nummer. Nel Cimitero, die Tucson van Gianfranco Riverberry.
1: Ah, oké. Okay. Interessant.
0: Gaan we onderzoeken.
1: Ga ik zeker opzoeken, ja. Okay.
0: Succes met al je festivals.
1: Super, dankjewel. Dankjewel dat je mocht zijn.
0: Niet te veel stress, hoop ik.
1: Nee, totaal niet.
0: Houd het onder controle.
1: Ja.
0: En succes met een nieuw seizoen van Gij Weet, want dat komt er ook aan.
1: Komt er ook aan, ja.
0: Oké. Okay. Morgen dan zit hier te stralen Kaat van Stralen.
1: Ah, voilà.
0: Haar thema wordt nummers die tegelijkertijd breken en helen, waarin dus iets kapot gaat.
1: Ah ja.
0: Denk vooral relatiegewijs.
1: Ja, ja.
0: Maar waarin je ook voelt dat de artiest erdoor gaat komen. En zometeen, na 12 uur, gaan we naar Theater aan Zee met Bent van Looy. En hoofdgast vandaag daar in De Beer aan het strand is Koen de Graven. Bedankt, Hakim.
1: Dank je wel.
0: Tot in de wandelgang.
1: Tot snel.
2: Mag ik u even jaloers maken? Hier in Oostende is het niet zo warm als in de rest van het land. Het is Theater aan Zee, er is beer op het strand. Blijf luisteren, zometeen gaan we van start.
3: VRT Radio 1.
4: Alles begint bij luisteren.
5: Het is 12 uur, een goedemiddag. VRT Nieuws met Gert van Boksel. Met maxima boven de 35 graden is het opnieuw een tropische dag vandaag. De droogte brengt ook steeds meer landbouwers in de problemen. En ook ons land waarschuwt dat tijdelijke grenscontroles weer mogelijk zijn binnen het Schengengebied na de noodsituatie, zoals in Ceuta. Met code oranje waarschuwt het KMI vandaag voor de hitte, behalve dan in West- en Oost-Vlaanderen. Veel gebouwen zijn niet aangepast en ook in veel woonzorgcentra verblijven mensen in verouderde gebouwen zonder airco-verkoeling. Amorie de Mulder sprak vanmorgen met bewoners in het woonzorgcentrum Terbist in Grimbergen.
6: Het is lunchtijd in het woonzorgcentrum. Hier in de eetzaal is het heerlijk koel. Veel bewoners brengen hier dan ook de hele dag door. Voor het gezelschap, maar ook voor de airco, want die is er in de gangen.

0: en in de kamers niet.
1: Heel warm, veel te warm.
2: Well, voor mij is dat warm genoeg, maar mijn luiken zijn beneden. Dus de volle zon kan er niet binnen.
3: Op de kamer is het warm, hè? Maar ja, ik heb een ventilateur. Hè?
4: Oh, ik zet mijn deur open en de ventilateur is op en valt dat wel mee.
0: En het personeel probeert tijdens de hete dagen ook nog extra verkoeling te voorzien, vertelt begeleider Wonen en Leven Magali.
5: Wij komen ook rond met extra dranktoeren. In de namiddag ga ik vandaag rondgaan met ijsjes. En voor de rest proberen we voetbadjes te doen. Echt voor verkoeling zoeken eigenlijk.
0: Al heeft toch niet iedereen hier evenveel last van de warmte?
6: Nou ja, voor mij toch niet. Hè. De ene persoon is een andere niet. Hè. Ik heb een ventilateur op de kamer, maar die heeft nog maar één dag gegaan. Ik kan tegen warmte.
7: En door de langdurige warmte en droogte zal niet alleen de oogst van aardappelen kleiner zijn, maar ook die van groente en fruit. De gewassen raken vaak niet volgroeid, getuigt ook Dirk de Klerk van de Reo-veiling in Roeselaar. Hij is zelf kweker van andijvie.
8: De planten krijgen stress en die gaan veel vroeger in schot dan normaal, waardoor dat ze niet meer geoogst kunnen worden of op heel laag gewicht. Ik denk dat wij op bepaalde momenten toch echt wel 75% niet meer kunnen snijden hebben, niet meer kunnen oogsten hebben. Het is wij niet alleen, het is in verschillende teelten dat we het voorkomen. Broccoli, bloemkool, prei, laten we ons zeggen, die zijn allemaal kleiner. Die hebben ook hittestress. Die gaan soms ook kapot tijdens de teelt, waardoor dat de aanvoer toch wel minder is voor de telers.
7: En door de mindere opbrengst mogen we de komende weken ook hogere prijzen verwachten voor groente en fruit. In Hongarije lijkt de stroomvoorziening dan weer voorlopig verzekerd. Dat heeft premier Magyar gezegd. Gisteren werd gezegd dat de grootste kerncentrale van het land stil lag door het lage waterpeil in de Donau, maar één reactor draait nog. Intussen hebben veel bedrijven vrijwillig hun verbruik beperkt, waardoor er geen verplichting komt. Maar als het water nog meer zakt, dan kan dat wel nog tot problemen leiden. Intussen zijn er gevolgen voor de watervoorziening, zegt ook correspondent Stefan Bos in Budapest.
9: Er zijn mensen die zonder drinkwater zitten. Dat is bijvoorbeeld het geval in Zentendre. Daar zitten duizenden mensen zonder drinkwater. Het leger heeft daar ook al waterzakken uitgedeeld. En zo zijn er ook andere dorpen waar die berichten nu doorkomen. Dat mensen daar eigenlijk geen goede watervoorzieningen meer hebben. Dus dat is wel iets wat de regering in de gaten houdt.
7: Tijdelijke grenscontroles binnen Europa invoeren is mogelijk als maatregel bij uitzonderlijke situaties. Die boodschap gaat ons land morgen brengen op een spoedzitting van de Europese ministers naar aanleiding van de migratiecrisis vorige week in de Spaanse enclave Ceuta. Gianni Paling, hoe moeten we die boodschap zien?
10: Het is eigenlijk een soort waarschuwing aan de Spaanse regering die minister van Asiel en Migratie, Andreen van Bossuyt, morgen zal brengen op het Europese overleg. Een reactie op de crisis vorige week in Ceuta, toen op dat Spaanse grondgebied in Afrika onverwacht tienduizenden migranten toestroomden vanuit Marokko in de hoop naar Europa te kunnen doorreizen. Je weet, in de Europese Unie is er vrij verkeer van mensen. Daar zijn geen grenscontroles binnen de Schengenzone. En de toestroom van migranten in Ceuta baarde verschillende Europese regeringen zorgen. Nu, onze regering geeft wel toe dat de situatie op Ceuta, ja, dat daardoor de Schengenzone niet in vraag wordt gesteld, dat daar op zich geen probleem was, want Ceuta heeft namelijk een speciaal statuut en daar zijn wel degelijk grenscontroles. Maar Schengen mag niet als vanzelfsprekend genomen worden, klinkt het bij minister van Bossuyt. En als het nodig zou zijn, kunnen er dus maatregelen worden genomen.
7: Dankjewel, Gianni. En de dodentol van de massale oversteek naar Ceuta is opgelopen tot 88, zegt de lokale overheid daar. Aan de Marokkaanse kant wachten ouders ook wanhopig op nieuws van hun vermiste kinderen. Katrien van der Schoot keek naar de beelden.
11: Ze staan met foto's te zwaaien en tonen hun gsm wanhopig aan een grenswacht. Heb jij mijn zoon gezien? Het ergst is om niets te weten, zegt deze moeder. Het is alsof een stuk van mij is afgerukt. De Marokkaanse regering schoof de verantwoordelijkheid gisteravond nog door naar mensensmokkelaars, die migranten met foute informatie zouden aangespoord hebben om de oversteek te maken. Maar veel Marokkanen kijken nu ook naar de overheid zelf, zegt correspondente Samira Jadir.
12: Dat er niet bijvoorbeeld een nationale rouwdag is afgekondigd en dat structurele problemen niet worden opgelost, zoals jeugdwerkloosheid. Dus ze geven hoe dan ook de Marokkaanse overheid de schuld.
11: Voor de ouders aan de grens blijft het wachten op nieuws.
7: Het weer vrij zonnig en zeer warm dus, met maxima rond 35 graden in het binnenland en 25 aan zee. Geleidelijk komt er wel meer bewolking met enkele onweersbuien in het zuidoosten. Morgen in het westen droog en overwegend zonnig, maar in de rest van het land bewolkt met enkele buien en nog altijd warm tot 32 graden. Vanaf woensdag duidelijk minder heet, eind deze week nog maxima rond 24 graden. En de hitte zat ook vooraan in het nieuws vanmiddag. Die leidt tot minder opbrengst van de groente- en fruitoogst. Meer op vrtnieuws.be.
13: Ik steek mijn tenen in het zeewater. En niet alleen die van mij.
14: Bent van Looy presenteert De Beer op het Strand. Op Theater aan Zee in Oostende.
13: Een beer op het strand?
14: Elke middag live van 12 tot 1 op VRT Canvas en Radio 1. Samen met Saban en de auteurs. Radio 1.
13: De beer op het strand.
14: Met Bent van Looy.
13: Goedemorgen Oostende en goedemorgen België. Het is Theater aan Zee in volle gang ondertussen. Ja, het is heet, maar er staat hier een aangenaam briesje. Mijn gasten druppelen het strand op. Spoiler alert, Armin Mola is hier en kijk daar op de deek in een paarse go-kart. Niet aaien, dat is mijn beer. Welkom.

0: You Are The Best Thing van Ray LaMontagne bijt de spits keihard af.
1: Radio 1.
2: De beer op het strand.
0: Ja, 26 is hij nog maar hij is ondertussen een habitué geworden van Theater aan Zee. Armin Mola, theatermaker, acteur, allround speelvogel. Geboren in Iran, daar maakte hij de pakkende afstudeervoorstelling over I Love and Hate You, Iran. Uw kinderen kennen hem misschien als Basim uit Hoodie. En de afgelopen week stond hij hier met een voorstelling over politiegeweld, De Blauw. Armin, goedemorgen en welkom.
3: Heel goedemorgen.
0: Jij hebt er al een drukke zomer op zitten, hè?
3: Ik heb er eigenlijk een best drukke zomer op zitten. Een drukke theaterzomer.
0: Drukke theaterzomer. Je speelde ook mee in Operatie Papegaai in Gent.
3: Ja, klopt.
0: Je hebt net 9 keer De Blauw gespeeld. Een voorstelling van theatermaakster Lara Staal. Die ging, moet ik zeggen, behoorlijk over de tongen hier op Theater aan Zee. Hoe was het voor jou?
3: Het was eigenlijk een van de moeilijkste processen waar ik ooit al in heb gezeten. Dus dat is locatietheater. We hebben een combi. De combi moest omgebouwd worden tot van alles en nog wat. En heel veel dingen gingen eigenlijk fout doorheen het proces. De afgelopen dagen hebben we eindelijk kunnen spelen. Maar de weken ervoor hebben we echt nog van alles te aanpassen in het script. En heel veel nieuwe dingen. Ah, dat werkt niet en dat werkt niet. Dus uiteindelijk, het proces was zeer moeilijk, maar ik ben wel echt voldaan dat het wel goed is uitgepakt.
0: Ja, dan is het misschien net zo leuk als je al die worstelingen daarvoor hebt gehad.
3: Ik denk ook wel dat dat hoort bij theater, dat niet alles van een leien dakje kan lopen.
0: Ja.
3: En dan zou het ook wel betekenen dat je extra hard altijd je best moet doen en extra hard moet werken, iets minder slapen, iets zo van die kleine dingetjes hoort er wel bij dat je dan, als je uiteindelijk de première speelt, dat je dan denkt, wauw, we hebben hiervoor gewerkt.
0: Mm-hmm. Al die dagen. Waarover gaat De Blauw?
3: De Blauw gaat eigenlijk, dat is eigenlijk een voorstelling gemaakt om de communicatie tussen politie en jongeren, die eigenlijk onbestaande is, toch een soort van, toch een weg in te vinden. En ook zo zeggen van, spreken de jongeren eigenlijk met de politie? En omgekeerd, blijkbaar niet.
0: Mm.
3: Er zijn heel veel gedachten die we hebben over politie en over hoe dat die ingesteld zijn. Maar ook heel veel van politie naar de jongeren toe. Van waarom gedragen die zich nu zo? Waarom is er zoveel agressie? En dat zijn eigenlijk heel veel vragen waarop we nog steeds niet echt een concreet antwoord op hebben. Maar ze wel durven benoemen en ze ook visueel maken en ook beeldend maken en in muziek uit te drukken. Daarover gaat De Blauw.
0: Waarom wilde jij per se meedoen aan De Blauw? Waarom vond je het belangrijk?
3: Ja, ik ben van Turnhout, van Twee het Raad 00. Ik kan hem soms wel horen in mijn ellen en mijn.
0: Het valt nog mee.
3: Ça va, hè? Maar ik heb daar ook wel redelijk veel dingen gezien en meegemaakt. Niet bij mezelf per se, maar wel bij mijn vrienden. Dat ik dacht van, dit kan toch wel beter. En
0: wat bijvoorbeeld?
3: Ja, bijvoorbeeld jonge mannetjes van 13, 14 jaar die door politie echt worden aangesproken gelijk dat ze honden zijn. En dat heb ik dan gezien. En dacht ik, maar die heeft echt niks gedaan. Dat kan eigenlijk beter. Je kunt het vriendelijker aanpakken. Want die persoon gaat naar huis en die heeft een soort van haat naar De Blauw.
0: Mm-hmm.
3: En als Lara Staal me dan vraagt van, wil jij iets maken? En dat gaat echt over geen weet hebben met hoe dat je al die frustraties hebt, maar die je eigenlijk niet kunt uiten. Wilt jij meehelpen daar een vorm aan te geven? En was ik zo van, daar heb ik wel goesting in.
0: Ja. Het loopt soms ook extreem uit de hand. Hè? De kogel die Peuter Mavda fataal werd. Jullie hebben het ook over Fabian, die jongen in een Brussels park die na een achtervolging door een politiewagen aangereden werd, stierf ook. Dat zijn hele jonge mensen. Hè?
3: Dat zijn hele jonge mensen en dat is een opstapeling van allemaal problematieken die de laatste jaren eigenlijk. Ik heb het gevoel dat daar niet echt een debat over is of echt over gesproken wordt. Maar ook vooral ook echt luisteren naar politieagenten. Van waar struggle jullie mee? Waar hebben jullie hulp bij nodig? Kunnen jullie mentaal, als jullie mentaal vol zitten of als jullie het even te hoog hebben zitten, kunnen jullie dan ergens terecht? Of is er nog steeds een soort macho-cultuur dat eigenlijk zegt, nee, we spreken er niet over?
0: En wat zeggen die politieagenten dan wanneer jullie daarmee gaan praten?
3: Ja, ik heb dus in Café Coeur, waar iedereen hier wel bekend is, een gesprek.
0: Ja, dat is het festivalcafé hier op Theater aan Zee, waar iedereen s'avonds samenkomt.
3: Exactly. En tot 1 uur s'avonds, tot ze buiten geshot worden, daar pintjes aan het drinken zijn of kavatjes. Daar heb ik een gesprek gehad met een agenten in het Gentse. En ze zei eigenlijk van, ik vind het vrij goed. En ik ben heel dankbaar dat jullie eigenlijk ook mijn stem een beetje hebben laten horen. Ze was wel een beetje theoretisch over dat sommige dingen niet klopten. We zeiden heel vaak transmissie 2025, maar dat klopt niet. Het is 2225.
0: Oh nee.
3: Oh, oh my god.
0: Ja, dan valt die hele voorstelling in duigen.
3: Exactly. Maar ze zei wel van, de arrestatie, clean. Jullie hebben het exact uitgevoerd hoe het... Want we hebben ook training gehad van politieagenten in het Gent.
0: Hebben zij dan iets verteld van, kijk, wij worden niet begrepen, maar

0: wij begrijpen die jongeren eigenlijk ook niet.
1: Ja, dan, die vrouw eigenlijk zei van, ik probeer juist wel altijd jongeren te begrijpen en ik wil echt niet overschakelen tot agressie of tot mijn stem te verheffen. Dat is een van de onderwerpen die heel vaak terugkomen. Dat is eigenlijk dat politieagenten moeten deescaleren en niet door hun bijzijn juist moeten escaleren.
0: Maar het is natuurlijk altijd griezelig als de politie komt en escaleert er sowieso iets.
1: Ik denk het ook wel. Als je ook hier naar de Lange Straat gaat, zie je daar ook wel soms politieagenten die klaar zijn om de problemen op te lossen. En dat is echt wel een beetje jammer dat zij daar zo... Zij moeten afgaan wanneer het niet meer te houden is.
0: Mm-hmm.
1: En wat verwacht je dan dat die doen? Die zijn ook niet geschoold in zo ga je om met psychologie, zo ga je om met psychose. Ze hebben 1 jaar opleiding gehad en 6 maand stage en dan moeten die het leren... Ja, moeten die het leren terwijl ze aan het werken zijn eigenlijk.
0: En dat vinden ze waarschijnlijk even frustrerend.
1: Ik denk dat heel veel politieagenten met frustraties zitten. En anderen doen het echt heel graag en proberen elke dag van dag tot dag te bekijken. Geen vooroordelen te hebben. Niet te profileren, maar echt met een hele goede feeling eigenlijk aan het werk te gaan. En ik respecteer die agenten helemaal. Maar ik denk ook wel dat je heel hard verzuurd kunt worden als je er elke dag in zit.
0: Ja. Jullie show, lijkt me, is bij uitstek geschikt om ook op reis te gaan. Misschien wel in scholen te spelen. Lijkt je zoiets zinvol?
1: Ik denk dat het zeker zinvol is. Wat ik allemaal heb gehoord de afgelopen dagen, zoals gezegd, we hebben 9 keer gespeeld. Er kwamen dan 2 jeugdwerkers van het Oostense naar me toe en waren ze echt merci dat je het gespeeld. En het is echt een belangrijk dialoog dat we moeten blijven voeren met al die jongeren. En ik was zo, dat is echt waar. En er zijn hier zoveel dingen aan het gebeuren op het skatepark Velodroom.
0: Mm-hmm.
1: Ook echt dingen die uit de hand lopen.
0: Ja.
1: Dus het is echt belangrijk dat we dat verhaal blijven vertellen en dat we moeten blijven praten met elkaar over dit onderwerp. Ja.
0: Krijg jij, Armin, in deze wankelmoedige tijden nooit eens zin om gewoon iets te maken dat licht en kolder en kul is?
1: Ik heb onlangs die vraag ook gekregen van, wilt jij niet gewoon in een deurencomedie meedoen? Ja, ergens misschien wel hoor. Ja, ik zou het wel tof vinden om...
0: Als het combideuren zijn.
1: Als het combideuren zijn, inderdaad. Die keihard dichtgeslagen worden met je kop ertegen. Nee, ik zou dat... Tuurlijk, ik ben een acteur. Ik zou heel graag in...
0: Want je hebt dat ook in jou, hè, dat lichten.
1: Misschien wel, ja. Nu denk ik wel dat we in 2026 wel iets te veel maatschappelijke problemen hebben. De wereld staat letterlijk in brand. Om er dan niks over te zeggen, vind ik ook een beetje...
0: Mm-hmm.
1: Niet mijn stijl. Je mocht het doen, maar ik vind... dat je wel je bakkes moet opentrekken wanneer dus gevraagd wordt van je hebt een podium en je hebt een microfoon, dus gebruik die ook.
0: Mm-hmm.
1: Maar dat wil niet zeggen dat ik altijd hele maatschappelijke thema's ga aankaarten in mijn werk.
0: Die thema's worden aangekaart in de blauw. Waar gaan jullie nog staan?
1: Wij gaan nog in Harelbeke staan, in Kortrijk, als ik me niet vergis. We gaan ook in het Gentse spelen.
0: Mm-hmm.
1: En dan zitten we al, denk ik, in 2027. En dan komt er nog een hele lijst.
0: Dan zien we wel weer. Ja. Ben je al eens op speeddate geweest, Armin Mola?
1: 1 keer op school. Maar dat was ook wel het thema van je leert elkaar kennen. Niet echt een speeddate. Ik denk, nu wil ik de ware liefde.
0: Maar daar stuur ik je straks nog eens heen. Want ik heb een jonge maker voor jou geworden met wie het wel eens zou kunnen klikken. En theatermaakster Mira Brijsje komt straks ook nog langs. Dat is voorna Brockhampton featuring Danny Brown. Dit is Buzzcut.

0: Granny Savages roaming the street.
1: I'm a savage.

0: Brockhampton in De Beer op het Strand.
1: De Beer op het Strand.
0: Het is een zoete inval hier bij Beer op het Strand. Het is hier enorm uitverkocht op Theater aan Zee. Dus blijf zeker luisteren. Straks geven we tickets weg. Het is hier ook een komen en gaan van makers, van spelers, van denkers. Sommigen zijn al door de wol geverfd, anderen komen net kijken. En wij sturen hier iedere middag onze tafelgast op speeddate met zo'n jong talent, zo'n kakelvers theaterkeuken. Hier zit er een, Eland Peeters. Welkom in Beer op het Strand.
2: Goedemiddag.
0: Jullie zijn hier met een voorstelling ook. Op Dreef heet die. Waar gaat het over?
2: Ik heb de voorstelling gemaakt met mijn broer. En die gaat over twee broers die aanspoelen op een stuk ijs in het midden van de oceaan. En zij hebben dus een uitzichtloze situatie. En zij proberen die te redden door met afval, situaties en werelden te knutselen. Dus het gaat over herontdekking en heruitvinding.
0: Heel mooi. Armin, kende jij Eland en Arend?
3: Ik heb Eland één keer op het toneelscholenvoetbal ontmoet. Maar ja, ik ken Arend beter eigenlijk.
0: Oké. Ik geef jullie, heren, 4 minuten de tijd om elkaar nog beter te leren kennen op speeddate. Wanneer jullie de beer horen grommen, hebben jullie nog precies 1 minuutje. De tijd vliegt, gebruik ze goed. Ik ga ondertussen even mijn lief haar rug insmeren op het strand. Voor het te laat is, ik ben zo terug. Veel succes.
3: Dag Eland.
2: Dag Armin.
3: Jij hebt de voorstelling gemaakt Op Dreef.
2: Ja.
3: Waarom Op Dreef?
2: De titel was een hele grote zoektocht. In de voorstelling zijn we de hele tijd bezig. We zijn de hele tijd aan het knutselen, aan het ontdekken. Dus we zijn op dreef. We zijn in die snelheid gaan wij tekeer. Maar tegelijkertijd zijn we ook aan het drijven op die oceaan. Is er geen richting. En die dubbelzinnigheid is Op Dreef, de voorstelling.
3: En ik heb ook de voorstelling gezien. Ik vond het heel mooi.
2: Dank je.
3: Ik zou het een slapstick comedy noemen.
2: Ja.
3: Jij bent zelf afgestudeerd of nog aan het studeren?
2: Nee, ik ben afgestudeerd.
3: Afgestudeerd in de mimeopleiding in Amsterdam.
2: Ja, dat klopt.
3: Vertel eens iets over die mimeopleiding, alsjeblieft.
2: De mimeopleiding is een theateropleiding waarbij je voornamelijk je wordt opgeleid als maker en als speler. En als maker krijg je de volledige vrijheid om je stijl te ontdekken en te maken. En als speler word je voornamelijk fysiek opgeleid. Dus het vertrekpunt zal nooit tekst zijn of een situatie, maar zal altijd vanuit het lichaam beginnen.
3: En Arend heeft de kaskopleiding gedaan. Dat is ook een hele fysieke theater.
2: Ja.
3: Zou je die twee met elkaar eens kunnen vergelijken? En wie heeft wie meer moeten helpen in deze voorstelling? Wie heeft wie meer tools moeten leren?
2: Ik denk dat het kask... Er is natuurlijk ook veel tekst nog bij het kask dat je krijgt. Dus ik denk dat bij het kask is het toch nog belangrijk wat je wilt zeggen. Of is het belang van waar het over gaat of zo. En de intellectualisering daarvan. En ik denk bij de meme komt dat later in het proces. En ik denk dat we dat bij deze voorstelling ook hebben gedaan. We zijn begonnen in een ruimte. We zijn beginnen knutselen. We zijn beginnen spelen. En later zijn we pas gaan kijken van, oké, waar gaat die voorstelling over? Wat zijn we aan het doen?
3: Super cute. Ja. Wat hebben jullie ook gedaan? Jullie hebben met 2 broers een voorstelling gemaakt. Ik kan mij niet voorstellen dat ik met mijn broer een voorstelling zou maken. Hoe was dat proces? Hoe was het om met je broer op scène te staan?
2: Ik heb mijn broer spelen al heel ons leven. Dus spelen is makkelijk. Maar er een voorstelling van maken, dat is moeilijk. Dat samen krijgen, dat was een zoektocht. Maar het spelen tijdens repetities en nu vooral tijdens dat we hier staan op Theater aan Zee en hopelijk ook nog in de toekomst, dat is superleuk en dat voelt...
3: Ik hoorde hopelijk nog in de toekomst, dus er komt nog wat meer aan de Arend Peeters.
2: Er komt waarschijnlijk nog maar meer aan, ja.
3: Ik wil het ook mooi afronden. Hou jij van je broer?
2: Ik hou enorm van mijn broer.
0: Het is een mooie afsluiter. Jongens, hoe gaat het ermee?
3: Het gaat goed. Het werd een beetje warm hier. Snik heet.
0: Hoe voelde dat? Ik, was er een klik? Gebeurde er iets?
2: Het was wel intiem, met dat muziekje.
0: Ja.
3: Hey, ja.
0: Armin, om af te sluiten. Waarom moeten wij met z'n allen naar Op Dreef gaan kijken?
3: Omdat ik vind dat die voorstelling, die vorm, niet zoveel meer wordt gedaan. Er is altijd wel een beetje tekst. Maar echt gewoon heel hard slapstick comedy. Het deed me ook een beetje aan Mr. Bean denken. Het deed me een beetje aan Charlie Chaplin denken. En no way, ja, tuurlijk, hij heeft mime gestudeerd. Mm. Maar ik vind het heel verfrissend. En ik denk dat mensen verfrissing nodig hebben.
0: Zeker vandaag. Eland Peters, dank je wel. En veel succes nog. Jullie spelen nog 4 keer deze week, geloof ik.
2: Zeker komen.
0: Dit is Leona Lewis, als ik me niet vergis.

0: vraagstukken en waarden waarvoor gevochten moet worden. Dat zijn de dingen die advocaat Walter van Steenbrugge op de agenda zet, hier op Theater aan Zee. Ook vandaag wist reporter Arno Boei onze erudite golfbreker te strikken voor een bespiegeling met de grote B.
1: Ik denk dat wij als bevoorrechte Vlamingen ons dat moeilijk kunnen voorstellen wat het is om alles achter te laten. Uw plek waar je opgegroeid bent, haven en goed, uw cultuur. Om dan terecht te komen in een wereld waar je absoluut geen affiniteit mee hebt. En dat wordt op een schitterende, zeer beklijvende manier ook tot uiting gebracht in die tentoonstelling. Phoenix in Rotterdam over de verschillende vormen en uitingen van de vluchtelingen. De gelaatsuitdrukkingen die op die foto's te zien zijn, dat is enorm beklijvend. Dat zijn beelden die je met woorden niet kunt weergeven. Ja, met woorden kun je veel natuurlijk, hè. Maar een gelaatsuitdrukking, en zeker als je dan die foto's in de tentoonstelling ziet, ja, die faken niet. Het migratiebeleid bestaat voor een groot stuk ook uit mensen in afzondering steken. Het ene asielcentrum is al beter uitgerust dan het andere. Maar ja, je hebt toch vaak te maken met willekeurige arrestaties. Ik heb nu ook vastgesteld dat de wetgeving hier in België ook met betrekking tot de mogelijkheden om huiszoekingen uit te voeren, dat men daar ook aan het morrelen gaat om dat veel gemakkelijker te maken. Dus die mensen vandaag, die worden veel te gemakkelijk ook van hun vrijheid beroofd. Dat is in strijd met het verdrag. Dat is wel in strijd met het verbod op willekeurige vrijheidsberoving. Met wat we in 1950 zijn overeengekomen. En dus vandaar mijn enorme bewondering voor wat daar in Rotterdam te zien is.
0: Je hoorde Walter van Steenbrugge die het belang van de mensenrechten wil aankaarten. Ja, Armin, willekeurige aanhoudingen, dat klinkt jou bekend in de oren met de blauw waarschijnlijk.
2: Ja, dat was een onderwerp waar heel veel over gesproken werd. Mm-hmm. De ene jongere die aangehouden wordt en de andere jongen die niet aangehouden wordt. Mm.
0: Veel makers die maatschappelijke thema's binnenloodsen in hun werk dit jaar, dat kan geen toeval zijn, die een kleine strijd lijken te voeren in wat ze maken. Welkom in Beer op het Strand ook, Mira Breysink. Ben je blij om weer op Theater aan Zee te staan? Want het is ver van de eerste keren.
3: Dag Bent. Ja, ik stond hier vorig jaar ook in een parcours, Come As You Are. En dan daarvoor stonden we daar ook met Parazar, met onze voorstelling Malinconico. Het is fijn om hier weer te mogen zijn. Ja. Mm-hmm.
0: Jij brengt hier dit jaar op Theater aan Zee de voorstelling Iemands zus. Ben jij iemands zus?
3: Ik ben iemands zus.
0: Waar gaat je voorstelling over?
3: En mijn zus is ook iemands zus. Eigenlijk gaat het net over hoe moet dat zussen zijn van elkaar? Maar zeker en vast, hoe moet dat als een van die zussen een grotere zorgvraag heeft? In ons geval, het geval van ons gezin, ging dat over de zorgvragen die ik als kind had. Op een manier. Omwille van mijn fysieke beperking. En misschien zelfs, ik zou eens durven stellen dat die zorgvragen komen door een wereld die niet helemaal aangepast is. Mm. Waardoor dat een gezincontext anders gaat moeten fungeren, anders gaat moeten leven. In mijn eerste levensjaar ging dat ook over heel veel doktersbezoeken. Ging dat over heel veel kine, logo, ergo, noem het op. En dan een andere zus die eigenlijk daar rond mee moet dansen rond die gezinsdynamiek die eigenlijk heel praktisch ook soms moet geregeld worden.
0: En heel veel tijd kost.
3: En heel veel tijd kost, ja. En ook voor mijn ouders dan, die dat echt goed doen en daar best vermogen ook hebben gedaan. Mm-hmm. De ruimte tussen hun dochters ook verdelen of maar je krijgt die nooit in evenwicht als er zoveel zorgvragen zijn.
0: Mm-hmm. Je baseert de voorstelling op je eigen ervaringen, die van je zus ook. Het is een heel persoonlijke voorstelling geworden.
3: Ja, dat klopt. Het is een heel persoonlijke voorstelling. Maar ik heb ook heel veel andere gezinnen en broers en zussen van mensen met beperking ook geïnterviewd. Omdat ik wou weten van alle vragen die we

0: wij daar rond hebben. Leven die ook bij jullie of niet? Wat is hier particulier, wat is hier universeel in de mate dat dat kan natuurlijk? En
1: waren er gelijkenissen?
0: Ja, ik denk dat er een grotere... verscherptere aandacht naar de buitenwereld. Dus op een manier bij heel veel broers en zussen met beperking. Van broers en zussen met beperking.
1: Mm-hmm.
0: Dus bij heel veel siblings. En heel veel mensen zijn in de zorg gegaan, ook later. Wat ik heel boeiend vind.
1: Mm-hmm.
0: Dus dat, maar ook ja, de manier waarop dat je ook nog meer het gevoel hebt dat je moet verantwoorden. Als je opgroeit, dat je in de lagere school zit. Ah, bij jullie gaat dat zo en bij ons gaat dat helemaal niet zo. Dat gaat van kleine uitstapjes die anders zijn tot een avondritueel dat totaal anders kan zijn.
1: Mm-hmm.
0: Dus je ziet wel, de situaties verschillen, omdat ook heel vaak de beperkingen verschillen.
1: Juist.
0: En er is ook al een totaal andere situatie als je kan praten met je broer of zus, of als je broer of zus niet kan praten.
1: Mm-hmm.
0: Maar je voelt wel een algemene...
1: Dynamiek.
0: Ja, een understanding. Allee, van de vraag van de voorstelling.
1: Ja. Je vertelt ook het verhaal van jouw zus. Maar jij bent degene die het verhaal vertelt. Hoe makkelijk was dat voor haar om haar lot zeg maar in jouw handen te leggen?
0: Wel, dat is eigenlijk grappig. Veel mensen vragen daarnaar van hoe is dat voor haar? En ik zeg altijd, zij vindt het lastiger als ik naakt op zijne sta dan als het over onze gezinsdynamieken gaat. Dat is ook echt zo, dat wil ze op voorhand weten.
1: Mm-hmm.
0: Maar bij de voorstelling, we hebben daar heel veel over gesproken in het gezin. Er was ook al wel een gesprekscultuur daarover, daar rond. Niet alles is één op één ook echt.
1: Mm-hmm.
0: Dingen zijn ook gefictionaliseerd. Het is ook soms belangrijk om net een moeite te hebben om andere informatie in te kunnen vertellen.
1: En het gaat ook niet alleen over informatie, het gaat ook over kunst.
0: Exact, exact. Dus het is ook inderdaad gewoon iets dat je speelt, dat je beleeft en vooral iets dat moet landen bij een publiek. En ook de voorstelling zoekt ook heel de tijd naar wat is er zo, omdat ik een beperking heb en wat is er zo door hoe wij zijn. Of ons karakter, of onze... Ja.
1: Ja.
0: En zij zelf was daar eigenlijk... Zij had een eerste tekstlezing gelezen. En zij had zoiets van, ja, maar je bent zo... nog in het begin vond ze dat nog... Dat ze dacht van, ja, durf maar
1: voluit gaan.
0: Te noemen. Ja, omdat ik misschien in het begin ook een te groot respect had, ook voor haar daarin. Maar zij had iets van, ja, maar net dat wilt je toch doen. Je wilt toch iets raken, iets benoemen en iets begrijpen. Dat is toch je kweeste.
1: Mm-hmm.
0: En dat is inderdaad waar. Dus dat was ook wel fijn dat zij daar ook zo aanmoedigend in was. Ja.
1: Hoor je soms bij al die broers en zussen zonder beperkingen in die gezinnen, dat ook zij misschien niet voldoende vertegenwoordigd zijn of misschien te weinig een stem krijgen?
0: Absoluut. Ik denk dat eigenlijk... Ik heb de voorstelling zo gemaakt om twee redenen. Eén, er is denk ik te weinig auteurschap vanuit mensen met beperking zelf.
1: Mm.
0: Die stem is eigenlijk in de kunsten nog altijd niet helemaal vertegenwoordigd. Maar eigenlijk gaat mijn zoektocht over hoe is het voor haar?
1: Ja.
0: En wat betekent dat? En hoe kan dat dan dat ik haar soms dreig te verliezen of niet in onze dynamiek? Maar, want wat weegt er op haar? Wat gebeurt er met haar schouders? En
1: zij zijn opgeleid om flink te zijn, zeg maar.
0: Exact. Ja, om flink te zijn en om eigenlijk ook zeker en vast te zorgen van dat situatie, dat je niet nog een probleem bovenop legt. En
1: mm-hmm.
0: eigenlijk daardoor ook vaak ook goede observators, is mij ook opgevallen. Maar ook inderdaad, per definitie komen zij aandacht en ruimte tekort.
1: Mm-hmm.
0: En eigenlijk is de zoektocht naar de voorstelling naar hoe... Ja, wat is dit evenwicht en kun je dat wel herstellen? En, maar ook even goed. Het is ook, want nu klinkt het alleen beladen, maar het is ook soms ook de humor van samen opgroeien met een beperking. En daar is ook een soort perspectief rond, een eigen taal daarin.
1: Mm-hmm.
0: Dus ook over die dingen, wat dat eigenlijk echt over disability culture gaat, maar dan in een gezin, daarover gaat de voorstelling eigenlijk. Maar het is ook gewoon over broer en zus zijn.
1: Ja. En met humor.
0: Ja, absoluut. Ja, ik denk eigenlijk dat niet anders zou kunnen. Of zo. Maar humor en zwaarte liggen ook dicht bij elkaar.
1: En hebben elkaar ook nodig om 100%. Iets waardevol te maken. Ja. Mira Breising, dank je wel. Jij speelt deze nog in Oostende?
0: Ik speel nu nog 4, 5, 6 augustus op Theater aan Zee.

0: Ja.
1: Dus ja, om 14 uur en 16... Oh, maar 14 uur en 18 uur 30, dat ik het hier niet fout zeg.
0: Ja. Ja. Wie daar niet bij kan zijn, wegens uitverkocht, die kan nog in het najaar komen. Hè. Alle info daarover op de website Parazaar. Dankjewel.
1: Merci.

0: Dit was Boat van Simon Raman. En die heeft op zijn beurt dan weer de muziek gemaakt voor Mira's voorstelling. En zo is de cirkel hier altijd rond.
1: Radio 1. De beer op het strand.
0: Theater, dat is een feest hier op Theater aan Zee. Maar theater is ook een taal. Een taal die je maar beter onder de knie hebt als je deze dagen niet hopeloos door de mand wil vallen in Oostendse havencafés. Collega Wart Bogaert is in die hoop theatertermen gedoken en doet er iedere dag eentje bij ons uit de doeken. Let goed op, weet u over welke uit de theaterwereld ontsproten term Wart het hier heeft? Stuur ons het antwoord bliksemsnel in de Radio 1-app of natuurlijk op VRT Max. Wart, brand maar los.
2: Sorry, hè, maar vind maar eens klank die 2400 jaar oud is. Ik wil namelijk met jullie terug naar 431 voor Christus, naar de Dionysia in Athene, het culturele hoogtepunt van het jaar daar, de Bayreuther festspelen van de oudheid. 15.000 mensen zitten op stenen banken te wachten op Medea, het nieuwe stuk van Euripides, de Christopher Nolan van zijn tijd.
3: Geen mens is ooit zo ver gegaan in waanzin en in moordzucht.
2: Maar dan in het Grieks.
3: En ben je tevreden? Nee, dat ben je niet. Nee, kom buiten. Hè? Dat is wat je wil. Kom buiten.
2: Klein sprongetje. Het stuk loopt op zijn einde. En wat een drama. Medea heeft haar eigen kinderen gedood. En Jason wil haar grijpen, haar straffen. Maar consternatie alom. Medea is verdwenen. En dan 15.000 nekken strekken zich. Want daar zweeft ze plots in een strijdwagen hoog boven de scène. Getrokken door gevleugelde draken van de zonnegod Helios wil Euripides het publiek doen geloven. Maar in werkelijkheid is het een ingenieuze constructie van touwen en katrollen. Een verhaal dat muurvast zit, dat laat je gewoon de hemel een handje toesteken.
0: Ja, Wart, welke term probeer je hier uit de doek te doen? Mensen thuis, snel naar die Radio 1-app. We geven dus twee kaartjes weg voor Do You Remember Revolution? Morgen hier in Oostende en een volledig gratis bezoek aan het radioprogramma De Beer op het Strand. Armin, ken jij de oplossing?
4: Ik ga die niet vertellen.
0: Nee, dat mag zeker niet.
4: Maar misschien ken ik hem wel, ja.
0: Je kent hem wel. We hadden het over Euripides, klassiek theater. Is er een favoriet theaterstuk of een stuk dat jij ooit gezien hebt dat jouw leven echt veranderd heeft?
4: Ja, toch wel. Odysseus, een zwerver, komt thuis.
0: Weer die Odyssee.
4: Ja, toch wel. Ik weet dat het nu in deze tijden, ja, met een nieuwe Christopher Nolan film, iets te populair aan het worden is, maar toen, ja, ik was 17 jaar en dat was de eerste keer dat ik auditie deed om in de 24-uur voorstelling van KVS te spelen. Mm-hmm. En dat was wel sommige van die acteurs die echt gewoon een hele zang van Homerus op hun manier vertellen, was, ja.
0: En je dacht, dit is mijn plek.
4: Ik dacht, het theater is wel een leuk wereld.
0: Ja, ja. Wij mensen, Armin, bombarderen de zee met wensen en angsten die we dan op een briefje schrijven, in een fles proppen en aan haar golven toevertrouwen. Maar heeft de zee daar nooit genoeg van? En hoe zou de zee ons van antwoord dienen? We vragen het hier iedere dag aan een performer. Meryem El Khadouri, welkom in Beer op het Strand.
5: Hallo.
0: Je bent hier samen met Haroun Iqbal, met een hele bijzondere gitaar. Wat doe je deze week op Oostende aan Zee?
5: Vrijdag doe ik een gesprek met auteur Lieselot Marien over onze bundels / boeken.
0: Ben je voor jouw stuk, want je hebt een stuk geschreven, in de stem van de zee te raden gegaan bij de echte zee in Oostende?
5: Nee, het stuk vertrekt vanuit het idee van waterlichamen, dus het sluit wel heel erg aan bij het idee van de zee.
0: We gaan luisteren.
5: Dank u. In het Thmesirt vertelt men de legende van Tisresen Onza, de bruid van de regen, ook het woord voor regenboog. Men zegt dat Onza, de god van de regen, verliefd werd op een sterfelijke vrouw en haar ten huwelijk vroeg. Zij wees hem af. Gekrenkt trok hij zich terug en sloot de hemel. De rivieren droogden op, de bronnen verstomden en de aarde spleet open van dorst. Pas toen de droogte ondraaglijk werd voor de mens, gaf zij zich aan Anza. Later zouden Immezigvolkeren in tijden van droogte processies houden. De mannen keerden hun abijes binnenste buiten in de hoop dat ook de hemel zich zou omkeren. Kinderen droegen een versierde pollepel of pop van deur tot deur terwijl ze regenliederen zongen. Mensen besprenkelden haar met water alsof een eerste druppel de volgende kon verleiden. Ze smeekten om regen, om de terugkeer van overvloed, vruchtbaarheid en leven.

In de keel van de nacht zit zij aan de uitgedroogde oever van haar bed. In een lekkend lichaam van colostrum, melk, water, vruchtwater, zweet en bloed. Op haar uitgerekte huid tekenen zich zoutplekken af in evenwijdige cirkels. Zij zal alles uit zich laten stromen om haar glanzend waterlichaampje in leven te houden. Ze keert haar kleren binnenstebuiten, hoopt dat haar hemel weldra hetzelfde doet. Als we alle schemerzones waarin vrouwen de afstand met hun lichaam proberen te overbruggen, naast elkaar plaatsen, zouden de eerste en de laatste elkaar de wereld rond weer raken. Zouden ze elkaar stutten, dragen, in elkaar passen langs hun rafelige randen, zouden ze zo dicht tegen elkaar dat zij condenseren. Anzait sheth it sheth, arman it habbab it habbab. De regen begint te vallen, de granaatappel komt in bloei. Ook wanneer het licht langs de muren likt, gaat zij geduldig verder. Is zij meer haar kind dan zichzelf. In haar leeggezogen, hangende, met opgespannen stroomaders, golvende, dragende, sussende, allesomvattende, onherkenbaar geschaafde, veranderde, altijd veranderende, zinkende, kolkende, in haar dolende, zoekende, omarmende, woelende, nooit meer wederkerende omhulsel.

0: Lichamen van Water door Meryem El Kadouri en Haroun Iqbal. Dankjewel, Meryem. Zaterdag trouwens nog te zien hier in Oostende aan Zee. Armin Mola, hoe gaat het ondertussen met jou?
1: Ik ben diep ontroerd.
0: Diep ontroerd?
1: Supermooi. Echt supermooi. Je hebt echt een prachtige stem om naar te luisteren, maar je kunt ook echt mij helemaal meenemen in uw wereld. Je hebt dat heel goed gedaan. En de gitarist is ook fucking nice. Dus. Ik bedoel, heel nice.
0: Heel goed, we zijn op de radio. Morgen ga je niet rusten, maar ga je repeteren voor een vervolg op jouw voorstelling over Iran.
1: Ja, eigenlijk straks na dit interview
0: echt?
1: Reis ik naar Leuven en ga ik repeteren met I Love and Hate You Belgium. Dat veel mensen vorig jaar als jong werk hebben gezien. Maar ik ga er nog 3 weken, 4 weken aan werken. Ik wil dat het nog wat beter, nog wat scherper wordt. Met Fabuleus en een heel team dat ik samen mocht samenstellen.
0: En dan toch een beetje vakantie ook?
1: Ja. Ik zeg nu ja. En ik denk dat heel veel mensen rondom mij ook wel echt mijn vakantie gunnen. En bijna verplichten dat ik iets een beetje moet rusten.
0: Ik ken het probleem.
1: I know you do.
0: De oplossing moeten we nog geven van de theaterterm. Is er iemand uit het publiek die het weet? Roepen maar. Ja, mevrouw.
2: Deus ex machina.
0: Heel goed. Luisteraar Karen de Poorter wist dat ook. En zij wint kaartjes voor Do You Remember Revolution? Morgen hier op Theater aan Zee. Dit is ondertussen... het is Feist met My Moon, My Man.

0: feist.
1: De beer op het strand.
0: Het zou een beetje gek zijn om Armin Mola hier te hebben en me niet te vragen of hij nog een hete tip heeft voor dit festival, voor Theater aan Zee. Armin.
2: Ik heb zelf eigenlijk niet...
0: Wacht, dat gaan we nog eens doen. Armin. Hey, de microfoon van Armin is al uitgezet.
3: Oei.
0: Zeg het.
3: Ik ben er terug. Ik zou heel graag de voorstelling Wavelength van Hydril Tamimi en Lucius willen tippen.
0: Die heb ik gezien, inderdaad.
3: Die was echt prachtig.
0: Waarom?
3: Ja, ik had zelf eigenlijk niet veel tijd om naar het theater te gaan. Dus ik dacht, we hebben even tijd. Ik ga naar een voorstelling gaan en ik ken Heider. En ik ben gaan kijken hoe dat die met elkaar in gesprek gaan. Hoe dat die zo hard durven zijn voor elkaar. En het tegelijkertijd over een politiek debat hebben dat echt heel aanwezig is en heel belangrijk is. Maar ook hun dans, ook hun beeld, ook het licht. Oh, ik ben helemaal blown away.
0: Ja, die poëzie van de dans en muziek maakt dat je die harde waarheden en die bikkelharde inhoud kan verdragen. Hè?
3: Ja, klopt. En ook, er zit ook wat muziek in. En ze kunnen ook allebei zo goed performen. En Heider kan ook keigoed zingen. Dus er is voor ieder wat wil.
0: Hey, die voorstelling speelt ook nog na Theater aan Zee. Hoera, daar kunnen we met z'n allen aan toe. Morgen ben ik hier weer op mijn strand met die beer. En zeker luisteren, want morgen komt ook Els Dottermans langs hier in Beer op het Strand. Blijf bij Radio 1.
4: Je hebt vakanties zonder Ketnet.
5: Hoe lang nog?
6: Papa, ik heb honger.
5: Verveel me.
4: En je hebt vakanties met Ketnet.
7: Dit wordt echt geweldig.
8: Ad in Veros.
9: Dus ja, het is simpel, hè. Pak Ketnet mee op vakantie.
10: Natuurlijk.
9: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
6: Mama, mag ik op de hotspot?
11: VRT Max. Maak elk moment de max.
12: Het zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken.
13: DSM Keukens.
12: Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
14: VRT Radio 1.
15: Alles begint bij luisteren.
16: 1 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Iris van Impe. Met maxima boven de 35 graden is het opnieuw een tropische dag. De droogte brengt ook steeds meer landbouwers in de problemen. En ook ons land waarschuwt dat tijdelijke grenscontroles weer mogelijk zijn na noodsituaties zoals in Ceuta. Met code oranje waarschuwt het KMI vandaag voor de hitte, behalve in West- en Oost-Vlaanderen. Veel gebouwen zijn niet aangepast en dus kan het ook binnen heel warm worden. Dat is ook zo in veel woonzorgcentra. Veel mensen verblijven in verouderde gebouwen zonder airco of verkoeling. Amorie de Mulder sprak met bewoners in woonzorgcentrum Ter Bist in Grimbergen.
17: Het is lunchtijd in het woonzorgcentrum. Hier in de eetzaal is het heerlijk koel. Veel bewoners brengen hier dan ook de hele dag door. Voor het gezelschap, maar ook voor de airco. Want die is er in de gangen en in de kamers niet.
18: Heel warm, veel te warm.
19: Maar voor mij is dat te warm genoeg, maar mijn luiken zijn beneden. Dus de volle zon kan er niet binnen.
20: Op de kamer is het warm, hè? Maar ja, ik heb een ventilateur. Hè?
21: Ik zet mijn deur open en de ventilateurs op en valt dat wel mee.
17: En het personeel probeert tijdens de hete dagen ook nog extra verkoeling te voorzien, vertelt begeleider Wonen en Leven Magali.
22: Wij komen ook rond met extra dranktoeren. In de namiddag ga ik vandaag rondgaan met ijsjes. En voor de rest proberen we voetbadjes te doen. Echt voor verkoeling zoeken eigenlijk.
17: Al heeft toch niet iedereen hier evenveel last van de warmte?
23: Nou ja, voor mij toch niet. Hè. De ene persoon is een andere niet. Hè. Ik heb een ventilateur op de kamer, maar die heeft nog maar een dag gegaan. Ik kan tegen warmte.
16: En het is al enkele weken erg warm en droog. En daardoor zal de oogst van de groenten en fruit minder zijn dan anders. De gewassen raken meestal niet volgroeid tegen dat ze van de akkers moeten. Dus er is minder opbrengst. En de prijzen zullen daardoor stijgen. Dat zegt Dirk de Klerk van de Reo-veiling in Roeselare. Hij is zelf ook kweker van andijvie.
24: Wij verwachten wel door de schaars dat er wat prijsstijgingen zullen zijn. Maar ik denk dat ik en zeker al mijn collega's zouden liever kunnen, laten we zeggen, zoals normaal 80-90% oogsten aan normale prijzen. Dan dat we misschien de helft of een derde kunnen oogsten aan dubbele prijzen. Want dat snijdt je nog in je vel. De natuur blijft baas. Hè? En daar moeten we leren mee leven, hoe moeilijk dat ook is. Het vergt veel inspanningen ook.
16: In Hongarije lijkt de elektriciteitsvoorziening voorlopig verzekerd. Dat heeft premier Magyar gezegd. Gisteren werd gezegd dat de grootste kerncentrale van het land stil lag door het lage waterpeil in de Donau, maar één reactor draait nog. Intussen hebben veel grote bedrijven vrijwillig hun verbruik beperkt, waardoor er geen verplichting komt om minder elektriciteit te verbruiken. Door de lage stand van de Donau komt intussen in verschillende dorpen wel de watervoorziening in de problemen. De regering heeft hier en daar al drinkwaterzakken voorzien. Tijdelijke grenscontroles binnen Europa invoeren is mogelijk als maatregel bij uitzonderlijke situaties. Die boodschap zal België morgen brengen op een spoedzitting van de Europese ministers naar aanleiding van de migratiecrisis vorige week in de Spaanse enclave Ceuta. Gianni Palink, hoe moeten we die boodschap zien?
0: Het is eigenlijk een soort van waarschuwing aan de Spaanse regering die minister van Asiel en Migratie Annelien van Bossuyt morgen zal brengen op het Europese overleg. Een reactie op de crisis vorige week in Ceuta, toen op dat Spaanse grondgebied in Afrika tienduizenden migranten toestroomden vanuit Marokko in de hoop naar Europa te kunnen doorreizen. En je weet, in de Europese Unie is er vrij verkeer van mensen. Daar zijn normaal gezien geen grenscontroles binnen de Schengenzone. De toestroom van migranten in Ceuta baarde verschillende Europese regeringen daarom zorgen. Nu, onze regering geeft wel toe dat de situatie op Ceuta met de Schengenzone niet onmiddellijk problemen geeft. Ceuta heeft namelijk een speciaal statuut en daar zijn wel degelijk grenscontroles om naar het Europese vasteland te gaan. Maar Schengen mag niet als vanzelfsprekend genomen worden, zegt minister van Bossuyt. En als het nodig zou zijn, kunnen er dus maatregelen genomen worden.
16: Dankjewel, Johnny, voor de uitleg. En de dodentol van de massale oversteek tussen Marokko en de Spaanse enclave is opgelopen tot 88. Dat zegt de plaatselijke overheid van Ceuta. Aan de Marokkaanse kant wachten ouders wanhopig op nieuws van hun vermiste kinderen. Katrien van der Schoot keek naar de beelden.
1: Ze staan met foto's te zwaaien en tonen hun gsm wanhopig aan een grenswacht. Heb jij mijn zoon gezien? Het ergst is om niets te weten, zegt deze moeder. Het is alsof een stuk van mij is afgerukt. De Marokkaanse regering schoof de verantwoordelijkheid gisteravond nog door naar mensensmokkelaars, die migranten met foute informatie zouden aangespoord hebben om de oversteek te maken. Maar veel Marokkanen kijken nu ook naar de overheid zelf, zegt correspondente Samira Jadir.
2: Dat er niet bijvoorbeeld een nationale rouwdag is afgekondigd en dat structurele problemen niet worden opgelost, zoals jeugdwerkloosheid. Dus ze geven hoe dan ook de Marokkaanse overheid de schuld.
1: Voor de ouders aan de grens blijft het wachten op nieuws.
16: Kos Karetsas verlaat Racing Genk en trekt naar Dortmund in Duitsland. Dortmund betaalt om en bij de 30 miljoen euro aan de Limburgers voor de 18-jarige Griek. Dat is een recordsom voor een uitgaande transfer bij Genk. Karetsas krijgt bij Dortmund een contract voor 5 jaar. Het is vrij zonnig en zeer warm dus, met maxima rond 35 graden in het binnenland, aan zee tot 25. Geleidelijk komt er wel meer bewolking met enkele onweersbuien in het zuidoosten. Morgen in het westen droog en overwegend zonnig, en de rest van het land bewolkt met enkele buien en nog altijd warm dan tot 32 graden. Maar vanaf woensdag duidelijk minder warm en eind deze week nog maxima rond 24 graden. De hitte staat opnieuw vooraan in dit nieuws. Dat leidt ook tot minder opbrengst van de groente- en fruitoogst. Meer op vrtnieuws.be.
3: Radio 1. Onderweg.
10: Met Joren Karels.
25: Maandag 3 augustus, zomervakantie maand nummer 2 al. Ligt het aan mij of gaat het heel snel? Het is gewoon wel fijn om de hele dag tussen de muziek te zitten. En dat is ook vandaag het plan. Goedemiddag, welkom bij Radio 1.

0: Komt uit IJsland, ver weg van de jungle. Emiliana Torini en Jungle Drum. Op de binnenring rond Brussel is het ruim een half uur file rijden tussen Wezenbeek en Oudrichem door een brandend voertuig. De rechterrijstrook is afgesloten. Op de buitenring 10 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Machelen. Op de E40 richting kust is er 10 minuten vertraging tussen Zwijnaarden en Drongen. Op de E313 naar Antwerpen komt er een kwartier bij vanaf Ranst. En op de Antwerpse ring 20 minuten extra richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel.
1: Radio 1.
2: Onderweg.

Mr. Tembo is een kleine olifantje in Tanzania zonder mama of papa. En die heeft het hart van Damon Albarn helemaal gestolen. Damon heeft ervoor gezongen en heeft er zelfs een lied over gemaakt. Mr. Tembo hoor je na dit duo uit Nederland, Vrouwtje en Steen. Misschien.

0: Overcome van Tricky. Lenny Kravitz speelt zaterdag op de Lokerse feesten. Lenny is op zijn 62ste fitter dan ooit. En je kan straks tickets winnen voor dat concert van Lenny Kravitz op de Lokerse feesten. En gaan kijken op onze kosten. Blijf dus zeker hangen. Op de binnenring rond Brussel is het een half uur file tussen Wezenbeek en Oudergem door een brandend voertuig. De rechterrijstrook is nu afgesloten. Op de buitenring 10 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Machelen. Op de E40 richting kust is er bijna 10 minuten vertraging tussen Sint-Denijs-Westerum en Drongen. Op de E313 naar Antwerpen ruim 20 minuten erbij vanaf Ranst. Op de Antwerpse ring ook 20 minuten richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En je doet 10 minuten langer richting Nederland tussen Antwerpen-Zuid en Antwerpen-Oost.
1: Radio 1.

Vrolijk samen, happy together van The Turtles. Het is 10 dagen feest in Lokeren. Vorige vrijdag is het daar begonnen. En ze gaan nog door tot zondag. Elke dag is het een festivaldag in Lokeren. Dit weekend op zaterdag een topdag met headliner Lenny Kravitz.

Muziekblad Billboard heeft het over de Renaissance. Die hadden we nog niet gehoord. Lenny Kravitz die heeft 2 jaar geleden nog een nieuw album uitgebracht. Blue Electric Light. En hij is heel fit tegenwoordig. Speelt op de Lokerse feesten nu zaterdag. Met ook op de line-up Emmy Dark, D-Wayne. En het is ook nog feest met onze Ilse Liebens. Die gaat er plaatjes draaien als de concerten gedaan zijn. Dus sowieso een leuke avond. Wil je er graag bij zijn? Het is first come, first serve. Stuur je volledige naam en e-mailadres in de app van Radio 1 of via VRT Max. Als je gratis tickets wil voor de Lokerse feesten met Lenny Kravitz, naam en e-mailadres in de app van Radio 1 of via VRT Max. En dit komt uit die Blue Electric Light uit 2024. Lenny Kravitz en Honey.

Me and Him, dat zijn Zooey Deschanel en Mr. Ward en In the Sun. Je hoeft ze niet meer te sturen om tickets te winnen voor de Lokerse feesten met Lenny Kravitz, want de kaartjes zijn uitgedeeld.

En hij bedoelt veilige seks. Monogamie boven de vrijblijvende seksuele contacten. Uitgekomen tijdens het hoogtepunt van de AIDS-crisis. George Michael en I Want Your Sex. Als de maandag je toch wat zwaar valt, motivatie van James Brown, Get Up Off of That Thing. Eerst nog even meegeven dat de politie waarschuwt voor een ongeval op de E40 van Gent naar Brussel voorbij Aalst. De rechter en de middenrijstrook zijn versperd en er staat een file.

wife, that's a wife.

0: James Brown, get up off of that thing. Het is bijna 2 uur. Na het 14 nieuws, een opvallende samenwerking. De Queen of Funk samen met de King of Rap. Chaka Khan en Snoop Dogg, Boogies in My Soul.
1: Een sappig tussendoortje delen. Dat kan tellen.
2: Het zal wel zijn. It takes two to mango, hè?
1: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op mango's. Dat is maar €1,89 voor 2 stuks. Lidl, dat kan tellen.
3: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
4: Ja, hallo, we zitten nog altijd binnen. Is dat normaal?
5: Schat, die kleine moet eten.
4: Onze kinderen moeten eten.
3: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.nl. Voor je zaak.
6: Het leven begint in een stijlaarts badkamer.
7: Oh, ik ben zo blij met onze nieuwe badkamer. Dat is echt een feest.
8: Allee, kom, schuif op. Ik kom mee vieren.
7: Oké.
9: Okay. Happy bathroom to you.
6: Kom uw nieuwe badkamer passen bij stijlaarts. En u krijgt €2026 korting en een magnum fles champagne cadeau. Stijlaarts. Renoveert uw badkamer.
10: VRT Radio 1.
11: Alles begint bij luisteren.
12: 2 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Gries van Impe. In Antwerpen is een arbeider van 50 in levensgevaar nadat hij gevallen was tijdens werken aan de kathedraal. De man hing vast in zijn harnas, maar liep bij zijn val toch zware verwondingen op. De brandweer heeft hem met een ladderwagen veilig naar beneden gebracht. Wouter Bruins van de Antwerpse politie.
13: De man heeft zelfs zijn collega's nog kunnen verwittigen dat hij gevallen was, maar heeft niet meer kunnen vertellen wat er is misgegaan. Dus er is nu een perimeter ingesteld boven op dat stukje van de kathedraal om te onderzoeken wat er is misgegaan. We gaan kijken of het gerechtelijk lab ter plaatse kan komen om te zoeken naar aanwijzingen. Maar wat er echt is misgegaan, weten we niet.
12: De aanhoudende droogte brengt landbouwers in de problemen. In de Westhoek zijn intussen alle bufferbekken zo goed als leeg. De huidige aanpak om alle landbouwers in één regio uit dezelfde waterbron te laten putten is niet langer haalbaar, zegt landbouwer Danny Metsu uit Vlamertingen bij Ieper. Hij pleit ervoor om het water zo dicht mogelijk bij de boer te houden, bijvoorbeeld door de boeren zelf buffers te laten aanleggen. Maar dan moet het vergunningenbeleid wel worden vereenvoudigd. Danny Metsu.
14: Als je het probleem verlegt, ik weet het, de bufferbanken zijn leeg, maar als je iedereen richting één punt stuurt om te gaan oppompen, creëert dat het probleem op die plaats opnieuw. Dat is, ja, vandaag is het vecht in de bierkaai. We zitten met een volledige droogte op Europees gebied. We moeten nu niet meer gaan kijken dat we aan het produceren zijn, zoals sommige mensen beweren, om te exporteren. We moeten nu beletten dat we moeten importeren.
12: Tijdelijke grenscontroles invoeren kan in uitzonderlijke situaties. Die boodschap zal ons land morgen brengen op een spoedzitting van de Europese ministers na de migratiecrisis vorige week in de Spaanse enclave Ceuta. Toen stroomden daar duizenden migranten toe vanuit Marokko. Verschillende regeringen maakten zich zorgen, want binnen de Europese Schengenzone van 29 landen zijn er geen grenscontroles en kan iedereen vrij reizen. Maar grenscontroles kunnen wel als dat nodig zou zijn, zegt onze regering als waarschuwing aan Spanje. Voor de situatie op Ceuta is dat niet nodig, want daar zijn al grenscontroles. Sport. Kos Karetsas verlaat Racing Genk en trekt naar Dortmund in Duitsland. Dortmund betaalt om en bij de €30 miljoen aan de Limburgers voor de 18-jarige Griek. Dat is een recordsom voor een uitgaande transfer bij Genk. Karetsas krijgt bij Dortmund een contract voor 5 jaar. En Tadej Pogacar rijdt de Ronde van Spanje, die over 3 weken van start gaat. Pogacar won een week geleden nog zijn 5e Ronde van Frankrijk. De Ronde van Spanje won hij nog niet en stond nog maar 1 keer op zijn programma in 2019 en toen werd hij 3e. Het is vrij zonnig en zeer warm, maxima rond 35 graden in het binnenland, 25 aan zee. Geleidelijk komen er meer wolken met enkele onweersbuien in het zuidoosten. Morgen in het westen droog en overwegend zonnig, in de rest van het land bewolkt met enkele buien, maar nog altijd warm tot 32 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
11: Radio 1. Onderweg.
10: Met Joren Karels.

0: Show 'em.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Een samenwerking die niemand zag aankomen. Chaka Khan, nieuwe single, samen met Snoop Dogg, Boogie's in my soul. Een heel goedemiddag, we zijn onderweg op Radio 1, richting zetel, richting vakantie, richting je eigen tuin. Maar altijd met goede muziek. Ezra Collective, het is

0: Belpop uit 1984, Luc van Akker en Anna Domino en Zanna. Op de E40 van Gent naar Brussel is het een kwartier file tussen Aalst en Afligem. De rechter- en middenrijstrook zijn versperd door een ongeval. Op de buitenring rond Brussel is het 10 minuten extra tussen Sint-Stevens-Woluwe en Machelen. Op de binnenring is de weg voorbij Oudergem vrijgemaakt. Op de E313 naar Antwerpen komt er een kwartier bij vanaf Vranst. En op de Antwerpse ring is dat 20 minuten richting Gent tussen Merksem en de Kennedy-tunnel. Een kwartier vertragen richting Nederland tussen Antwerpen-West en Antwerpen-Oost. Andere vertragingen blijven beperkt.
1: Onderweg.
2: Radio 1.

Vertrouwen op je intuïtie niet altijd zo makkelijk. Black Horse and the Cherry Tree van Katie Tunstall. Bobby Womack heeft 3 nichtjes en dat zijn de Womack Sisters. If I Let You.

Wat een trip, specimen en de risico's. Belgian reggae, zoals ze zelf zeggen, op storingen. Het lief van Olivia Rodrigo is een zakenman met Belgische roots. Wie weet treedt ze wat vaker op hier binnenkort. The Cure.

0: mij.
1: Het is een bewerking van You're a Lady, Bart Peters en Kies mij. De nieuwe van Tyler Ballgame is een break-up nummer dat ook een dikke middelvinger is. Live it down na dit. Op D40 van Gent naar Brussel is het ruim 3 kwartier file rijden tussen Aalst en Aflichem. De rechter- en middenrijstrook zijn versperd door een ongeval. Richting kust is er hinder door een kijkfile en het is ook vertragen tussen Aalter en Beernum. Op de buitering rond Brussel een kwartier extra tussen Sint-Stevens-Jubo.

0: Woelen we en Jette. Op de E313 naar Antwerpen komen er 10 minuten bij vanaf Ranst. Op de Antwerpse ring is dat 20 minuten richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En er is ruim 3 kwartier file richting Nederland tussen Antwerpen-West en Antwerpen-Oost door een ongeval.
1: Radio 1.
2: Onderweg.

alles wat Pharrell Williams aanraakt wordt een hit. Ook deze Blurred Lines samen met Robin Thicke en T.I. Een naam om te onthouden, Sky Newman, 22 jaar uit Londen, is de sound of 2026 volgens de BBC. Ze mag dat komen bewijzen op Pukkelpop later deze maand. En zometeen al kan jij beslissen of het iets voor jou is. Sky Newman, Man of the House, hoor je het na Criollo. Gosto.

Sky Newman, Man of the House. Straks na het 14 nieuws van 3 uur meer goede muziek. De nieuwe single van Bruno Mars. Eerst nog Wet Leg. En dit is Dido met Thank You.

0: Je hebt vakanties zonder Kidnet.
1: Hoe lang nog?
2: Papa, ik heb honger.
1: Verveel me.
0: En je hebt vakanties met Kidnet.
3: Dit wordt echt geweldig.
4: Ad Inferos.
5: Dus ja, het is simpel, hè? Pak Kidnet mee op vakantie.
6: Natuurlijk.
5: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
2: Mama, mag ik op de hotspot?
7: VRT Max. Maak elk moment de max.

0: verbaast met het vakantiehuisje? Dan stuur je het vlotjes terug. Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
1: promo koken.
2: Ik heb zin in iets zomers.
0: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
2: Gazpacho met meloen? Doen!
0: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Shh, luister. De natuur ontwaakt. En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider. En luider tot... Het seizoen is begonnen.
4: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. VRT Radio 1.
5: Alles begint bij luisteren.
6: 3 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Iris van Impe. Er komen voorlopig geen extra maatregelen voor particulieren om water te besparen, zoals een sproeiverbod of een verbod om de auto te wassen, ondanks de droogte. Vroeger werden er sneller maatregelen opgelegd, maar nu zijn we wel veel beter voorbereid op lange droge periodes. Dat zegt hydroloog Patrick Willems van de KU Leuven.
7: Een eerste reden is dat we de waterschaarste situatie veel beter opvolgen. Dus terwijl we vroeger al wat sneller voorzichtigheidsmaatregelen gingen nemen, hebben we nu een meer stapsgewijze aanpak waarbij we pas maatregelen gaan nemen wanneer het echt nodig is. Een tweede reden is dat mensen toch wel de droogte wat zijn gewoon geworden en niet zoveel water meer verspillen. En een derde reden is dat we dankzij de Blue Deal ook maatregelen nemen om ons beter te wapenen tegen waterschaarste.
6: De redders aan de kust hebben vorige maand meer dan dubbel zoveel meldingen binnengekregen voor verloren gelopen kinderen als vorig jaar. Dat komt volgens de kustreddingsdienst vooral omdat er door het mooie zomerweer veel meer toeristen waren aan zee dan vorig jaar. In juli kregen de redders meer dan 450 meldingen binnen, vooral voor kinderen onder de 12 jaar die waren verloren gelopen. Een paar eenvoudige maatregelen kunnen dat voorkomen, zegt Ambeun van de kustreddingsdienst.
8: Hou zelf je kinderen uiteraard goed in de gaten en verwacht niet dat de redders dit voor je doen. Daarnaast heb je nog een heleboel handige hulpmiddeltjes, zoals de gratis polsbandjes die je kunt omdoen bij de kindjes, waar je naam en telefoonnummer op kunt noteren. Of je kunt een herkenningspunt afspreken met de kinderen.
6: De redders moesten ook 230 keer in actie komen voor zwemmers in nood. In Antwerpen is een arbeider van 50 die gevallen was tijdens werken aan de kathedraal buiten levensgevaar. De man hing vast in zijn harnas, maar liep bij zijn val toch zware verwondingen op. De brandweer heeft hem met een ladderwagen veilig naar beneden gebracht. Wouter Bruins van de Antwerpse politie.
9: De man heeft zelfs zijn collega's nog kunnen verwittigen dat hij gevallen was, maar heeft niet meer kunnen vertellen wat er is misgegaan. Dus er is nu een perimeter ingesteld boven op dat stukje van de kathedraal om te onderzoeken wat er is misgegaan. Wat er echt is misgegaan, weten we niet.
6: De Europese Unie moet haar buitengrenzen beter beschermen. Dat schrijft commissievoorzitter Ursula von der Leyen aan de Spaanse premier Pedro Sanchez in een brief die het persagentschap Reuters kon inkijken. Daarmee reageert von der Leyen op de recente vluchtelingencrisis in de Spaanse enclave Ceuta. De EU bevestigt haar steun aan Spanje in de strijd tegen illegale migratie. Volgens von der Leyen kunnen de EU en Spanje samen de bewaking van de grenzen versterken, waarschuwingssystemen verbeteren en de steun aan Marokko uitbreiden. Het is vrij zonnig en zeer warm vandaag. Maxima rond 35 graden in het binnenland en 25 aan zee. Geleidelijk aan komen er meer wolken met enkele onweersbuien dan vooral in het zuidoosten. Morgen in het westen droog en overwegend zonnig. In de rest van het land bewolkt met enkele buien, maar toch nog altijd warm tot 32 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Radio 1. Onderweg.
10: Met Joren Karels.

Family Affairs, Sly and the Family Stone. Er is nieuwe muziek van Bruno Mars. In februari heeft hij een nieuw album uitgebracht, The Romantic. Combineert soul, funk en pop. Ook op deze nieuwe single uit The Romantic. Bruno Mars, On My Soul.

0: Geboren in een creatieve familie, zowel haar echte als haar stiefvader waren muzikanten Nene Cherry en Woman. Op de Antwerpse ring richting Nederland is het 1 uur file tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Daar is de weg wel vrij. Richting Gent is dat 20 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen op de E17 vanaf Kruibeke een kwartier. Op de A12 25 minuten vanaf Wilrijk. Op de E40 van Gent naar Brussel is er een half uur file tussen Aalst en Afligem. Door een ongeval zijn 2 rijstroken dicht. En op de buitenring rond Brussel is het 10 minuten vertragen tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette.
1: Onderweg. Radio 1.

De liefde is al met veel vergeleken door Wigbert op dit nummer met een spelletje tennis. Dit is het duo Mercy. Als ze samenwerken, dan komen de ideeën vanzelf. Mercy and Man.

0: Zorgeloos is de liefde als je jong bent. Françoise Hardy en Le Temps de l'amour. Op de Antwerpse ring richting Nederland is het 1 uur file tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Daar is de weg wel vrij. Richting Gent 15 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen op de E34 vanaf Waaslandhaven-Oost 10 minuten. Op de E17 vanaf Kruibeke 20 minuten. Bij Linkeroever is er een ongeval gebeurd op de rechterrijstrook. Op de A12 verlies je ook nog een half uur vanaf Wilrijk. Op de E40 van Gent naar Brussel is er 3 kwartier file. Tussen Aalst en Afleghem door een ongeval is de rechterrijstrook dicht. Op de buitenring rond Brussel is het 15 minuten file golven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. Andere vertragingen zijn beperkt.
1: Radio 1. Onderweg.

In 1986 waren de hitlijsten in de ban van Lawat van Caroline Loo. Een veilige plek om wild te zijn, A Safe Place to be Wild, is de titel van het nieuwe album van Jordan Rakai. Dat komt eind oktober uit. Het plaat gaat over kwetsbaar zijn, over zelfacceptatie. Nieuwe single van Jordan Rakai, Enemies.

Jill Scott en Beautiful People. Na het 14 nieuws van 4 uur is er Sportza Tour, Tour de France van met Steffi Merlevede. Heel veel straffe madame dus op de radio zometeen. En dit is ook nu al zo in Onderweg. Je krijgt een masterclass rappen en flowen van Doja.

0: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Nescafé Dolce Gusto. 30 capsules voor maar €6,99. Score alle aanvuldeals bij Bol. Knaldi.
1: Nu bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar €2,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
0: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Douwe Egberts Aroma Rood. 6 pakken voor maar €6,99 per pak. Score alle aanvuldeals bij Bol.
2: VRT Radio 1.
3: Alles begint bij luisteren.
4: 4 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Iris van Impen. In Nederlands-Limburg is een grote bosbrand uitgebroken. Het vuur werd rond 12 uur vanmiddag ontdekt in een natuurgebied in de gemeente Venray. De brand woedt hoog in de bomen en kan zich via de toppen snel verspreiden. En dat maakt het blussen lastig, zegt Erik Thijssen, woordvoerder van de brandweer Limburg-Noord.
5: De situatie is dat er een zeer grote brand is in het natuurgebied de Rosmolen. De wind is aan het aanwakkeren en de brand breidt zich op dit moment nog uit. Ja, de brand is extra moeilijk omdat het vuur in het kroonvuur, noemen we dat, hoog in de bomen zit. Moeilijk te bestrijden is en met de wind die erbij komt is het nog lastiger.
4: Een camping in de buurt wordt momenteel ontruimd en het treinverkeer tussen Nijmegen en Venray is stilgelegd. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur zich verspreidt tot over een nabijgelegen spoor. De redders aan de kust hebben vorige maand meer dan dubbel zoveel meldingen binnengekregen voor verloren gelopen kinderen als vorig jaar. Dat komt volgens de kustreddingsdienst vooral omdat er door het mooie zomerweer veel meer toeristen waren aan zee dan vorig jaar. In juli kregen de redders meer dan 450 meldingen binnen, vooral voor kinderen onder de 12 jaar die waren verloren gelopen. Een paar eenvoudige maatregelen kunnen dat voorkomen, zegt Anne Beun van de kustreddingsdienst.
6: Hou zelf je kinderen uiteraard goed in de gaten en verwacht niet dat de redders dit voor je doen. Daarnaast heb je nog een heleboel handige hulpmiddeltjes, zoals de gratis polsbandjes die je kunt omdoen bij de kindjes, waar je naam en telefoonnummer op kunt noteren. Of je kunt een herkenningspunt afspreken met de kinderen.
4: De redders moesten ook 230 keer in actie komen voor zwemmers in nood. Door de hitte hebben deze zomer al meer vakantiegangers in het buitenland medische hulp nodig gehad dan vorig jaar. Reisbijstandsorganisatie Europa Assistance meldt bijna 30% meer medische dossiers dan vorig jaar, touring ruim 16%. Het gaat vooral over gezondheidsproblemen door te weinig te drinken. Er zijn ook meer mensen met maag-darmproblemen op vakantie door eten dat sneller bederft door de warmte. Bij een Oekraïnse aanval op de zuidelijke Russische regio Krasnodar aan de Zwarte Zee zijn minstens 6 doden gevallen, onder wie 3 kinderen. Er vielen ook zo'n 40 gewonden. Volgens de plaatselijke autoriteiten ging het om een doelgerichte aanval van het regime in Kiev op de burgerbevolking die niets te maken heeft met militaire infrastructuur. Vanuit Oekraïne is er nog geen reactie. Het is zeer warm met veel zon, tot 35 graden in het binnenland en 25 aan zee. Later meer wolken met enkele onweersbuien in het zuidoosten. Ook morgen tot 32 graden en onweerachtig. Vanaf woensdag wordt het minder warm. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Radio 1.
3: Sportza Tour. Met Steffi Merlevede.
7: Een hele goede middag. Ik hoop dat u het een beetje fris kunt houden daarbuiten. U bent in elk geval heel erg welkom bij Sporza Tour. Deze week de hele week terug van weg geweest op Radio 1 voor de Tour de France Femme uiteraard. Vandaag de derde rit, een semi-bergetappe. Ze zijn om 14:15 vertrokken in Genève. Maar intussen is de Tour Frankrijk wel al binnengekomen. Dag Jonas Maas, goedemiddag.
8: Hey Steffi, goedemiddag.
7: Het was vanmiddag al meteen flink klimmen. Meteen een col van eerste categorie. Heeft dat al vuurwerk opgeleverd?
8: Goh, vuurwerk niet meteen, maar de eerste echte berg in deze Tour, de Col de la Fossile, heeft nu ook nog niet meteen een muis gebaard, vind ik. Maar de Tour is inderdaad wel thuisgekomen vandaag in de derde etappe. Het peloton heeft de Grand Départ in Zwitserland adieu gezegd en zo'n 5 kilometer na de officiële start is het peloton dan Frankrijk binnengereden voor een rit van iets meer dan 150 kilometer richting Poligny door de uitlopers van het Juragebergte. Met dus die Col de la Fossile, de op één na langste klim zelfs in deze Tour, na de Ventoux uiteraard op vrijdag 11 kilometer klimmerk. En dus werd er vanmiddag voor de start ook al stevig opgewarmd. Vooral door de klassementsvrouwen. Pauline Ferrand-Prévot zat zelfs al om 12 uur. Dat is toch meer dan een uur voor de start van de etappe op de rollen. Omdat er toch veel scenario's mogelijk zijn wanneer er zo'n zware klim meteen in het begin van een etappe valt. Maar de klassementsvrouwen die al iets gingen proberen, dat was wel niet echt waarschijnlijk. Vooral met het oog op morgen natuurlijk, die tijdrit, hadden zij er niet echt baat bij om er een lange, zware, harde etappe van te maken. Ze willen elkaar natuurlijk wel in de gaten houden. Als er één de kont ligt, ging de ander dat ook wel doen. Ze hebben dat misschien zelfs iets te nadrukkelijk genomen, want al in de eerste kilometers van die klim was er een valpartij waarbij onder andere Vollering, Pietersen en wereldkampioene Vallière bij betrokken waren, zonder al te veel erg wel, en zij konden ook gewoon verder. Een ander scenario, Steffi, was dat er veel aanvallen zouden komen. Want het is wel het soort etappe waar een groep vluchters zou kunnen voorop blijven. Dat is op die lange klim ook niet gebeurd. Misschien een beetje de hitte die, terwijl drie dagen ook echt wel een bepalende rol speelt in deze Tour. Het was ook de zwaarste klim van de dag, dus rensters wilden zichzelf misschien niet echt opblazen. Het is het derde scenario geworden. Een natuurlijke selectie waarbij verschillende rensters al snel moesten lossen. De sprinters moesten er allemaal al heel snel af. Dus ook Lorena Wiebes, die vanavond al zeker niet in het geel zal staan. Ook Balsamo is al niet meer bij. Pater Noster, Belgisch kampioene, Bosuit ook niet. Ook Sandrine Tas zit in een groepje rensters al op meer dan 9 minuten, al bijna 10 minuten van de kop van de wedstrijd. Terwijl we nu een aanval zien van Lotte Kopecky, die er wel nog vooraan bij zit in dat peloton. Zij moeten er nog eentje oppikken, want er was een groepje weggereden na de eerste twee klimmen van de dag die elkaar vrij snel opvolgden met interessante namen daarbij. Ook Lotte Kopecky zat er daarbij, net als Lucinda Brandt. Ook Justine Gekiere zat er daarbij. Liane Lippert, de Franse kampioene Jerry. Ook de Noorse Haugset zat er daarbij. En die is net voor de interessante groep van 11 werd ingerekend. Is zij nog weggereden. En Haugset die had een voorsprong nu van 1.30 op dat peloton. Maar dus, toch blijkbaar een plannetje bij SD Works. En vooral met Lotte Kopecky, die goede benen dan toch heeft vandaag blijkbaar. Want zij is nu alleen uit dat peloton weggesprongen. Zien we nu net gebeuren. Onderweg hopelijk naar Dan Haugset. En ik denk dat ze toch ook vooral hoopt dat er nog wel enkele rensters zullen komen aansluiten. Want 1-1 tegen dat hele peloton of met 2 maar, dat lijkt me toch wel heel erg moeilijk. Dus beweging in dat wat vlakker stuk waar we nu toch naartoe aan het rijden zijn. Heel veel hoogtemeters die we vooral hebben teruggevonden in het eerste deel van dat peloton. En nu dus een aanval van Lotte Kopecky. Interessant om te zien.
7: Ja, toch wel interessant inderdaad. En Kopecky toch wel aan het groeien, ook in deze Tour. Hè? Want de eerste dagen, ja, het spatte er niet vanaf. Hè? We zagen haar op een helling dan al heel snel achteraan hangen. Maar nu toch in de aanval.
8: Ja, ze gaf het gisteravond ook aan. In het avondprogramma bij Maarten van Gramberen en Marijn de Vries. Ze rijdt niet rond in de allerbeste vorm. Dit is nog niet de allerbeste Kopecky die we zien. En ze vroeg nog wel wat tijd ook. Wel, ja, ze krijgt wat tijd van ons uiteraard. Als tweevoudig wereldkampioen mag ze dat ook. Je kan niet ook altijd in de allerbeste vorm in elke wedstrijd staan. Maar wat ze nu toont, een aanval die ze dus enkele kilometers geleden al heeft opgezet. Met een interessante groep die dan ook is ingelopen. En nu opnieuw proberen weg te springen, iets te doen in deze wedstrijd. Ja, het is interessant om naar te kijken.
7: Absoluut, we zijn de Tour met 9 Belgen gestart, Jonas. Gisteravond hadden we er nog 8, maar intussen is er nog eentje bijgekomen die heeft opgegeven. Hè? Weer van dezelfde ploeg bovendien.
8: Ja, klopt. Het is opnieuw bijltjesdag bij Lotto Intermarché. De vierde renster al die daar moest opgeven na Marieke Meert, die gisteren gevallen was en afgevoerd werd naar het ziekenhuis. Sterver Vloed, die een hitteslag had gisteren. De Este Ebras, die te veel last had van een blessure aan de bil, is daar vandaag ook Dina Boels bijgekomen. Ze hadden gisteren nog maar net de tijdslimiet. Kwam helemaal leeg binnen, ondersteund echt door haar ploeggenote Hinojosa. Die er wel nog bij zit vandaag. Die heeft een iets beter dag, lijkt mij, met de Duitse Linda Rietman. De kopvrouw bij Lotto Intermarché hangt dus in dat groepje met onder andere Lorena Wiebes al op bijna 10 minuten van het peloton. En van dus Haugset en Lotte Kopecky, die daar dus nog net voorrijdt om de situatie even te schetsen. Maar dus nog maar met 3 zit ze in de bus, al stevig gedecimeerd. Lotto Intermarché, we hopen vooral, fingers crossed, dat er geen ziekte ook rondgaat binnen het team. Dat Sandrine Tas, die de voorbije dagen ook al aangaf, dat ze wel last heeft van de warmte, van de chaos, van het hoge tempo, dat ook zij wel wat kan overleven. Want de volgende etappe die zij ongetwijfeld zal hebben aangekruist, is een sprintersetappe. Maar dat is wel pas etappe 8, dus dan zitten we al in het slotweekend. Dat is toch nog even overleven voor de dames van Lotto Intermarché, denk ik.
7: Absoluut, Jonas. Hou ons op de hoogte. Zeker hoe het Lotte Kopecky daar vergaat voorin. Wanneer ze bij die koploper kan geraken. En of haar dat lukt. Een aankomst in deze rit als voor straks rond 6 uur zal het zijn.
3: Radio 1.
2: Sportza Tour.

0: Grace Jones, La Vie en Rose, zo ziet Lotte Kopecky het misschien wel momenteel. Want ze is heel goed bezig hè, in de Tour-etappe. Momenteel alleen op zoek aan het gaan naar de koploopster in de rit van vandaag.
1: Sportza Tour.
0: Radio 1. We zijn er met Sportza Tour elke dag deze week. Tot vrijdag, telkens vanaf 4 uur. In het weekend nog net iets vroeger. En elke dag hebben we ook enkele vaste afspraken. Straks na 5 uur gaan we de streek waar de rensters vandaag doorrijden. Ook eens vanuit een toeristische blik bekijken. Op zoek naar sterke vrouwen vanuit die streek ook. En nu is het eerst tijd voor onze dagelijkse babbel met Lieselotte de Croix. De teammanager van FDG Suez. De ploeg van een van de topfavorieten voor eindwinsten in de Tour, Demi Vollering. De Croix is dus een Vlaamse in een sleutelrol met altijd interessante inzichten. Ik had haar daarnet al even aan de lijn. We gaan eens luisteren.
2: Goedemiddag.
0: Hey, gisteren zei je tegen mij, we gaan vandaag proberen vooral uit de problemen te blijven, proberen veilig te blijven. Is dat gelukt?
2: Dat is zeker gelukt gisteren. We zijn op geen enkel moment in de problemen gekomen. We hebben zo energiezuinig de dag kunnen doorkomen. Dus op zich was het doel geslaagd gisteren.
0: Ja, ja. Het viel ons op dat Demi Vollering heel vaak of bijna de hele tijd in de voorste gelederen van het peloton bleef ook. Is dat de bedoeling om valpartijen die misschien meer achteraan gebeuren te ontwijken?
2: Ja, toch wel. Zeker gisteren de tweede helft van de koers was best wel nerveus. Was veel draaien en keren en ook wat smallere wegen. Dus zij vindt het sowieso fijn om geen onnodige risico's te nemen. En dan is het vooraan in het peloton postvatten toch het belangrijkste.
0: Ja, en dan Lorena Wiebes was gisteren bitter weinig te doen weer. Hè. Je had het ook op voorhand gezegd, het is niet aan ons om haar tegen te houden, zeg maar.
2: Nee, inderdaad, zo is het. Gisteren zagen we dat ook alle andere teams echt volledig de verantwoordelijkheid gaven aan SD Works. Mm-hmm. En ik denk dat dat ook logisch was. En als je ziet met wat voor overmacht dat Lorena die sprint weer al wint, mm-hmm. denk ik dat dat de logische keuze is van alle teams.
0: Ja. Jullie hebben geen echte sprintster mee of topsprintster mee. Is dat geen gemis voor een topteam in zo'n grote ronde?
2: We hebben vorig jaar de keuze gemaakt om wel een sprinter mee te nemen. Dit jaar was dat een heel bewuste keuze om dat niet te doen. Mm-hmm. Ook zeker omdat de kansen druk is. Je kunt zeggen, de eerste dag was in ons ogen geen sprint gisteren wel. Dus mm-hmm. het is een zware tour. Er zijn niet heel veel kansen voor sprinters. En we komen met één duidelijk doel naar hier. En dat is met Demi zo goed mogelijk doen in GC.
0: Ja,
2: dus vandaar
0: daarop.
2: Was dat ook alles daarop en was dat voor ons gewoon een, we wilden niet op twee paarden hokken.
0: Nee. En er zijn misschien ook niet zo heel veel sprinsters die kunnen wedijveren met een Lorena Wiebes.
2: Nee, zo is het zeker. Zelfs als je met een topsprinter in de Tour komt, in vorm, is er eigenlijk niks te doen. Dan kun je gaan voor een tweede of een derde plek, maar dat is ook het hoogst haalbare.
0: Ja, je viel even een beetje weg, maar ik denk dat we terug zijn, dat we de lijn weer goed hebben. Voilà. Oké.
2: Okay. Okay, ja.
0: De warmte, dat blijft toch wel nog altijd een thema. Hè? Er was gisteren zelfs een renster die moest opgeven, die een hitteslag had. Bij jullie, iedereen oké? Okay? Iedereen verteert dat nog goed?
2: Ja, ik denk dat we zoveel mogelijk preventieve maatregelen nemen voor de wedstrijd, tijdens de wedstrijd, na de wedstrijd. Ook zoveel mogelijk proberen geacclimatiseerd vooraf. Maar dan nog zien we zeker dat er rensters zijn die er toch wel last van hebben. En dan is het hopen dat ze er een beetje doorheen komen de volgende dagen. Maar niemand heel extreem in de problemen gekomen.
0: Ja.
2: Maar natuurlijk, het is een factor die je moet nemen zoals dat ze is. En je kunt er soms niet veel aan doen.
0: Nee, en zeker vandaag wordt het misschien nog extra. Het is hier in België heel heet vandaag. Ik weet niet of het daar ook zo is. Warmer nog dan de voorbije dagen?
2: Ja, nog ietsje warmer, maar ook vooral heel luchtvochtig toch vandaag. Dus het wordt opnieuw een warme dag, ja.
0: Ja, dan wordt het weer goed opletten dat iedereen voldoende water en zo en goed bevoorraad wordt, neem ik aan, voor jullie in de volgwagen.
2: Ja,
0: toch?
2: Ja absoluut. Okay.
0: Franci Koch die had de eerste dag een wat mindere dag. Is zij vandaag intussen hersteld? Was het gisteren beter?
2: Nee, gisteren was ietsje beter, maar nog altijd zeker niet op haar niveau. Dus zij is een van de rensters die er toch wat meer last heeft van de hitte dan vooraf voorspeld. Dus we hopen dat ze vandaag terug een stapje kan zetten in de goede richting. Want we zullen haar zeker nog nodig hebben in het vervolg van de Tour.
0: Ja, vandaag eerste keer een beetje klimmen, zal ik maar zeggen. Enfin, er zit een ferme klimmen in het begin van de ritte. Toch weer wat zenuwen dan? Oké, het begint nu echt.
2: Ja, het is een beetje een tricky etappe vandaag. Omdat natuurlijk het is heel, heel zwaar start. Maar daarna is de volgende 100 kilometer dat niet heel zwaar meer is. Dus ik verwacht dat het een heel snelle start zal zijn. Maar dat daarna misschien wel een beetje zal stilvallen. En dat er wel grote groepen kunnen terugkeren. Dus zeker als je bovenop die eerste klim zelfs maar met 15 of 20 zou zijn. Dan kun je niet veel doen. Want dan is het nog zo ver zonder dat het heel, heel lastig is. Dus we verwachten toch dat vandaag nog niet echt een GC-dag wordt. Dat er zal gekoerst worden in het begin. Waarschijnlijk een mooie, sterke ontsnapping zal kunnen wegrijden als op die

0: die eerste klim. Maar dat zullen we moeten zien. Ik denk niet voor dat GC vandaag zal echt bepaald worden. Zeker met morgen de tijdrit ook.
1: Ja. Yes. Nog één dingetje tot slot. Ik wou nog iets voorleggen richting de tijdrit van morgen. Want ik las een artikel dat sommige rensters durven hun cupmaat kunstmatig vergroten om daar aerodynamisch voordeel uit te halen in zo'n tijdrit. En dat daar frustratie over bestaat bij anderen in het peloton. Zegt jou dat wat?
0: Uiteraard. Ik ben performance manager. Ja. Dus wij hebben het extreme voorrecht om in de windtunnel kunnen testen en uiteraard is dat zo. Ik bedoel, het is gestart met bij de mannen dat je zag dat ze zeg maar in die radio heel veel rap er rond deden om die holte zoveel mogelijk op te vullen. Je weet dat aerodynamisch effect heeft. Dus we hebben ook wel al gezien dat in de windtunnel dat je ziet dat mensen met een grotere cupmaat een aerodynamisch voordeel hebben. Dus als je een push-up BH aandoet, is er op zich niks verkeerd mee. Een commissaris kan niet zeggen, ja, maar je mag die BH niet aandoen natuurlijk. Dus dat zijn wel dingen die wij getest hebben en die ik alleen maar kan bevestigen. Nu natuurlijk, we spelen daar niet mee. Maar dat zijn wel zaken die we zeker weten. Ja.
1: Ja. En is het zo dat daar inderdaad in het peloton dan wat frustratie bij anderen over is?
0: Frustratie. Ik denk iedereen is op zoek naar marginal gains. Op alle soorten manieren. Die weliswaar binnen de regels blijven. En op het moment dat natuurlijk de UCI zegt. Ja, dit of dit mag niet. Ja, dan moet je het niet doen. Maar het zal altijd zo zijn dat we willen innoveren. En dat we op zoek gaan naar waar dat we kunnen beter zijn. En wij hebben het geluk en opnieuw het voorrecht. Dat we heel veel kunnen testen in windtunnels en op de baan. Dus natuurlijk hebben wij daar ook al in geïnvesteerd. En is dat een voordeel? Maar opnieuw, als het niet mag, dan mag het niet. Dan hou je aan de regels.
1: Maar als je een push-up aandoet, dan helpt het wel een klein beetje. Over hoeveel spreken we dan bijvoorbeeld?
0: Ja, ik ga daar geen exacte cijfers op plakken natuurlijk. Maar het is wel, zeg maar, het is wel voldoende om het wel te doen. Opnieuw, ik denk dat in de Tour alles met een vergrootglas wordt bekeken. Mm-hmm. En in elke wedstrijd natuurlijk moet je gewoon je houden aan de regels.
1: Maar het mag, een push-up, dus waarom niet, zou ik zeggen, als het helpt.
0: Ja, ja. Een push-up mag inderdaad, maar goed, ook daar, als de UCI-commissarissen gaan beginnen voelen aan de borsten van de rensters, om te zien
1: mag
0: of
1: hopen
0: dat
1: van niet.
0: Dan zijn we heel ver van huis, denk ik. Dus laat ons daar alsjeblieft van wegblijven.
1: Absoluut. En vooral proberen te zoeken naar wat er mag en wat er kan, uiteraard. Ja. Lijkt me heel erg logisch. Lieselotte Kroo, veel succes vandaag.
0: Yes, dankjewel.
1: Tot morgen. Intussen op de Antwerpse ring richting Nederland. 3 kwartier file tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Richting Gent 1 kwartier tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Op de R2 richting Stabroek 25 minuten vertragen tussen Beveren en Lillo. Naar Antwerpen op de E34 vanaf Waaslandhaven-Oost 1 kwartier trager en verder niet meer dan 10 minuten. Om de buitenring rond Brussel ook 1 kwartier file golven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette.
2: Ik steek mijn tenen in het zeewater. En niet alleen die van mij. Hey Els, voorzichtig! Els Dottermans, kijk, dobbert al op de golven. Tom Lanois heeft net zijn zwembroek ingepakt. En jonge theatermaker Armin Molle, mooi Armin, die heeft net een blauwe schelp gevonden. En ik zie nog veel schoon theatervolk.
3: Bent van Looy presenteert De Beer op het Strand.
2: Een beer op het strand?
3: Een gloednieuw Radio 1-programma op Theater aan Zee in Oostende. Elke middag live van 12 tot 1 op VRT Canvas en Radio 1. Samen met Sabam en de auteurs.

0: So Lonely, The Police, uiteraard. We gaan nog eens naar de tour, hè, want Lotte Kopecky was daar aan het proberen om mee voorin te geraken. Jonas, hoe doet ze het?
1: Ze doet het voorlopig goed, maar eigenlijk even goed als de vrouw die nog voor haar rijdt. Sigrid Haugset, een Noorse van 27, Noorse kampioen ook, die zo meteen aan de tussenspurt in Champagnole de volle buit gaat meepikken uiteraard. En het zal Kopecky zeker lukken om daar als tweede voorbij te komen, want het peloton hangt dan tussen al op 4,5 minuut van de koploopster. Maar Kopecky komt niet echt dichterbij. Het is toch altijd een goede minuut dat ze moet goedmaken. En ja, ik kan wel begrijpen dat ze in de ploegwagen bij Uno X, de ploeg van Haugset, zeggen, ja, maak het Kopecky maar moeilijk, want ja, haar laten aansluiten en dan inderdaad met twee, dat kan dan wat makkelijker bollen uiteraard, als je de kopbeurten kan afwisselen, uiteraard, maar je gaat niet met Kopecky naar de finish rijden. Ja, dat doe je gewoon niet, want dan weet je dat je geklopt bent. Die Noorse Haugset is een eentje die durft koersen, 27 intussen, staat nu echt wel dicht bij haar doorbraak, is net dus Noors kampioen geworden, was haar allereerste profoverwinning, kan een beetje een deklik zijn uiteraard, komt ook van een kleiner team. Dus ze toont zich wel, maar ja, verstandig is ze uiteraard ook wel. En dan weet ze dat ze Lotte Kopecky niet zomaar het cadeau moet geven om te komen aansluiten. Dus 1.20 is de achterstand nu van Lotte Kopecky op die Haugset met nog 55 kilometer te finishen. Ik denk dat ze misschien wel een beetje zal vloeken dat er niet wat meer volkjes komen aansluiten. Net als bij die vorige poging, die werd ingezet door Lutte.

0: zien dat brand. Toen kwamen er in verschillende schuifjes sterke rensters aansluiten. Waaronder dus Lotte Kopecky. Ook Justine Gekieren was daarbij. Maar het was een groepje van 11 waar er niemand bij zit van de IF-ploeg. En dus was het toch vooral IF Education die op kop van het peloton aan het sleuren was om die 11 niet te laten wegrijden. Dat is dan ook gelukt. En een tweede keer probeerde Lotte Kopecky het dan ook nog eens om naar de Schouwkzet toe te rijden. En dan hebben ze gezegd in het peloton, nou ja, doe maar, jullie twee. Dat zullen we dan wel even bekijken. De komende goed 60 kilometer. Op dit moment gaat Kopecky als tweede de punten pakken aan de tussensprint. Al te veel snelle vrouwen zitten er ook niet meer in het peloton. Vos zou er misschien nog wel bij zitten. Ze wordt niet gemeld in het groepje met Wiebes. Een groep van intussen toch al wel een 50-tal rensters sterk. Die dat intussen al op meer dan 10 minuten van het peloton hangt. Dus Vos zou nog wel in het groepje of in het peloton zitten, zeg maar, waar alle klassementsvrouwen samen zitten. En er daar ook nog bij Célia Géry, de Franse kampioen en ook best nog wel snel. Maar je merkt toch wel dat ze heel graag deze Kopecky en Hauksett wat laten spartelen, wat krachten laten opgebruiken en misschien straks nog iets proberen om terug te keren en dan met een kleinere groep nog te spurten voor de overwinning. Dat is het scenario dat nu een beetje voor ligt, denk ik, op dit moment. Twee vrouwen die solo gaan vechten tegen het peloton, waar nog wel heel wat schoonvolk samen zit, waar ze vooral kijken naar elkaar. Er wordt wat gekeuveld, zien we nu. Er wordt niet echt doorgereden. Dus zal die voorsprong nog wel wat verder aangroeien, denk ik. Maar ze hebben nog heel wat kilometers om die achterstand dus goed te maken. Dus een etappe waar verschillende scenario's mogelijk waren. Waar het nu dus dit scenario is, waar er twee rensters voor het peloton uitrijden, waar het verschil tussen die twee meer dan een minuut is. En waar dus Lotte Kopecky misschien wel een beetje op twee gedachten hing. Nu ja, ze heeft nu gekozen voor de aanval. Moet dat nu verder zetten, maar die Hauksett die gaat zich natuurlijk ook niet geven. Dus het is vooral interessant om te kijken wat daar nu gebeurt. We zijn nu in het tweede gedeelte van de etappe, waar het wat vlakker is, waar het wat golvender is. Nog één helling die ze moeten overwinnen. Eentje van vierde categorie. En dat is de Côte de Chaux Champagny. Die komt er pas over een kleine 30 kilometer aan. Dus het zal toch in die 30 kilometer zijn dat Lotte Kopecky moet proberen om naar die Hauksett naartoe te rijden. Of dat zal gebeuren, heel benieuwd, Steffi.
1: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij? Door deze zomer hoorcontroles aan te bieden aan iedereen die twijfelt aan zijn gehoor. Onze audiologen checken gratis en volledig vrijblijvend je oren. En jij krijgt meteen je resultaat en persoonlijk advies mee naar huis. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
2: Radio 1.
3: Sportza Tour. Met Steffi Merlevede.

0: Ze zijn helemaal terug, hè. De Scabs wil ik zeker deze zomer nog wel eens ergens live aan het werk zien. We gaan er nu nog eens een van onze landgenoten in de tour bij nemen. 6 Belgen zijn er nog over, hè. Nu ook Dina Boels vanmiddag heeft opgegeven. We gaan eens luisteren naar een debutante, Lore de Schepper, bij Jan de Brij.
1: Lore de Schepper, hoe gaat het met jou tijdens de eerste Tour de France? Hoe zijn de eerste 2 etappes voor jouw verloop?
2: Ja, het gaat goed. Ik had op voorhand heel veel schrik voor de chaos, maar uiteindelijk valt het echt best goed mee. En lukt het heel goed voor mezelf om in positie te blijven en bij de ploeg te blijven, dus dat is goed.
1: Gisteren wat tijd verloren, wat is er daar juist gebeurd?
2: Ja, dat kwam eigenlijk omdat ik op een cruciaal punt, dus eigenlijk van voor de tussensprint tot aan de voet van een heel stijl klimmetje, dat gevolgd werd door een ander klimmetje, op kop heb moeten rijden voor de ploeg. En de ploeg in zo goed mogelijk positie moeten brengen. En dat is ook gelukt, want we zijn als tweede opgedraaid op de klim. Dus en ja, nadien was het de klim al aan de voet op de limiet beginnen. Dus dat was niet makkelijk. En dan was het gewoon laten lopen en binnenkomen.
1: Heel goed je werk gedaan dan uiteindelijk. Vandaag, ik heb vernomen van Justin Gekieren dat jij en Justin mee in de ontsnapping mogen gaan.
2: Ja, dat is waar. Dat is de bedoeling. Hopelijk met mijn tijd dat ik nu verloren ben, krijg ik misschien wel ruimte om in de ontsnapping te gaan. Maar ik denk dat het een serieus gevecht gaat worden. Er is een heel zware klim al in het begin van de koers. En ik denk dat alle ploegen in de ontsnapping gaan willen zitten. Dus het gaat een serieus gevecht zijn om erin te zitten. Maar we doen ons best.
1: Het is je derde grote ronde dit jaar. Je bent nog maar 20 jaar. Verteer je deze Tour de France van nog goed? Of voel je je toch al een beetje moe?
2: Nee, ik denk het wel. De 3 rondes lagen wel ver uit elkaar. En in de tussentijd heb ik eigenlijk niet gekoerst. Dus dat valt dan wel mee. Ik merk wel dat het niveau hier echt wel nog een pak hoger is dan in de Vuelta en de Giro. Maar ja, tot nu toe loopt het goed. Maar het is nog maar dag 3 natuurlijk, dus we moeten nog zien.
1: Het is leuk om hier te zijn, denk ik, hè?
2: Ja, sowieso. Gewoon de sfeer en de ploeg. En dat we zo goed aan het rijden zijn al nu. Dat brengt alleen maar bij. En dat is heel top.
1: Laatste vraagje. Denken jullie aan het geel met Kim Le Coeur vandaag? Want ja, ze staat nog altijd 2e in dat klassement, denk ik.
2: Goh, we denken over heel de koers voor geel met Kim. Dus moest dat vandaag zijn, zou dat top zijn. Als het een andere dag is, ook top. Maar ja, hoe sneller, hoe beter natuurlijk.
1: Ja, succes, Lore. Dank je wel.
0: Ja, ze amuseert zich in elk geval in deze Tour. Lore de Schepper en Jonas, we hoorden het. Ze wat proberen in de aanval te gaan vandaag. Dat is voorlopig althans niet gelukt. Waar zit ze?
3: Nee, dat is zelfs helemaal niet gelukt. Want ze hangt echt helemaal achteraan in de koers. Ze is zelfs gelost, als ik het goed heb, uit de groep met Wiebes. Die al op meer dan 11 minuten hangt van de kop van de koers. Dus we zagen daar net een groepje rondrijden met de Australische kampioene Copland. Die al enkele keren gevallen is deze Tour. Dus ook geen al te beste toerdebuut. Beleefd. Shari Bossuyt, de Belgische kampioen, zat er daar ook bij. En dus ook Lore de Schepper. Ja, toch eigenaardig, want ja, zoals ze het zelf al een beetje zegt, hè, ze had wel ambitie in deze Tour bij haar debuut. Misschien wel iets proberen hier en daar, vooral Kim Le Coeur ondersteunen. Nu, dat lukt op deze manier uiteraard ook niet. Het is haar derde grote ronde al van het jaar, nog altijd maar 20. Maar de voorbije 2 grote rondes toch 11e en 10e geworden. Dus echt wel een talent voor dit soort werk. Ook een goede tijdrit in de benen. Maar ja, ze zei het zelf ook al, het niveau ligt hier toch nog ietsje hoger. De warmte misschien ook, die haar een beetje parten speelt. Nee, voorlopig geen al te best toerdebuut voor haar. Maar we geven haar nog heel erg veel krediet natuurlijk op haar 20 jaar. Maar dus dat zijn groepjes die al heel ver naar achteren zijn geslagen. Dus nog achter de groep met Wiebes, Balsamo en de andere sprinters daar. Het peloton, dat hangt nu op 5 minuten van nog altijd de solo-koploopster Sigrid Haugstedt. Zij is dus weggereden uit een groepje dat probeerde weg te raken. Dat dan werd ingerekend. Een groepje met daarbij onder andere Justin Gekieren. Met daarbij ook Lotte Kopecky. Net voor zij werden ingerekend door dat peloton is zij eruit weggesprongen. En even later ging dus ook Lotte Kopecky het opnieuw proberen. En zij hangt er nog altijd tussen. Ja, ze heeft nu gekozen voor de aanval. Ik zei het al in een vorige flits. En dus ze moet het nu dan maar volhouden. Maar nog altijd op meerdere minuut van de koploopster. Die er natuurlijk alles aan zal doen om Kopecky niet te laten aansluiten. Je hebt dan wel natuurlijk met 2, dan kan je even het wat rustiger aandoen. Soms even in het wiel zitten, even wat uitblazen. Maar met Lotte Kopecky naar de finish trekken, dat beseft Haugstedt ook wel, de Noorse kampioen, dat dat niet het allerbeste idee is. Dus Kopecky hangt

0: er nog altijd een beetje tussen. We zagen zo net aan de tussensprint in Champagnol dat er een paar rensters probeerden weg te springen uit dat peloton. Dat waren Adegeest van de Lidl Trekploeg, die al een heel attractieve tour hebben proberen rijden. En daar was ook Leanne Lippert bij, de kopvrouw toch wel van Movistar, naast Marlen Royster. Het leek even erop dat ze wel gingen proberen door te rijden, maar dan was er wat discussie tussen de twee. Je gaf Lippert aan van nee, dit gaan we niet doen. De achterstand is te groot op de twee die voor ons rijden. Dus anders rijden we naar een echte chasse patat toe. Dus daar had ze geen zin in. Adegeest leek nog even te riposteren. Wilde wel nog proberen, maar het peloton kwam eraan. En dus zijn zij opnieuw ingerekend door dat peloton. Waar dus nog heel wat mooi volk samen zit. Le Cours, Vollering, Ferrand Prévot, Nivia Doma, Longo Borghini, Royster, Kerbaol, Pietersen. Die sowieso straks op het podium mag als de nieuwe leidster in het bergklassement. Ze heeft op de eerste twee hellingen van de dag de meeste punten weggekaapt. En achter de Noorse Haugset ook op de derde klim van de dag als tweede bovengekomen. Dus zij is zo met 18 punten al helemaal zeker van de bolle straks op het podium. Ja, daar zit dus nog heel veel mooi volk samen. En wat al een tijdje, wat ik dacht dat ging gebeuren, is nu ook aan het gebeuren. Het zijn die van FDG en die van Visma die zich op de kop van het peloton hebben gezet. Want ja, een achterstand van 5 minuten, dat rij je ook niet zomaar dicht. Ze hebben met Vos en met Géry nog twee interessante namen mee die na een lastige etappe echt nog wel kunnen sprinten voor een overwinning in dit uitgedunde peloton. Dus zij, het is inderdaad wel een beetje hun taak om niet te proberen om Kopecky en om Hauksted terug te halen. Met een achterstand van 4,55. Kleine 5 minuten dus. Moeten ze inderdaad al wel aan de bak op een kleine 50 kilometer van de finish. In een wat vlakker gedeelte dus nu in de etappe. Straks de laatste 20 kilometer na het laatste klimmetje van de dag. De Côte de Chaux Champagny wordt het zelfs helemaal vlak. Dus ja, werken is het inderdaad in een alweer warme etappe. We zien nu de zoutkorsten ook op de broek van de Noorse kampioenen. Het is opnieuw heel erg warm. Temperaturen vlot voorbij de 30 graden. Maar er zal toch 50 kilometer lang gewerkt moeten worden door die twee teams. Als we nog iets willen halen in deze etappe, denk ik, Steffi.
1: Dankjewel, Jonas.

0: La Rue en International Woman of Leisure. Zo rijden er geen rond, denk ik, in de Tour, want die zijn aan het werken en aan het beuken momenteel. We gaan nog eens naar de weg kijken. Op de Antwerpse ring richting Nederland. 1 uur file tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. In Berchem is door een ongeval de weg gedeeltelijk versperd. Richting Gent een kwartier trager tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Op de R2 richting Stabroek ook een kwartier tussen Beveren en Lillo. Naar Antwerpen verder nergens meer dan 10 minuten extra. Op de buitenring rond Brussel wel 10 minuten file golven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette.
1: Sportzat Tour.

0: goed om even alles los te maken. The Avalanches samen met Jamie XX en Every Single Weekend. Best veel verbrokkeling in de Tour-etappe van vandaag. Maar voorop nog altijd die ene koploopster. En daarachter Lotte Kopecky. En Jonas, als Kopecky haar hoofd buigt, dan kijkt ze naar een hele speciale vlammensticker die ze van onze collega's heeft gekregen.
1: Ja, en het kan misschien een beetje inspireren, want ze heeft het nodig. Want de achterstand van Kopecky op de koploopster op Hauksbet is nog altijd een goede minuut, hoor. Maar die sticker dus inderdaad. Het is een stickertje van Vlammen, de podcast van Linde Merkpoel en van Marijn de Vries. Waar we ook graag nog een beetje reclame voor maken, uiteraard. Het is een beetje een insight in de Tour, want zij zijn daar ook. Zij volgen de Belgen mee, zij volgen de karavaan en tussen de ploegbussen enzovoort. Dus heel erg interessant. Ik zag ook nog een filmpje over wat een renster zoal op een Tour eet. En ze hebben dat allemaal heel erg mooi samengelegd. Dat is een ongelooflijke grote hoop eten en drinken die ze moeten binnenwerken, uiteraard. Maar dus die sticker van Vlammen heeft dus op haar fiets geplakt. Ze kan daar naar kijken. En ze heeft er nog Vlammen en ze heeft er nog iets bijgeschreven. Trut. En dat heeft een geschiedenis, inderdaad. Want toen ze nog heel jong was, had ze ook zo'n stickertje gekregen van haar vader. Waarop stond trappen trut. Een beetje motivatie, zeg maar. En dat deed haar daar een beetje aan denken. Dus heeft er nu ook trut bijgezet. Vlammentrut. Dat moet ze inderdaad wel gaan doen. Want met een achterstand van wat er een goede minuut op die Hauksbet, die inderdaad echt wel niet aan het stilvallen is, wordt het toch wel moeilijker voor Lotte Kopecky. Je zou toch bijna denken, was het niet beter geweest om er wat sneller naartoe te proberen springen vanuit het peloton, waar het al heel erg snel was stilgevallen toen ze zagen dat die Hauksbet als enige van die interessante kopgroep, met daar ook nog bij Lotte Kopecky, als hij eruit wegsprong en als enige ging wegblijven, het blok ging er vrij snel op in het peloton en dan heeft het toch wel best lang geduurd voor er beweging kwam van dus Lotte Kopecky om te proberen naar die Noorse kampioenen naartoe te springen. En dus heeft het zichzelf wel een beetje aangedaan dat die achterstand best wel groot was en dat ze dat gat o zo moeilijk maar dicht krijgt. Het peloton waar dus Visma in functie van Marianne Vos en waar FDG in functie van, toch lijkt ons in de eerste plaats, Célia Géry het tempo bepalen, is ook niet echt heel veel dichterbij gekomen. Het was 5 minuten toen ze eraan begonnen. Wel, het is nu 4:35. Dus voorlopig een beetje status quo eigenlijk in de wedstrijd. Het scenario lijkt op dit moment een beetje vastliggen met nog 41 kilometer te gaan. Het goede nieuws is wel dat we deze keer voor het nieuws van 6 uur gaan binnen zijn, alleszins, denk ik.
0: Dat is goed nieuws, inderdaad.

0: rustig kabbelend op deze warme middag. De mannen die koersen deze dagen ook in de Ronde van Polen. En daar heeft de Italiaanse kampioen Jonathan Milan vandaag de openingsrit gewonnen. Hij was in de spurt sneller dan de Fransman Paul Magnier en de Brit Noah Hobbs. En ik heb ook nog minder fijn wielernieuws. Dat komt van Toon Aert. Die viel gisteren in de laatste etappe van de Ronde van Denemarken. De ronde die Wout van Aert won. Hè. En Toon Aert heeft daar een dubbele breuk in zijn knieschijf en een breuk in zijn handwortelbeentje opgelopen. Vandaag ging hij voor onderzoeken en dat is het best wel harde verdict. Toon Aert wordt deze week nog geopereerd en hij zal pas in oktober weer kunnen koersen. Einde van zijn seizoen op de weg, maar wel net op tijd er weer bij voor het veldritseizoen. Intussen komt het nieuws van 5 uur er hier stilaan aan. Tot dan gaan we nog een keertje terug naar Jonas hè, en de Tour. Het lijkt een beetje vechten tegen de bierkaai nog altijd voor Lotto Kopecky, Jonas. Of kan ze toch wat dichterbij die Hauksit geraken, sluipen?
1: Ja, we hebben toch een klein sprankeltje hoop dat het wat beter aan het gaan is. Wat Hauksit het misschien wel echt begint te voelen. Want Kopecky, zo net nog op 1.15, heeft op een niet gecategoriseerd klimtje, het ging echt wel omhoog, heeft toch wat aan die achterstand kunnen knabbelen. Ze hangt nu op 54 seconden. Dus ze komt wel een beetje dichterbij. Dat geeft de burger toch een beetje moed, want ze is intussen toch echt al kilometers lang solo aan het rijden tussen de koploopster Hauksit en dat peloton. Dat ook wel wat dichterbij is gekomen. Dat peloton hangt nu op 4.20. Daar een bijna voltallige Visma-ploeg. Die werkt in functie van Marianne Vos. Ze zat een hele tijd goed verstopt in dat uitgedunde peloton. Want ja, we weten het al, het grillige parcours heeft echt al voor heel wat slachtoffers gezorgd. Het peloton is zelfs zeg maar in 2 delen uit elkaar gevallen. Een heel deel rensters moesten er al heel vroeg in de etappe af. Waaronder dus Lorena Wiebes. Geen derde ritoverwinning voor haar op een rij. Het was al heel snel duidelijk dat dit parcours met toch 2500 hoogtemeters en die hele lange klim al meteen in het begin van de etappe, dat dat er toch wel wat te veel aan was voor haar en de andere snelle vrouwen. Dus het peloton dat inderdaad gehalveerd is, dat op 4.19 nu van de kop van de wedstrijd hangt met die Sigrid Hauksit. En ertussen hangt dus nog op een klein minuutje van die Noorse Lotte Kopecky, die ja, toch wel wat laat vertrokken is, denk ik, om te proberen naar de kop van de wedstrijd te springen. Dat zal ze zich toch wel een beetje beklagen, denk ik. Ze mag er nog veel kijken naar de sticker die op haar fiets hangt. Vlammend rut, ze zal nog stevig moeten doorvlammen als ze echt vooraan wil belanden. En als ze ook dat peloton wil afhouden, waar dus het plannetje van Visma nu echt wel duidelijk is. Marianne Vos zit erbij, dus we gaan goed proberen te timen. We gaan proberen om met deze groep richting de finish te gaan, die een pak vlakker is richting Poligny. En dan is Marianne Vos misschien wel de grootste kanshebster om vandaag de etappe binnen te halen. En ja, misschien ook wel de gele trui. Ja, dat wordt een beetje moeilijker, want dan moet ze toch wel van heel wat klassementsvrouwen af die er ook nog allemaal bij zitten, uiteraard. Vollering, Nivia Doma, Royster en co. zitten nog allemaal in dat peloton, uiteraard. Lotte Kopecky op 2.38 van de gele truidraagster ploeggenote Lorena Wiebes. Haar aflossen, dat wordt een moeilijke zaak, denk ik. Maar een etappeoverwinning, dat kan natuurlijk nog wel. Dan moet ze naar die Hauksit naartoe. We gunnen het haar, we hopen het voor haar. Terwijl wij willen zien dat de wind echt wel strak van de zijkant komt en dat Hauksit het ja, op deze open vlakte wel wat moeilijker krijgt. Dus we hopen voor Lotte Kopecky. Straks weer na het nieuws van 5.

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. Badkamerrenovatie?
1: Kom nu uw nieuwe badkamer passen bij Stijlaarts. In Lier, Temse of Roeselare. Stijlaarts.
2: Happy bathroom to you.
1: Renoveert uw badkamer.
3: Wablifitis rukt stevig op in België. Ken je iemand die heel de tijd vraagt, wablief? Of ben je zelf ook zo iemand? Geen zorgen, Hans hoort je. We hebben namelijk goede hoortoestellen die rap het verschil maken. En nu krijg je tijdelijk het tweede toestel aan halve prijs. Ga dus snel langs bij Hans Anders voor een gratis hoortest. Hans, ja, het kan anders.
4: VRT Radio 1.
5: Alles begint bij luisteren.
6: 5 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Iris van Impen. Er woedt een grote bosbrand in een Nederlands natuurgebied. En veel bouwwerven starten na het verlof opnieuw op onder een lode zon. In Nederlands-Limburg is een grote bosbrand uitgebroken. Het vuur werd vanmiddag ontdekt in een natuurgebied in de gemeente Venraai. Jeroen Rijgaard, jij bent daar intussen aangekomen. Wat weet je al over die brand?
7: Ja, dat het wel een vrij stevige brand is, Iris. We zagen de rookpluim eigenlijk al van ver op de snelweg en ik sta er hier nu ook op te kijken. En de brandweer is met man en macht uitgerukt om de brand zo snel mogelijk onder controle te krijgen en vooral om te vermijden dat hij nog verder zou uitbreiden. Het is eigenlijk in een soort natuurgebied, maar ook heel veel dennenbomen staan. En de brand zit eigenlijk in de kruinen van die bomen, waardoor die zich snel verspreidt en moeilijk te blussen is. Nu, ze zijn hier momenteel met zo'n 66 brandweerwagens bezig die brand te blussen. En ik zie hier ook in de verte een helikopter vliegen van het Nederlandse leger, een Chinook-helikopter, met daaronder een soort waterzak. Ja, allemaal dus met de bedoeling om die brand onder controle te krijgen. Op dit moment is er geen gevaar voor omwonenden. Er is wel een camping geëvacueerd, maar dat is dan vooral vanwege rookhinder, eigenlijk niet vanwege onmiddellijk brandgevaar. En ook de treinen op een belangrijke spoorlijn momenteel tussen Nijmegen en Venraai rijden niet. En ik zie de helikopter nu die zak met water op dit moment ook los boven het bos hier vlakbij, waar de brand dus nog niet onder controle is. Het zou om zo'n 21 hectare in het totaal gaan, Iris.
6: Dankjewel, Jeroen, voor deze stand van zaken. Ondanks de droogte bij ons komen er voorlopig geen extra maatregelen voor particulieren om water te besparen, zoals een sproeiverbod of een verbod om auto's te wassen. Vroeger werden er sneller maatregelen opgelegd, maar nu zijn we wel veel beter voorbereid op lange droge periodes, zegt hydroloog Patrick Willems van de KU Leuven.
8: Een eerste reden is dat we de waterschaarste situatie veel beter opvolgen. Dus terwijl we vroeger al wat sneller voorzichtigheidsmaatregelen gingen nemen, hebben we nu een meer stapsgewijze aanpak waarbij we pas maatregelen gaan nemen wanneer het echt nodig is. Een tweede reden is dat mensen toch wel de droogte wat zijn gewoon geworden en niet zoveel water meer verspillen. En een derde reden is dat we dankzij de Blue Deal ook maatregelen nemen om ons beter te wapenen tegen waterschaarste.
6: De redders aan de kust hebben vorige maand meer dan dubbel zoveel meldingen binnengekregen voor verloren gelopen kinderen als vorig jaar. Dat komt volgens de kustreddingsdienst vooral omdat er door het mooie zomerweer veel meer toeristen waren aan zee dan vorig jaar. In juli kregen de redders meer dan 450 meldingen binnen, vooral voor kinderen onder de 12 jaar die waren verloren gelopen. Een paar eenvoudige maatregelen kunnen dat voorkomen, zegt Ann Beun van de kustreddingsdienst.
9: Hou zelf je kinderen uiteraard goed in de gaten en verwacht niet dat de redders dit voor je doen. Daarnaast heb je nog een heleboel handige hulpmiddeltjes, zoals de gratis polsbandjes die je kunt omdoen bij de kindjes, waar je naam en telefoonnummer op kunt noteren. Of je kunt een herkenningspunt afspreken met de kinderen.
6: De redders moesten ook 230 keer in actie komen voor zwemmers in nood. En door de hitte hebben deze zomer ook al meer vakantiegangers in het buitenland medische hulp nodig gehad dan vorig jaar. Reisbijstandsorganisatie Europa Assistance meldt bijna 30% meer medische dossiers dan vorig jaar. Touring ruim 16%. Het gaat vooral over gezondheidsproblemen door te weinig te drinken. Er zijn ook meer mensen met maag- en darmproblemen op vakantie door eten dat sneller bederft door de warmte. Het bouwverlof is op de meeste plaatsen in Vlaanderen voorbij. En het zijn lastige dagen voor bouwvakkers die in de zon en de hitte moeten werken. Dat is ook zo op de werf van het nieuwe VRT-gebouw. Peter de Kroebele liep daar rond vanmiddag.

0: Over iets meer dan een jaar moet dit gebouw af zijn en dan begint de verhuizing van de hele VRT. Maar het is heet vandaag en dus zijn er aanpassingen, zegt hoofdwerfleider Frederik Verla.
1: Vooral watervoorziening, meer rustpauzes en dan ook aanpassing van de werkuren. Bijvoorbeeld roofingbranden, dat is heel specifiek en hoge temperatuur met de branden natuurlijk. Voor die mensen is dat onhoudbaar. Die stoppen meestal rond 11 uur al, wat dan echt niet meer uit te houden is van de hitte. En ook betonstorm is natuurlijk ook afhankelijk van de droogtijden en dan droogt dan veel te snel. Eigenlijk.
0: De warmte heeft invloed op de bouwvakkers, werfleider Jarno Peters.
2: Minder scherp, minder snel. We zijn uiteindelijk allemaal naar mensen. We hebben voorzien genoeg drinken, zodat ze hun terug kunnen verfrissen om terug effectief ervoor volop te voor kunnen gaan.
0: Maar de bouwvakkers klagen niet. Er zijn ventilatoren.
3: De ventilateurs zijn mis à droite à gauche. On aère comme on peut, mais bon, on travaille.
0: En het is fris in de binnenbouw. Maar toch hoopt iedereen hier op minder warme dagen.
4: Rusland zegt dat het 4 Oekraïense vrachtschepen heeft aangevallen. 2 in de havenstad Mykolaiv in het zuiden van Oekraïne en 2 in de Zwarte Zee. De schepen worden volgens het Russische ministerie van Defensie gebruikt om het Oekraïense leger te bevoorraden. En nog volgens Rusland zijn er door Oekraïense aanvallen 6 doden en zeker 40 gewonden gevallen in het zuiden van Rusland in een populaire badplaats en nog eens 4 doden op het schiereiland de Krim. In Oekraïne zijn zeker 3 mensen omgekomen bij een aanval op een tankstation. Sport. In de Ronde van Frankrijk voor vrouwen zijn de rensters onderweg in de 3e etappe richting Poligny. Jonas Maas, daar rijden ze naartoe op een grillig parcours. Wat is daar al gebeurd vandaag?
5: Wel, hier is dat grillige parcours. Heeft het peloton al helemaal uit elkaar geslagen, al in de eerste kilometers. Op een lange klim moest gele trui Lorena Wiebes lossen. Zij zit intussen in een groep met nog enkele andere snelle vrouwen op meer dan 13 minuten van de kop van de wedstrijd. En dat is 1 renster, de Noorse kampioene Sigrid Haugseth, die net voor halfweg demareerde. Eentje probeert al kilometers lang naar die Noorse toe te rijden. Lotte Kopecky. Ze probeert een gat van intussen een kleine minuut dicht te rijden op de Noorse. En achter Kopecky zitten in het peloton alle klassementsvrouwen nog samen. En ook Marianne Vos. Als haar Visma-ploeg in de komende 30 kilometer nog naar de koplopers toe kan rijden, is zij misschien wel de topkandidaat om deze etappe te winnen.
4: Dankjewel, Jonas. Wisselend bewolkt vanavond en vannacht met plaatselijk onweersbuien. Vooral in het zuidoosten kan dat met veel wind en hagel zijn. De minima zijn zacht tussen 18 en 23 graden. Morgen opnieuw een warme dag tot 32 graden en blijft onweerachtig. Woensdag aangenaam weer met zon en wolken en temperaturen tot 26 graden. We begonnen met een grote bosbrand in Nederlands-Limburg in een natuurgebied. De brand is nog niet onder controle. Een nabijgelegen camping moest ontruimd worden door rookhinder. Meer op vrtnieuws.be.
6: Radio 1. Sportza Tour. Met Steffi Merlevede.
7: Goedemiddag. Haalt ze het of haalt ze het niet? Kan Lotte Kopecky de Noorse koploopster in de Tour te pakken krijgen of niet? We blijven het hier volgen en we duwen een klein beetje mee. Welkom.

0: Binnenkort staat ze op Pukkelpop, hè. Toch wel iets om naar uit te kijken. Het is de Camille Yembe. In de Tour is de derde etappe volop aan de gang. Lorena Wiebes is haar gele trui, voorlopig nog virtueel natuurlijk, maar toch wel duidelijk kwijt, zit in een achtervolgende groep, Jonas. Voor wie is het geel dan nu virtueel? Zou dat voor Lotte Kopecky kunnen zijn?
1: Nee, want er rijdt er nog eentje voor natuurlijk, okay. Hè, die Sigrid Haugset. En zij heeft voorlopig ook al, ja goed, na twee etappes waar de tijdsverschillen niet heel groot zijn, of toch niet voor de rensters die het echt al lastig hebben gehad, is het natuurlijk moeilijk om echt al te zeggen dat zij nu virtueel in het geel rijdt. Uiteraard wel, maar er gaat straks nog wel wat gebeuren uiteraard. Maar het is dus die Sigrid Haugset die inderdaad nu virtueel in de gele trui rijdt. Zij net begonnen aan de Côte Chaux Champagny. Een klim van 1,8 kilometer lang, gemiddeld 6,4. Het eerste stukje lijkt het steilste, daar zit zij nu op. En Kopecky maakt misschien wel kans als ze deze helling goed kan verteren om er naartoe te gaan. Want intussen is haar achterstand nog maar 39 seconden. Haugset begint het toch wel wat lastiger te krijgen. Niet onbegrijpelijk natuurlijk. En Kopecky toont vandaag toch wel goede benen, moet ik zeggen. Het peloton dat hangt nu op 3,59 van de koploopster, de Noorse kampioen die al een goed voorjaar heeft gereden. Eerste jaar in dienst bij Uno X. Eerste jaar dat ze bij een groter team rijdt, dat ze de grote wedstrijden ook kan rijden. En dat heeft ze toch al best wel goed gedaan, hoor. Als je eens even kijkt naar haar palmares. Dit seizoen 15e in de Strade Bianchi, 19e in de Waalse Pijl, 17e in Luik-Bastenaken-Luik. En dan sta je toch wel tussen de mensen, om het zo te zeggen. Zeker in de Vuelta ook 19e geworden in het algemeen klassement. 14e in de Giro. Noors kampioen dus geworden. Eind juni liever. 28 juni is ze Noors kampioen geworden. En enkele dagen ervoor ook al tweede op het Noors kampioenschap tijdrijden. Dus een hardrijdster die in goede vorm verkeert en die dat vandaag dus ook toont. Nu is het wel inderdaad wat lastiger. Je ziet dat het wat moeizamer gaat op dat steile klimmetje toch. Die kool nog maar van vierde categorie, maar ja, die inspanningen beginnen uiteraard te wegen met nog maar 26 kilometer te gaan. Lotte Kopecky, nu op een halve minuut. Zal ze zo meteen kunnen zien rijden, denk ik. Het is wel wat bochtig, deze laatste beklimming van de dag. De Côte de Chaux Champagny. Maar zo meteen gaat ze zien rijden, heeft ze een mikpunt en kan ze er misschien wel echt naartoe. En dan gaat de moed van deze Haugset toch wel een beetje in de schoenen zakken, denk ik. Want toch de hele dag al kilometers lang aan het proberen om Kopecky af te houden, dat gaat dan misschien wel niet lukken. Met nu nog een goede kilometer te klimmen, wordt het een beetje vlakker. Kan ze misschien even wat ademhalen, maar nu komt er opnieuw een stuk aan van 10%. Dus opnieuw die kleine versnelling gaan zoeken en proberen dat goed te laten ronddraaien. Nu zien we Lotte Kopecky in beeld. Ja, dat molentje, dat draait toch wel wat vlotter rond. Even nog wat drinken. Dat wordt ook wel belangrijk, want temperaturen lopen op tot 37 graden. We zagen zo net ook, terwijl de ploegauto van Uno X er nu helemaal van tussen moet. Ja, dat zal Kopecky dan weer wat hoop geven. We zagen zo net bij de bevoorrading enkele kilometers geleden in het peloton dat er ook duchtig wordt ijszakjes aangenomen. Dat Maiva Skibal, die al een moeilijke tour beleeft, ik denk ook wel een beetje last van de hitte heeft. Dat zij opnieuw achter in dat peloton met de klassementrensters hangt, samen met Evita Muziek. Toch een belangrijke pion ook voor wat er nog aankomt bij FDG. Dus ja, veel rensters hebben toch wel last van de warmte. Het peloton nu in de afdaling. Nu onderweg naar die laatste klim van de dag. En dan zit de vaart er echt wel in. Intussen op 3,46. FDG en ook Visma. Dat zijn de twee ploegen die daar het tempo bepalen. Maar ze moeten dus nog wel wat werk verrichten als ze op 25 kilometer van de finish nu Haugset en Lotte Kopecky nog willen terughalen. Want zo meteen, na deze klim, gaat het naar beneden. Wordt het wat vlakker en zullen ze dus nog alle zeilen moeten bijzetten, zoals SD-Works gisteren ook heeft moeten doen. Zij kunnen zich vandaag wat meer afzijdig houden natuurlijk. Gisteren om Janne Marcus terug te halen. Nu zijn het er twee die ze nog moeten oprapen met Lotte Kopecky en Sigrid Haugset. Een van die twee zal wellicht toch wel, denk ik, de Prix de la Combativité krijgen. Het zou mooi zijn moest het Kopecky zijn. Oeh, ja, dit was even wat lastig. Eentje van Canyon die daar bij het opdraaien van die klim volle snelheid natuurlijk in de afdaling de bocht wat verkeerd inschatte, even de graskant inging, maar ze bleef gelukkig wel recht. Dat doet een toeschouwer nu even niet. Die had niet gezien dat er een steil afgrondje was en die tuimelde naar beneden. Ik hoop dat dat meevalt alleszins. Maar dus de situatie nog even op 25 kilometer van de finish. Haugset is bijna boven nu op die laatste klim van de dag. dan Kopecky op een kleine 30 seconden. En in het peloton is het nu Lecour die probeert te versnellen. Ja, dat was ook een scenario dat wel mogelijk was natuurlijk. Dat als het allemaal nog samen bleef, dat een paar klassementsvrouwen zich toch gingen proberen te roeren op dat laatste best wel steile klimmetje. De col die ze nu moeten beklimmen, die côte die ze nu moeten beklimmen, de côte de Chaux-Champagny, waar Lecour dus nu haar duivels al probeert te ontbinden. En dan zit Géry niet ver, dan is ook Nivia Doma niet heel ver. Dan zien we ietsje verderop, dan zien we daar Vollering, nog eentje van de Canyonploeg, een paar nog van Visma die proberen om Lecour tot de orde te roepen. Ja, er beweegt wat in het peloton. Dat is leuk om te zien, dat betekent ook wel dat ze wat dichterbij aan het komen zijn. Nog een achterstand van een goede 3 minuten nu op de kop van de wedstrijd. Kopecky moet nog altijd een halve minuut goed maken op Hauksted, die deze beklimming dan toch wel goed aan het overleven is. Het beweegt, Steffi, dat zien we graag. Nog een goede 24 kilometer te rijden en dan zijn we aan de finish vandaag. In Frankrijk voor het eerst vandaag.
0: Dat zien we inderdaad graag. Het kan ook spannend worden, Jonas. Op de Antwerpse ring richting Nederland. Het is 3 kwartier file tussen Sint Anna Linkeroever en Antwerpen-Oost. In Berchem is de weg vrijgemaakt. Naar Antwerpen 1 kwartier op de E34 vanaf Waaslandhaven-Oost en op de E17 vanaf Kruibeke. Naar Breda op de E19 in Sint-Job door een defect voertuig daar op de spitsstrook. En op de buitenring rond Brussel 10 minuten file golven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Vilvoorde.
2: Sportza Tour.

0: Black Eyed Peas en Shut Up. En voor alle duidelijkheid, dat was zeker en vast niet naar jou bedoeld, Jonas, die Shut Up. Integendeel, want een heel interessante ontwikkelingen momenteel in de Tour. Grote namen voor het klassement die zich roeren.
1: Ja, ja, zeker en vast. Dat laatste klimmetje van maar vierde categorie, maar het was toch een stijl klimmetje, heeft toch wel voor wat averij gezorgd, omdat een paar klassementsvrouwen dachten, ja, we gaan elkaar toch wel eens even gaan prikkelen. We gaan toch wel eens even de benen testen en kijken hoe de anderen eraan toe zijn. En we zagen dus versnellingen van Kim Lecour, ook Nivia Thoma, die dan altijd graag koers, die ook overnam. Vollering, die dan kwam aansluiten. Pauline Ferrand-Prévot, die er eerst nog bij zat en dan net voor de top van dat klimmetje toch even kraakte. We moesten toch een gaatje laten van een meter of 10. Royster, die daar de slag gemist had, ging dat dan voor Ferrand-Prévot eigenlijk een beetje dichtrijden. Zij kwamen dan opnieuw aansluiten. Ook Niedermayer zat er daar nog bij. Ook Femke de Vries van de Visma-ploeg, dus een luitenant van Pauline Ferrand-Prévot, zat er daar nog bij. Longo Borghini, de Italiaanse kampioene, was ook goed mee kunnen sluipen. Dus ja, interessante ontwikkelingen wel. De klassementsvrouwen die elkaar toch al een beetje gaan aanvoelen. Om eens te kijken, ja, dit is maar een kleine beklimming. Maar in het slot van de etappe, waarom al eens niet proberen? En dus nu zijn ze samen onderweg. En door al die versnellingen tussen de toppers is de achterstand op Hauxet teruggelopen naar 2,26. En ja, Kopecky die komt niet dichter op die Hauxet. Dat moet je toch wel zeggen, dat die Noorse kampioene heel sterk aan het rijden is. Ze kan Kopecky nog altijd op een halve minuut houden. Dus ze zag ze even rijden, denk ik, Kopecky. Al was het een bochtige beklimming met ook wel heel wat begroeiing langs de kant. Maar ze zag ze op een bepaald moment willen rijden. Maar Hauxet heeft dus Kopecky op nog altijd nu 35 seconden kunnen houden. En dan dus een groepje daarachter met daarbij grote namen. Lecour, Vollering, Ferrand-Prévot, Nivia Thoma, Longo Borghini, Royster, Pieters ook nog, Niedermayer en De Vries. Dus Niedermayer in functie van Nivia Thoma en De Vries in functie van Ferrand-Prévot. Eentje probeert er nog naartoe te rijden. Eentje. En het is er eentje die heel graag straks kans zal maken op de overwinning. Maar ze rijdt er wel alleen tussen. En dat is de Franse kampioene Célia Géry. Als zij erbij komt, dan kunnen ze echt gaan spelen. Vollering en Géry, twee ploeggenoten. Géry dan misschien wel de snelste van al die toppers. Die dus ja, in het verweer wel altijd zitten. Achter Hauxet en Kopecky. Interessante ontwikkelingen dus. En dan toch al een eerste prikje tussen de klassementsvrouwen. Dat zien we graag in deze derde etappe. Die toch al heel wat heeft opgeleverd. Waar het pak helemaal uit elkaar is geslagen. En waar we nog 20 kilometer te rijden. Een Noors nog altijd op de kop rijdt. Sigrid Hauxet, die een geweldige etappe aan het rijden is.
0: Oké, fijne ontwikkelingen inderdaad. Jonas, tot zo. En het is tijd voor dit hier.
2: Route toeristiek.
0: Jawel, we gaan de lijn van Sporza Tour met Gert en Caro hier deze week gewoon doortrekken met Route Touristiek. Ook deze week gaan we een blik werpen op interessante plekken waar de rensters passeren. Maar wel met een vrouw, uiteraard zou ik bijna zeggen. Dag Geraldine van der Kammen, goedemiddag.
3: Dag Steffi, goedemiddag.
0: Blij dat jij er net als vorig jaar bij bent. Actrice, presentatrice, auteur ook onder andere. Allround sterke vrouw, zal ik je noemen, stel ik voor. Je woont en werkt al jaren in Frankrijk, dus je kent het land als geen ander. Vandaag zijn de rensters wel nog vertrokken in Zwitserland vanuit Genève. Wat maakt die stad zo bijzonder?
3: Wel, om te beginnen het prachtige meer van Genève, of zoals de Fransen hem noemen, het Lac Léman. En met die grote blikvanger natuurlijk, die beroemde jet d'eau, die enorme waterstraal die tot 140 meter hoog de lucht inschiet. Maar Genève heeft nog een ander bijzonder waterfenomeen dat de moeite waard is. En dat heeft te maken met twee rivieren die hier aan de rand van de stad samenkomen, namelijk de Rhône en de Arve. En de Rhône die ontspringt hoog in de Alpen aan de Rhône-gletscher. En onderweg voert hij zoveel zand en fijn slip mee. Maar eenmaal in het meer van Genève vertraagt die stroming en dat zand en dat slip zakken dan naar de bodem, waardoor de Rhône het meer weer verlaat met haar opvallende, helder blauwe, groene kleur. En dan heb je die Arve, die rivier, die komt uit het Mont Blanc-massief en neemt onderweg heel wat smeltwater, zand en fijn gemalen gesteente mee. En daardoor ziet het water er niet helder blauw-groen uit, maar grijsbruin en veel troebeler. En die twee rivieren dus, Rhône en Arve, komen hier in Genève samen. Je zou denken, ja, twee rivieren komen samen.

0: Wat is daar zo speciaal in? Wel, het feit is dat je dat ook met het blote oog kunt zien. Want aan de ene kant zie je het helderblauwe water van de Rhône en aan de andere kant het grijsbruine water van de Arve. Dus die twee rivieren blijven een tijdje gewoon naast elkaar stromen als ze samenkomen. Mm-hmm. En ze smelten niet onmiddellijk samen. En dat is een klein natuurfenomeen dat je eigenlijk niet verwacht midden een stad als Genève.
1: Nee, dat is waar. Mooi beeld, inderdaad. Intussen hebben de vrouwen in de Tour Zwitserland al snel vandaag verlaten en zitten ze in de Franse Jura. Veel mensen denken bij Frankrijk meteen aan de Alpen, de Pyreneeën, maar de Jura heeft een heel eigen karakter, hè?
0: Ja, de Jura heeft een landschap van glooiende heuvels, heel veel bossen, groene weilanden en nogal indrukwekkende kalksteenrotsen. En een dorp waar die rotsen zeer mooi tot hun recht komen is in Beaume-les-Messieurs, een dorp dat absoluut een bezoek waard is. Want het ligt in een diepe vallei, omringd door die hoge kalkstenen rotswanden. En bovendien, ja, het is bezoek waard, want je vindt in Beaume-les-Messieurs ook een voormalige Benedictijnenabdij die meer dan 1200 jaar oud is en waar zelfs een rijk versierde Vlaamse altaarstuk uit de 16e eeuw staat. Mm-hmm. Maar je kunt er ook een grot met ondergrondse rivier bezoeken, een prachtige waterval. Ja, het is zo'n plek waar je eigenlijk naartoe gaat zonder grote verwachtingen en waar je van achteraf van denkt van waarom kende ik dit nog niet.
1: Oké, Beaume-les-Messieurs, zo was het. Ik schrijf het op voor mijn volgende vakantie. Oké. De Jura, het is Jura, niet Jura toch? Ik twijfelde een beetje, moet ik zeggen. Ja. Maar goed, de Jura, wat moeten we daar absoluut proeven eigenlijk?
0: Ja, het is Frankrijk, dus ja, kaas en meer bepaald comté. Trouwens, Poligny, waar de Rensters vandaag aankomen, noemt zichzelf de hoofdstad van de comté-kaas. En je hebt comté dat 12 maanden rijpt. In het Frans heet dat dan 12 mois d'affinage. En je hebt comté die 18 maanden rijpt, 18 mois d'affinage. Ja. En de smaak is ook anders. Een jonge comté is zacht en romig, terwijl een oudere kaas veel krachtiger smaakt. En als je hier bent, dan kun je die ook in fondue-vorm proeven. Dat heet dan de fondue comtoise. En dat is dan de Jura-versie van de kaasfondue gemaakt van comté. Die is iets steviger van smaak dan zijn Zwitserse variant, maar zeker even lekker voor wie van kaas houdt althans.
1: Oké, genoteerd. Je hebt dit jaar ook gekozen om de hele week sterke vrouwen in de kijker te gaan zetten. Wie heb je vandaag gekozen?
0: Ja, ik heb vandaag gekozen voor een Zwitserse vrouw, Marie Gecque Pouchoulin. En die werd in 1826 geboren in Genève. En dat was een vrouw die haar tijd ver vooruit was, want ze trouwde jong en vroeg na enige tijd vroeg ze zelfs een scheiding aan die niet onmiddellijk werd toegezegd. En je ziet, in die periode hadden vrouwen nauwelijks rechten, maar zij zetten zich wel in voor vrouwenrechten. Ze pleitte voor vrede, sprak zich ook uit tegen de slavernij. En in 1868 richtte ze in Genève zelfs de eerste internationale vrouwenrechtenorganisatie op. Want haar grote droom was dat vrouwen dezelfde rechten zouden krijgen als mannen, namelijk ook dat stemrecht. Ja. Alleen is dat in Zwitserland een bijzonder lange strijd geworden, want vrouwen kregen pas in 1971 stemrecht op nationaal niveau. Dus Marie Gecque Pouchoulin heeft die overwinning zelf nooit mogen beleven. Maar sommige mensen veranderen de wereld niet door als eerste over de eindstreep te komen. Ze doen dat door als eerste de moed te hebben om iets in gang te trekken. Mm-hmm. En dat is precies wat zij deed.
1: Oké, dat is heel mooi gezegd, Geraldine. Dank je wel alvast voor vandaag. Ik kijk al uit naar morgen. Afspraak morgenmiddag, zelfde uur.
0: Tot morgen.
1: Tot morgen.
2: Sport de Tour.
1: Radio 1. Daarmee is het bijna 5:30 geworden, maar ik ben toch heel benieuwd naar de tijdsverschillen in de Tour intussen. Jonas.
3: Ja, Sigrid Haugstedt nog altijd aan de leiding. Zij is net de laatste 15 kilometer ingedoken. En Lotte Kopecky nu net onder die halve minuut gedoken. Ze is dus een klein beetje dichterbij gekomen. Je ziet ook wel dat, dat er vrij veel wind staat. Nu rijdt Haugstedt door een dorpjes, dus dat valt wel mee. Maar in het open veld zo net zag je dat de wind echt wel op de kop staat. En dat het dan echt wel een vrouw tegen vrouw gevecht aan het worden is. Met die wind dus als extra factor. Dus Kopecky net onder de halve minuut nu van Haugstedt. Ja, die zich echt wel niet geeft en die tegen de tweevoudige wereldkampioenen echt wel een felle strijd aan het leveren is. Voor de overwinning misschien, hoewel de groep met Kim Le Court, Nivia Doma, Vollering en co. ook al op 2:16 is genaderd. Haugstedt moet een minuut voorsprong behouden op die groep met zeker Kim Le Court erbij, om geel te pakken. Om de etappe te winnen natuurlijk, maar ook om het geel over te nemen van Lorena Wiebes, die al sinds het begin van de etappe ver naar achter is geslagen. De dichtste belager in het klassement is Kim Lecour, die ook uiteraard snel is. Als zij straks kan spurten, dan kan ze ook zeker en vast een overwinning boeken. Daarachter, achter die groep met de grootste favorieten, Vollering, Lecour, Nivia Doma en co, hangt de groep met Paula Blasi, met ook Jerry, die is teruggeslagen naar die groep, met daarbij ook Marianne Vos, die natuurlijk kan wachten, die natuurlijk kan alles afkijken, bekijken. Zij weet ook dat er nog twee voor haar zitten met De Vries in steun van Pauline Ferrand-Prévot, maar zij moet dus een beetje afwachten dat het allemaal toch een beetje meer zou samenlopen. Met nog maar 13 kilometer te gaan in dalende lijn en vlak ziet het er wel steeds beter uit voor Hauksett en voor Kopecky. Ik zeg het heel voorzichtig. Kopecky die nu genaderd is erop. 16 seconden. We zagen het een beeldje van Hauksett. We zien ze heel vaak op de rug natuurlijk. De motard gaat er nu opnieuw een beetje nastrijden. We kunnen niet in de ogen kijken, want hij zit verstopt achter een bril. Maar de trekken om de mond tonen toch wel dat Hauksett het echt wel heel erg moeilijk begint te krijgen. Begrijpen dat natuurlijk bij deze heel warme temperaturen. Plus 35 graden. En al de hele dag al een half etappe is echt weerstand aan het bieden om te proberen Lotte Kopecky voor te blijven. Lecour probeert nu wat weg te rijden uit dat groepje met de andere favorieten. Met ja, daarbij dus ook Vollering, Ferrand-Prévot, Nivia Doma, Longo Borghini, Royster, Pietersen, Niedermayer en De Vries. Om het nog eens even volledig te zeggen. Ja, dat lukt niet. Ze kijkt nu achter zich en het is Niedermayer die het gat nu probeert dicht te rijden. Dat is natuurlijk de luitenant van Nivia Doma. Strijd tussen de klassementsvrouwen en ook strijd er net voor. Op een goede 2 minuten ervoor tussen Kopecky en Hauksett. Misschien wel voor de ritoverwinning. Als ze hier een beetje naar elkaar gaan kijken, dan keert de groep die er maar net 15 seconden achterhangt liever met Blasi, met Jerry, met Vos en co. Dan keren zij terug. Als het dan een beetje stilvalt, dan geef ik Kopecky en Hauksett echt wel kans. En dan wordt het vooral interessant om te kijken of Kopecky nu op 13 seconden van Hauksett er nog naartoe kan. En of zij kan meespurten voor de overwinning. En misschien dus ook wel een gele trui.
1: Ja, superspannend inderdaad. Tot zo, jongens.
2: Sportza Tour.
1: Intussen is Sabine Hagedoorn erbij komen staan voor het weer. Sabine, het is puffen en zweten in de
0: Tour.
1: Ja, maar ook hier bij ons,
0: ja,
1: is niet echt sport.
0: Ja, hier buiten ruim 33 graden in Brussel. Dus ja. Op sommige plaatsen richting 35 graden. Dus tropische hitte vandaag. Geen dagrecord waarschijnlijk, want dat is heel scherp. Dat staat op 34,9 graden. Dus zover geraken we niet, maar 33 of meer zelfs. Dat is toch ook al wel puffen en zweten. En dus dat zwoelen blijft er wel vanavond en vannacht ook wel inzitten. Er zijn al onweersbuien boven het noorden van Frankrijk en die gaan onze richting nog uitkomen. Dus vanavond wordt het dan wat wisselvalliger met een lokale bui, kans op onweer. Die kansen zijn net iets groter voor het zuidoosten van het land. Daar kunnen die buien ook wat intenser zijn, mogelijk met rukwinden, met kans op hagel. Het zwoel, het koelt traag af en dan gaan we naar temperaturen voor Vlaanderen en Brussel tussen 20 en 23 graden. Dus dat gaat allemaal een beetje plakker gaan voelen. Ja. En 18 graden voor Hoge België. Ook morgen zwoel weer, wisselvallig met kans op onweer. Dus de zon ook wel geregeld, maar in de loop van de dag kunnen er een paar buien geteld worden. Kans op onweer, dus niet overal valt er neerslag. Het zal hier en daar zijn. En dan ondertussen halen we opnieuw die tropische 30 graden of iets meer. En ook voor de kust toch een 27 of 28 graden. Voor woensdag misschien lokaal een bui, maar voorts eigenlijk geregeld wat zon. Zeker veel zon in het begin van de dag, later dan wat meer wolken. En temperaturen die dan onder die kaap van 30 graden blijven. Rond 26 of 27 graden in de loop van de namiddag. Donderdag rond 23 of 24 graden. Dus nog wat koeler, zeker.
1: Klinkt draaglijk. Goed.
0: Jawel. Redelijk mooi ook. Blijft meestal droog. En dat is ook vrijdag het geval. Dat is ook in het weekend het geval. En die temperaturen vanaf zondag gaan opnieuw wat hoger klimmen richting 27 of 28.
1: Oké, nog even volhouden en hopen op een beetje regen. Wie
0: het zal nog niet voor direct zijn.
1: Nee, dankjewel, Sabine.
2: Het pijnlijk moment hier voor een jongen. Ai, ai, ai, ai, ai. Gebeurt hier. En het feestje voor Mercedes en Kimi Antonelli. Opnieuw, opnieuw, opnieuw. Gebeurt hier. Maar ook het
4: eerste doelpunt van Yuri Tielemans voor Man United. Hoho.
2: Gebeurt hier. Wat er ook gebeurt. Het gebeurt hier. Play Sports. Ontdek het meest complete sportaanbod op telenet.be/playsports.
5: Het zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken. DSM Keukens. keuken. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
6: Een sappig tussendoortje delen. Dat kan tellen.
7: Het zal wel zijn. It takes two to mango, hè?
6: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op mango's. Dat is maar €1,89 voor twee stuks. Lidl, dat kan tellen.
5: Radio 1.
8: Sportza Tour. Met Steffi Merlevede.
1: En we gaan meteen weer naar de Tour, want Lotte Kopecky is bijna bij die Hauksit. Ze ziet ze rijden, hè Jonas?
3: Ze ziet ze inderdaad rijden en die Hauksit gaat nu net...

0: kan ze misschien nog wel een beetje tactisch laten spartelen. Als ze zich nog goed voelt uiteraard. Want het is al een slopende etappe geweest voor de rensters. En ja, we krijgen nu een beeldje van de groep met de favorieten. Die is wat groter geworden. De achtervolgende groep met daarin Jerry en co. is opnieuw komen aansluiten. En daar valt het stil. Daar is er niemand die nog rijdt. Het was even Franziska Koch die voor FDJ, voor Vollering en voor Jerry wat kopwerk aan het wrichten was. Maar Vollering heeft nu gezegd van ja, laat het maar. Het is goed zo. En dus valt het daar helemaal stil. Ja, breed over de weg. Het ziet er steeds beter en beter uit voor Kopecky en voor Hauksett. Hebben ze er een lange dag hard voor moeten werken. Maar lijkt het toch wel dat het een strijd kan worden tussen Hauksett en Kopecky voor de etappeoverwinning. En als Hauksett het niet haalt, de etappe, als Kopecky er inderdaad nog bij komt, dan zal ze zich wel kunnen troosten met een gele trui, denk ik. Want als het hier helemaal stilvalt, nu op 2.40 van de koploopster, zat maar een achterstand van 1 minuut 14 op Wiebes. En vlak daarachter stond Lecour, die ook nog in deze groep zit. Dan gaat zij inderdaad geel kunnen pakken. Kopecky, ja, die hangt op 2.38. Terwijl Gekire er hier ook nog bij is. En zij gaat nu toch proberen van wat tempo te maken in functie van Lecour. Ja, die misschien nog wel geel wil overnemen, maar dan moeten ze wel nog op goed 9 kilometer een gat van een minuut op zijn minst gaan dichtrijden. Dat wordt moeilijk, denk ik. Terwijl we nu opnieuw bij Hauksett zijn, die wat aan het verdapperen is, die opnieuw wat steviger in de beugel lijkt te liggen en nog altijd 13 seconden voorsprong heeft op Lotte Kopecky. Ze is er dus nog altijd niet bij. Al een halve wedstrijd is Kopecky aan het achtervolgen, is ze wat dichterbij aan het kruipen op die Hauksett. Het was lang 1.20, dan ging het naar een minuut, dan naar 55 seconden, dan kilometers lang hing ze op 30 seconden. En nu moet ze er nog altijd 12 goed maken met 8,9 kilometer nog te gaan. Ja, heel wat gebeurt toch in deze etappe. Er is opnieuw wat orde in de groep met de favorieten. Het is Gekir die zich daar op kop heeft gezet. Die het opnieuw wat meer op een lint probeert te trekken. Ja, de tanden bloot van de oud-Belgische kampioenen. Toch knap dat ze er hier ook weer bij zit. En dus nu proberen om dat gat op Kopecky en op Hauksett zo klein mogelijk te houden. Maar dat staat dus op het spel. De groep met de favorieten, ze hebben elkaar even geprikkeld. Ze hebben even gevoeld dat Ferran Prevot toch heel even de rol moest lossen. Dat zal misschien wel wat hoop geven met wat er aankomt de volgende dagen. En dus Kopecky en Hauksett die nog altijd niet bij elkaar zijn. Nog altijd 12 seconden het verschil. Het is een meter of 200. Meer is het niet meer. Dat moet Kopecky nog goed maken. Zij strijden dus voor de etappe-overwinning zo meteen. En Hauksett die kan er al sinds wel de gele trui aan overhouden, Steffi.
1: Antwerpen hult zich in de kleuren van de regenboog tijdens de Antwerp Pride. In de nieuwe podcast Spot On hebben we het over liefde, identiteit en ondanks de angst toch jezelf durven zijn.
2: Fuck you allemaal.
1: Met Dina Tersago en Wim de Vilder.
3: Dat is het moment waarop ik denk dat ik het meest mezelf kon zijn.
4: I wanted to fit in, hè.
1: Maar ook Dries Leenaerts en Siska Schoeters.
5: Ik heb nog nooit mijn meisje gekust.
1: Beluister de podcast Spot On nu op VRT Max.

0: Kim Wilde uiteraard over de kids in America. Lotte Kopecky zag ik gisteren nog in Allee Les Femmes op televisie bij Maarten en Marijn. Ik ben momenteel nog niet mijn allerbeste zelf, zo zei ze toen. Maar ze heeft vandaag zeker wel een goede dag. Alleen, ja, dat gaatje dichten met Hauxit, Jonas. Het is lastig, hè?
1: Ja, want ze ziet ze steeds kleiner worden. Ik zei zo net dat ze bijna kon grijpen, bijna kon aanraken met nog maar een achterstand van 10 seconden. Wel, dat gat is nu 23 seconden geworden. Dus Hauxit, die echt enorm aan het afzien is. Elke keer als we een vooraanblik van haar krijgen, dan trekt ze de gekste bekken. Het hele arsenaal is al gepasseerd, maar ze moet het echt uit de kleinste tenen gaan halen om hier nog voor te blijven. Maar het lijkt voorlopig wel te lukken. Ze zit ook echt niet meer gewoon op de fiets. Ze is echt schuifelen op dat zadel. Steeds veranderen van positie. Ik denk dat ze echt heel dicht tegen de krampen aan zit. Of al vol in de krampen zit. Maar voorlopig houdt ze Kopecky dus wel nog op achterstand. 27 seconden. Zelfs nu Kopecky, daar krijgen we wat minder van te zien. Lijkt dus ook te kraken. En dan heeft ze haar tanden stuk gebeten op die heel taaie Noorse. Aangename kennismaking wel met de Noorse kampioene Sigrid Hauxit. Fantastisch wat ze heeft gedaan. Iets vooraf weg is zij al vertrokken in een etappe van goed 150 kilometer. Meer dan 80 kilometer alleen aan de leiding gereden. En met nu nog 5 kilometer te gaan, lijkt zij misschien wel op weg naar de overwinning. Want Kopecky, ja, nu nog even bergop. Dat zal nog heel veel pijn doen aan de kuiten en aan het hele lijf bij de Noorse. Maar Kopecky op 27 seconden. Ze heeft haar kans gehad als ze op 10 seconden hing. Maar blijkbaar had ze ook niet veel meer over na een hele lange dag in de aanval. Want ja, zij toch ook al een halve etappe is zij aan het proberen om naar die Hauxit naartoe te rijden. Kijk, het kopje schudt nu bij Hauxit. Links en rechts heen en weer, de tanden helemaal bloot. De zoutkorsten op de broek en op het truitje zijn niet meer te tellen. Maar ze lijkt het dus wel te gaan halen. Want in het pelotonnetje, de groep met de favorieten, wordt Justine Jekieren nu bedankt voor bewezen diensten door Kim Lecour. En het blok gaat er inderdaad helemaal op. Het was even een hand op de schouder. Ja, dankjewel. Je hebt het nog geprobeerd. Maar ook jij bent helemaal leeg na een lange, zware, heel warme etappe. En we komen niet dichterbij. En dus is de achterstand van het peloton op Hauxit en op Kopecky al gegroeid tot 3-12. Dus Kopecky op 30 seconden van Hauxit en het peloton op 3-13. Nu van de heel sterke Noorse renster die, ja, zo meteen, als het zo verder gaat, de etappe gaat winnen. Spijtig voor Kopecky uiteraard. We hadden heel graag een Belgische etappeoverwinning kunnen boeken vandaag. Maar het ziet er niet zo naar uit. Het zag er even beter uit. Maar met nu een achterstand van 30 seconden lijkt het moeilijk te worden voor Kopecky. En dan krijgen we dus een Noorse winnares en ook een Noorse gele truidraagster zo meteen.
0: Ja, jammer voor Kopecky, maar wel, ja, loodzwaar natuurlijk in die hitte daar ook in Frankrijk. Op de buitenring rond Brussel intussen 1 uur file golven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. Door een ongeval zijn daar 2 rijstroken versperd. Op de binnenring 1.5 uur tussen Grootbijgaarde en Tervuren. Op de Antwerpse ring richting Nederland 1.5 uur file tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Naar Antwerpen gaat het traag op de E34 vanaf Waaslandhaven-Oost. Een kwartier extra op de E17 vanaf Kruijbeke 10 minuten. En op de A12 tussen Meissen en Londerzeel ook 10 minuten. En naar Breda tot slot ook 10 minuten op de E19 tussen Kleine Bareel en Sint-Job door een defect voertuig daar op de spitsstrook.

0: Tom Robinson en Listen to the Radio, dat is altijd een goed idee. En zeker in de finale van zo'n tour-etappe. Jonas, Lotte Kopecky was er dichtbij vandaag, maar ja, duidelijk aan het eind van haar krachten. Het zal voor de Noorse Haugset zijn, die wellicht ook geel gaat pakken.
1: Ja, die gaat geel pakken inderdaad, want ze heeft nu al een voorsprong van 54 seconden op Lotte Kopecky. Dus die laat het nu echt wel lopen. Ze heeft door dat de Noorse dan toch echt sterker was, wat echt wel een prestatie is van deze Sigrid Haugset. Dat kan ik niet genoeg benadrukken. Zij zo meteen onder de vod van de laatste kilometer. Dus ze mag nu al aan vieren gaan denken. En het peloton, ja, zo net nog een versnelling van Vollering. En dan antwoorden ook Le Cour en Nivia Doma op een niet gecategoriseerd hellingetje. Je vraagt je af, net op 5 kilometer van de finish, wat daar nog de bedoeling van was. Want ja, er wordt niet echt iemand nog uit die groep uitgereden, lijkt me. Nu wel eentje van Cofidis die op 1 meter of 10 achter die groep met de favorieten rijdt. Eigenaardig, geen idee waarom. Want goed, ja, de achterstand op Haugset is dan wel opnieuw onder de 3 minuten gezakt naar 2:43. Maar zij stond in het klassement 1 minuut 14 achter Wiebes. En Le Cour die stond daar vlak achter. Dus ja, ze gaat geel pakken, deze Sigrid Haugset. Zij zit dus nu in de laatste kilometer. En de grimas van de pijn die ze al de laatste 20, 30 kilometer ongetwijfeld voelt, die mag ze meteen plaatsmaken voor een glimlach, denk ik, wanneer ze in Poligny aankomt. We zien het dorpje nu liggen en intussen in de groep met de favorieten gaat het er opnieuw wat gezapiger aan toe, zeg maar. Er waren dus wat prikken. Opnieuw nog eens door Vollering, Nivia Doma en co. We zagen Pauline Ferrand-Prévot daar niet op de voorgrond. Dat niet. Hebben ze daar nog eens even geprobeerd om eens te kijken hoe het gaat met toch een van de topfavorieten, de winnares van vorig jaar. Dat had ze al gemerkt dat ze het wat moeilijker had op die laatste klim van de dag. Ja, geen idee. Het is een eigenaardig schouwspel geweest. Maar nu toch vooral genieten. Kijken naar Sigrid Itterhus Haugset. Die het helemaal in zich gaat opnemen. Er wordt geklopt op de boarding uiteraard. Veel mensen zijn naar buiten gekomen voor de finish van de 3e etappe. 1e etappe met finish in Frankrijk. Na die Grand Départ in Zwitserland hebben we dus nu een Noorse die de etappe gaat winnen. Zij zit in de laatste meter. Ze heeft al even de armen in de lucht gegooid om het publiek wat aan te vuren. Ze jas nog altijd goed door. Ja, nu, schud het kopje. Kan ik dit wel geloven? Heb ik dit echt gedaan? Meer dan een halve etappe op kop gereden. Helemaal alleen gevochten tegen dat peloton. Gevochten tegen Lotte Kopecky, tweevoudig wereldkampioene. Die zo dichtbij is gekomen en die dan toch de lol heeft moeten lossen. Ze is binnen. Ja, ze valt bijna van de fiets hoor. Ze is heel erg diep moeten gaan, Sigrid Haugset. Maar zij wint dus deze etappe in iets meer dan 4 uur. Een heel aantrekkelijke etappe is het geweest. Een semi-bergetappe, zo stond het gecatalogeerd. Die meteen begon met een beklimming van de eerste categorie. Een heel zware beklimming, de tweede zelfs, de tweede zwaarste in deze Tour. En daar werd al meteen het kaf van het koren gescheiden. Daar gingen Lorena Wiebes en Cor al meteen af. Viel het peloton in verschillende grote stukken uit elkaar. En net voor halfweg ging Haugset dan demareren. En dan dacht je dan, ja, dat is wel heel erg lang om dat alleen uit te zingen. Dan was Kopecky hier nog wel naar onderweg. En zelfs dan denk je nog, ja, met 2 tegen dat peloton, dat werd moeilijk. Maar de favorieten hebben zichzelf een beetje geneutraliseerd. En ze kwamen nog wel wat dichterbij. Maar het gat hebben ze niet helemaal meer kunnen dichtrijden. En dus mag een Noorse vieren. Ze valt nu in de armen van haar verzorgster. Intussen komt Kopecky ook binnen. Dat is op een minuutje. Maar dus alle aandacht en alle kudos, alle eer aan Sigrid Haugset. Die de etappe wint en die dus geel pakt. En dan gaan we zo meteen nog wel de favorieten hebben die binnenlopen. Waar er dus wel wat prikjes waren onderling. Maar waar ze elkaar toch wel in evenwicht hebben gehouden. Hebben geneutraliseerd. En dus er geen verschillen zijn tussen hen. Kopecky komt nu binnen, ook helemaal leeggereden. Dat zien we nu ook. Ze is zwaar aan het blazen. Het handje toch omhoog. Ze heeft mee voor het spektakel gezorgd in deze etappe. Uiteindelijk verliest ze 1:23 op Haugset. Zij dus als tweede binnen. En dan zo meteen nog alle favorieten die gaan binnenlopen op meer dan 2 minuten. En dus mogen we nu al zeggen dat deze Haugset helemaal zeker is. Van het geel, een Noorse rit overwinning en een nieuwe gele trui in de Tour.

0: dan derde geworden, Jonas?
1: Dat is Marianne Vos geworden. Dus zij in die groep met de favorieten die inderdaad in de laatste kilometers opnieuw helemaal is samengekomen. Ondanks die prik is toch wel van Lecour, van Vollering, Nivia Doma en co. Zat ze er toch nog altijd opnieuw bij, Marianne Vos? Moet je toch wel zeggen als snelle vrouw dat ze in dit klimgeweld toch wel mee kan na een heel lastige, zware etappe. En dan zo toch nog naar de derde plaats kan spurten. Knap gedaan. Op 2:48 van de winnares vandaag. Sigrid Haugset dus. Osterloza is dan nog vierde geworden. De rest van de top 10 moeten we nog even afwachten. Maar alle klassementsvrouwen zaten dus wel nog samen. Dus geen verschillen daar tussen de klassementsvrouwen. Ondanks die speldenprikjes toch hier en daar hadden we er niet verwacht nog zo laat in de etappe. Maar toch wel mooi om te zien. En dan nu moeten we toch vooral onze blik richten op morgen. Op die tijdrit waar er echt wel verschillen gaan zijn tussen iedereen. Waar Royster ongetwijfeld de allergrootste favoriete is. Wereldkampioenen tijdrijden. Maar waar we ook uitkijken naar de werken van Nivia Doma. Dat is niet haar allersterkste wapen uiteraard, die tijdrit. Hoeveel tijd gaat zij verliezen? Pauline Ferrand-Prévot, die sinds ze opnieuw op de weg aan het rijden is, sinds vorig jaar nog maar geen enkele tijdrit heeft gereden, maar sinds ze weet dat er een tijdrit in deze Tour de France zit, daar echt wel hard aan heeft gewerkt, nu morgen zal ze dat dan moeten tonen. En ook hoe goed is Demi Vollering en de andere klassementsvrouwen natuurlijk. Er gaan verschillen zijn morgen, daar kijken we nu toch vooral naar uit. Ik verwacht niet veel van deze Sigrid Haugset. Ik denk dat die morgen een snipperdag zal nemen, want na zo'n zware etappe die trui nog gaan proberen te verdedigen in een tijdrit, ze zal misschien wel proberen, maar of het gaat lukken, dat lijkt me straf. Ze zal vooral genieten van die ene dag, denk ik, in het geel. Want ze heeft een mooie voorsprong van toch een goede minuut op die klassementsvrouwen. Maar op een proef van meer dan 20 kilometer kan het ook al snel een minuut worden, denk ik, voor Haugset. Dus we zijn benieuwd of zij na morgen nog in het geel staat. We gunnen het daarna vandaag zeker. Maar als ze heel lastige, zware benen heeft, dan kunnen we dat ook perfect wel begrijpen. Maar een mooi spektakelstuk toch gezien vandaag met een onverwachte naam. Helemaal bovenaan Sigrid Haugset, die zichzelf dus ook in het geel heeft gehezen.
0: Meer van dat morgen, zou ik zeggen. Tot dan, Jonas.

0: Fleet Urge Overkill zijn we bijna bij het nieuws van 6 uur aanbeland. Ik maak alvast een afspraak voor morgen opnieuw vanaf 4 uur Sportza Tour. Met dan de individuele tijdrit in de Tour over 21 kilometer. Kan een heel interessante dag worden. Tot morgen.
1: Nu bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar €2,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
2: Moeten we andere gewassen telen door de droogte? Kan je een land uit de Schengenzone zetten? En hoe moeilijk is het vandaag om wekenlang op één te staan in de hitparade? Tot zo in het kwartier.
3: VRT Radio 1.
4: Alles begint bij luisteren.
5: 6 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Iris van Impe. Er woedt een grote bosbrand in een Nederlands natuurgebied. En in een half jaar tijd is de verkoop van benzinewagens gehalveerd. In Nederland probeert de brandweer nog altijd met man en macht een grote natuurbrand te blussen in de regio Noord-Limburg, op zo'n 25 kilometer ten oosten van Eindhoven. Het vuur werd rond 12 uur vanmiddag ontdekt in de gemeente Venray. Jeroen Rijgaard, jij staat vlakbij de plaats van de brand. Is het vuur moeilijk te bestrijden?
6: Ja, absoluut. Met man en macht is zeker niet overdreven. Iris, ik zie hier op dit moment op 7-8 plaatsen waterstralen boven de bomen uitkomen. Dat is de brandweer dus die aan het blussen is met meer dan 60 blusauto's. Er zijn ook overal slangen aangelegd vanuit de Maas. Die ligt hier vlakbij om zo rechtstreeks met water te kunnen blussen. En er vliegen ook constant 3 helikopters van het Nederlandse leger af en aan met waterzakken. Ja, dat toont toch aan hoe groot die brand is. Op dit moment staat zo'n 21 hectare bos in brand. Dat is vanmorgen al gebeurd, maar de brand heeft zich geleidelijk aan ook wel uitgebreid deze namiddag. En de bedoeling is dus ja, om ervoor te zorgen dat de brand zich niet verder gaat uitbreiden. Want de brand zelf onder controle krijgen is niet zo simpel. Het bos nog redden ook niet. Want de brand zit namelijk in de kruinen van de bomen. En op die manier kan die zich bijzonder snel gaan verplaatsen. Er is een camping ontruimd. Dat wel. Niet omdat zou in brand vliegen, maar wel uit veiligheid, omdat er ook heel veel rookontwikkeling is. Er is zo pas ook een NL-alert verstuurd, heb ik ook gekregen op mijn gsm, om dus uit te kijken naar de vele rook. En intussen vliegt dus de 3e helikopter van het Nederlandse leger hier nu opnieuw aan met een waterzak richting het bos, met de bedoeling dus om de brand op die manier toch min of meer onder controle te krijgen.
5: Dankjewel, Jeroen. En ondanks de droogte komen er in ons land voorlopig geen extra maatregelen voor particulieren om water te besparen, zoals een sproeiverbod of een verbod om de auto te wassen, ondanks de droogte dus. Vroeger werden er sneller maatregelen opgelegd, maar nu zijn we wel veel beter voorbereid op lange droge periodes. We hebben onze gewoontes aangepast, zegt hydroloog Patrick Willems van de KU Leuven.
7: We hadden zo'n eerste heel extreem droge zomer in 2018 en toen zagen we dat heel veel mensen nog hun gazon probeerden groen te houden. Ondertussen begrijpen mensen van, kijk, je moet eigenlijk geen zuiver drinkbaar water gaan geven aan de gazon. En we zien dat het piekverbruik van drinkwater echt wel een stukje lager ligt dan het vroeger was. En zolang dat drinkwaterverbruik niet hoog piekt, hoeven we eigenlijk niet meer naar een sproeiverbod te gaan.
5: Op de meeste plaatsen in het land is vanaf vandaag het bouwverlof voorbij. En op een warme dag als vandaag is het extra lastig voor de bouwvakkers die in de zon en in de hitte werken. Dat is ook zo op de werf van het nieuwe VRT-gebouw. Werfleider Jarno Peters merkt wel de invloed van de hitte bij de bouwvakkers.
8: Minder scherp, minder snel, ja, sowieso een beetje. Allee, we zijn uiteindelijk allemaal naar mensen, laat ik ons zeggen. De werken op het dak en zo worden ook allemaal achteruitgeschoven op die manier. Gewoon om ervoor te zorgen dat je ook enerzijds het dak niet gaat beschadigen, maar ook omdat de temperaturen op het dak eigenlijk echt niet houdbaar zijn eigenlijk. Nu, we hebben voorzien genoeg drinken en alle andere zaken, zodat ze hun terug kunnen verfrissen om terug effectief ervoor volop te voor kunnen gaan.
5: In de pannen is rond 4 uur vanmiddag een vrouw van 75 overleden. Ze was gaan zwemmen in zee. Wat er precies gebeurd is, is nog niet duidelijk. Mogelijk werd ze onwel in het water of kwam ze er in moeilijkheden, zegt burgemeester Wim Janssens.
9: De dame is in problemen geraakt in het water om momenteel onbekende reden. En volgens wat ik vernomen heb, is de dame eigenlijk overleden in het water. Dus de redders hebben haar eruit gehaald en alles gedaan om haar nog te kunnen reanimeren, maar dat is helaas niet gelukt.
5: Het is dit jaar de eerste drenkeling in een bewaakte zwemzone aan onze kust. De verkoop van benzineauto's in ons land is de voorbije maand heel fors teruggevallen. Dat blijkt uit cijfers van sectorfederatie Febiac. Steven Rombout, wat zeggen die cijfers precies?
10: Wel, benzineauto's hadden in de eerste 6 maanden van dit jaar nog een marktaandeel van 42%. En de afgelopen maand, juli, is dat teruggevallen tot 24%. Het marktaandeel van diesel was al klein en is nog verder gedaald van 3% naar 2%. Dat betekent dat nu bijna 3 op de 4 verkochte auto's volledig elektrisch of hybride zijn. Hybride betekent dat ze zowel over een elektromotor als een klassieke verbrandingsmotor beschikken. Die forse stijging is vooral te verklaren door de vele bedrijfswagens die fiscale redenen vooral elektrisch zijn. Maar opvallend is ook de stijging van de zelfopladende hybride auto's, dus zonder een stekker. En dat komt omdat het aanbod van zulke auto's gestegen is.
5: Dankjewel voor de uitleg, Steven. Sport. De Noorse Sigrid Haugset heeft de 3e etappe gewonnen in de Ronde van Frankrijk voor vrouwen en wordt ook leider in het klassement. Maar Jonas Maas, Lotte Kopecky, kwam wel heel dichtbij.
11: Jazeker, een halve wedstrijd lang heeft Lotte Kopecky geprobeerd om naar die hele sterke Haugset toe te rijden. Het was echt een strijd vrouw tegen vrouw. Ze kwam zelfs al op 10 seconden in het slot van de etappe, maar dan brak de veer bij Kopecky. Al is de overwinning voor Sigrid Haugset wel meer dan verdiend. Ze reed zelf bijna 90 kilometer solo in een heel lastige etappe, waar een deel van het peloton met daarbij ook gele trui Wiebes al op de eerste lange klim van de dag minuten verloor. De klassementsvrouwen hebben onderweg al wat prikjes uitgedeeld. Le Cour, Nivia Doma en Vollering konden Pauline Ferrand-Prévot zelfs even lossen. Maar alles kwam weer samen en het viel dan ook stil in de groep met de favorieten. En dat was precies wat Haugset en achtervolger Kopecky nodig hadden om te strijden voor die dagzegen. Maar Kopecky kraakte dus in het slot. Zo kon Sigrid Haugset haar mooiste overwinning boeken met de gele trui er nog eens bovenop.
5: Dank je, Jonas. Het weer nog wisselend bewolkt vanavond en vannacht. Plaatselijk met onweersbuien. Vooral in het zuidoosten kan dat met veel wind en hagel zijn. De minima zijn zacht, tussen 18 en 23 graden. Morgen opnieuw een warme dag tot 32 graden. En het blijft ook onweerachtig. Woensdag aangenaam weer met zon en wolken en temperaturen tot 26 graden. We begonnen met een grote bosbrand in Nederlands Limburg in een natuurgebied. De brand is nog niet onder controle. Zowat 21 hectare bos is al vernield. Een camping is ontruimd door de rookhinder. Meer op vrtnieuws.be.
12: Op de buitenring rond Brussel 1 uur file tussen Grimbergen en Jette. De weg is er wel vrijgemaakt intussen. Op de binnenring 20 minuten kijk file tussen Groot-Bijgaarde en Jette. Op de Antwerpse ring naar Nederland een half uur tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Andere vertragingen zijn beperkt.
13: Door de langdurige warmte en droogte zal niet alleen de oogst van aardappelen kleiner zijn, maar ook die van groente en fruit.
14: Dunner, smaller, kleiner, minder. Als het klimaat opschuift naar boven, dan moeten de landbouwers misschien mee.
15: Gaan de typische Vlaamse groentes dan vervangen worden?
14: Ja, de groentetransitie.
2: Moeten we andere gewassen telen die beter bestand zijn tegen de droogte?
16: De migratiecrisis in de Spaanse enclave, Ceuta zindert nog na.
17: Italië, maar ook Denemarken en Finland hebben forse kritiek en willen Spanje schorsen uit de Schengenzone.
18: Schuif dan die grens niet gewoon wat verderop en zit binnenkort Frankrijk
19: met mij.
18: Exact hetzelfde probleem.
2: Kan je een land uit de Schengenzone zetten?
18: Er is muziekgeschiedenis geschreven afgelopen weekend.
19: Abel?
18: Met mijn favoriete zanger toevallig ook nog.
14: Sam Fender.
18: Sam Fender. Hij heeft een record gebroken. Langst op nummer 1 in de charts in de UK sinds 1953.
2: En hoe moeilijk is het om vandaag wekenlang op 1 te staan?
18: Ja, maar dit is wel impressionant, hè?
2: Ik ben Jasper Verhulst en ik ben 3 weken lang jouw nummer 1 in het kwartier. Welkom. Planten in mijn tuin die hangen er de laatste weken maar treurig bij. En ook op de akkers laat de hitte haar sporen na. Na weken van droogte krijgen groente en fruit het al maar moeilijker. Ze groeien trager, blijven kleiner en de kwaliteit gaat achteruit. En dus zitten landbouwers met de handen in het haar.
20: Hier zie je duidelijk hoe het gewas aan het opdrogen is. Er zit daar geen beetje vocht meer in tussen de aardappelen.
21: Het zijn allemaal redelijk extreme jaren geweest. Je hebt het hoge jaar gehad, maar je hebt ook het nat jaar gehad, verschillende jaren geleden. Een normaal jaar is vandaag een uitzondering.
20: Het is zeer frappant dat we nu al zoveel weken zonder regen zitten. In de eerste weken wordt er geen regen voorspeld. Zonder opbrengst is er ook geen inkomen voor de boer.
22: Inderdaad, de aanhoudende droogte zorgt toch wel voor een aantal problemen in de landbouw.
2: Ik heb er Bram van de Poel bij gehaald.
22: Professor in de bio-ingenieurswetenschappen aan de KU Leuven.
2: En Bram weet welke gewassen het nu moeilijk hebben door de hitte.
22: In de akkerteelten is er een probleem dat de maïs veel vroeger rijp gaat zijn dan andere jaren. En dat de aardappelen misschien ook wel gaan afzien van de hitte, omdat de bodem eigenlijk te warm is voor de knolontwikkeling. Ook voor de volle grondsgroenten is het een moeilijke periode. Hè, zoals de sla, de wortel, de prei, de broccoli. Dit zijn gewassen die ook veel water nodig hebben. Zeker ook in de regio West-Vlaanderen, waar het er toch wat meer watergebrek is en een droge bodem is, gaan deze groenteproductie daar toch ook wel afzien van de droogteperiode. En dan in de fruitproductie is er ook al vastgesteld dat de oogst dit jaar vele kleinere vruchten gaat hebben, voornamelijk dan voor appelen en peren. En zijn er ook al gevallen geweest van bijvoorbeeld zonnebrand door de hevige lichtintensiteit en eventueel hagelschade is ook al vastgesteld geweest door de stormen die er ook al geweest zijn de afgelopen periode.
11: En je hoorde het al, maïs groeit nu niet goed en dat heeft ook gevolgen voor de koeien en de varkens.
22: Maïs wordt in Vlaanderen gekweekt voor een groot stuk voor de veevoederindustrie. Momenteel ziet het eruit dat de oogst vroeger gaat vallen dan andere jaren, maar er zijn ook wel percelen die getroffen zijn door dat het feit dat de maïs in bloei stond op het moment dat het een hittegolf was.
21: Het is een maïsstengel. Als je kijkt naar het belangrijkste, dat is een kolf. Normaal is een kolf toch zeker zo groot, zo dik. Dat is bij deze zeker niet het geval. En dan ook nog, die is maar half gevuld. Zo één plant, ja, dat is bijna niks voor een qua zetmeelwaarde.
22: En tijdens die cruciale bloeiperiode kan dus de bevruchting niet zo goed gebeuren en krijg je dus eigenlijk misvormde kolven. En dat kan ook eventueel ook wel een probleem zijn als het voor de verse korrelmaïsindustrie te maken heeft.
11: Veel gewassen kreunen dus onder de hitte en de droogte. En dus moeten we volgens Bram onze teelten aanpassen.
22: Ik denk dat deze droogteperiode en deze hitteperiode wel duidelijk aantoont dat de klimaatsveranderingen in volle toeren bezig zijn. Dus het is absoluut noodzakelijk dat we ons gaan aanpassen. Een aantal dingen die zouden moeten gebeuren is onder andere de veredeling van droogteresistente rassen. Dus met andere woorden, kan men droogteresistente maïs ontwikkelen, zodat die beter bestendigd is tegen deze lange droge zomerperiodes. En anderzijds moeten we ook geïntegreerd en beter waterbeheer gaan doen. Hè. Het regent in België, maar het valt helaas door de klimaatsveranderingen op andere momenten en niet op het moment dat we het nodig hebben. Dus we moeten het water kunnen opvangen en kunnen collecteren, zodat het ook beschikbaar blijft voor bijvoorbeeld in de zomer voor onze gewassen te kunnen gaan irrigeren.
11: Maar we moeten ook kijken naar andere, exotischer gewassen om hier te kweken.
22: Er wordt al de laatste jaren heel veel onderzoek gedaan naar het telen van nieuwe soorten, nieuwe gewassen, zoals bijvoorbeeld quinoa, soja, zoete aardappel, kikkererwten. Dat zijn wel beloftevolle nieuwe gewassen die we hier in Vlaanderen eventueel zouden kunnen gaan kweken. Maar op dit moment is de rendabiliteit nog niet zo hoog in vergelijking met de productie van die teelt in andere regio's in het zuiden. Olijven lijkt me minder aan de orde hier, omdat dat gewas toch echt wel nog tropischer moet staan. Dat is ook een meerjarig gewas, dus als het dan eens een keer een sterke winter is, waar dat niet uitgesloten is, dan is dat natuurlijk voor die gewassen heel nadelig. Dus de andere gewassen die ik opzomde, zoals quinoa, soja, zoete aardappel, kikkerretjes en eenjarige gewassen, dus die kan je elk jaar opnieuw aanplanten.
11: Ik ben vorige week nog de Franse grens overgestoken en dat ging bijzonder vlot. Geen grenscontroles, geen douane, geen slagbomen. Maar zo vanzelfsprekend is reizen binnen Europa nog niet zo heel lang. Nog maar een goede 30 jaar dankzij het Schengen-akkoord. En dat staat vandaag onder druk. Dat heeft alles te maken met Ceuta. Een klein stukje Spanje, volledig omringd door Marokko.
0: On a passé par la mer, avec beaucoup de personnes, avec beaucoup de fatigue.
11: Daar staken vorige week tienduizenden migranten de Europese buitengrens over.
1: One day when I was watching the media, I saw that people, they are coming by thousands to borders. So I say, oh, let's try.
11: Het was daar een overrompeling, vertelde Katrien hier vrijdag nog. En daardoor komt er nu veel kritiek op Spanje.
19: Spain is under mounting pressure tonight to tighten its border controls.
23: Als ze illegaal daar de grens kunnen oversteken aan de enclaves, dan kunnen ze ook illegaal verder doorreizen in de Europese Unie.
11: Sommige landen, zoals Italië, willen nu dat Spanje uit de Schengenzone wordt gezet. Of toch tijdelijk. Maar kan dat eigenlijk wel? kan erover praten met Hendrik Vos.
3: Professor Europese politiek aan de Universiteit van Gent.
11: Ik bel hem vanuit zijn vakantiebestemming, vanuit de Provence in Frankrijk.
3: Ja, ja, wij vinden dat heel vanzelfsprekend. Hè. Wij reizen tegenwoordig van Finland naar Portugal alsof het niks is. Hè. Je moet nergens nog stoppen aan grensovergangen om papieren of formulieren te tonen. In de meeste gevallen word je amper nog gewaar dat je een ander land binnengaat. Of soms aan het asfalt. Maar dat is op zich niet zo vanzelfsprekend. Dat is omdat er in de jaren 80 van de vorige eeuw de afspraak gemaakt is tussen toen nog een klein aantal landen van die Europese Unie, intussen zijn dat er veel meer geworden, om geen binnengrenscontroles meer te organiseren. Dus dat betekent dat je zonder wachtrijen aan grenzen en zonder dat je daar paspoorten of formulieren moet tonen, dat je gewoon kan reizen zonder obstakels.
11: Ja, en nu ligt die Schengenzone onder vuur. Italië, Finland, Denemarken en ook bij ons MR-voorzitter Boucher willen Spanje tijdelijk uit die Schengenzone zetten. Ja, kan dat eigenlijk wel?
3: Er zijn wel afspraken. Als je in die Schengenzone zit, moet je zorgen dat de buitengrens goed bewaakt wordt. Want als je daar laks in bent, of je laat toe dat er daar corruptie is en mensen die niet het recht hebben om de Europese Unie te betreden, kunnen heel vlot binnenglippen. Ja, eens je dan in die Schengenzone zit, kan je ook naar andere landen doorreizen. Dus er zijn wel mechaniekjes in dat verdrag die maken dat als een land het niet te nauw neemt met zijn buitengrenscontrole, dat andere landen dan een bepaalde procedure kunnen volgen. De vraag is of die procedure vandaag van toepassing is. Hè? Want als je even gaat kijken wat er gebeurd is, dat is mensen die daar in Ceuta aankomen op Spaans grondgebied, maar daarmee zijn ze nog niet op het Spaanse vasteland. Wat er gebeurd is in Ceuta was echt een overrompeling. Hè. Dat had te maken met een geruchtenmolen die op gang kwam, met een soort onbezonnenheid ook. Ja, bijna een massabeweging die dan daar plots kwam, waarbij intussen de meeste mensen die daarbij betrokken waren zelf intussen al wel hebben ingezien van waar waren wij in godsnaam aan begonnen. En veruit de meeste zijn intussen ook teruggekeerd. Dus dit was een situatie die plots opdook. En waar Spanje op dat moment ook wel even machteloos tegen stond. Hè. Zoals ook Italië en Griekenland dat soort van situaties al hebben meegemaakt. Hè, waarbij plots hele grote boten aankomen. En dan moet je op het moment zelf wat gaan improviseren. Hè. Je kan nooit alle situaties helemaal voorzien.
11: Is het nu een tijdelijke crisis voor die Schengenzone? Of kraakt dat model toch ook een beetje?
3: Je ziet met vrij grote regelmaat dat er zo van die incidenten opduiken en dat landen dan zeggen van wij gaan toch weer onze grenzen controleren. Hè. Frankrijk heeft dat ook al gedaan. Ook naar Italië toe bijvoorbeeld, tussen Oostenrijk en Slovenië. Er zijn heel wat plekken waar je zo van die opstoten ziet van we gaan de grenzen weer controleren. En dan wordt altijd gesproken over het failliet van Schengen. Maar als je gaat kijken naar de realiteit, dan zie je dat die grenscontroles amper iets voorstellen, omdat het economische belang dat landen hebben bij het vlotte grensverkeer en het niet controleren van die grenzen is zodanig groot dat landen die Schengenzone eigenlijk niet loslaten. Hè. En ik denk dat ook deze incidenten daar geen verschil in zullen maken. Hè. Wij zouden het ook niet meer pikken hè, als straks weer overal aan de grenzen we gaan moeten aanschuiven voor controles en paspoorten enzovoort. Dus ik denk dat die Schengenzone niet zo snel echt helemaal op de schop zal gaan.
11: En deze gitaar, die herken je misschien wel. Het is Rain Me In van Sam Fender en Olivia Dean. Populair bij ons, maar in het Verenigd Koninkrijk doet het iets wat al meer dan 70 jaar niemand meer gelukt is. Het staat er al 19 weken op nummer 1 en dat is een nieuw record.
4: Sam, congratulations! The longest running UK number 1 ever! Do you have ideas of how you're going to celebrate this?
6: I think I'm just going to have a really big sandwich.
11: Sam Fender vierde dat dus met een gigantische sandwich en dat is verdiend. Want het vorige record dat dateert dus uit 1953 van de Amerikaanse zanger Frankie Lane.
7: I believe.
2: Er ligt al een beetje stof op na al die jaren. Dan klinkt de nieuwe recordhouder wat hedendaagster.
7: Het is een catchy nummer dat blijkbaar heel veel mensen raakt, waardoor het een terechte nummer 1 hit is.
2: Ik haal er een echte muziekkenner bij, Stijn van de Voorde van Studio Brussel en De Tijdloze.
7: Het is wel zo dat records die te maken hebben met nummer 1 hits, dat die altijd heel relatief zijn. De afgelopen jaren kan je opeenkomen door heel veel mensen naar jou te laten luisteren, vooral via streaming. En dat was vroeger helemaal anders. Als je in de jaren 60 op 1 wilde komen, moest je heel veel singles verkopen. Dan moesten mensen fysiek naar de winkel gaan, moesten ze geld betalen. En of je daar nu 1 keer naar luisterde of 10 keer naar luisterde, dat maakte niet zo heel veel uit. Nu is het anders. Als je heel veel naar de muziek luistert en gedurende meerdere weken, gaat er ook voor vele weken meetellen. En dat is een totaal andere manier dan vroeger een artiest te steunen door 1 single te kopen. En dus ook 1 keer voor 1 week

0: mee te tellen in het geheel. Of nu, waarbij je weken tot maanden tot jaren lang naar een bepaald nummer kan luisteren. En dan zal het ook altijd effect hebben op de cijfers van de artiest in kwestie.
1: En de recordhouder bij ons, die ken je wel. Atlas van Pommelien Thijs stond 22 weken op 1.
0: Ik denk dat alle artiesten liefst zo lang mogelijk op 1 staan. Alleen, zoiets kan je niet zelf beïnvloeden. Daarvoor zijn een aantal factoren van belang. Zoals geluk, natuurlijk ook de kwaliteit van het nummer. En ook de nevenfactoren die in deze tijd enorm van belang zijn. Dan gaat het over sociale media. TikTok bijvoorbeeld, die ook heel bepalend zijn voor heel veel mensen om muziek te leren kennen. Waardoor mensen ook de moeite willen doen om bepaalde nummers in hun eigen playlist te gaan slepen. Soms kan het ook zijn dat het nummer op het juiste moment gebruikt wordt in een televisiereeks of in een film of in een reclamespot zelfs. En natuurlijk zijn er ook de eigen playlists die door streamingplatforms worden gemaakt. Die worden heel vaak gevolgd. Het is echt een strijd om daarin te komen. Daarom moeten artiesten vaak weken tot maanden voor de muziek officieel uitkomt, hun muziek al doorsturen. En degene die lijst cureert, degene die bijvoorbeeld new indie of new pop of zo, die lijst die gecureerd wordt door een specifieke persoon, dat is sowieso de meest machtige persoon die er bestaat in het muziekland in kwestie.
2: Nooit andersom, nooit andersom.
1: Iedereen heeft nu dus zijn eigen playlist, zijn eigen social media account met een ander algoritme. En dus lijkt het me net moeilijker om een nummer 1 hit te scoren.
0: Ik denk dat het even moeilijk is als vroeger om op 1 te komen. Het mechanisme is anders, maar er is nog altijd niemand die kan zeggen, ik ga dit nummer maken op die manier, onder die voorwaarden, en dan kom ik zeker op 1. Omdat er al zoveel verschillende nummers op 1 gestaan hebben. Dat kan gaan van The Crazy Frog, die heel lang op 1 heeft gestaan. In de hip-hop heb je nummer 1 hits gehad. Je hebt in de meer subtiele dance, meer in de platte dance nummer 1. Het is onmogelijk om te bepalen, zo maak je nummer 1 hit. Het is gewoon een aantal factoren die moeten meezitten. De kwaliteit van het nummer. Het heeft vaak met een tijdsgeest te maken. En de reden waarom Smells Like Teen Spirit van Nirvana ooit op 1 geraakt is, is bijvoorbeeld ook heel typisch. Je komt uit de jaren 80, waarin er heel veel synthpop was ook zo. En plots heb je iets dat er heel hard mee breekt. Dat zijn ook factoren die ervoor kunnen zorgen dat mensen het gevoel hebben, dit is iets nieuws en het spreekt ons aan, het prikkelt ons op een of andere manier. Maar het is toch nog altijd open en breed en melodieus genoeg om een hele grote groep van mensen aan te spreken. En dat zijn dingen die je niet altijd kan bepalen, dat je toevallig de juiste man of de juiste vrouw op het juiste moment bent, met dan ook nog eens de juiste sound.
1: Van mij moet je geen nummer 1 hit verwachten. Dat zou muzikale marteling zijn. Ik ben er wel morgen weer voor een nieuw kwartier. Dag!
3: Radio 1. Zomerland.
4: Met Floris Dalemans.
5: Jawel, er is alweer een rit gereden en de avond mag stilaan beginnen te vallen. Al is het op dit moment misschien vooral de hitte die stevig op het lijf valt. Ik kan het misschien een beetje opfrissen met een paar uur zomerse muziek. Bijvoorbeeld nog eens die geestige nieuwe single van Queens of the Stone Age in dit uur. Of wat oude classics van The Bat en van Sinead O'Connor bijvoorbeeld. Of deze, ook al wel wat classic intussen. Kings of Leon is it and Use Somebody. Welkom bij Zomerland.

Kings of Leon en Use Somebody. En dan naar Nederland, naar Jungle by Night. Dat is een negenkoppige muzikale bulldozer uit Amsterdam. Voor deze ene keer waren ze zelfs met 10. Want samen met Spinvis, die hier de zang voor zijn rekening neemt, bij die heerlijke track van Jungle by Night. Oog om oog is dit.

Een klein stukje bulbopgeschiedenis. Begin jaren 2000 maakten ze eventjes furoren. Intussen zijn ze helemaal verdwenen. Sweet Coffee en Feeling Good. En daarvoor Oog om Oog van Jungle by Night en Spinvis. Er is een nieuwe single van Queens of the Stone Age. Eigenlijk een beetje een atypisch duet tussen Josh Homme en country zangeres Nikki Lane. Atypisch, maar het werkt wel. Dit is

Phoebe Bridgers zou ze iets hebben met Peter Pan. De songtekst van dit nummer, Lost Boys, geeft je wel die indruk eigenlijk. Het staat op een plaat die Lost Weekend heet. Verschijnt op 14 augustus, dat is dus heel binnenkort. En daar wordt ook naar uitgekeken. Dat wordt bewezen door een vol vorst nationaal. Ze speelt daar op 5 december. Dat komt

Concert in Vorst is nu al helemaal uitverkocht. Dat zegt wel genoeg, denk ik. Phoebe Bridgers en Lost Boys. En daarvoor Queens of the Stone Age en Nicky Lane met Easy Street. En dit was een grote hit in de belpop van de jaren 80. The

Ja, het heeft niet zo lang geduurd voor hen. Het succes bleef een beetje uit na de eerste twee platen. En ze zijn er destijds ook maar mee gestopt. The Bat and Don't Talk to the Liar. Op de E40 van Luik naar Brussel zijn in Heverlee door een ongeval twee rijstroken versperd. Kijk daar extra uit.

Dat was Carla Thomas, heeft heel veel samengewerkt met Otis Redding in haar jaren. Ze hebben heel veel duetten gezongen samen, maar ze maken ook zelf liedjes onder eigen naam. Dit bijvoorbeeld heeft ze gemaakt ergens in de jaren 60. Carla Thomas, I Like What You're Doing To Me, en Maria Tambien, daarvoor van Kruang Bin. Deze is er ook al niet meer intussen. Dat is zo jammer, wat een getalenteerde artiest was het ook. Sinead O'Connor en Mandinka.

Mandinka van Sinead O'Connor. Als je Floris Francis Arthur live wil zien, dat kan. Hij speelt om de paar dagen wel ergens deze zomer. Hij heeft het heel druk, wil goed uitkijken. Soms speelt hij met band, soms speelt hij solo. Het is maar wat je ervan verwacht natuurlijk. Als hij met band speelt, dan klinkt het ongeveer zoals dit. Dit ken je intussen natuurlijk. Al nummer 1 geweest in Vox en zo. Floris Francis Arthur en

0: Pet Sematary. Het is een boek van Stephen King die een grote Ramones-fan was, naar het schijnt. Had hij een exemplaar van het boek aan Didi Ramone gegeven. Die trok ermee naar de kelder en een uur later was dit nummer geschreven. Later werd het gebruikt op de aftiteling van de verfilming van Pet Sematary. En zo was de cirkel rond, denk ik. De Ramones en daarvoor Floris, Francis, Arthur en Wolfje. Zometeen meer muziek na het nieuws. Tot zo!
1: VRT Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.
3: 7 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Iris van Impen. In Nederland probeert de brandweer nog altijd een grote natuurbrand te blussen in de regio Noord-Limburg. Het vuur werd rond 12 uur vanmiddag ontdekt in de gemeente Venray, niet ver van Eindhoven. Jeroen Rijgaard is vlakbij en ziet dat het vuur moeilijk te bestrijden is.
4: De brand is in elk geval nog niet onder controle, want ik zie nog altijd rookwolken boven het bos uitstijgen. Ik sta momenteel op een spoorlijn die afgesloten is en ik zie in de verte ook water eigenlijk door de brandweer naar het bos gespoten worden. En er vliegen ook constant 3 helikopters van het Nederlandse leger af en aan met daaronder waterzakken. Op dit moment staat zo'n 21 hectare in brand en de bedoeling is om die brand niet verder te laten uitbreiden. Maar of ze hem echt gaan kunnen blussen, dat is absoluut nog niet zeker, want het is een felle brand die in de boomtoppen zit. Het is ook lichtjes beginnen waaien en daardoor is het dus bijzonder moeilijk om dat vuur uit de bomen te krijgen.
3: In de pannen is rond 4 uur vanmiddag een vrouw van 75 overleden. Ze was gaan zwemmen in zee. Wat er precies gebeurd is, is nog niet duidelijk. Mogelijk werd ze onwel in het water of kwam ze er in moeilijkheden, zegt burgemeester Wim Janssens.
5: De dame is in de problemen geraakt in het water om momenteel onbekende reden. En volgens wat ik vernomen heb, is de dame eigenlijk overleden in het water. Dus de redders hebben haar eruit gehaald en alles gedaan om haar nog te kunnen reanimeren. Maar dat is helaas niet gelukt.
3: De vrouw is voorlopig nog niet geïdentificeerd. Op hetzelfde moment is ook een man gered uit zee in de pannen. Het is nog niet duidelijk hoe hij in de problemen kwam. De verkoop van benzineauto's in ons land is de voorbije maand heel fors teruggevallen. Dat blijkt uit cijfers van sectorfederatie Febiac. In de eerste 6 maanden van dit jaar hadden benzineauto's nog een marktaandeel van 42%. In de afgelopen maand juli is dat teruggevallen tot 24%. De daling is vooral te verklaren door de vele bedrijfswagens die om fiscale redenen vooral elektrisch zijn. Maar opvallend is ook de stijging van het aantal zelfopladende hybride auto's, dus zonder een stekker. Dat komt omdat het aanbod van zulke auto's gegroeid is. In de Ronde van Frankrijk voor vrouwen heeft de Noorse Sigrid Haugseth de 3e etappe gewonnen na een solo van bijna 90 kilometer. Haugseth pakt ook de gele leiderstrui. Lotte Kopecky ging in de tegenaanval en kwam nog tot op 10 seconden. Maar onze landgenote moest uiteindelijk vrede nemen met de 2e plaats.
6: Ja, vooral teleurgesteld dat ik er net niet bij geraakt was. Ik had dat ik mijn inspanning heel goed aan het indelen was en dat ik stuk bij stuk korter kwam. Ik zag ze voor me rijden en ik dacht van oké, ik ben een paar kilometer ben ik erbij. En dan begon mijn benen in de kramp te schieten. En dan kunt je gewoon niet meer duwen.
3: Een voetbalclub Antwerp heeft een nieuwe trainer. De Duitser Marvin Komper tekent een contract voor 2 seizoenen. De 41-jarige Komper werkte de voorbije 2 seizoenen bij het Zwitserse St. Gallen als assistent. Hij wordt nu voor het eerst in zijn carrière hoofdtrainer. Het is wisselend bewolkt vanavond en vannacht met plaatselijk onweersbuien, maar wel zacht. Minima tussen 18 en 23 graden. Morgen opnieuw warm tot 32 graden met kans op buien en onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Radio 1. Zomerland.
1: Met Floris de Halleman.

Brainful of Asha van Cornershop, maar in de Norman Cook remix. Die Norman Cook, dat was in zijn jonge jaren de bassist van de House Martins. En later is hij vervuld tot een heleboel alter ego's. De bekendste zal wel Fatboy Slim zijn, zeker. Hij maakte dus deze remix voor Cornershop. Zometeen krijg je Electric Light Orchestra te horen, maar eerst Today, Yesterday, nieuwe single van Nova Star.

0: Jeff Lynne van ELO, dat is een muzikaal genie. Voilà, ik heb het nog maar eens gezegd. Evil Woman hoorde je en daarvoor de nieuwe single van Novastar, Today Yesterday. Op de E40 van Luik naar Brussel moet je nog altijd uitkijken. In Heverlee door een ongeval zijn daar twee rijstroken versperd.
1: Radio 1.
2: Zomerland.
0: Zomer of lente is ook altijd plezant natuurlijk. Toch volgens Charlie XCX, ze heeft er een nummer over. Spring Summer 26. Spring.

Summer 26. Het gaat snel gedateerd zijn, denk ik, het nummer. Maar dat geeft niet, want het is zomer en dan kunnen we daar tegen. Dit is Ray Barretto, de Soul Drummers.

Ray Barreto, geboren en getogen in Brooklyn, New York, maar met Puerto Ricaanse roots, dat hoorde je ook wel een beetje natuurlijk. Hij was een geweldige straffe bandleader die heel veel coole dingen gedaan heeft, ook onder meer met zijn Fania All-Stars, een supergroep rond zijn eigen label Fania Records. Lees er het maar eens na, Ray Barreto, geweldige vent. Zometeen hoor je Hooverphonic, maar eerst Adamski. Dit was een hit in de 90s. Killer. So-

Hoe Vervonic met gaststemmen? Eigenlijk is die band altijd gevuld geweest met gaststemmen. In dit geval waren het die van zanger Oliver Kay en de Franse Emma de Quick met Badaboom. Dit najaar, begin september, gaan ze op de Vredefeesten in Sint-Niklaas de laatste keer spelen met Gijke en ook de laatste keer met Remo Geert. Het zal een nieuw tijdperk worden, denk ik, voor deze band. The Concept of Love, jawel. Ibibio Sound Machine is dit. What's up?

Hannah Jalagoo en Normal Today en daarvoor Ibibio Sound Machine en Concept of Love. En dan Laura Veers. Ik was heel, heel blij toen dit uitkwam. Dit is een paar weken uit en ze draait echt al heel lang mee. Het was lang geleden dat ze nog iets maakte, dus ik helemaal happy. Laura Veers is het. En Pulse, nieuwe single van haar.

0: toch een van de mensen die de muzikale trots van Senegal zijn. Nog altijd na al die jaren Baba Maal en Alai Fanaan en Laura Veers daarvoor en Puls. Op de E40 van Luik naar Brussel zijn in Heverlee door een ongeval twee rijstroken versperd. Op de E314 van Nederland naar Lummen is de rechte rijstrook dicht door een ongeval in Maasmechelen. En op de R2, de Antwerpse ring naar Beveren, moet je aan de Liefkeshoektunnel uitkijken voor een defect voertuig op rechts.
1: Zomerland.
0: Dit is Earth, Wind & Fire.

The Land of Fantasy van Earth, Wind and Fire. Er was de voorbije weken heel veel leuk nieuws over Editors. Eerst werd bekend dat ze kwamen spelen op een paar festivals. Cactus Festival hebben we al gehad. Dit weekend nog op Suikerrock en op de Lokerse Feesten. Maar nog meer leuk nieuws, want ze brengen een nieuwe plaat uit. Surface, Echo en Sound. 30 oktober komt die uit. En op 19 februari, dan zitten we al in 2027, komen ze die plaat ook live voorstellen in de AFAS Dome in Antwerpen. En dit is ook iets wat op die plaat gaat staan. Ook dat is weer goed nieuws. The Rush is het nieuwe single van Editors.

Harlequins of Love van Customs. Die zijn ook helemaal terug trouwens. Je kunt ze op heel wat festivals zien deze zomer. Onlangs nog op Campo Solar bijvoorbeeld. Kijk maar eens op hun kalender. Heel druk bezet deze zomer. Daarvoor Editors en The Rush. En dit is een stuk Britpop. Al zit het een klein beetje net voor de echte doorbraak van de Britpop. Het is in elk geval een stuk van de blauwdruk van dat genre, denk ik. The House of Love en Shine On.

Shine On van The House of Love uit 1987. Een jaar later zou bijvoorbeeld Blur opgericht worden. Dit is dus proto-Britpop of zoiets. Zometeen is er nieuws, maar eerst nog Emma Bale. Ogen dicht, zo heet dit.

0: boekgedicht van Emma Beel en boeken toe, toch wat dit uur betreft. Na het nieuws van 8 uur nog meer muziek, onder meer Leon Bridges, Yazoo en Jill Scott. Tot zometeen.
1: VRT Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.
3: 8 uur, een heel goede avond. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Een vrouw is in de pannen overleden nadat ze in een bewaakte zwemzone in zee in de problemen kwam. Het is niet duidelijk of ze onwel werd of in de problemen kwam tijdens het zwemmen. De redders grepen wel meteen in. Ze haalden haar uit het water, maar konden niets meer voor haar doen. Het is nog niet duidelijk wie de vrouw is. Op hetzelfde moment werd ook een man in de pannen uit het water gered. Hij stelt het goed. Ook bij hem is niet duidelijk wat er juist is gebeurd. In Nederland probeert de brandweer nog altijd een grote natuurbrand onder controle te krijgen in Noord-Limburg. Het vuur werd rond 12 uur vanmiddag ontdekt in een natuurgebied met veel dennenbomen, zo'n 25 kilometer ten oosten van de stad Eindhoven. Er is al 21 hectare bos afgebrand, dat zijn zo'n 40 voetbalvelden. De brandweer doet er alles aan om het vuur te stoppen, maar dat is moeilijk, vertelt Daniel Engels van de veiligheidsregio Noord-Limburg.
4: Dat heeft te maken met kroonvuur. Dat is eigenlijk vuur wat zich in de toppen van de bomen bevindt. En dat maakt het heel moeilijk om het te blussen. En ook is de kans op uitspringen daarvan heel groot. Niet uitbreiden, dat is pre. Daarna volgt natuurlijk ook het blussen. Maar dat gaat wel nog echt uren en uren duren. Dat is niet zomaar uit.
3: Een camping is uit voorzorg ontruimd door de vele rook. En er rijden al zeker tot 11 uur vanavond geen treinen in de buurt van die bosbrand. Op de E17 richting Kortrijk start op dit moment wegenwerken die veel hinder gaan geven. En dat tot het einde van deze week tot zondag. Wegen en verkeer vernieuwt ter hoogte van de verkeerswisselaar van Zwijnaarden in Oost-Vlaanderen 1 kilometer wegdek. De oude asfaltlaag wordt vervangen door een nieuwe en er komen ook nieuwe wegmarkeringen. De werken geven hinder, zegt chef Schoenmakers van Wegen en Verkeer.
5: Om die werken te kunnen uitvoeren, zou het verkeer op een verminderd aantal rijstroken moeten zetten. Dus vanaf vanavond tot zaterdagavond zal het verkeer richting Kortrijk over 2 versmalde rijstroken rijden. En vanaf zaterdagavond tot zondagavond zelfs 1 versmalde rijstrook. Daarnaast zal er in de werfzone ook een snelheidsbeperking gelden van 50 km per uur voor de veiligheid van zowel de weggebruiker als de arbeiders.
3: Een voetbalclub Antwerp heeft een nieuwe trainer. De Duitser Marvin Komper tekent een contract voor 2 seizoenen. Komper is 41 en was de voorbije 2 seizoenen assistent bij het Zwitserse St. Gallen. Hij wordt nu dus voor het eerst in zijn carrière hoofdtrainer. Het is bewolkt met lokaal kans op een onweer vannacht. Blijft wel zacht bij temperaturen tussen 18 en 23 graden. Morgen opnieuw een warme dag tot 32 graden met kans op buien en onweer. Woensdag halen we nog 26 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Radio 1. Zomerland.
1: Met Floris Dalemans.

0: De Nederlandse band Grupo Sportivo en Hey Girls zijn opgericht in 1976. Ze bestaan dit jaar dus 50 jaar. Ze zijn nog een laatste tournee aan het spelen om dat te vieren. Dit jaar bij ons bijvoorbeeld nog in Turnhout en in Burgt met concerten. Dit is Tof aan Commerce, die bestaan nog geen 50 jaar. Ze zijn intussen wel min of meer 50, denk ik, maar ze blijven geweldig scherp. Tof aan Commerce is het met Zonder Niet.
1: Tof aan Commerce, ze klootje. Wederop, dan wachten hun nummer op. Hoe is de CD? En in is ze hem.

0: it. Baby, don't play with it.
1: Baby, don't play with it. Jill Scott, A Color Show. En daarvoor Tof van Commerce en Zonder Niet. Op de E40 van Luik naar Brussel is er in Heverlee hinder door een ongeval. Ook op de R2, de Antwerpse ring naar Beveren, moet je uitkijken aan de Diefkeshoektunnel. Een defect voertuig op rechts daar. En vanaf vanavond wordt er gewerkt op de E17 van Antwerpen naar Kortrijk in Zwijnaarden. Je moet daar straks over twee versmalde rijstroken. Van op de E40 kan je de E17 ook niet oprijden in de richting van Kortrijk.
2: Radio 1.
3: Zomerland.
1: Hier is nog eens een speciale samenwerking. Snow Patrol en Kylie Minogue op één liedje. These Alarms, zo heet het.

heeft ons een paar jaar geleden weken en weken lang op de dansvloer gehouden. En als ik het nu terug hoor, dan wil ik er terug aan beginnen eigenlijk. Kungs en This Girl en daarvoor Snow Patrol en Kylie Minogue en These Alarms.

If it feels good, then it must be. Dat was Leon Bridges en few bits daarvoor. En Bubble Trouble. In de jaren 80 was ik helemaal gek van dit nummer.

Ja, op de een of andere manier was deze band geweldig hip in de jaren 80. Ook al zat het met een piephoog stemmetje en een gladde pop. Maar toch, het beviel mij geweldig. En ik hoor het graag nog eens terug. Scritti Politti en Absolute.

Naast kuifje en zware blokken chocolade, toch wel een van de exportproducten van ons land. Je kan er wereldwijd mee uitpakken met Solwax Transient Program for Drums and Machinery. En Scritti Politi daarvoor en Absolute. En dit zijn Lander Severijns, dat is een Vlaming. En Myrthe van Velde, dat is een Nederlandse. Samen zijn ze een cabaretduo, een theaterduo. Maar ze maken ook gewoon muziek als Grofgeschut. Jullie

Nobody's Diary van Yazoo. In die tijd was ze nog echt heel erg jong. Alison Moyet, de stem van Yazoo. En toch klonk ze al geweldig, geweldig volwassen. Heeft ze altijd al gehad eigenlijk. En dat heeft ze nog altijd. Geweldig nummer van Yazoo. Dat zometeen krijg je Portland te horen. Intussen toch een stukje Belgische muziek trots. Maar eerst Radiohead. Dit is There There.

Portland en Killer's Mind. In een ander tijdperk, toen Sarah nog bij de band zat en het echt nog een soort van duo frontman-frontvrouw ding was. Tegenwoordig is het eigenlijk Jente alleen die het moet trekken. Daarvoor ook nog Radiohead en There There. En dit is Emma Hessels. En Always Lost, dat is nog eentje voor het nieuws van 9 uur.

0: Mooi stukje belpop toch van Emma Hessels, Always Lost. Nog veel meer belpop na het nieuws van 9 uur. Belpop Late Night komt eraan na het nieuws. Tot de volgende.
1: Je hebt vakanties zonder Ketnet.
2: Hoe lang nog?
3: Papa, ik heb honger.
2: Veel me.
1: En je hebt vakanties met Ketnet.
4: Dit wordt echt geweldig.
5: Ad in Veros.
6: Dus ja, het is simpel, hè. Pak Ketnet mee op vakantie.
7: Natuurlijk.
6: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
3: Mama, mag ik op de hotspot?
8: VRT Max. Maak elk moment de max. VRT Radio 1.
9: Alles begint bij luisteren.
10: 9 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Een vrouw uit Turnhout in de Antwerpse Kempen is bijna opgelicht via een online sollicitatie. Ze had gereageerd op een valse vacature voor een job in een kinderdagverblijf. En voor ze kon solliciteren, moest ze €3 betalen, zogezegd voor een uniform voor haar proefdag. Criminelen geraakten zo aan haar bankgegevens. Gelukkig greep de bank op tijd in voor er geld kon worden gestolen, zegt het slachtoffer Kim Verbeek.
11: Ze zouden aan alles hebben gekund. Ook mijn zicht en mijn spaarrekening. Gewoon aan heel mijn bank heb eigenlijk. Ik was wel geschrokken natuurlijk. Hè? Dus dat was de eerste keer. Ja, ik zeg het, ik ben meestal alert voor zo'n dingen. Maar ja, nu blijkbaar niet alert genoeg.
10: Kim heeft intussen ook een klacht ingediend bij de politie. Er zouden minstens 4 andere mensen op dezelfde valse vacature hebben gereageerd. In het zuiden van Rusland zijn zeker 7 doden, onder wie 3 kinderen en 40 gewonden gevallen in een populaire badplaats aan de Zwarte Zee. Een drone is er neergestort op het strand. Volgens Rusland gaat het om een Oekraïense drone. Het is niet duidelijk of de drone is neergehaald door Rusland. Oekraïne zelf heeft nog niet gereageerd. In Oekraïne zijn dan weer 3 mensen omgekomen bij een Russische aanval op een tankstation, onder wie een jongen van 8 jaar. Op de E17 richting Kortrijk zijn grote wegenwerken gestart ter hoogte van de verkeerswisselaar van Zwijnaarden in Oost-Vlaanderen. Wegen en Verkeer vernieuwt daar het wegdek en brengt nieuwe wegmarkeringen aan. En dat zal je merken, zegt Jeff Schoenmakers van Wegen en Verkeer.
12: Om die werken te kunnen uitvoeren, zullen we het verkeer op een verminderd aantal rijstroken moeten zetten. Dus vanaf vanavond tot zaterdagavond zal het verkeer richting Kortrijk over 2 versmalde rijstroken rijden. En vanaf zaterdagavond tot zondagavond zelfs 1 versmalde rijstrook.
10: En kikkererwten groeien dit jaar opvallend goed in ons land. Dat heeft alles te maken met de droge en hete zomer. Andere boeren hebben het moeilijk om hun gewassen te laten groeien, maar voor kikkererwten zijn deze omstandigheden ideaal. De peulvrucht komt oorspronkelijk uit het Midden-Oosten, maar wordt sinds enkele jaren ook in Vlaanderen meer en meer geteeld. Door het warme weer is de oogst dit jaar ook uitzonderlijk vroeg, vertelt teler Thomas Truijs.
13: Normaal gezien oogsten we dit eind augustus, begin september, maar we zijn vandaag een maand vroeger, wat echt wel uitzonderlijk is. Tot 10 jaar terug werd er in de Provence rond de Middellandse Zee werd er begin augustus, eind juli geoogst. Vandaag is dat natuurlijk met de klimaatverandering ook wel iets wat vervroegd. Ja, eigenlijk kunnen we zeggen dat we vandaag een beetje in het klimaat van 10 jaar terug in het zuiden van Frankrijk terechtgekomen zijn.
10: Het is bewolkt met lokaal kans op een onweer vannacht. Het blijft wel zacht bij temperaturen tussen 18 en 23 graden. Morgen opnieuw een warme dag tot 32 graden met kans op buien en een onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.
8: Radio 1.

0: Dorothy, Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: 10 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Het is nog altijd niet duidelijk wat de natuurbrand heeft veroorzaakt in Noord-Limburg in Nederland, op 25 kilometer ten oosten van de stad Eindhoven. De brandweer is nog volop bezig met blussen. Er is al 21 hectare bos afgebrand. Dat zijn zo'n 40 voetbalvelden. En de brandweer heeft nog veel werk de hele nacht, zegt Danielle Engels van de veiligheidsregio Noord-Limburg.
3: De brand breidt zich nog steeds uit. In zo'n mate dat we ook nog steeds volop aan het blussen zijn. De blushelikopters zijn inmiddels gestopt. Dat kon niet meer vanwege de duisternis die nu invalt. Maar de ploegen op de grond die gaan nog door. Het blijft wel ongeveer op dezelfde plek. Maar je ziet op bepaalde plekken dat het toch nog een beetje om zich heen slaat. En daar zijn we nu op aan het inzetten.
2: In de Verenigde Staten zijn voor het eerst deze zomer 2 mensen gestorven door een parasiet die hevige diarree en dus uitdroging veroorzaakt. Dat gebeurde in de Amerikaanse staat Michigan. Volgens de plaatselijke autoriteiten hadden beide liever wel ernstige andere medische aandoeningen toen ze de infectie opliepen. De voorbije weken nam het aantal besmettingen in de VS toe. Volgens de Amerikaanse gezondheidsdienst werden er tussen begin mei en eind juli nu al 6.707 bevestigde gevallen geregistreerd en zo'n 423 mensen moesten naar het ziekenhuis. De precieze oorzaak van de uitbraak blijft voorlopig onduidelijk. Bij ons zullen er de komende dagen heel wat files staan op de E17 richting Kortrijk ter hoogte van de verkeerswisselaar in Zwijnaarde in Oost-Vlaanderen. Daar wordt de oude asfaltlaag vervangen door een nieuwe en er komen ook nieuwe wegmarkeringen. Zwaar werk bij deze temperaturen, maar de hitte zal normaal gezien geen extra vertraging veroorzaken, zegt chef schoenmakers van Wegen en Verkeer.
4: Vandaag is het warm, maar de loop van de week gaat de temperatuur wel wat zakken. We starten ook met het wegfrezen van het asfalt. Het aanleggen van het nieuwe asfalt zal later op de week zijn als de temperaturen ook wat lager zijn. Als de temperaturen zeer hoog zijn, kan het zijn dat het iets langer duurt voor het asfalt om te koelen, maar je kan wel nog steeds asfalt aanleggen.
2: De werken zullen normaal tot zondagavond duren. En kikkererwten groeien dit jaar opvallend goed in ons land. En dat komt door die droge, hete zomer. Dat zijn ideale omstandigheden voor kikkererwten. De peulvrucht komt oorspronkelijk uit het Midden-Oosten, maar wordt sinds enkele jaren ook in Vlaanderen meer en meer geteeld. Thomas Truijs begon 6 jaar geleden als eerste met het telen van die kikkererwten in Vlaanderen.
5: Iedereen dacht, ja, een tropisch gewas in België zaaien. Hoe gaat dat lukken? Is toen gelukt. Toen was de oogst eind augustus. Vandaag zijn we 6 jaar verder en oogsten we op 3 augustus. Ja, eigenlijk kunnen we zeggen dat we vandaag een beetje in het klimaat van 10 jaar terug in het zuiden van Frankrijk terechtgekomen zijn.
2: Kan lokaal fel onweren vannacht bij zachte temperaturen tussen 18 en 24 graden. Morgen wordt opnieuw warm tot 34 graden met ook nog kans op onweersbuien. Woensdag en donderdag wordt het vrij zonnig met soms wat wolken. Het wordt dan wel minder warm. Woensdag tot 26 graden, donderdag nog 23 graden. Meer op vrtnieuws.be.
1: Radio 1.
0: Alles begint bij luisteren.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: 11 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Een Belgische tiener van 14 is verdronken in Jeumont, vlak over de grens in Frankrijk. Dat bevestigt Buitenlandse Zaken. Volgens lokale Franse media was de jongen met vrienden aan het zwemmen in een steengroeve. En toen de tiener van een metershoge klif sprong, kwam hij vast te zitten en raakte niet meer boven water. Op de plaats waar de jongen in het water sprong, is zwemmen uitdrukkelijk verboden. De vrouw die vanmiddag stierf in de pannen terwijl ze in een bewaakte zone aan het zwemmen was in zee, was een vrouw van 79. Het is nog niet duidelijk of ze onwel werd of in de problemen raakte. De vrouw was met een vriendin op het strand. Die heeft de redders verwittigd toen ze haar vriendin niet meer zag. Zij haalde de vrouw uit het water, maar konden niets meer voor haar doen. De Nederlandse brandweer gaat nog een hele nacht blussen in het natuurgebied De Rosmolen in Noord-Limburg, op 25 kilometer van de stad Eindhoven. Daar brak vanmiddag brand uit. 21 hectare bos is al opgebrand. De brandweer heeft nog werk om de brand echt onder controle te krijgen, zegt Danielle Engels van de veiligheidsregio Noord-Limburg.
3: De brand breidt zich nog steeds uit, in zo'n mate dat we ook nog steeds volop aan het blussen zijn. De blushelikopters zijn inmiddels gestopt, dat kon niet meer vanwege de duisternis die nu invalt. Maar de ploegen op de grond die gaan nog door. Het blijft wel ongeveer op dezelfde plek, maar je ziet op bepaalde plekken dat het toch nog een beetje om zich heen slaat. En daar zijn we nu op aan het inzetten.
2: De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. En in de Verenigde Staten zijn voor het eerst deze zomer 2 mensen gestorven door een parasiet die hevige diarree en dus uitdroging veroorzaakt. Dat gebeurde in de Amerikaanse staat Michigan. Volgens de plaatselijke autoriteiten hadden beide wel ernstige andere medische aandoeningen toen ze de infectie opliepen. De voorbije weken nam het aantal besmettingen in de VS toe. Volgens de Amerikaanse Gezondheidsdienst werden er tussen begin mei en eind juli nu al 6.707 bevestigde gevallen geregistreerd. En zo'n 423 mensen moesten naar het ziekenhuis. De precieze oorzaak van de uitbraak blijft voorlopig onduidelijk. Het kan lokaal fel onweren vannacht bij zachte temperaturen tussen 18 en 24 graden. Morgen wordt warm tot 34 graden, met ook nog kans op onweersbuien. Woensdag en donderdag zonnig, met soms wat wolken. Het wordt dan minder warm. Woensdag tot 26 graden, donderdag nog 23 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is middernacht, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Een Belgische tiener van 14 is verdronken in Jumont, vlak over de grens in Frankrijk is dat. Dat bevestigt Buitenlandse Zaken. Volgens lokale Franse media was de jongen met vrienden aan het zwemmen in een steengroeve. En toen de tiener van een metershoge klif sprong, kwam hij vast te zitten en raakte niet meer boven water. Op de plaats waar de jongen in het water sprong, is zwemmen uitdrukkelijk verboden. De Nederlandse brandweer moet nog heel de nacht blussen in het natuurgebied De Rosmolen in Noord-Limburg, op zo'n 25 kilometer van de stad Eindhoven. Daar brak vanmiddag brand uit. De brand is nog niet helemaal onder controle, maar huizen worden niet bedreigd. De oorzaak van de brand is ook nog niet duidelijk, zegt Danielle Engels van het veiligheidsteam Noord-Limburg.
3: Wij zijn op dit moment ook echt bezig om de brand te blussen. En het onderzoek naar de brand dat vindt pas later plaats. Dus daar kunnen wij nu nog niks over zeggen. In het gebied zijn gelukkig weinig huizen. De huizen die daar staan, die worden nu totaal niet bedreigd. De verwachting is ook niet dat die bedreigd gaan worden.
2: 21 hectare bos is opgebrand. Een vrouw uit Turnhout in de Antwerpse Kempen is bijna opgelicht via een online sollicitatie. Ze had gereageerd op een valse vacature voor een job in een kinderdagverblijf. Voor ze kon solliciteren, moest ze €3 betalen, zogezegd voor een uniform voor haar proefdag. Criminelen raakten zo aan haar bankgegevens. Gelukkig greep de bank op tijd in voor er geld kon worden gestolen, zegt het slachtoffer Kim Verbeek.
4: Ze zouden aan alles hebben gekund. Ook mijn zicht en mijn sparing ging gewoon aan heel mijn bank heb eigenlijk. Ik was wel geschrokken natuurlijk. Hè? Dus dat was de eerste keer. Ja, ik zeg het, ik ben meestal alert voor zo'n dingen, maar ja, nu blijkbaar niet alert genoeg.
2: Er zouden minstens 4 andere mensen ook op dezelfde valse vacature hebben gereageerd. En op de E17 richting Kortrijk zijn grote wegenwerken gestart ter hoogte van de verkeerswisselaar van Zwijnaarden in Oost-Vlaanderen. Wegen en verkeer vernieuwt daar het wegdek en brengt ook nieuwe wegmarkeringen aan. En dat zal je merken, zegt chef Schoenmakers van Wegen en Verkeer.
5: Om die werken te kunnen uitvoeren, zullen we het verkeer op een verminderd aantal rijstroken moeten zetten. Dus vanaf vanavond tot zaterdagavond zal het verkeer richting Kortrijk over 2 versmalde rijstroken rijden. En vanaf zaterdagavond tot zondagavond zelfs 1 versmalde rijstrook. Daarnaast zal er in de werfzone ook een snelheidsbeperking gelden van 50 km per uur voor de veiligheid van zowel de weggebruiker als de arbeiders.
2: Het kan lokaal fel onweren vannacht bij zachte temperaturen tussen 18 en 24 graden. Morgen wordt warm tot 34 graden, maar ook nog kans op onweersbuien. Woensdag en donderdag zonnig met soms wat wolken. Het wordt dan ook minder warm. Woensdag tot 26 graden, donderdag nog 23 graden. Meer op vrtnieuws.be.
1: Alles begint bij luisteren.
0: Radio 1.

doe, zei de vrouw. Banning, zei Vink. Wat doet, zei Kloet. Ik ben beu, zei de leu. Salut, zei Circu. Bonjour, zei Dufour. Voilà, zei Delva. C'est ça, c'est Iteka. Mijn broek, zei Snoek, mijn vaste, zei Van Este. Mijn schoen, zei Kalkoen, mijn plastron, zei Dupont. Ik ben niet goed, zei Voet, ik ben ziek, zei de Griek. Kekot, zei Ramot, ben flauw, zei Douw. Mijn rug, zei Verbrugge, mijn maag, zei Verhagen. Mijn kelen, zei Verzeilen, mijn buk, zei Balduk. Mijn neus, zei Te Geuze, mijn oren, zei Doren. Mijn ogen, zei Dogen, mijn gat, ze schiet de kat. Het is proper, zei de stropper, het is van passen, zei Van Assen, het kan ter deur, zei Verscheuren. Het is het gedacht, zei de schacht. Te velen, zei Verstelen, ik weet iets beters, zei Peter. Ze is te dun, zei de bunnen. Ze is te vet, zei Biljet. Ze is te breed, zei Vaarheid. Te rond, zei Dond. Te bloed, zei Poet. A bluf, traf, zei Staf. Geen nezel, zei de kezel. Geen bair, zei Valère. Geen nul, zei Schul. Geen kloot, ze kastelood. Het is mijn kappen, zei Steppen, het is een trotte, zei Delpotten. Een kalle, zei Van de Wallen, het is mijn lief, zei Yves. Het is een kroeken, zei Broeken. Een klinken, zei Vinken. Een tangen, zei de lange, zei Sot, zei Verlot, zei Zwijs, zei Spreus, zei de Reus. Een droom, zei Dom, een bijou, zei Madou. Ga een rus, zei Verslus. Naar mijn kot, zei de Zot. Naar mijn kooi, zei Verrooien, naar mijn nest, zei Verkast. Al die zeven zei de wever, dat krakeer, zei Rosseel, dat gejank, zei Vermang, dat lawaai, zei Van der Stuy, dat bier, zei Kazier, tes die rook, zei Van der Lok, die gitaar, zei Simplare, de klarinet, zei de smet, die trompetten, zei Cornette, die tamboer, zei Delcour, te late, zei Verstraten, is in vals, zei Spitaus, te ju, zei Bicu, miljard, zei Serare, verdomme, zei Van Tomme, tes tien en tanderen, zei Vermanderen.

bijeen met de maan als ik schrijf, het is één voor één. Het is even gedaan en ik drijf op het grote mee. We leven en we staan in groep, maar ik ga alleen. Liefde komt recht uit het hart, of ik heb liever geen. Krijg een klap van de molen, klap van de kwaliteit. Rood is het bloed uit de ogen, rood is de kleur van de strijd. De tijd die zal nodig zijn, heb er een zee van vol. We pakken het over, wij duiken hier onder golf. Yes. Ze sturen ons links naar rechts, maar we blijven staan.

Beter minder scrollen op de phone, want dat leidt tot niks. Mijn kids kijken op naar mij, ik kijk naar boven en kijk naar niks. Vers van de kop tot de teen, dat is hoe het is. De engel aan de chain is goud, die blijft er hangen als Jezus Christus.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 1 uur, goedenacht. VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Jeumont, vlak over de grens in Frankrijk, is een Belgische jongen van 14 jaar verdronken. Dat bevestigt Buitenlandse Zaken. De jongen zou met vrienden gaan zwemmen zijn in een steengroef. Na een sprong van een metershoge klif zou hij in de problemen geraakt zijn. Op de plaats waar de jongen in het water sprong, is zwemmen uitdrukkelijk verboden. In Vlaanderen is vorig jaar in totaal ruim 44 hectare bos gekapt zonder vergunning. Dat blijkt uit cijfers van Vlaams minister van Omgeving Jo Broens van CD&V. Die werden opgevraagd door Vlaams parlementslid Andy Pieters van N-VA. De gemeenten waar het meest illegaal ontbost is, liggen in Limburg. Het gaat om Beringen, Hechtel, Exel en Kinrooi. Andy Pieters pleit voor strengere straffen voor wie illegaal bos kapt. De Nederlandse brandweer moet nog heel de nacht blussen in het natuurgebied de Rosmolen in Noord-Limburg, nabij de stad Eindhoven. Daar brak de voorbije dag een grote natuurbrand uit. Die brand is nog altijd niet helemaal onder controle, maar huizen in de buurt worden niet bedreigd. In totaal is er een gebied van 21 hectare verwoest. Over de oorzaak van de brand is er nog geen duidelijkheid, zegt Danielle Engels van de lokale overheid.
3: Wij zijn op dit moment ook echt bezig om de brand te blussen. En het onderzoek naar de brand dat vindt pas later plaats. Dus daar kunnen wij nu nog niks over zeggen. In het gebied zijn gelukkig weinig huizen. De huizen die daar staan, die worden nu totaal niet bedreigd. De verwachting is ook niet dat die bedreigd gaan worden.
2: In Venezuela heeft de overheid het dodental na de aardbevingen van eind juni bijgesteld naar 6.125. Bij een vorige telling was er nog sprake van ruim 5.500 doden. Bij de ramp raakten ook duizenden mensen gewond. De schade na de twee bevingen wordt geschat op zo'n 20 miljard dollar. Honderden gebouwen raakten beschadigd en ook heel wat mensen zijn hun huis kwijt. Zo'n 24.000 mensen zouden dakloos geworden zijn. Er zijn ook nog steeds wat slachtoffers of nog heel wat slachtoffers vermist. Daar lopen de schattingen uiteen. Experten spreken mogelijk over 10.000 vermisten. En dan nog het weer. Vannacht lokaal kans op onweer bij temperaturen tot 24 graden. Na de ochtend opnieuw warm weer tot 34 graden. Met ook nog kans op onweersbuien. Meer op vrtnieuws.be.
0: Alles begint bij luisteren.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren. Het is 2:00, goedenacht. VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Jeumont, vlak over de grens in Frankrijk, is een Belgische jongen van 14 jaar verdronken. Dat bevestigt Buitenlandse Zaken. De jongen zou met vrienden gaan zwemmen zijn in een steengroef. Na een sprong van een metershoge klif zou hij in de problemen geraakt zijn. Op de plaats waar de jongen in het water sprong, is zwemmen uitdrukkelijk verboden. De Nederlandse brandweer moet nog heel de nacht nablussen of blussen in het natuurgebied de Rosmolen in Noord-Limburg, nabij de stad Eindhoven. Daar brak de voorbije dag een grote natuurbrand uit. Die brand is nog niet helemaal onder controle, maar huizen in de buurt worden niet bedreigd. In totaal is er een gebied van 21 hectare verwoest. Over de oorzaak van de brand is er nog geen duidelijkheid, zegt Danielle Engels van de lokale overheid.
2: Wij zijn op dit moment ook echt bezig om de brand te blussen. En het onderzoek naar de brand dat vindt pas later plaats. Dus daar kunnen wij nu nog niks over zeggen. In het gebied zijn gelukkig weinig huizen. De huizen die daar staan, die worden nu totaal niet bedreigd. De verwachting is ook niet dat die bedreigd gaan worden.
1: In een dorp in het Franse departement Gironde zijn in totaal zo'n 400 granaten en andere munitie uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Het dorp werd 2 weken geleden ontruimd vanwege de hevige bosbranden in de regio. Het werd zwaar getroffen door de branden. Meer dan 180 huizen gingen in vlammen op. En door de ravage kwamen ook de granaten aan de oppervlakte. Toen de natuurbrand door het dorp trok, werden af en toe explosies gehoord. De brandweer dacht eerst dat het om gasexplosies ging, maar mogelijk ging het dus ook om granaatontploffingen. De munitie is intussen verzameld en zal onschadelijk gemaakt worden. En in Vlaanderen is vorig jaar in totaal ruim 44 hectare bos gekapt zonder vergunning. Dat blijkt uit cijfers van Vlaams minister van Omgeving Jo Broens van CD&V. Die werden opgevraagd door Vlaams parlementslid Andy Pieters van N-VA. De gemeenten waar het meest illegaal ontbost is, liggen in Limburg. Het gaat om Beringen, Hechtel-Exel en Kinrooi. Andy Pieters pleit voor strengere straffen voor wie illegaal bos kapt. En dan nog het weer. Vannacht lokaal kans op onweer bij temperaturen tot 24 graden. Na de ochtend opnieuw warm weer tot 34 graden. Met ook nog kans op onweersbuien. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.